Arias kleeft daar ook tegen de lijn. Daar gaat het nu naartoe. Wie durft de bal een keer voor doel brengen? Dat gebeurt hier maar te kort in de voeten van Vitinha. Maar ze zijn meteen als de kippen daar om die bal weer voor Bruno Fernandes weg te halen. Met zijn vieren stonden ze klaar. Heel veel discipline. Jefferson Lerma. Net als Munoz bij Crystal Palace. En een man die net als Lukumi dus moet opletten voor een gele kaart. Er werd in de Colombiaanse pers even gewacht gemaakt dat drie met één geel alle drie zouden mogen rusten vandaag. Maar daar wil Nestor Lorenzo dus niks van weten. Het ziet er een beetje een grijze figuur uit als je hem gewoon ziet staan. Maar is intussen toch wel even aan de slag bij Colombia. Een jaar of vier. En dat hou je niet vol als je die groep niet kan begeesteren. Discussie James Rodriguez met de lijnrechter. Hier raakt hij hem niet. Ik denk dat het juist is. En waar gaat al die discussie nu over? Toch een hoekschop. Als alles zo close in beeld wordt genomen, is het soms moeilijk om dat soort dingen te ontcijferen. Toch geen hoekschop. Kijk, de VAR heeft er een stokje voor gestoken. Het leek mij inderdaad geen hoekschop. Ronaldo maakte zich terecht boos, ook al stond hij er ongetwijfeld ver vanaf. Hij raakt hem hier niet, volgens mij. Renato Veiga. Maar als ze dat allemaal een keer wat ruimer in beeld zouden brengen, zou dat allemaal wat duidelijker worden. Ronaldo liep in buitenspel, trapt nog wel, maar wordt nu afgevlacht. Duidelijk buitenspel. Voorlopig geen 11e WK-goal voor CR7. Maakt er wel weer 26 afgelopen seizoen bij Al Nasser. En ook daar vormt hij een tandem met João Félix, die er ook 20 maakt. Dat zegt toch wel iets over die competities. Spelers die daar gaan voetballen zeggen wel een keer dat het allemaal even goed is als in Europa. Maar kijk, als je kijk naar de statistieken die veel spelers daar hebben, valt dat dan toch een beetje tegen, denk ik. Maar goed, qua opbrengsten zal het reuze meevallen. Ruben Dias probeert uit te leggen waarom zijn tegenstrever daar op de grond ligt. James, maar omdat hij er helemaal over hangt. Het is wel een beetje theater bij lijkt, maar hij hing wel degelijk in zijn nek. James, die toe is aan zijn 11e WK-wedstrijd. Eentje meer dan Freddy Rincon en de legendarische Carlos Valderrama. Zo is hij nu alleen recordhouder bij Colombia. Niet qua aantal doelpunten. Hij heeft er 31 en het record staat op naam van Einar Radamel Falcao. Die heeft er 36.

Goede beweging van Puerta. Even Luis Diaz, vlot van voet tot voet met Arias. Diaz, ja, goed meegegeven nog aan de andere Arias. Córdoba valt, maar geen overtreding. Maar de bal zat in zijn rug, dus heel moeilijk om er nog wat van te maken. Ja, reken maar dat hij populair is, ook bij de allerjongste in het stadion. Hij wilde toch wel even bekijken of er geen trekfout was op John Córdoba. Er was niet veel protest, dus we gaan er niet te veel van maken, denk ik. Inderdaad, het wordt meteen weggewuifd. Het is zeker niet zo dat Portugal vol gas op zoek gaat naar een doelpunt. Het spel van de Portugezen is toch eerder wat... Ja, het is wel een trekfoutje. De bal was dan wel al voorbij Córdoba, lijkt me, maar niet slim van Diaz om daar toch nog even aan dat shirt te hangen. Maar Córdoba laat zich zeker gelden in deze eerste helft. Het is een woelwater. Houdt zijn verdedigers daar wel bezig. Goede kans ook gekregen, gered door Diogo Costa. Ik ben wel benieuwd naar de communicatie zo net tussen scheidsrechter, lijnrechter en VAR bij die hoekschop die er eerst in was, dan weer niet, dan toch weer wel. Wie daar dan uiteindelijk de beslissing in nam. Dus een klein feitje in deze wedstrijd, niet meer dan dat. Maar stel dat dat verderop in het toernooi zou gebeuren in een grote wedstrijd, zouden er toch vraagtekens bij gesteld worden. Lange bal van Sanchez richting Córdoba. En dat doet hij weer sterk. Nou, hij wil zich echt wel in de ploeg knokken, de spits van Krasnodar. Voelde Renato Veiga in zijn rug bonken. Overduidelijk natuurlijk. En dan met dat vingertje. Nee, nee. Ja, natuurlijk wel. 100%. Nog altijd maar 22. Renato Veiga. Goeie bal dit voor Arias. Maar geen goede voorzet. Te flauw, te dicht bij het doel van Diogo Costa. Hij heeft al moeilijker ballen gekregen vandaag dan dat. Dus nee, het was wel goed uitgevoerd aanvankelijk. De Portugezen waren niet helemaal mee. Je ziet daar dat de balveroveringen van Colombia aanzienlijk sneller gebeuren dan de Portugezen. Zet een slimmer druk op de bal. Hier Luis Diaz heeft wel een keer een assistje in de voeten. Deze niet. Ronaldo. Het is toch allemaal niet meer zo vlot dat lopen als vroeger. Goed weggekopt door Sanchez. Vitinha probeert het nog. En dat is maar halfjes door Puerta. Lerma met het hoofd. En kijk, ze raken niet echt weg. Want daar is Cancelo nu. Nieuwe voorzet waar niemand bij kan. En veel boegroep in het stadion. Daar ziet u de videoanalist uit België, de assistent van Roberto Martinez.
sinds 23 bij Portugal. Nations League gewonnen in 24.

Beste bal dit, richting Cancelo, die hoog is blijven staan. De rechtsachter, Lerma laat hem schieten. Fernandes op de vuisten van Vargas. Omhaal van Ronaldo tegen zijn tegenstrever aan. Ja, Fernandes had daar beter mee moeten doen. Veen te centraal getrapt. Het is nog niet helemaal afgelopen. Voorzet van Neto. En Sanchez kan wegtrappen. Beste moment van Portugal in de match. Daar hebben we lang op moeten wachten. En het is nog niet helemaal afgelopen. Bruno Fernandes. Op de vuisten van Vargas. Vitinha. Daar is Neves met een kanonskogel die er een meter naast gaat. En zijn ogen spuwen vuur. Ja, het zou wel kunnen dat het een hoekschop was inderdaad, dat hij gewoon gelijk heeft. Hier nog een keer die andere kans, zeker geen buitenspel van Cancelo. Pover verdedigd. Fernandes moet daar echt veel beter mee doen. Weinig tijd, maar moet met zijn traptechniek toch een hoek kunnen vinden. Zo spannend dat er een stukje nagel is afgebeten.

en maar duwen en trekken. Mannetjesputters bij elkaar. Bruno Fernandes zag Pedro Neto staan. Maar zijn rechter is nog niet helemaal op topniveau vandaag. Nuno Mendes mag ingooien. Geboren in de koninklijke stad Sintra, niet ver van Lisboa. Met prachtige paleizen en een goede kans voor João Félix. Moeilijker dan die van Bruno Fernandes. Vallend, bal nog in de lucht. En dan was het niet evident om die nog te drukken. Als je hem zo moet raken en je eigenlijk onder de bal ligt, is dat hier onmogelijk. Vanuit een andere hoek.

Matthias wordt achteruit geduwd door João Félix.

Luis Diaz. Opzij voor Jon Arias. En de andere Arias komt er al aan de rechterkant. Schiet nog even door. James, kan hij het een keer doen? Tegen Renato Vega aan. En Lerma, dat is een gekraakte bal. Bijna perfect de aflegger van Cristiano Ronaldo. Net niet goed genoeg voor Pedro Neto. Die zich dan laat aftroeven in het duel.

dat was wel goed gespeeld van Lerma. En Luis Diaz was te verrast. 17 assists maar liefst in de Bundesliga afgelopen seizoen onder Versa Company. En 6 doelpunten in de kwalificaties. Voor Colombia dan. Maar sinds de drankpauze is het spel toch wel wat veranderd. Is Portugal beter in de wedstrijd gekomen. Dus Martinez heeft daar op de juiste manier wat dingen bijgesteld. João Félix laat de bal net te ver glippen. Córdoba, ook dat is net iets te kort voor Luis Diaz. Cancelo laat de bal dan weer liggen voor Arias. Bleef te lang doordribbelen. Daar zit wat in. Ja, daar zit nu al wat minder in. Nu wel misschien. Puerta. En makkelijk voor Diogo Costa.

En ook dat is maar half en half van Luis Diaz. Qua afwerking kan het allemaal wat beter vandaag aan de twee kanten.

daar wordt je opnieuw aangespeeld. Luis Diaz, alleen nog Cancelo tegenover zich. Ook Neves komt er nu bij. Machado, dat was redelijk overhaast, die bal in de box. En zo lanceert hij eigenlijk een tegenaanval. Dat had beter wat rustiger gedaan. De ex-Buffalo, het is al lang geleden, 2017, heeft hij daar wat wedstrijden gespeeld. Daarna voornamelijk in Frankrijk. Lens, Nantes. Ronaldo, maar dat zag je meteen dat dat niet ging lukken. Op de manier waarop hij ingedraaid stond daar voor het doel. Slim gedaan van James. Balvoordeel gegeven. Komt er daarna dan nog geel voor Nuno Mendes, is de vraag. Córdoba staat tegenover Veiga. En Machado schuift weer mee. James, het brein, kan trappen. En dat is al moeilijker voor Diogo Costa. Kom hard aan die bal, boots links en rechts. Neto probeert er Lukumi af te lopen. En daar komt Ronaldo. Maar daar was ook Sanchez. Laatste seconde van de eerste helft. Met nog één aanval voor Colombia. De tricolor met Luis Diaz. Geen veiliger voet dan die van James. Iemand moet wel trappen natuurlijk. En als dat niet gebeurt, maakt Fagani er gewoon een einde aan. De wedstrijd heeft nog niet helemaal opgeleverd wat we ervan verwacht hadden. Het spektakel moet toch nog wat meer losbarsten, lijkt mij. Geen doelpunten. Wel wat doelpogingen, onder meer deze dus van Rodriguez, waar Diogo Costa helemaal op het einde wat last mee had. We ronden even af in het commentaarhok dat evengoed een sauna zou kunnen zijn. Een teambeurtenkaart zou hier niet misstaan. Dus een kwartiertje rusten en wat verfrissing zoeken. En zo meteen zijn we bij u terug voor de tweede helft. Tot zo meteen.

0: Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
1: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

have that.

0: give you flugels. Ramen en deuren.
1: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
2: Welkom opnieuw in het stadion van Miami voor Colombia-Portugal. We gaan naar de tweede helft kijken en eigenlijk ontbrak enkele doelpunten. Het kwam niet van Cristiano Ronaldo, ook niet van James Rodriguez. Voor het overige wel een aangename wedstrijd. Spelers met

João Neves speelde in de vorige wedstrijd. Dalot nog niet in de basis gestaan. En het zijn een beetje de verwachte namen. Ruben Neves, de ene Neves voor de andere dus. En Cancelo had het op zijn flank wel geregeld. Wat lastig tegen Luis Diaz. Dus ik snap het wel. Wat Roberto Martinez hier gaat proberen. Middenveld, toch een kwaliteitsinjectie. Met João Neves. En er staat er nog een derde Neto. Het is gewoon Pedro Neto die daar nog in het beeld stond. Hier is hij, geboren in het zuiden in Tavira. Aangenaam stadje. En zo krijgen we een PSG-duo op het middenveld met Vitinha er ook nog bij. En Dalot zit intussen al een jaar of zes bij Man United. Even Milan tussendoor. Hij gaat al wel even mee bij de nationale ploeg. Debuteerde op het EK 2020, dat eigenlijk in 2021 werd gespeeld door corona. En u zag nog net toen we erin kwamen, denk ik, dat James Rodriguez en Cristiano Ronaldo lang met elkaar aan het praten waren in de spelerstunnel. Dat deden ze voor de wedstrijd ook al. Destijds de kleedkamer gedeeld bij Real Madrid en daar duidelijk wel momenten meegemaakt. Daarom niet in de kleedkamer, maar op het terrein vooral. Die een band hebben gecreëerd tussen de twee. Dat is meteen een eerste keer Dalot met Pedro Neto. Sleept de bal mee en sleept de bal over de lijn. Bij Colombia geen wissels. Daar liep het best goed in die eerste helft. Eén kans weggegeven. Twee eigenlijk als je die vluchtbal van João Félix ook nog meetelt. Maar vooral de bal van Bruno Fernandes verdiende wel wat beters dan gewoon recht op de doelman trappen. Córdoba begon heel sterk aan de wedstrijd, maar is langzaam maar zeker toch meer in de zakken beland. Van Ruben Diaz en Renato Veiga. De vraag is natuurlijk of we straks Luis Suarez dan toch nog krijgen bij Colombia of niet. Of wordt het een keertje Cucho Hernandez? Dat zou ook kunnen. Dit is Luis Diaz alvast. Via Puerta en Lerma en Arias en Rodriguez gaat het naar de andere Arias. Zo zijn we helemaal van links naar rechts geraakt. De pas tussendoor is te getelefoneerd en dan een tikje uitgedeeld door John Arias. Speler in Brazilië bij Palmeiras. Heeft geregeld wel zijn doelpuntje bij de nationale ploeg. 46 wedstrijden is geen slecht gemiddelde. Ik neem aan dat we het percentage balbezit zullen zien stijgen bij de Portugezen in die tweede helft. Het was al wat hoger na 45 minuten dan dat van Colombia. Balverlies van Ronaldo. En dan is hij zo slim om even aan dat shirt te trekken. Doet het wel een beetje overdreven, maar goed. Gaat er niet een geel karton doorslikken. Puerta, dat is goed. En doorgedraaid meteen door Lerma. João Neves loopt dat gat dicht. Santiago Arias. James laat zich even afzakken. Heeft echt een vrije rol. Duikt overal op. En heeft nog altijd een fenomenale techniek. Is 34, maar wat kan hij goed voetballen. James Rodriguez. Ja, Diaz raakt er niet voorbij voorlopig. Moet altijd zoeken naar een korte oplossing. Vindt het gat niet meteen in de rug van Dalot op dit moment. En Pedro Neto die nu even mee inzakt. De tik was aan de korte kant, maar net goed genoeg van Machado.

voor de geitje van Puerta. Met de 1-weer rechtgezet daar op het middenveld door Lerma. En opnieuw een balverlies van Puerta. Dat zijn er twee, heel kort na elkaar. Dit was een overtreding van de Colombiaan. Geeft de scheidsrechter aan. Portugal zag zijn tactische training gisteren letterlijk in het water vallen. Training moeten onderbreken in Miami door een hevig onweer. En daardoor in een sporthal zijn heil moeten zoeken. Maar daar kan je natuurlijk niet op dezelfde manier trainen. Dat viel even tegen voor Roberto Martinez. Nu goed, het is een bende die al wel even met elkaar optrekt. Ronaldo wijkt even uit naar de linkerkant. En leidt voor de tweede keer op een rij te makkelijk balverlies. Slim van Arias. Geen overtreding inderdaad. Het was goed beslist. Fluit niet te snel. Fagani emigreerde een jaar of 7 geleden van Iran naar Australië. Heeft ook dat paspoort. Zelf gevoetbald tot op het tweede niveau in Iran. Dat helpt altijd wel om spelfases te kunnen inschatten. João Neves. Kijk eens hoe compact die Colombianen staan. Al die geelhemden dicht bij elkaar maken het de Portugezen niet makkelijk. Dan ook goede bal is dit. En overgekopt door João Félix. Eerste kans in de tweede helft nu. João Félix probeerde het ook voor de pauze al een keer, maar krijgt de bal opnieuw niet gedrukt. Prima voorzet van de invaller van Diogo Dalo. En hij krijgt hem via zijn hoofd op zijn schouder, lijkt me. Ziet er goed gemutst uit, Martinez. Geeft nog altijd interviews zoals we hem kenden hier in België bij de nationale ploeg. Wel bespraakt. Om de netelige kwesties heen draaiend. En dan wordt het een beetje woelig soms nu en dan bij Roberto Martinez. En natuurlijk wel goede resultaten behaald met Rode Duivels zonder meer. Tot het op was in het slot van zijn ambtstermijn. Wat geen schande is natuurlijk. Lange bal van Camilo Vargas. Het verhaal wil dat hij zijn eerste club Santa Fe voor het eerst in vele, vele jaren aan een landstitel hielp met dank aan zijn schoonmoeder die met een bepaalde hekserij de voeten kuiste van de spelers. En vanaf dan gingen ze blootsvoets naar de wedstrijden. Niemand komt. Córdoba gaat. Moet wel terugdraaien. Ja, het hakje mislukt naar Luis Diaz. Het was niet verkeerd bekeken. Hij had ook weinig andere opties. Vandaar dat Portugal er zich wel kon op instellen. Lang gewacht daar. Maar kijk, ze willen het allemaal wel snel rechtzetten. Veel druk op de bal meteen. Ja, goeie passeerbeweging. João Félix is er vandoor nu. Heeft veel ruimte. Het gaat in de rug van Bruno Fernandes. Nee, niet goed gevoetbald. En Ronaldo stond daar wat verder nog wel wat te wachten. Maar niet goed uitgespeeld dit. Als er zoveel ruimte is, ze geven niet veel ruimte weg de Colombianen. Maar als er dan zoveel ruimte valt, moet je er wel wat mee doen.

Oezbekistan staat nog altijd voor tegen Congo. En is zo derde in de groep momenteel, maar zonder zich te kwalificeren. Colombia eerste, Portugal tweede. Dat zou willen zeggen Portugal tegen Kroatië in de volgende ronde. Zo heeft u een duidelijk beeld van wat er zich in de knock-outfase zou afspelen bij de huidige standen. Massaro in de box, geen penalty. De bal blijft daar wel wat klem zitten. Lerma kan trappen en dat is hard op de vuisten van Costa. Rechtdoor. De handschoenen even getest. En João Félix gaat opnieuw sprinten. Ah, sterk van Sanchez deze keer. Op het randje, maar proper genoeg. Dat vond toch Alireza Fagani. James. Speelt in de USA bij Minnesota. En dat was een knal van John Arias. Dan worden weer wat kanonskogels afgevuurd richting Diogo Costa, maar niet de hoeken in. Ook deze een vrij makkelijke vangbal. Die vorige was harder hier, deze van Lerma. Beetje opletten voor het effect op de bal. Maar al bij al ook geen al te grote problemen voor Diogo Costa.

Ze gaan sowieso allebei door, dus Portugal kan gerust wat risico nemen om te proberen die groepswinst nog binnen te halen en Kroatië te ontlopen in de volgende ronde. En er wordt zeker aan aanvallen gedacht. Nog niet met man en macht. Het initiatief alleszins voor de Portugezen. Vorige WK uitgeschakeld in de kwartfinales tegen Marokko. Het WK daarvoor achtste finales. Toen was Uruguay te sterk met twee doelpunten van Cavani. Opnieuw een afgeblokte poging van João Félix is heel actief in die tweede helft. Maar de kwaliteit in de afwerking is voorlopig niet goed genoeg bij hem. Een paar keer over, nu weer een afgeblokte poging. En Córdoba gaat nog een keer zijn zware lichaam gebruiken. Of zijn geblokte lichaam, zo moet ik het zeggen. Maar dat volstond nu even niet om Renato Veiga af te troeven. Het balbezit mag dan wel voor Portugal zijn. Hoewel, dat is helemaal in evenwicht gekomen intussen. Dat was van Portugal, maar er is eigenlijk amper verschil. We zien wel dat er gaat gewisseld worden bij Colombia. Met Richard Rios en Luis Suarez staan daar twee frisse mensen klaar.

Suárez zal dan wel voor Córdoba komen, neem ik aan. Te hoog voor Ronaldo dit. En Rios zou voor Puerta kunnen, eventueel. Of Lerma, die met een gele kaart staat. Daar is de voorzitter van de Wereldvoetbalbond. Glimmend in het hete Miami.

Machado stapt uit en is daardoor nu uit positie. Dalot heeft de ruimte gezien. Het wordt opletten met João Félix. En daar is Ronaldo. Hij trapt de bal ernaast en het was volgens mij ook buitenspel. Een metertje zowat. Daar is de vlag. Wel een aanval waar veel meer in zat. Want kijk eens wat een zee van ruimte João Félix daar had. Daar is het geen buitenspel. En hier is het dat. Overduidelijk wel. Hij trapt in de val. Opgezet door Lokoumi en Sanchez.

En door al die publieksshots wisselt u... Of... mist u de wissels. Lerma inderdaad met een gele kaart. Richard Rios komt op het middenveld. Een verdedigende middenvelder. En voorin komt Suarez. Die... in de kwalificaties 4 keer scoorde. Hier nog niet op het WK. Hij maakte er 4 in de kwalificaties tegen Venezuela. Allemaal in 1 wedstrijd. En afgelopen seizoen topschutter in Portugal. Bij Sporting. Dus hij heeft er wel een paar voorbij. Diogo Costa probeerde te lappen. In dat seizoen 28 keer gescoord beter in 32 wedstrijden. Man die het doel weet staan. En ook de ingevallen Rios speelt in Portugal. Dus dat is heel alert van de bondscoach van Lorenzo. Dat hij die jongens net vandaag even laat meespelen. Rios speelt bij Benfica. En net vandaag, ze hebben de andere wedstrijden ook al wel meegespeeld. Maar toch extra leuk om dit even mee te maken tegen het land waar ze clubvoetbal spelen. Daar ligt de ruimte. Oeh, daar was Luis Diaz, maar ook Suarez al. Hij had hem kunnen laten. Die een doelpunt waard was dit. Goeie voorzet van Arias. En Suarez komt dan inlopen bij de eerste paal. En Luis Diaz zegt het hem ook wel even. Ik stond toch klaar, man. Al was Dalot nog wel in zijn buurt. Hij had het gevoel dat hij het wel had kunnen afwerken. Maar meteen dus actie van Suarez. Het had meteen wat kunnen opleveren voor Néstor Lorenzo. In zijn beginjaar als bondscoach van Colombia een keer 28 keer op een rij ongeslagen. En in die 28 wedstrijden ook grote landen geklopt. Duitsland, Spanje, Brazilië. Dus het is een land dat je niet zomaar anoniem kan laten passeren. Als je... een keer alle deelnemers van de knock-outfase overschouwd. Er zit wel wat kwaliteit in. Dat was meteen de invaller die zich een keer liet voelen. Richard Rios. Straks probeerde Ronaldo het zelf van erg ver rechtdoor. En niet goed genoeg. Ik heb de indruk dat het nu toch eerder Bruno Fernandes zal worden met een voorzet. Inderdaad, Ronaldo gaat mee vooruit om daar als afwerker mogelijk te fungeren. Daar gaat de bal en die is net te hoog voor Cristiano. Krijgt hij nog wat of is het gewoon een doeltrap? Het was zeker geen buitenspel. Nou, niet zeker of iemand die bal nog raakt. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Zegt u het maar. Misschien met een haar. Het kan ook met 2 haren geweest zijn. Dat geeft hij nu ook aan Cristiano Ronaldo. Maar echt heel duidelijk te zien is dat niet. Goeie bal dit voor Suarez. Houdt in en dan via Veiga voorlangs. Maar er komt ruimte voor de Colombianen op de tegenaanval. Dacht even nog naar binnen te snijden, maar dat zat er niet in.
James buitenkant voet. Even geaaid nog door Davinson Sanchez. Langs het doel gestreend door de centrale verdediger. Dalot wordt achteruit geduwd. Diaz moet daardoor langs spelen. Het hoofd van Machado. Stevig duel maar op de bal. Goed gedaan van Puerta. En daar is de ruimte opnieuw voor Colombia. Dat is tekort van Suarez, maar krijgt dan de hulp van John Arias. Zo blijven de Cafeteros in balbezit. Arias schuift weer mee, achteruit. Arias in één tijd weer op de vuist van Diogo Costa. De kansen zijn stuk voor Colombia nu. Dat profiteert van de ruimte in de rug van de Portugezen die hoger gaan spelen. Willen scoren op zoek naar groepswinst. Even afgeweken nog op Renato Veiga. Een goede reactie hoor van Diogo Costa nog. Al een paar goede saves vandaag. Colombia is er echt al wel dichterbij geweest dan Portugal. Hoekschop met James Rodriguez. Renato Veiga koopt. Diaz, mooie controle. Maar nu afleggen voor Puerta. Ja, dat scheelt ook weer niet zoveel. Doelpoging na doelpoging van de geelhemden. Gustavo Puerta. En dat ziet er ernstig uit als ze meteen vragen dat de verzorgers het terrein opkomen. Dat was de man van het schot. De bal even doodgelegd op de punt van de schoen. En het is minder dan een meter. Vol erop, goed geraakt. En dat is meteen het signaal om wat water en sportdrank boven te halen. Goed gezien van de scheidsrechter Fagani dat hij dit oponthoud meteen combineert met de drankpauze. Het is Nuno Mendes die aangeslagen was blijven liggen. Tik tegen de kaak of zo, denk ik. Maar ze hebben het niet onder de markt, de Portugezen. Al een paar keer goed weggekomen. En eigenlijk is het een wonder dat het nog 0-0 is. Als je ziet hoeveel ruimte er nu valt in die tweede helft. Toch al best wat kansen geweest. Een nachtelijk beeld van Miami. De thuisstad van Lionel Messi. Niet in dit stadion. Het is wat kleiner. Hier spelen de Miami Dolphins in de NFL. En speelt dus Roberto Martinez met zijn Portugal. Geen man overboord als er niet gewonnen wordt. Het kan alleen misschien een beetje moeilijker worden dan.

Ronaldo luistert naar wat de bondscoach te vertellen heeft. Hij mag lang blijven staan. Dan zit hij in de tweede helft echt niet in de match. Ver buiten spel gelopen. Balverlies geleden. Tjo. Hij is redelijk onaantastbaar. Het is stilaan wachten op een doelpunt voor Colombia. Als het zo verder gaat in die laatste 20 minuten, gaan er toch nog wat kansen komen, denk ik, voor de tricolor. Het beste resultaat op een wereldbeker was de kwartfinale in 2014. Brazilië was toen te sterk met 2-1. James Rodriguez, een van de figuren van het toernooi. Valderrama was toen al gestopt. Zijn laatste WK-match was die tegen Engeland, die met 0-2 werd verloren in 1998. En dat was exact de geboortedag van John Lukumi, die nu in de defensie staat. Het luidde bij manier van spreken een generatiewissel in. Dubbele wissel, João Felix en Vitinha verdwijnen uit het elftal. En we krijgen Leao, die ook als invaller al scoorde tegen Oezbekistan. En nog een Costa. Samu Costa van Mallorca. Linksvoetige verdedigende middenvelder. In Portugal zelf eigenlijk nooit echt op het hoogste niveau gevoetbald. Eén wedstrijd maar voor Braga. Maar dan meteen naar Spanje vertrokken. En daar toch al wel wat wedstrijden, meer dan 100 in La Liga gespeeld. Het zijn zijn eerste speelminuten tijdens dit WK. En het is ook nog maar zijn 7e cap, dus een van de minder ervaren mannen die Martinez tussen de lijnen brengt. Daar is weer veel volk van Colombia, maar Suarez voetbalt niet bepaald vooruit. Wacht even op wat aansluiting. Die komt er nu links van Machado. Maar iedereen is ver weg aan de rechterzijde, waardoor hij ook weer achteruit moet. Daar was de onderlinge afstand te groot. En dan nu toch de gelijke stand in Congo-Oezbekistan, vandaar de scores of het klassement dat u daar ziet staan met Congo op de derde plaats boven Oezbekistan. Colombia heeft op een WK nog nooit 0-0 gelijk gespeeld, dus in theorie moet er nog wel wat gebeuren. De Europese kampioen van 2016. Rios, ja, zag de ruimte in de rug van Leao. En dit is geen overtreding, zegt Fagani. Op het randje, maar hij laat goed doorvoetballen. Dat maakt dat het tempo ook in de match blijft. Suarez terug naar doel en kan nu scoren. Nee, hij vergeet de bal vol te raken. Aanname goed, wegdraaien, prima. Maar dan volgde niet wat moest komen. Daar is Colombia alweer, dat nu echt een betere ploeg is. Met James Rodriguez, met Luis Diaz. Renato Veiga kan koppen. En James met de bal die door Veiga over zijn eigen doel wordt gekopt. Ja, ze verdienen de goal, de Colombianen. Leuke ploeg om naar te kijken. Zijn niet bang om met veel volk vooruit te voetballen. Ook al moeten zij hier niet winnen. Luis Diaz achteruit. Weer James. Even Lukumi. En is dit geen penalty? Aha, hij waait het weg.
Hij wuift het weg. En dan nu zegt hij, even wachten toch maar. Want daar een overtreding gezien, maar... Die fase is wel interessant. Suarez wil trappen. Nou, hij trapt zelf eigenlijk tegen Nuno Mendes aan. Nee, hij doet niks. En dat had deze man prima gezien. Stond er ook goed bij, stond goed gepositioneerd. Er komt nog wat nieuw volk aan bij Colombia. Ja, die had daar niet moeten staan natuurlijk. Daar bij de zijlijn, zo dicht bij de zijlijn. Dalo ging er bijna overheen. Quintero. En Castaño.

En dit wordt niet gefloten door Fagani. Maar ik vind het best hoor. Laat maar voetballen. Een kwartier nog. En ik zeg het nog een keer. Enkel een doelpunt ontbreekt. Voor het overige erg genietbare wedstrijd. Meer dan behoorlijk niveau. John Arias mag naar de kant. En ook James Rodriguez krijgt wat rust voor wat komen zal in de volgende ronde. Een wedstrijd tegen een derde. En dus Quintero. Speler van River Plate, net als Castagno. Dus wat automatisme die tussen lijnen worden gebracht. En die Quintero heeft in Rusland en Brazilië al gescoord op wereldkampioenschappen. Is er 33 intussen, deze man. Vier wissels gebruikt al door Nestor Lorenzo. Aan de kant van Portugal ook al vier. Dus nog elk eindje.

0: 64.000 mensen en een klets.
1: Dus niet helemaal vol.

actieve rol voor de assistent van Roberto Martinez. Gedreven coachend. Hoekschop voor de Portugezen. Het is even geleden dat Portugal nog gevaarlijk is geweest, terwijl Portugal toch het land is dat zou moeten winnen hier. Niet erg als het niet gebeurt, maar wel leuker. Dalo, goede bal. Maar naast het doel van Camilo Vargas. Moest het halfuit stand doen, maar kon wel kijken, had de tijd. Alleen de krul kwam er niet helemaal uit. En dan scheelt het ook een metertje. Strak in het pak Roberto Martinez. Het land van zijn vrouw is alweer naar huis. Schotland. De Schotse Beth. Ja, goed gedaan. Schitterende pas voor Machado. Is dit dan het moment, Luis Diaz? Nee, krijgt de bal niet onder controle. Prachtige opening op de linkerflank. Die hele rechterkant van Portugal ontgrendelt op die manier. Splijtend er doorheen, maar... Daarna moet het wel gebeuren natuurlijk.

Leão naar Ronaldo. En daar is nu de ruimte voor de aanvoerder. Scherpe hoek. Leão was de bedoeling, maar daar kon hij de bal net niet meer krijgen. Goed bedoeld, zeker wel. Van deze kranige veertiger. Hij zegt, oh, dit is toch altijd een hoekschop. Dat dacht ik nu eerlijk gezegd ook wel. Of is het een inworp? Dat zou ook kunnen. Dat was niet helemaal duidelijk. Wat wordt het? Ook dit wordt niet goed in beeld gebracht. We zien niet wat de scheidsrechters aangeven. Het is wel degelijk een hoekschop.

bal van Bruno Fernandes is te laag en wordt meteen weggekopt. Counter met Luis Diaz. Congo is op voorsprong gekomen tegen Oezbekistan, terwijl hier aan de linkerzijde Quintero ontsnapt. En een slechte voorzet aflevert toch weer. Ja, de laatste pas is niet goed genoeg bij Colombia. Ook hier was de opbouw goed, snedig. Maar die bal voor doel is dan altijd net niet goed genoeg. En Portugal staat daar dan ook goed te verdedigen. Best dicht bij elkaar altijd. Duidelijke overtreding dit van Arias. Sterk van Leao. Waardoor Congo nu op weg is naar de volgende ronde. En dat zou dan de tegenstander kunnen zijn. Maar het hangt natuurlijk nog af van wat er straks in die laatste groep gebeurt van Congo. Goed, ik denk dat er een kaart is getrokken, maar ook dat was weer niet in beeld. Castaño. Heeft hij nu geel gekregen of niet? Of is het gewoon een vrije trap? Komt er nog een winning goal? Het is een wedstrijd die doelpunten verdient, zonder meer. Geen geel, neem ik aan.

Nuno Mendes, dat is te laag. Weggewerkt door Suarez was het, denk ik, die even mee terugverdedigde. En Castaño is er maar met één doel in gekomen. Strijden. Balans brengen in dat elftal. Want nogal wat jongens denken aan aanvallen.

Het deuntje is zo vervelend dat het als voordeel heeft dat iedereen wel naar het bord moet kijken. En het is ook in alle stadions hetzelfde. Dat is op dit moment de stand van de beste derdes. Alleen Iran is dus nog niet zeker. Dat hangt nog af van wat er straks nog gebeurt in die groep.

Applaus, hier komt Lukumi. De Colombianen laten zich nog een keer gaan in de tribunes. Ze hebben genoten van de wedstrijd. Colombia op dit moment 7 op 9 virtueel. In Rusland was het 6 op 9. In Brazilië zelfs 9 op 9. Met zegens tegen Griekenland, Ivoorkust en Japan. 4-1 zelfs tegen Japan. In Qatar waren ze er niet bij. Gefluit voor de Portugezen. Nou, hun tweede helft was niet geweldig. Iets te weinig gecreëerd toch voor het land dat eigenlijk moet scoren. Zijn ze tevreden gewoon met die tweede plek? Hoeft het allemaal niet, die eerste. Derde gaan ze niet meer worden met maar één doelpunt verschil tussen Congo en Oezbekistan. Dat gaat echt niet meer gebeuren. Controle van Leao en mooi zijn man voorbij. Castanho in de wingetje gezet, ook Arias. Daar komt zijn voorzet nog. Dalot bij de tweede paal. En daar is hij nog een keer op het hoofd van Lukumi. En dan gewoon doeltrappen voor Vargas. En een gele kaart voor wie? Voor Dalot, denk ik.

Voor Puerto. Oké. Voor een eerdere fase. En terecht. Moet het dan toch van hem komen? Van Daniel Muñoz. De topschutter op dit WK van Colombia. En dan heeft Santiago Arias echt wel een sterke wedstrijd gespeeld. Niks mis mee op zijn 34, dat zeg ik 31ste, niet ouder maken dan hij is. Nee, wel degelijk 34 inderdaad. Altijd bij je eerste idee blijven. En dus Daniel Muñoz erop, van Genk naar Crystal Palace verhuisd in 2024. En door Genk op zijn beurt weggehaald bij Atletico Nacional. Beker gewonnen bij de Limburgers. Maar ze wel trots zullen zijn dat hij het voortreffelijk doet op dit wereldkampioenschap. Net als Lukumi natuurlijk gespeeld in de mijnsteden in Limburg. Ruimte genoeg hier, maar nu moet het wel een keer uitgespeeld worden. Ja, dat lukt bijna met Suarez. Maar toch weer net niet. Dat was nog de kans op een late winning goal voor Colombia. Quintero en dan onorthodox en Suarez nog erover. Waarom lukt het maar niet? Hij wist het niet goed wat hij moest doen. Daar was Luis Diaz nog bij de tweede paal, dus hij moest wel iets doen, Diogo Costa. En dan niet makkelijk natuurlijk voor Suarez. Hier die eerste fase. Bal die daar net in doel lijkt te vallen. Ja, prima werk hoor van Ruben Diaz. Schitterend verdedigd met Suarez nog in zijn rug. Met het risico van met je hoofd tegen de paal te kwakken. Dat is met overgave verdedigen. Ondanks het duwtje dat hij aangaf. Het zal niet zoveel geweest zijn, maar ja. Het is een reddende actie van Ruben Diaz. Anders hangt die bal erin. Pedro Neto al even niet meer gezien. En ook hier is het niet geweldig. En dan komt er ook nog een laatste wissel aan van Portugal. Dan zijn ze alle 10 opgebruikt. Dalo, goed weggedraaid. Veiga houdt in. Opletten voor Ruben Diaz. Door de druk van Quintero moet er achteruit gevoetbald worden. Houden ze het op een 0-0'tje. In een van de wedstrijden die we, als we alles in beschouwing nemen, toch bij de betere van het WK mogen rekenen. En met doelpunten erbij was dat zeker zo geweest. De volgende tegenstanders van Colombia zijn gewaarschuwd. Het is een verdomd sterk elftal. En dus zelfs niet op zijn sterkst vandaag door de wissels die Lorenzo had doorgevoerd. De gele kaarten vallen weg straks. Dus iedereen weer opnieuw in de volgende ronde. Rios nog met een goede opening. Wel even hollen voor Muñoz, maar snelheid heeft hij wel. Suarez kan knikken. Geen verkeerde voorzet. Fractie te hoog. Machado nog een keer hoekschop voor Colombia. En dat is nu een keer sportief van Pedro Neto. Verontschuldigt zich meteen. Graag meer van dat.

Wie zet ervoor? Quintero doet dat en daar is het doelpunt. Jawel, Sanchez scoort en de vlag gaat de hoogte in. Nee, nee, nee, zegt hij. En Munoz schudt ook met zijn vingertje. Maakt Colombia dan toch die late winning goal? Het was redelijk snel en resoluut dat deze man de vlag in de lucht stak. Davinson Sanchez scoort niet zo vaak. Keer of vier voor Colombia. Graag het beeld. De actie van Quintero. Daar staan ze buiten spel. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Goed binnengeknikt, zwevend bij de tweede paal. 1-0 Sanchez. Toch maar noteren. En verdient natuurlijk. Oververdiend voor Colombia. We wachten op de eruptie van de mensen in Miami in het Hard Rock Stadium. Van de vele Colombianen die wachten. En misschien al wel het gevoel hebben dat het een doelpunt is. Het is geen doelpunt. Toch buitenspel. Toch buitenspel. Ja, dat is dan puur gezichtsbedrog. Een millimeter dan. Heel benieuwd naar de lijn. Ontgoocheling uiteraard in de tribunes. Bij Sanchez ook. Kansen genoeg heeft Colombia gehad. En wat zou het pijn doen als het nu nog naar Portugal gaat? Daar gaat Leao. Het zou zomaar kunnen. Leao trapt de bal voorlangs. Wat is dit een leuk slot nog. Het was nog redelijk ver voorlangs. Duwt hem iets te veel met de punt. Iets te hoog op de schoen. Op de voet. Dat is de laatste man die er is ingekomen. Nunes. Maar Portugal toch tekenen van defensieve zwakte laten zien. Congo 3-1 voor.

Jammer dat we het beeld nog niet hebben gekregen. Het wordt allemaal technologisch bepaald. En ik denk dat de mensen in het stadion het beeld nu wel hebben gekregen. Vandaar het boegeroep. Het leek toch echt alsof Leao bij de eerste paal nog stond goed. Het zal zeker niet zo geweest zijn dan. Technologie is scherper dan mijn ogen. Puerta probeert het nog een keer. Ze geven echt niet op bij Colombia. Goeie bal dit richting Suarez, maar net iets te diep. En ze twijfelden. Munoz en Suarez keken naar elkaar. Wie moest er nu naar die bal gaan? En daardoor ging een fractie van een seconde verloren. Maar ik denk dat ze er anders ook niet waren bijgeraakt. Maar zeker nog een goede pas in de rug van de Portugezen. Tja. Het zal dan wel zeker. Ze geloven het niet. De blik zit vol met ongeloof en ontgoocheling. En tegelijk glimmen de ogen van trots. Want de prestatie van Colombia was ronduit goed. En de groepswinst is binnen. Zonder meer. Winnen moest daar niet voor. Het had alles wat meer glans gegeven. De vijfde op de wereldranking kloppen. Zou heel mooi op het palmares hebben gestaan van die jongens en van de trainer. En dat is dan het einde. Vreemd genoeg, een match die op 0-0 is geëindigd. Die evengoed op, ik zeg maar, wat 3-2 had kunnen eindigen. En dat zou die match en dat zouden die mensen in het stadion ook verdiend hebben. Geen doelpunt voor Ronaldo, hij wacht nog op een ander land om zijn doelpunt te maken tegen het 50ste land dan voor hem. Blijft steken op 49. Ook deze man is er niet in geslaagd om te scoren. Luis Diaz en vele anderen met hem bij Colombia. Maar kijk, ze kunnen tevreden terugblikken op een goede prestatie. En hebben hun kruid niet verschoten. Dat kunnen ze dan maar doen in de volgende ronde in de 16e finales. Waar we ook deze Cristiano Ronaldo en Roberto Martinez zullen terugzien. Iedereen is gewaarschuwd. Colombia, hou er maar rekening mee dat ze zich niet zomaar zullen laten doen in die 16e finales. En Portugal neemt het dus op tegen Kroatië. Dat is alvast een mooie affiche om naar uit te kijken in die tweede ronde van WK 2026. Voor wie nog wakker is, en dat zou toch wel kunnen na deze leuke tweede helft, een fijne nacht nog en tot een van de volgende dagen bij Sporza.

his highly anticipated U.S. Darts Masters debut.

0: nacht, dames en heren, dartsliefhebbers. En als u nu zit te kijken, dan kunnen we ook wel echt onder de liefhebbers scharen. We zijn in de Big Apple, we zijn in New York, in Madison Square Garden voor de US Darts Masters ADT 2026, een World Series toernooi waarin 8 PDC-sterren het gaan opnemen tegen 8 lokale helden. Een van de PDC-sterren is onze eigen Gian van Veen. En dat is meteen de eerste en enige Nederlander die we in actie gaan zien. Dit toernooi. Marco van Gerwen heeft besloten om dit toernooi aan zich voorbij te laten gaan. Om sowieso alle World Series toernooien die er nog zijn aan zich voorbij te laten gaan. Dat zien we ook niet Down Under. En Gian van Veen gaat het opnemen tegen Fred Krueger. Een 45-jarige Amerikaan. Met als bijnaam Nightmare. Uiteraard. We zijn heel erg benieuwd wat we van onze Nederlandse troef in New York kunnen verwachten. Onze Nederlandse troeven in Kansas City doen het hartstikke goed. Ik kan me zo voorstellen dat als u zit te kijken dat u nog een tweede schermpje naast heeft. En maakt u zich geen zorgen, dat hebben wij ook. Wij houden het ook allemaal een beetje in de gaten. Want als je van 1 tot 5 een darts commentaar moet doen, moet je toch wat, Marco? Goeienacht.
1: Ja, goeienacht, Guy. Je hebt gewoon speciaal je oranje shirt aangedaan voor de US Darts Masters.
2: Ja,
1: goed, hoor. Goed hoor. Ja, de Madison Square Garden. Toch wel misschien wel de meest iconische venue van de World Series. Ja, ik denk wel de meest iconische venue natuurlijk. Maar ik denk vooral voor Gian van Veen is het natuurlijk fantastisch dat hij alle World Series mag spelen. Maar ik denk dat hij wel deze, dat hij er het meeste zin in had.
0: 100. En dus pakt Gian weer uit met een nieuw shirtje. Zoals hij dat in Denemarken ook al deed in Kopenhagen. Toen een hele fraaie Deense variant. En nu zien we het vrijheidsbeeld. Dan zien we de Amerikaanse vlag. Allerlei dat soort details, fraaie details op het shirt van Gian van Veen. 91.
1: Het shirt ziet er goed uit in ieder geval. En wat een fantastische zaal is het, hè? De theater in het Madison Square Garden. Plek voor ruim 4000 man.
0: 43. En uiteraard zijn er ook heel veel voetbalfans in New York. 94. Het WK-voetbal is in volle gang in Amerika. Football's coming home schalt al door de zaal. Er zijn genoeg Engelsen, hebben we al gehoord. En die zien nog veel van hun helden later in actie. Met James Wade, met Luke Littler, Steven Bunting. En natuurlijk mogen we Luke Humphries niet vergeten. Van Veen ondertussen naar dubbel 8. 68. Maar hij mag missen. Want Krueger is nog ver weg.
1: Ja, Krueger is misschien wel de grote onbekende in het deelnemersveld van de Noord-Amerikanen.
3: 44.
1: Ja, het is best wel verrassend dat hij hier staat. Van Veen pakt in ieder geval de eerste leg. Nou, dat waren kwalificatietoernooien voor de Noord-Amerikanen. Meteen toernooi in Canada en één toernooi in Amerika gehouden. De twee winnaars van die toernooien die plaatsen zich sowieso voor de US Darts Masters. En dan ook nog degene die het beste was in die twee toernooien. Nou, dat was dus Fred Krueger. Die mocht ook hier naartoe komen.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch mooi als je heel weinig darten speelt. Want we hebben bijna geen resultaten van hem kunnen vinden. Maar dan wel gewoon je debuut mag maken hier op de US Darts Masters. En misschien nog wel voor de Amerikanen. Morgen is het nog belangrijker voor deze mannen.
0: Ja, absoluut. Morgen dan staat het North American Championship op het programma. Vlak voorafgaand aan de slotsessie van de US Darts Masters. En op het North American Championship staat een WK-ticket op het spel. En alle 8 de Noord-Amerikaanse spelers die we vanavond in actie gaan zien, die spelen dus morgen dat North American Championship. Dat is voor hun het WK voor het WK eigenlijk. Zo belangrijk is het wel.
1: Je kan gewoon het WK halen door 3 potjes te winnen.
3: 96.
0: Het format is zoals u gewend bent. 8 maal eerste ronde. Vanavond/vannacht. Moet er nog aan wennen dat het vannacht is.
1: Ja, dat zijn we niet gewend, hè? Nee. Vorig jaar deze sessie ook gedaan.
0: Dat klopt. Ja, dat klopt. En ik heb een jaar hersteld en nu zit ik er weer.
1: Ja. Ja, ik was vorig jaar daar, maar ik denk, ja, nu...
0: Nu jij was daar.
1: Ik denk, nou, nu wil ik dit toch een keer met jou meemaken. dit is toch een beetje jouw sessie.
0: Ja, dat vind ik lief van je.
1: 146 voor Kruger. Triple 18 gaat er ruim naast. En dan mag Van Ween het gaan proberen van 100 om er 2-0 van te maken. Voor het goede gevoel. En gelijk een 2-0 voorsprong.
0: Tot zover de 2-0 voorsprong. En tot zover het goede gevoel. Kruger onder luid gejuich van de zaal mag aanleggen voor 1-1. Het is 1-1. We horen overigens scheidsrechter Uwe Frederik Kruger zeggen. Dat is inderdaad ook zijn officiële volledige naam. Maar Kruger heeft zelf het kennen gegeven. Noem me alsjeblieft gewoon Fred. Wie zijn wij dan om dat niet te doen?
1: Het is ook mooi om te zien, hè, dat dit echt een van de weinige zalen is waar het publiek zo dicht op het podium zit. En waar je de afgelopen jaren nog wel wat lege plekken zag, de eerste dag dan, zit het nu gewoon ramvol. Misschien ook wel te maken wat je al aanhaalde. Dankzij die voetbalfans, je ziet natuurlijk hier in het begin ook iemand zitten met een Engels voetbalshirt aan. Het gebeurt bij andere sporten, bij meer andere sporten natuurlijk in Amerika, dat de voetbalfans daar ook naartoe gaan.
0: Nou, we hebben al een aantal hele fraaie beelden gezien van Schotse fans die een honkbalstadion overnemen. En Noorse fans die ergens de show stelen.
1: Goed ook toch?
0: Ja, zeker.
1: Dat is mooi.
0: Sportland Amerika is er maar wat blij mee. En dus lijken er hier heel veel Engelsen te zijn. Want ja... Darts is dan toch ook wel een beetje hun sport.
1: Zeker waar. Nou, dit is een fijne 140 beurt van Van Veen. Komt zoals eerst op een finish in zijn eigen leg. De pijl is gelijk de finish weg. 76. Maar had keurig een dubbel over.
0: Gedurfde uitspraak.
1: Zeker met zoveel Engels in de zaak. Er zijn toch weer een paar missetjes op de dubbel nu. Ja, Kruger gooit de triple 18, dus die mag naar dubbel 16 toe. Die wordt toch wel ruim gemist, dan komt Van Veen goed weg.
0: En waar hij na het winnen van de eerste leg nog een klein beetje voorzichtig kon lachen, Van Veen. Is het nu toch vooral de serieuze blik, want het loopt nog niet zoals het moet lopen.
2: 140.
1: Daar is hij dan. De eerste 180er van de wedstrijd. Komt op naam van Gian van Veen. Nou, het is eigenlijk de eerste keer dat we die Fred Kruger zien. Nou, wat vinden we ervan, Guy?
0: Nou, er werd een beetje... daar is de voorbeschouwing van onze collega's ter plaatse gedaan. Alsof we zeg maar blij mochten zijn als hij keer 60 zou gooien.
1: Ja, dat was wel een beetje lachwekkend hoe ze dat een beetje benoemden. Zeg
0: ja,
1: maar, hè?
0: Ja, hij kan de darts heel goed groeperen.
1: Ja, nou, ja, ja. Dat mag ik wel hopen. Dat hij, hij hoort toch, nou, ik zal niet zeggen bij de beste 8 Amerikanen. Want hij heeft dan op die 2 qualifiers heeft hij het goed gedaan. Ik denk wel dat er nog een paar Amerikanen zijn die beter zijn. Of Noord-Amerikanen die beter zijn dan deze Kruger.
0: Ja.
1: Maar laten we zeggen dat hij bij de beste 20 hoort, ik noem maar wat.
0: Ja.
1: Ja, dan verwacht ik wel dat je ze in ieder geval bij elkaar kan gooien, toch?
0: Zeker. Nou, dat doet hij ook.
1: Het is niet dat ze ons vragen.
0: Nee, dat, nou ja, ik had er best heen willen gaan, daar niet van.
1: Zeker. 134 voor Kruger om er 2-2 van te maken. Kijk eens aan, dubbel 16.
0: Oh, god, kan hij gegroepeerd gooien. Maar net geen 134. Ja, Van Veen komt vanaf 118. Het zou wel lekker zijn. Even dat verschil maken.
1: Ja, die dubbels gaan allemaal nog niet van hart in deze wedstrijd voor de Nederlander. En het publiek gaat erachter staan. Die willen natuurlijk graag een wedstrijd zien. Toch ruim is wel steeds iets wat dichterbij. En die laatste net in het hoekje voor Gian van Veen. En zo is het toch 3-1.
0: Van Veen die een tijdje wat uitgeprobeerd heeft met nieuwe pijlen. Andere grip aan de voorkant. Nu toch ook al wel weer de laatste paar toernooien terug is. Bij het setje waar hij oorspronkelijk mee speelde. Waar hij ook de WK-finale mee haalde. Dat terwijl hij toch juist zo blij was met de nieuwe grip die hij aan de voorkant op de pijl had zitten.
1: Ja, ik denk toch dat het voornamelijk met... hij zit natuurlijk niet in de beste vorm de laatste tijd. En dan ga je natuurlijk een beetje zoeken naar... Ja, misschien wat dat dan aan het materiaal ligt. Ja, misschien toch erachter gekomen van... Ja, met die pijlen ging het altijd wel. Alleen je zit natuurlijk wel... een beetje met het probleem dat je niet in vorm bent. Maar dan ga je toch snel terug naar je oude gewoontes. Ondanks dat hij vaak last dan had van zijn duim of zijn wijsvinger.
0: Ja.
1: Dat dat soms open ging. Nou, misschien dat het dan toch weer hiermee moet gebeuren. Op de World Cup speelde hij in mijn ogen best een goed toernooi.
0: Absoluut.
1: Ja, vorige week in Slowakije viel het dan misschien toch weer een beetje tegen. Maar Van Veen is er natuurlijk op zoek naar iets. Het belangrijkste natuurlijk is gewoon deze wedstrijd winnen. En dan... morgen alles op alles zetten. En normaal gesproken is die eerste wedstrijd winnen voor de PDC-toppers over het algemeen geen probleem.
0: Nee, wij namen even het programma door voorafgaand aan de uitzending, Marco. En zeker zo'n eerste sessie op een World Series toernooi is het altijd een beetje ja, kruisjes zetten, sterretjes zetten bij wedstrijden die misschien spannend zouden kunnen worden.
1: Zeker.
0: Hebben we er wat gevonden?
1: Eerst even kijken wat Van Veen doet met deze 125. Nu wel 100 plus. Nu wel 100 plus. En je ziet ook een beetje de opluchting van Veen. Eindelijk een keer die dubbel met de eerste pijl. Mooie finish van de Nederlander. Ja, qua wedstrijden. Ja, ik denk als je dan op papier is Jim Long de beste. Dat is degene met een toolcard natuurlijk. Die speelt tegen Josh Rock. Maar Josh Rock, wel in vorm. 81. We zagen hem niet in de Slowakije, George Rock, want hij was al in Amerika. Hij was op vakantie in Las Vegas.
0: Ja, zag ik inderdaad, ja.
1: Nou, nu doorgekomen naar New York.
0: Lekker hoor.
1: Ja, dat is het goede leven, zeggen ze dan, hè? Ja, en dan verwacht je eigenlijk wat van Leonard Gates. Dat is misschien wel de meest, ja, een van de beste ook. Maar ja, die moeten tegen Luke Humphries. Dan zit het qua loting ook niet mee, natuurlijk. Maar ja, wie wil je dan loten van de 8? Weet je, zo moet je het ook zien, natuurlijk. Hè? Ja, en de return van Gary Mawson.
0: Zo.
1: Is dat dan wat? Ik denk dat de mensen die zitten te kijken... Ik denk dat heel veel mensen misschien wel niet eens weten wie Gary Mawson is. Maar daar gaan we later alles over vertellen.
0: Tuurlijk.
1: Het is toch wel een soort van legend in mijn
0: leven. Jawel. De Amerikaanse darter wel.
1: 140. Ja, een wedstrijd waar je denkt... Nou, die kan misschien nog wel het meest interessant worden. Of denk je dat het gewoon... snelle potjes worden.
0: Ja, als ik er geld op zou moeten inzetten, dan zou ik dat wel doen inderdaad. Maar goed, wie weet dat Adam Cervara als Amerikaanse nummer 1 tegen James Wade, die nou, in elk geval niet de nummer 1 van de AFBDC-toppers is, dat dat nog wel interessant zou kunnen worden. Dus de derde wedstrijd van Veen. Oeh, geen hele mooie, fijne, lekkere 132 finish.
1: De eerste zat zo mooi. Dit zal misschien wel uit moeten voor Kruger om nog in de wedstrijd te blijven. Begint goed. Dan een etage hoger. Dan een tops. 100. Gianni Wakwaya 40.
0: Games on the sixth leg. Gian van Veen. Gaat het vanzelf? Nee. Komt Van Veen in de problemen? Ook nee. En dat is uiteindelijk gewoon het belangrijkste.
1: Naarmate de wedstrijd gevorderd is, gaan de dubbels inmiddels wel wat beter. Niet dat er druk op staat, maar je bent natuurlijk zelf niet in de absolute topvorm. En ja, er is maar één ding, moet er gebeuren. Je moet gewoon deze wedstrijd winnen. Dan sta je hier zo voor het eerst in Madison Square Garden. En het is toch echt anders als Bahrein en Saudi-Arabië en Kopenhagen waar ze zijn geweest. Dit maakt toch meer indruk. Dit is toch het World Series toernooi waar er meer aandacht voor is.
0: 59. Nou, we spelen dus in Madison Square Garden. Nou goed, jij bent er nu twee keer geweest. Het is zeg maar niet de zaal waarin de basketballers van de New York Knicks spelen. Het is een soort bijzaal, dat klinkt heel denigerend. Maar er zijn meerdere zalen in dat
1: zeker,
0: complex.
1: Zeker, zeker. Ja, als je het echt in die basketbal zou gaan doen, dan kunnen er 20.000 man in, denk ik. Dat misschien voor de toekomst. 81. Ja, dit is een bijzaal, zeg maar. Maar ja, ik vind het wel hoe het is ingedeeld. Dat zien we natuurlijk, we zien natuurlijk best wel. Kijk, ik vind het wel een gave zaal zo, hoor. Het ziet er wel goed uit. Ja, plek voor 4.500 man. Ja, wie weet waar het over een paar jaar naartoe gaat, want het is nu gewoon twee keer uitverkocht.
0: Ja. 60. Gianni Wakwaya 104. Om hem maar meteen af te maken. Door te gaan naar de kwartfinale. Daar gebeurde even iets aan de zijkant van het podium. 96. Wie weet is Elvis hier ook al gesignaleerd. Het zou zomaar kunnen.
1: Was dat even goed, hè?
0: En ondertussen wordt het God Save the King al ingezet in de zaal. Engelsen zijn er helemaal klaar voor. Maar het is voorlopig toch echt even oranje boven in New York en in Kansas City. Gian van Veen doet in elk geval vast wat hij moet doen. Hij verslaat Fred Krueger met 6-1. En mag zich morgen wederom gaan melden in de Big Apple.

That's astonishing. What a finish.

Next up, he is a former world champion and three-time

0: voor in de Spotify-lijstjes. Empire State of Mind als opkomstnummer voor Gathering Price in New York. Want je wil natuurlijk wel een klein beetje indruk maken hier op de mensen. En dat gaat The Iceman proberen te doen tegen een 23-jarige Canadees. Tegen The Bull Shark, Braden Hall. Een talentvolle darter uit Canada die het hoogst staat op de CDC ranking. Dat is een ranking gebaseerd op toernooien die gespeeld worden in Noord-Amerika, in de Verenigde Staten en in Canada. En aan het einde van de hele kwalificatiecyclus voor dit toernooi worden de hoogst geplaatste Amerikaan en de hoogst geplaatste Canadees die zich nog niet al hadden gekwalificeerd voor het toernooi nog uitgenodigd. En Braden Hall, 23 jaar dus, was de hoogst geplaatste Canadees die nog niet was uitgenodigd en gaat dus debuteren op de World Series. En ja, World Series spelen, dat betekent dat je een grote naam tegenkomt. En dan mag je dus meteen tegen Price beginnen.
1: Ja, ik denk wel dat het positief is te noemen dat we iemand uit Noord-Amerika zien die 23 jaar is. Dat we die op een podium zien. En dat we niet alleen maar wat we eigenlijk al jaren zien, zeg maar met alle respect, 50ers zien. Want je wil dus talenten zien uit dit land. Dus ik ben heel benieuwd wat deze jongeman kan laten zien.
0: Nou, hij heeft in elk geval een goede rappe stijl. De Bull Shark. 100. Dat zijn agressieve haaien, een stierhaai is dat in het Nederlands. En die zijn vrij agressief. En als je een wondje hebt op je been en je gaat dan zeg maar de zee in en er is zo'n stierhaai in de buurt, moet je niet doen.
1: Niet doen?
0: Nee, moet je niet doen.
1: Oké, dat is een goede tip, ja. Guy.
0: Je wil de mensen toch wat bijbrengen, hè?
1: Ja. Dit is altijd lekker. Price knalt er gelijk een 180 erin zo in de eerste leg. Ja, misschien dat we straks nog het shot van de zijkant zien, maar of hier zo, moet je kijken. Kijk, hij staat best wel ver gedraaid, ingedraaid met het lichaam. Maar Price ziet er allemaal een stuk natuurlijker uit. Kijk eens even hoe Price begint, zeg, aan deze wedstrijd. Zo, eerste lekkers binnen in 11 darts.
0: Rustig verder. Er is echt nog geen lachje vanaf gekund bij Price. Tijdens de walk-on niet door het publiek heen. En ook op het podium niet. Hij dacht, ja jongens, ik ben nou in New York. Daar pak ik het serieus aan ook. 96.
1: Geen finish overgelaten door Gerwin Price. Mist het grote getal.
2: 190. 77. Braden, you require 142.
1: Wat kan Hall overlaten? Dat is misschien wel belangrijk. En dat is een fijne laatste. Dan mag Price van 104. Het is voor zijn eigen lek. Hij begon zo goed met een 11 dat er, maar het kan hier gewoon 1-1 worden.
0: Maar dat wordt het niet. Dan zien we een teleurgestelde grimas op het gezicht van Hall. En dan krijgen we een boah van Gerwin Price.
2: Game on. 81. 90 cents.
1: Nou, het is toch een mooie opsteker, denk ik, voor deze jonge Canadees om hier te spelen. Dat is natuurlijk toch wel iets waar je voor wil plaatsen natuurlijk als je die CDC-tour afloopt. Gaan we al een keer de finale in dit seizoen. Met toernooi 2. Eén keer de laatste 16, één keer de laatste 32. Want je zei, dat resulteert nu dus op een zesde plaats op de CDC, denk ik. Waar Adam Cevada de absolute nummer 1 is op die ranking. Nou, dan moeten we toch met extra kijken hoe hij het gaat doen natuurlijk. De World Cup maakt er in ieder geval best een goede indruk.
0: Absoluut. Aan de zijde van Sto Buns. Die is er niet.
1: Nee, dat is een speler die je mist. Ik mis bijvoorbeeld Jeff Smith. Er zijn er nog wel een paar, maar ja. Er zijn... Tenminste, twee qualifiers geweest. Ja. En dan waren het uiteindelijk drie plekken. Dat vind ik dan ook best veel. Nou, zo is het nou eenmaal. Dat zijn de regels bij de CDC. Daar, de spelers hebben alle kansen. Maar toch heb je het gevoel dat dan misschien niet de allerbeste hier, de beste acht hier staan.
2: 121, Gary Newell, 145.
1: Uitstekend weggezet door Price. De druk staat er nu volop. Hij krijgt weer twee pijlen voor de dubbel. Oeh.
0: Zo. Komt terug. En verdient het ondertussen wel om een dubbel te gooien. Maar verdienen is één ding. En het doen is twee. Het is zo'n lek. Allebei op dubbel 1. Schrijver, bedankt.
1: Goede marker. Nog een betere marker. Price begon zo goed met die 11 darten. Uiteindelijk is het Hol die gewoon ten nauwe nood zijn eigen lek wint. En onder het juiste geluid van het publiek, die willen natuurlijk dat de underdog zo lang mogelijk in deze wedstrijd blijft. 60. Nou, wat ik al zei, hij haalde de finale in het tweede toernooi. Dat was ook in New York. Verloor die finale van Adam Cevada. Maar onderweg schakelde hij wel goede naam uit, hoor. Hij won onder andere van David Cameron. Hij won van Sto Buns. Hij won van Ross Snook. Dat is ook een, iemand die al jarenlang voor Canada speelt. Dus dat zijn toch goede overwinningen.
2: 81. 96.
0: En zo zien we bij Vlaar in deze wedstrijd ook wel dat Hol een best aardig pijltje kan gooien. Hij heeft zijn geluk ook al wel beproefd. Op de Development Tour, dat is al wel weer een tijdje geleden. 3 jaar geleden 4 toernooitjes gespeeld. Milton Keynes mocht in datzelfde jaar ook op het jeugd-WK uitkomen.
2: 99. 81.
0: Speelt met die gegoten flightshaft combinatie die we steeds vaker zien. Price is wat dat betreft nog, mogen we het ouderwets noemen.
1: Ja, die is wel echt oldschool, hè, met die aluminium shaft. Ik, wij gooien zelf ook competitie dan. En ja, je komt best wel eens wat. Je ziet wel verschillende tegenstanders. Terwijl dat Hol dit knap doet. Dat is een mooie 98 finish. Ken jij iemand uit je regio die met aluminium zelf scoort?
0: Poeh.
1: Ik zou het niet weten.
0: Nee, dit ziet het
1: je ziet het echt nee. Zelden.
0: Nee.
1: Ja, Price die doet het eigenlijk heel zijn carrière op.
0: Ja, het is niet meer in, hè. En uiteindelijk volgen mensen, en dat doe ik zelf ook, een beetje de trend van wat je op...
1: Ja, gooi jij ook met die gegoten fluit?
0: Ja. In het blauw ook nog. Dus het zijn niet exact deze, ze lijken er wel heel erg op.
1: Jij bent overgestapt?
0: Ja.
1: Of gezwicht?
0: Ja, overgestapt. Ik heb ook het idee dat... Nou ja, hier praat een amateur
1: dat
0: er maar...
1: Dit is goed, hè?
0: Ik heb het idee dat helpt.
1: Ik zat er klaar voor dit verhaal, Henkie.
0: Nee, ik kan er nog steeds niks van, maar... Nee, ik heb echt het idee dat het wel een klein beetje helpt. En ik ben sowieso... ik heb een hekel aan... moeten bukken om flights op te rapen. Bukken is aan zich niet zo'n probleem, maar... wel als het elke keer maar weer is om zo'n flight op te rapen... die dan van de shaft af schiet. En daar heb ik geen last meer van.
1: Nee, dat is wel. Ik ben gewoon echt nog ouderwets. Ik gooi gewoon nog met... de goedkope nylon shaften met een simpel flight. Ik gooi zelfs zonder ringetjes. Kan je nagaan. Dat is echt wel heel ouderwets, hè?
0: Ja.
1: 170. Om 3, 2 voor te komen.
0: Dat was erin geweest, hè?
1: Nou, hij zet het wel goed weg. Price van 120. De eerste leg was zo goed. Toen dachten we, dit is, kan wel eens klaar zijn binnen 10 minuten. Daarna valt het toch allemaal een beetje stil. Hij mag wel naar tops.
2: 100. Braden, you require 65.
0: Er komt steeds meer vertrouwen in de Bull Shark. Alsof Gavin Price een been in het water heeft gehangen. Maar ergens een klein wondje op dat been zit. En hij ruikt bloed.
1: Natuurlijk, die ene lek helpt natuurlijk niet mee voor het gemiddelde. Maar Price zal toch wel even een tandje bij moeten zetten.
2: Falsy one.
1: Nou, oké, die leg 3, die strepen we maar weg. Want ja, dat is zo'n leg waar al beide space van door is missen. Maar ja, Holm krijgt gewoon 2 legs, 6 beurten. Ja, valt er toch een beetje tegen van Price. Die had misschien ook gedacht, naar die eerste leg, dat komt wel goed. Nou, nu dan. Had een mooie geweest. Maar op die ene schreeuw na. Nou, voor de rest is het behoorlijk timide wat er op het podium loopt. Terwijl die World Series is er toch wel ook bedoeld voor om... Is nog meer bedoeld voor het entertainment gehalte. Maar... Ja, het is nog niet heel erg entertainment bij Gerwin Price. Laat ik het zacht uitdrukken.
2: 85.
0: Allebei 21% op de dubbel. Allebei 3 legs gewonnen. En alleen omdat Price een 11 daar te gooien in de eerste leg, ligt zijn gemiddelde nog beduidend hoger. Hier dat slot van de zijkant waar jij het eerder over had.
1: Ja, hij staat met zijn linkerbeen best wel... best wel schuin achter zijn rechterbeen.
2: 100.
1: Ik heb ook niet het gevoel dat hij zo helemaal stil staat, net zoals Gerwin Price. Er zit ook best wel wat beweging in.

0: 85, going, you've acquired 40. Gains from the seventh leg. Going Price. Eighth leg, going the third first. Game on.
1: Hij heeft hem te pakken. De break.
0: 100.
1: Als vierde geplaatst voor dit toernooi. Gerwin Price, plaatsingslijst voor de PDC toppers. Is gebaseerd op de resultaten van de eerdere World Series toernooien dit jaar. Van Gerwen zou als eerste geplaatst zijn geweest als hij hier had gespeeld. Want hij heeft het immers met twee keer toernooiwinst het beste gedaan tot dusver.
2: Ja, hij heeft er echt voor gekozen om New York te skippen. Het was voor hem echt de keuze of ik ga de World Cup spelen of de World Series in New York.
0: 100.
2: Ja, en ik denk persoonlijk dat dat een goede keuze is geweest. Want ja, nu heeft hij wel het ticket voor de Grand Slam of Darts natuurlijk veilig gesteld. Door die finale plek samen met Gian van Veen.
1: Zag je dat trouwens net, Marco, dat bordje?
2: Nee, wat stond erop?
1: Dat waren mensen die waren gekomen puur en alleen voor de commentatoren. Here for the comms stond op dat bordje.
2: Ja. Zou dat voor ons zijn?
1: Ik kan het me haast niet voorstellen.
2: Je weet het niet, hè? Ik denk het ook niet.
1: Nee. Dan zou je toch wel heel gek zijn als je op dit tijdstip denkt... Nou, voor dat commentaar duo zet ik hem aan, hoor.
2: Ja, aan de andere kant.
1: Oh, nu komt er iets.
2: Ja. Er zijn wel Nederlanders daar, hè? Die zijn daar aan het werk. Dus misschien, nee, het is niet voor ons. We gaan ons geen illusies maken.
0: 52.
2: Ja, dit was wel een grote kans voor Hall. Om een 4-4 van te maken, dat lukt niet. En dan zegt Price, toch dankjewel. Dan is het 5-3. En zijn gemiddelde toch weer... aardig opgekrikt naar ruim boven de 90. Ja, deze hole gaan we dan ook zien op het North American Championship. Ja, we hebben Kruger gezien, hole gezien. Ik denk niet dat het een van de kanshebbers zijn. Ja, je weet het natuurlijk niet. Dan spelen ze wel tegen hun eigen mensen waar ze vaker tegen spelen. Nu zijn ze natuurlijk altijd de underdog. Maar ik heb niet het gevoel dat hole even morgen dat WK-ticket op gaat halen. Laat ik het zo zeggen.
1: Die indruk wekt hij niet. Oh, zij kwam niet voor commentatoren, maar voor bier. Dat vind ik een stuk begrijpelijker.
0: 135. 60.
1: Mevrouw Price is natuurlijk meegereisd, want hè, een tripje naar New York.
0: 83.
1: Daar willen we allemaal wel bij zijn.
2: Ja, voor bijna alle spelers is er wel de partner of andere familie wel mee natuurlijk. Wat ook wel begrijpelijk is.
1: Uiteraard.
0: 81.
2: Maar zal het hier goed kan wegzetten. Dan komt er misschien nog een kans. Tenzij Price 157 voor de wedstrijd uitgooit. Dat antwoord is nee.
0: 133. Braden, you require 130.
1: Om erin te blijven. Braden Hall naar tops. En we gaan gewoon nog even door. En ja, dan mag hij misschien niet fantastisch goed spelen, maar het is wel een mannetje, het is wel een character, er zit wel leven in.
2: Ja, dat is ook wel goed om te zien. In Canada er loopt echt wel wat jeugd, wat misschien wat kan worden voor de toekomst. Maar het is natuurlijk wel een stuk lastiger reizen in Noord-Amerika dan wat wij in Europa hebben. Wij hebben zoveel toernooien natuurlijk bij ons in de buurt. Ja, voor Noord-Amerika is dat natuurlijk een stuk lastiger. Maar ik heb wel het gevoel dat er in Canada meer potentiële jeugd zit... dan wat er in Amerika zit. Zelfs een Canadese jongen van onder de 18... die won de World Cup bij de WDF in Zuid-Korea vorig jaar.
1: Kijk aan.
2: Die won het singletoernooi.

0: Nou, van die zal het echt moeten komen, wat er in de toekomst. Maar ja, het is natuurlijk moeilijk om vanuit Noord-Amerika de stap te maken. Maar er zit echt wel wat talent. Maar die is echt nog te jong om hier aan mee te doen. Ja. Voor mij is die 15 of 16 of zo.
1: Zes pijlen de tijd voor Price omdat Hall geen finish overlaat.
2: 19.
1: Rubbish, zegt hij. Want een voormalig wereldkampioen als Gavin Price is niet snel tevreden.
2: 140, Gavin Price 60.
1: Hij wint wel. En net als bij Van Veen in de vorige wedstrijd is dat ook nu het belangrijkste. Mevrouw Price trekt de wenkbrauwen op. Denkt, nou, mijn Gerwin heeft heel vaak veel beter gespeeld dan dit. Maar godzijdank mogen we nog een dagje langer blijven. Daar heeft hij dan in elk geval wel voor gezorgd. Price is morgen terug. Braden Hall is ook morgen terug voor het North American Championship. Maakt hij kans om dat te winnen? Nou, waarschijnlijk niet.

next up, one of

0: Ah, daar is good old Russ Bray weer op het podium. Want ja, World Series toernooi. Daar zien we hem altijd nog wel eens op verschijnen. Met die mooie, heese stem. Iconisch stemgeluid. Waar je naar kan blijven luisteren. Zeker als hij de scores omroept. En dat gaat hij gewoon weer een aantal wedstrijden doen, dit toernooi. En dat is hartstikke mooi. Ook bij een wedstrijd die van de acht, nou, misschien wel eens het spannendst zou kunnen worden. James Wade haalt nog even zijn pinpas uit zijn broekzak. Geen idee wat hier nu weer gebeurt. Oh, er zit hier iets.
1: Hij zegt, als ik win is het eerste rondje voor mij.
0: Wat een vent.
1: Wat gebeurt hier allemaal, Guy?
0: Oh, hoe heet, heeft zijn pinpas bij het podium opgenomen. Russ, ga even een rondje halen anders. Ik ben even druk. De komende half uur. Wade dus tegen Adam Cervada. Hij zei het al, het staat in beeld. CDC ranking number one. De beste Amerikaan op dit moment. De beste speler. Misschien wel van de acht die hier aantreden. Hoewel tourkaarthouder Jim Long daar ook nog wel iets over te zeggen heeft. Maar dit is, ja, misschien wel de eerste aan een reeks wedstrijden die wat interessanter zou kunnen worden. En uiteindelijk eindigt dat met wedstrijd 8 met Steven Bunting tegen Alex Spelman. Ik zeg, als hij dat volhoudt, dan krijgt hij een hele mooie darts sticker opgestuurd vanuit ons. Adam Cervada, Marco. We hebben hem gezien op de World Cup. Wat vond je ervan?
1: Nou, daar speelde hij best goed, moest ik zeggen. Dus ja, het is toch eigenlijk al jaren wachten dat zo'n Amerikaan dat wat ver kwam. Kijk, het jaar ervoor hadden we natuurlijk Danny Lobby en Jules van Dongen. Ja, daar wisten we al, dat ging hem natuurlijk niet worden. Ook door de situatie van Jules van Dongen natuurlijk. En ook de vorm waar Danny Lobby op dat moment in verkeerde. Maar ik moet zeggen dat ik best wel onder indruk was van Amerika. Speelde best goed. Nou, het is ook niet zo dat ze dan even een goede run maken en dat ze dan op een gegeven moment... Ze zijn er wel, ze spelen oké, maar dan hebben we het na het toernooi, hebben we het er niet nog over. Nou weet je die wedstrijd nog, zeg maar. Dus, en dat gevoel heb ik eigenlijk al, ja, al jaren eigenlijk. Ja, Cervada, wat je zei, dit is dan eigenlijk het beste wat Noord-Amerika te bieden heeft. Hij staat echt by far nummer 1 op de CDC-ranking. Van de vier toernooien won hij er twee. Hij won de eerste twee van het seizoen.
0: Nou, het is ook geen onbekende op dit podium. Dat wil misschien ook nog wel eens helpen. We zagen Fred Krueger net nog eventjes in beeld. Die is in de zaal gaan zitten. Die was debutant op dit podium. Braden Hall in de vorige wedstrijd was debutant op dit podium. Maar deze Adam Cervada speelt hier toch wel weer gewoon voor het derde jaar op rij. Hij won in 2024 één lekje tegen Rob Cross. Voor won vorig jaar twee lekjes tegen Gavin Price. Hij zal dus tegen Wade voor drie lekjes minstens gaan.
1: Geen idee wat James Wade over heeft. Maar laat wel gewoon keurig dubbel 10 over. Is ook mooi, hè? Dan zegt Russ Bray wel voor. Je hebt 74 over. Dan weet iedereen in de wereld dat hij voor triple 18 gaat. Dan wordt de triple 18 gegooid. Weg kwijt. Maar dat heeft er ook gewoon mee te maken. Russ Bray kolt echt nog wel dingen. Hij doet voornamelijk ook demonstraties. Heel veel demonstraties doet hij. Maar toch, als je er dan eenmaal echt uit bent, dan is het toch allemaal wat lastiger. Natuurlijk nog steeds wel actief op de Asian Tour natuurlijk. Gaat ook weer de Premier League in Australië weer doen. Daar zal hij ook wel aanwezig zijn op de World Series natuurlijk. Toch wel weer mooi om hem te zien op het podium.
0: Altijd, altijd. En dit kan hij nog altijd.
1: Uniek. Een 180er van Russ Bray.
0: 66. Ik ken commentatoren die hem als hun ringtoon op hun telefoon hebben.
1: Ik niet.
0: Oké.
1: Okay. Jij dacht dat ik dat was?
0: Nee. Frank Visschaper heeft dat. Ja, zeker wel.
1: Oké. Okay. Nooit opgevallen.
2: Kate Simon.
0: Feest in de huiskamer. Feest in het commentaarhok.
1: Maar nog niet echt feest in Madison Square Garden voor de Amerikanen.
3: Heel goed, Marco. Bruggetjes bouwen. Oh.
0: Nog zo één. En dan naar dubbel 12. James Wade voor een 144. USA, USA. Hier, pak aan, denkt James Wade.
1: Lekkere finish hoor van de machine. Straas altijd heel actief op social media. Had echt de PDC en alle berichten. Heel erg bedankt dat hij toch weer mee wil doen. Ook wel in een interview een beetje kritisch gezegd van ja. Ik had eigenlijk de uitnodiging wel een tijdje geleden verwacht. Dat ik misschien voor meer dingen uitgenodigd zou worden. Hij heeft natuurlijk wel gewoon een klasse seizoen gedraaid vorig jaar. Ja, misschien voelde hij wel. Misschien had hij wel Premier League moeten spelen in plaats van anderen. Maar ja, PDC kozen voor hem. James weet niet uit te nodigen. Misschien is dan de World Series ook wel een soort van goedmakertje natuurlijk. Zo werkt het dan ook wel weer. Maar James weet heeft in ieder geval wel de intentie van... Ik zal wel even laten zien... Waarom dat jullie me uitgenodigd hebben en laten zien dat ik hier gewoon standaard bij hoor. Tot nu toe zeer indrukwekkend van de machine.
0: Een gemiddelde van bijna 113. Na 2,5 lijk.
1: Maar, zo eerlijk moeten we ook zijn, het is hartstikke leuk dat James Wade natuurlijk allemaal foto's plaatst en vertelt hoe hij er allemaal veel zin in heeft. Maar... James Wade heeft nog wel wat les nodig met social media. Dat moet ik dan wel zeggen.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, hij tagt dus per ongeluk op X het verkeerde PDC-account. Ja, dat vind ik mooi.
0: Dat is niet handig.
1: Dat is goed, hè?
0: Nee, dan, ja, nee, dat is niet goed. Dan kan James Wade nog wel een PR-communicatieadviseur gebruiken.
1: Ja, inderdaad, ja. Terwijl eigenlijk van bijna alle spelers... daar wordt de social media voor gedaan. Het management regelt dat meestal. Nou, hij merkt ook... Bijna alle spelers zijn zo actief op social media. Daar krijg je toch veel fans door. Want ja, tegenwoordig draait de wereld daar natuurlijk om. Dus weet, staan ook inmiddels kleine stapjes in aan het maken.
2: Terms require 80. Denshawn Froberg.
1: Savada komt er niet aan te pas. Er wordt nog even duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen de echte wereldtop en de beste uit Noord-Amerika. Want Savada heeft nog geen bel op een dubbel gehad. Scorende gemiddelde. Zit rond de 85. Ja, dat is te weinig. En zeker tegen deze James Wade.
0: Savada, bijgenaamd The Reaper. Die, als hij die serieuze blik opzet en al heel boos naar het dartboard kijkt... ook al echt als... een bad guy in een prentenboek door zou kunnen gaan.
2: 96.
0: Hij is aan het zweten.
1: Ja, dat viel me bij de eerste lekker op. Nou is het ook wel, nou zijn het ook goede temperaturen in New York. Maar ik heb het gevoel dat Adam Savannah het altijd warm heeft. Dus James Wade komt toch nog even kijken of dat er nog iets te halen valt in leg 4. Dankzij zijn derde 180er, Savada vanaf 80. Eerste pijl op de dubbel in deze wedstrijd. Die gaat erboven.
2: Challenge required 143.
0: Maar hij komt terug.
2: 97.
0: Omdat Wade ook gewoon Wade is en af en toe een lekje vrij afneemt. Een soort mini-vakantie inplant.
1: Moet wel uit, hè?
0: Ja, dat wel. Want anders wil Wade ook wel even terugkomen van mini-vakantie. Om dat lekje toch nog te pakken. En dan zegt hij waarschijnlijk sorry.
1: Hij zegt sorry. Offload ongeïnteresseerd naar het bord. Het was het laatste. Het staat 4-0. Hij is 4 uit 5 op de dubbels. Uitstekend van de machine.
2: 97.
1: En de Engelse fans laten zich horen.
0: Savannah kan ook al een hydration break gebruiken. Wat is er, Marco?
1: Ja, dat is goede timing. Ik vind hem goed, hoor.
0: Het zou zomaar kunnen dat de wedstrijd er over anderhalve leg op zit voor hem.
1: En dan is dit denk ik een hele grote tegenvaller voor Adam Savannah.
0: Ja.
1: Tuurlijk, hij weet zelf ook, ik ben niet de favoriet, maar je wil de topper wel een wedstrijd geven. 144, hij gooide het al een keer uit. Deze keer dan net niet. Had hier natuurlijk gewoon voor triple 8 moeten gaan.
0: Beetje show darten. Omdat Wade ook aan alles merkt dat het wel kan.
1: Zijn vader doet gewoon helemaal niks. Dan kun je die vorige lek 4 pijlen mis op de dubbel. Dan komt er gewoon totaal niet aan te pas. Het gemiddelde inmiddels onder de 80. En met alle respect, dit is dan het beste wat Noord-Amerika te bieden heeft, hè, op dit moment.
0: Ja, maar ja, iemand moet morgen toch dat North American Championship gaan winnen. We zouden alleen maar gaan zeggen, ja, dit is ook niet zo goed. Ja,
1: ja, iemand gaat dat winnen morgen.
0: James, je moet hem erin gooien. Nee, je moet hem er echt in gooien. En als je er 3 gegooid hebt, mag je alsnog lopen. Hij kan doen wat hij wil.
1: Ja, want je hebt niet het gevoel dat Savada, die inmiddels op 99 staat, die even uit gaat gooien. Al krijgt hij wel een pil op de dubbel. Nu naar dubbel 16.
2: 67. James require 5.
0: Het gezicht van Wade spreekt boekdelen. Die is totaal niet meer gefocust.
1: Nee.
0: Die is helemaal kwijt.
1: Dit is ook wel cynisch voor de wedstrijd, hoor. James Wade applaudisseert voor Adam Savada omdat hij een lek wint. Auw. Dat is ook wel een beetje ouw, hè?
0: Ja, zeker. Ah ja, hij heeft een lek te pakken. Nu maar doorgaan en zien waar het schip heen vaart. Want wie zegt dat het schip gaat stranden? Als je er één lek wint, kun je er misschien nog wel meer winnen. Dan zeker tegen een Wade die heel weinig meer raakt.
1: Zagen we net toen de spelers aan het ingooien waren. Dan zie je zo'n heel mooi profiel voor hoeveel keer dat ze meedoen. Dit is gewoon al de 37e keer van James Wade dat hij een World Series toernooi wordt. Dat is echt wel heel veel. Maar wat wel opvallend is, hij heeft er nog nooit één gewonnen.
0: Ja, dat is inderdaad
1: wel verrassend.
0: Ja. Voor een speler die er prat op gaat dat hij zoveel majors heeft gewonnen. Wat ook hartstikke terecht is, want dat heeft hij ook. Hij staat toch maar mooi. Team achter zijn naam staan. Zijn er niet veel die dat kunnen zeggen?
1: Nee. En hij staat derde op de all-time list van World Series toernooi spelen. Van Gerwen staat 1 met 52 stuks. Peter Wright staat 2 met 50. Nou, Mr. Buddy Bartoletta, de voorzitter van de WDF. Ook even kijken in Madison Square Garden. Dat is bij hem om de hoek. Want hij woont een paar blokken verder. Ja, als je dan de kans hebt. 99. Maar James Wade, nummer 3 op die lijst. 37.
0: Dat zou je niet zeggen, hè?
1: En hij heeft toch een paar jaar... ik zal niet zeggen verstek laten gaan, maar... dit is pas... in Kopenhagen was hij erbij. En nu hier dan. Maar in 2023, 24 en 25 is James Wade niet uitgenodigd voor de World Series. Voor 5-1.
0: Nee.
2: Adam, you require 52.
0: Bootje van Savala drijft nog steeds.
2: Sorry, you require 20. Game show on the sixth leg, James Wade. Seventh leg, James to throw first. Game on. Four.

0: uns hinein. Easy three.
1: Dan lijkt het erop dat dit de laatste lek is van deze wedstrijd. Weet, die in het begin heel goed was. En Savara, die eigenlijk heel de wedstrijd niet eens opkomen dagen. Nog steeds een gemiddelde van onder de 80. En ja, daar hadden we dan toch een stuk meer van verwacht. En ik denk vooral hemzelf.

0: Die heeft hij nog niet, de 180er. Cervara wel 4 beurten met 2 triples daarbij. Maar dan win je de oorlog niet mee.
1: Om nog een lekje te pakken, Adam Cervara vanaf 84. Dan zal hij naar de 14 moeten. De bullseye wordt net gemist.
0: Nou, die laatste werd gegooid terwijl hij al half op de hockey stond, Wade. Drie breaks op rij.
1: Veel breaks in deze wedstrijd. Weet is ook wel flink in niveau gezakt. Maar ja, Weet die heeft ook het gevoel, wat ik ook doe, ik ga deze wedstrijd echt nooit verliezen.
2: Six.

0: 77.
1: Het geluid van het publiek is een klein beetje geblurred. Ik ga er zomaar vanuit dat er liedjes worden gezongen waarvan de mensen ter plekke niet willen dat wij dat horen. Helaas, zou ik bijna zeggen. Adam Savada naar dubbel 16. 17. En Adam Savada mag zo dadelijk weer naar dubbel 16. Waar gaan die liedjes dan? Vragen we dat dan toch altijd af?
2: Ja, er zitten natuurlijk meer voetbalfans in de zaal dan wat er normaal zit, laten we het zo zeggen. Ja, en de meeste voetbalsupporters die zijn misschien nog wel een week in New York enzovoort. We zien het bij de Schotten dat ze naar andere sporten gaan. En die proberen er dan toch op hun manier een feestje van te maken natuurlijk. Oh, James Wade is het ook even helemaal kwijt hoor. Ja. Zit nog maar net boven de 80 gemiddeld. En Savada heeft weer een lekje te pakken.
1: Het niveau van allebei is treurig te noemen.

0: 11-23.
1: Heel rustig. Hoopt Wade naar het bord om zijn pijlen op te halen. Standje schildpad.
2: Nou, die weet zelf ook nog één normale lek gooien. En dan keer ik gewoon morgen terug.
1: Vroeger wedstrijd tegen Gerwin Price, de winnaar van de vorige partij.
2: Ja, dan zal er toch een andere James Wade op het podium moeten verschijnen. Want anders gaat het een makkie worden voor Gerwin Price morgen. James Wade begon voortvarend aan deze wedstrijd. Na drie legs, bijna 100 gemiddeld.
1: Mocht Zavada nu een beetje druk kunnen zetten, mag hij misschien nog hopen. Als Wade het uitgooit, zijn we ook klaar. Zo snel kan het dan ook wel weer gaan. En dat is bij deze gebeurd. Hij liet het toch nog best een eindje komen. James Wade tegen Adam Zavada. Zavada die 2 jaar geleden 1 leg won. Die vorig jaar 2 legs won. En sommige dingen moeten altijd zo zijn. Het lot bepaalt dat Adam Zavada dit jaar 3 legs wint.

0: like a magnet in there.
1: What is going on here?

Next up, Northern Ireland's number one

0: Eén van de 8 lokale spelers uit Noord-Amerika die we vannacht in actie zien, is in het bezit van een tourkaart. Speelt altijd met de grote jongens mee. En dat is deze Jim Long, de gentleman. We zagen hem op het afgelopen Eurotour-toernooi in Bratislava nog zijn allerbeste wedstrijd ooit op de Eurotour gooien. Met een gemiddelde rond de 100. Dus echt een uitstekende wedstrijd van deze 58-jarige Canadees. Won daarmee van Daryl Gurney. Hij gaat zijn 4e World Series toernooi spelen. En mogen we vanwege het feit dat hij een tourkaart heeft en vanwege het feit dat hij dus in Bratislava best aardig speelt, iets verwachten van Long tegen Rock?
1: Laten we het hopen in ieder geval. Nou ja, op papier moet dit dan Adam Savares dan zonder tourkaart op papier de beste. Nou, dit moet dan de beste Noord-Amerikaan zijn, want hij is in het bezit van een tourkaart. Ik ben benieuwd. Loopt natuurlijk al jaren mee. En speelde goed in Bratislava. Wat je al zei, won van Daryl Gurney. Verloor uiteindelijk van Nathan Espinol. Kwam daar nog redelijk in de buurt. Ja, Espinol was niet goed in die wedstrijd. Won die wedstrijd dan toch wel vrij gemakkelijk met 6-4. Ja, Jim Long zal denken, als ik nog zo'n wedstrijd kan spelen als wat ik in Bratislava deed tegen Daryl Gurney, dan maak ik zeker kans.
0: En als Long graag tegen Noord-Ierse tegenstander speelt, dan heb ik ook goed nieuws voor hem. Oh, dat is Rock natuurlijk ook. Long was overigens al een keer succesvol op de US Darts Masters. En met succesvol bedoel ik dat hij een wedstrijd wist te winnen. In 2023 was dat. Toen won hij in de eerste ronde van Michael Smith met 6-2. Dan verloor hij met 6-2 in de kwartfinales van Michael Ferrer. Maar goed, toen had hij zijn finest moment natuurlijk al gehad.
1: Ja, je noemt de naam Michael Smith. Michael Smith is sinds mensenheugenis uit de top 32 van de wereld gevallen.
0: Ja.
1: Dat was ook wel even schrikken toen ik dat las van de week. Kijk, we wisten allemaal, ja, dat zit er wel aan te komen. Maar op het moment dat het dan gebeurt, dan sta je toch wel even na te denken. Die was gewoon een paar jaar geleden nummer 1 van de wereld en wereldkampioen, hè? Dan is dat toch snel gegaan. Weer niet geplaatst voor de matchplay. Dan gaat het hard, hè? Natuurlijk veel blessures gehad, maar
2: hey, Simon.
0: Ook voormalig winnaar van dit toernooi in 2022. Toen het toernooi voor het eerst hier in Madison Square Garden werd gehouden. Toen won Michael Smith.
1: Geen 110 finish voor Jim Long.
0: 69. Hoe zit het dan met Rock en 134? Dat gaat ook niet uit. 74. Canadees wint de eerste leg. Er was ook ooit een Canadees die de finale van de US Darts Masters haalde. In 2023 verraste Jeff Smith door dat feit klaar te spelen. Enige nadeel was dat Jeff Smith die finale wel met 8-0 verloor.
1: Ja, die halve finale die won die van Luke Humphries met 7-6. Dankzij die geweldige 167 finish. Ja, dat heeft hem zoveel gekost, die wedstrijd. En dan moet je natuurlijk, ja, ik weet niet of dat toen de eerste of de tweede halve finale was. Ben ik even kwijt. Maar ja, dan moet je misschien wel gewoon weer binnen 20 minuten op het podium staan. Dan heb je misschien wel op dat moment een van je grootste overwinningen ooit behaald. Ja, dan is het meestal, kan je dat dan niet twee keer op rij.
2: van Zimbo.
0: Zit erop in Kansas City. Voor de mensen die nu naar bed gaan. Ik zou me zo wel kunnen voorstellen. Zeg ik wel trusten.
1: We worden echte diehards. Gaan we nog even door met darten.
0: Dat ben je een grote hoor.
1: Dan ben je een grote speler inderdaad.
2: 58.
0: Rock staat op 96. Jim Long staat op dubbel 10 te wachten.
1: En dan gaat Rock nu twee keer voor dubbel 19. En die bij eerste wordt ruim gemist. En dan mag Long er 2-0 van gaan maken. Via dubbel 10.
0: Als Rock een nieuwe kans laat liggen, komt Long weer terug. Rock heeft het nog niet. En heeft de reparatiewerkzaamheden te verrichten nu.
1: Het is het eerste toernooi dit jaar voor George Rock op de World Series. Speelde vorig jaar wel al in Australië en Nieuw-Zeeland. Wordt dus niet uitgenodigd voor de eerste paar. Nu dus wel voor New York. Gaat ook zijn opwachting maken Down Under weer. Ja, en omdat Jim Long een toolguard heeft, dacht ik, zouden ze al tegen elkaar gespeeld hebben. Maar inderdaad, dit is de vierde ontmoeting al wat ze tegen elkaar spelen. De volgende drie waren allemaal op vloertoernooien. Twee keer won George Rock, één keer won Jim Long. Dus voor het eerst tegen elkaar op een podium.
0: Goed wegzetten. Lukt redelijk. Long naar de 14. Long naar de bullseye. Niet naar 3-0.
1: Ja, Rock zal toch wel iets moeten gaan doen nu een keer. Want het is allemaal nog niet sprankelend wat Rock laat zien. Oeh, die zit ook maar net in de 18. Even terugstappen. Opnieuw focus. Opnieuw aanleggen. En dan toch gewoon die tops gooien. Dat is een belangrijk moment voor George Rock. Jim Long zit nu in het tweede jaar van zijn tourcard. Staat op dit moment 81ste op de wereldranglijst. Ja, hij moet natuurlijk de top 64 halen. Wil hij zijn tourcard behouden.
2: Ja,
1: Dat wordt nog wel een dingetje. Op dit moment staat hij er wel bij op het WK. Maar hij zal daar toch nog wel flink wat rondjes moeten winnen om zijn tourkaart te behouden. Het verschil nu heeft natuurlijk niks te verdedigen, omdat hij in het tweede jaar van zijn tourkaart zit. Maar hij moet nog ergens een verschil maken van ongeveer 30.000 pond. Dus ja, dan zou je op de aankomende vloertoernooien nog wel een paar rondjes moeten winnen. Misschien nog wat plaatsen voor de Eurotours. En sowieso de Players Championship Finals en het WK halen. En als je dat niet haalt, dan is het sowieso klaar. Misschien dat er dan nog wat mogelijk is.
0: Het is een stevige opgave, zoveel is duidelijk.
1: Dan toch die wedstrijd die we zagen in Slowakije tegen Darrell Gurney. Dan weet je wel, het zit erin, maar...

0: Game show on the full flag. Just off. Fifth leg chin to the front first.
1: Game on.
2: Ja, we zijn bijna halverwege met deze sessie. Maar Guy, we worden nog niet echt verwend.
3: Nee. Nee, dat klopt.
2: Terwijl je verwacht toch al die spelers die... Nou, als je voor New York uitgenodigd wordt, dan ben je echt wel een van de grote mannen, zeg maar. Dan hoor je er echt bij. Want we hadden het er tussendoor al even over. Bijvoorbeeld voor Australië. Luke en Luke gaan allebei niet. Michael van Gerwen gaat ook niet. Ja, zelfs Ross Smith is daar nu voor gevraagd.
3: Zelfs Ross Smith? Dat klinkt alsof ze echt niemand konden vinden.
2: Maar ja, daar gaat het op zich wel naartoe.
3: Ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Dat is niks ten aanleiding van Ross Smith, want het is een fantastische darter. Maar ja, als jij Australiër of Nieuw-Zeelander bent en je denkt van de PDC komt één keer per jaar. En je denkt dat Littler, Humphries en Van Gerwen komen. Maar met alle respect, Ross Smith en James Wade komen. Dat is toch een tikkeltje anders.
3: Ja. De eerste 180er was dat voor Rock. Brengt hem in de leg van Long. Op 87.
0: 35. Just to require 87. 87.
2: Geen 87 finish voor George Rock. Ja, dit is voor de eigen leg. Voor Jim Long. Nu triple 20 nodig.
0: 63.
3: Hij is onbewogen. Hè? Of het nou goed gaat of niet goed gaat aan Jim Long zie je helemaal niks. Rock gooit... Jeetje, wat is helemaal niks. Wat doet die?
0: Jimmy requires 72.
2: Dat was niet best. Dan krijgt Long de kans vanaf 72. En dat is al een stuk makkelijker dan 135. Eén pijltje voor Tops.
0: 52. Josh, you require 5.
2: Nu weer een groot 1 gegooid.
3: 1. Nou, die zit nu een klein beetje in de weg. Daar moet hij omheen. En de weg naar de dubbel 1 nu niet gevonden. 20. Nee, we kunnen nog niet zeggen dat er een Noord-Amerikaan indruk heeft gemaakt. Maar we kunnen ook nog niet zeggen dat er een PDC-topper echt indruk heeft gemaakt. Die pas voor de derde keer een World Series toernooi speelt. Die zei al, het is zijn eerste van het jaar. Vorig jaar mocht hij Down Under opdraven in Australië en in Nieuw-Zeeland. Beide toernooien won hij zijn eerste wedstrijd, verloor hij zijn tweede. Dan speelde hij eigenlijk die eerste wedstrijd ook altijd gewoon goed. Een gemiddelde van ruim 108 tegen Simon Whitlock zie ik staan. Een gemiddelde van bijna 100 tegen John Herring in Nieuw-Zeeland. Maar die eerste wedstrijd gaat nu een stuk moeizamer voor Rocky.
2: Ja, en Jim Long gaat onverstoorbaar door. Weet zelf ook dat hij niet zijn beste wedstrijd uit zijn carrière speelt. Maar hij staat wel gewoon met 3-2 voor. Als dit hier goed kan wegzetten. Dan moet Rob die toch 80 nog maar uit zien te gooien. Dit doet Long uitstekend. Ja, dit doet Rob dan wel goed. Hè. Eerst die 70, finish iedereen in de wedstrijd. Nu die 80. Ja, deze moest.
3: Ja, het waren inderdaad twee momenten waarop zo'n finish ook echt even moest vallen.

0: Overigens, even een korte update. Naar aanleiding van de vorige wedstrijd tussen James Wade en Adam Savada. Althans, het gaat niet eens om de wedstrijd, maar het gaat om het begin daarvan. Toen Wade wilde gaan ingooien en hij opeens een pasje in zijn broekzak, kontzak vond. Maar hij grapte erover dat het een pinpas was. Het lijkt erop dat het pasje van de hotelkamer van James Wade is geweest. En dat hij dat toch maar even voor de zekerheid bij Russ Bray af wilde geven. Hé, hey, een pasje voor kamer 131. Alsjeblieft. Hou maar bij je.
1: Goede lek hier van Jim Long. 97. Rock, dan zal Long nog eens een keer moeten gaan breken. Triple 11 geprobeerd om dubbel 16 over te laten. Dat lukt niet. Nummertje 2 voor George Rock.
0: Zolang hij dit blijft doen, Jim Long, zijn eigen legs blijft houden, die dubbeltjes raakt. Dan heeft Rock echt nog een hele kwaai aan hem. 57 finish van de Canadees.
1: Toch wel respect voor hebben voor Jim Long. Moet elke keer uit Canada komen. Heeft gewoon dit jaar nog geen vloertoernooi overgeslagen. Heeft ze gewoon allemaal gespeeld. Haalde één keer de kwartfinale. En dan ongeveer de helft van het toernooi gaat hij de eerste ronde uit. En bij de andere helft is het meestal het rondje daarna klaar. Ja, op dit moment is het wel genoeg om het WK te halen. Nou, als Long gewoon morgen die drie wedstrijdjes wint, dan is het WK-ticket zeker. Dat zal zijn grootste doel zijn, denk ik, deze dagen in New York. 59.
0: Ja, Rock is gefrustreerd. Dat zagen we al een paar keer, maar nu gaat die laatste pijl ook heel, heel nijdig richting het bord. Omdat Long nu ook in de leg van Rock zelf het initiatief heeft. Eerder op een finish komt.
1: 65. Heeft hij daar nog een triple nodig? Ja, die vindt die wel, dat is goed. Dat is hij wel afhankelijk van Jim Long. Dat is een fijne laatste voor de Canadees. Staat er toch wat druk op die finish voor George Rock. Gooi dan een paar goede finishes uit hoor. Maar deze 116 wordt er niet aan toegevoegd. Nu staat er zo'n combinatiefinish. Wat George Rock eerder in de wedstrijd deed. Nu te wachten voor Jim Long vanaf 62.
0: Eén pijl. Voor een break. Joshua required 20. Game show in the eighth leg. Joshua, ninth leg, Jim the throw first. Geen break, wel 4-4. Long, die dus inderdaad elk vloertoernooi heeft gespeeld. En voor het eerst ook op de Eurotour actief was dit jaar in Bratislava. En ja, hij ziet dat ook, dat soort tripjes niet alleen naar Engeland, maar dus ook als Bratislava als een soort, ja, ook gewoon vakantie. Want hij werkte niet meer, hij sleutelde altijd aan auto's. Repareerde auto's, zo moet ik het zeggen. Nou, dat doet hij dus niet meer. Daar is hij mee gestopt om zich, nou ja, punt 1 op het darten te kunnen richten. Maar ook punt 2 op dat soort vakanties. Lekker met zijn vrouw op pad. Dat heeft hij dus nu ook weer gedaan. Lekker naar New York. Beetje dingetjes bekijken samen. Mooie herinneringen maken.
1: Is toch ook mooi als je zo kan leven?
0: Zeker.
1: 58 jaar. En dan gewoon nu met je hobby een beetje de wereld rondreizen.
0: Dat is precies zoals hij het aanpakt.
1: Dat is toch fantastisch?
0: Ja. Hij kan dus al voor de vierde keer genieten van de stad New York en zijn aanwezigheid daar. Nou ja, jij bent er geweest. Jij weet dat het daar best genieten kan zijn.
1: Zeker waar. Ja, er is genoeg om te zien.
0: Moet er nog altijd een keer heen.
1: Ja, Jim Long, die blijft dit gewoon goed doen, hè. En dan komt er zo flink druk op George Rock. 96. Jimmy requires 78. 38. Wat keurig tops over. George Rock zal dan iets speciaals moeten doen. Maar ja, dat gevoel heb je niet in deze wedstrijd.
0: In niks is verschil te zien tussen deze twee. In niks is te zien dat Rock hier de topspeler is. En Long de uitdager uit Noord-Amerika. Er zit niks tussen. Dit is wel een belangrijk moment.
1: Oh, weer het laatste pijltje. Schiet de dubbel 10 in. Long, nog één lekje nodig. En Rock begint met 60. Beide mannen nog steeds onder de 90 gemiddeld. En het heeft er alles schijn van dat we voor het eerst deze nacht naar de 11e beslissende leg gaan. Ik moest even nadenken, want ja, we zijn dit niet gewend, dit tijdstip.
0: Nee.
1: Ja, dit is een klasse lek van Rock, maar eigenlijk heeft hij nog een keer zo'n lek nodig in die lek die hierna komt.
0: Kom toch maar even kijken. Long, je weet nooit. Je weet nooit.
1: Oh, George Rock. Oei, oei, oei. Zoveel missers op de dubbel. Het publiek gaat ervoor staan.
0: Voor een verrassing, want dat zou dit toch zijn. Hij is toerkaarthouder, Jim Long. Dus misschien had je het van hem wel kunnen verwachten. Maar nee, dit mag Josh Rock niet gebeuren. Maar het gebeurt hem toch. Een overwinning voor een Noord-Amerikaanse speler hier in Madison Square Garden. Het is Jim Long die het doet. Hij wint met 6-4 van een zeer teleurstellende Josh Rock.

Next up, from England, he is the world number one, a two-time

0: Ja, nu kan het feest echt beginnen in Madison Square Garden, want Luke Littler is gearriveerd. En niet alleen alle Engelsen die in de zaal zitten, maar toch ook zeker alle Amerikanen hebben wel meegekregen hoe groot deze kleine meneer al is in de dartswereld. De nummer 1 van de wereld, de wereldkampioen, vijfvoudig World Series toernooi winnaar. Maar nog niet winnaar van de US Darts Masters. En elk toernooi waar Littler op verschijnt, waar hij zijn naam nog niet heeft op de beker heeft gezet, is hij net iets extra gefocust, lijkt het wel. Dus mogen we dat deze tweedaagse hier ook wel van hem verwachten. En om met de beker naar huis te kunnen, moet hij dan in de eerste ronde voorbij deze zeer ervaren Canadees, David Cameron, Excalibur. Meerdere deelnames aan de beide wereldkampioenschappen achter zijn naam. En hij is de Cross Border Champion. Toernooi dat in Noord-Amerika wordt gehouden. Spelers uit Amerika en Canada doen daar dan aan mee. De allerbesten van de allerbesten. En daar was David Cameron dan weer de allerbeste van. Daarom staat hij hier. En ja, dit is zo'n speler. Die doet eigenlijk altijd hetzelfde. Die gooit 85 gemiddeld. Soms genoeg. Vaak niet op dit niveau. Vat ik dat goed samen?
1: Ja, en dan volgend jaar zien we hem weer. En dan doet hij waarschijnlijk precies hetzelfde.
0: Ja. 140.
1: Wel benieuwd wat hij in deze wedstrijd kan laten zien.
2: 41.
1: Deze man speelt al jaren wat je zei. Speelde beide WK's. Speelde bijvoorbeeld 8 keer op Lakeside en 3 keer het PDC-WK. Dus hij heeft toch wel echt flink ervaring. Hij heeft er nog niet echt potten kunnen breken. Met het WDF-WK op Lakeside had hij 1 keer de laatste 16. Met het PDC-WK won hij 1 rondje in 2023.
2: 57.
1: Dus ja, hij plaatst zich bijna elk jaar wel voor een WK. Maar dan is het ook meestal ook wel gelijk klaar. En Guy, is dat niet een beetje een terugkerend onderwerp bij eigenlijk alle Noord-Amerikanen, wat we nou zeggen?
0: Ja, goed in de regio, niet goed genoeg om aansluiting te vinden bij de echte grote.
1: En waar zou dat aan liggen? Ligt het aan, want de CDC timmert hard aan de weg. Het ziet er allemaal professioneel uit wat ze doen. Er komt wel steeds meer animo. Ik denk een beetje dat het grootste probleem is natuurlijk het reizen voor heel veel spelers. En dat er gewoon nog te weinig jeugd is. Dus het zijn altijd dezelfde, nou, zeg maar een poeltje van 16 man waar je er achteruit kiest. Zeg
0: maar. Ja, ja, maar dat is het, hè. David Cameron speelt al zijn hele leven tegen dezelfde mensen.
1: Ja, het zijn altijd de 16zelfde waar hij kan van winnen of verliezen, zeg maar. Maar de rest.
0: En dus gaat hij niet veel beter meer worden.
1: Dat is een beetje het probleem natuurlijk. Kijk, wil je het echt doen, dan zal je via Q-School je toolkaart moeten halen. Dat is natuurlijk al moeilijk zat. Maar daarna zal het dan zou je eigenlijk hetzelfde moeten doen als bijvoorbeeld wat Damon Hetta gedaan heeft. Want je kan het gewoon bijna niet veroorloven of om gewoon elke keer maar heen en weer te vliegen. Dat is gewoon bijna niet te doen.
2: David, you require 140.
0: Die zit. Die ook. David Cameron naar dubbel 10 voor een 140 finish. Om de lek nog te redden.
1: Ja, valt aan de binnenkant. En dan moet Littler naar dubbel 1.
2: No score. David, you require 10. Game.
0: En minzaam lachend ziet Littler toe hoe de eerste leg dan toch nog naar Excalibur gaat. Cameron die een luisterrijk rijtje aan fantastische regionale toernooien heeft gewonnen. Ik vind sowieso namen van Amerikaanse darttoernooien
1: zijn fantastisch.
0: Oh man, daar gaat niks boven.
1: Dat
0: gaat
1: klinkt niks anders boven dan bijvoorbeeld de Dutch Open of de Holland Masters of hoe je het ook allemaal wil noemen. Nou, weet er gewoon een paar op noemen.
0: Jawel, jawel, jawel.
1: Dit is goed, hè?
0: Ja, nou, hij heeft een keer meegedaan en vergekomen aan de White Mountain Shootout. The main event. Heeft hij 2 keer gewonnen ook nog. David Cameron. Ja, zeker. Heeft hij goed gedaan. De PEI Potato Open. Ja, ook gewoon 2 keer gewonnen. Dat moet je ook maar kunnen. Ja. De Music City Classic. Heeft hij ook gewonnen. 2019 trouwens. De Bob Jones Memorial en de Bob Gulliver Spring Open. Dat zijn echt zijn favoriete toernooien. Die heeft hij allebei 4 keer gewonnen. Ja, en dan zitten er ook nog Las Vegas Classic, Las Vegas Open en zo. Maar ja, dat zijn dan toch de fraaie toernooinamen. En ja, ik vind de CDC Cross Border Challenge, dat klinkt ook als een heel, heel belangrijk toernooi.
1: Nou, is het ook wel, hè? Want dan doen we gewoon de top 16 doet daar aan mee. Hij was uiteindelijk de winnaar van dat toernooi.
2: 49, Luke, you require 170.41. Luke, you require 74. 54.
0: Nee, Littler heeft het vizier nog niet op scherp staan.
2: 43. Luke, you require 20.
0: 20. Had ik al gezegd dat Littler het vizier niet op scherp heeft staan?
1: Nee, het is allemaal nog niet best.
0: Zullen we
1: het gemiddelde van Luke Littler benoemen in de eerste 2 legs? Het is 0-9 op de dubbels. Het gemiddelde op dit moment van de nummer 1 van de wereld. Littler klikt al. Ik zal het nog even snel zeggen. 69,43. Cameron de Boelzaai. Eerste leg 140 gemist. Tweede leg 130 gemist.
2: Games on the second leg. Luke Littler. Third leg, David the first. Game on.
1: Ja, en dan vertelde ik het gemiddelde van Littler. Die mist dan nog heel veel pijlen op de dubbel. Cameron, die gooit nog helemaal niks.
0: 100. Nee, ik denk dat David Cameron de eerste speler is in de laatste 3,5 jaar... die met een gemiddelde van 65 een leg kon pakken tegen Luke Littler.
2: 180.
1: Littler. Na zijn eerste gehoorde 180, kijkt eens even om zich heen. In het theater in Madison Square Garden.
2: 85.
1: Hij heeft al een paar mooie dingen gedaan in New York, Luke Littler. Dan met een paar bekende Amerikaanse spotters naar de Edge. Dat is een mooi uitkijkpunt in New York. En gisteren met collega Luke Humphries ging hij naar de World Cup studio van de Engelse televisiezender.
0: Ja.
1: Het zijn toch mooie bijkomstigheden als je gaat darten in New York.
0: Ja, dat is het wat betreft de randzaken die hij heeft kunnen doen in New York. Qua dartzaken valt het in deze wedstrijd nog wat tegen. En in de keren dat hij meedeed, heeft hij eenmaal de halve finale weten te halen. En dat was het dan ook weer.
2: 100. Luke, you require 40. 13.
0: En die dubbels, wat is dat toch allemaal?
1: Ik heb geen idee, maar hij is 1 uit 16. Cameron mag naar Tofts. En Cameron gooit Tofts. Luc Litter lacht er eens op. Maar Cameron staat met een gemiddelde van 69. Wel gewoon 2 uur voor.
0: Er zijn echt een heleboel mensen die nog wel eens 69 gemiddeld kunnen gooien, die nu scheldend voor de tv zitten, denk ik. Als ze zouden kijken, wat ze niet doen, denk ik. Als ze terugkijken morgen misschien wel. Die denken, ja, had mij daar neergezet, dan kan ik ook een keer 2 legs van Litler winnen. Want Cameron, die gooit gewoon geen triples. Maar staat wel met 2-1 voor.
1: Vijf keer een score van 100 gehoord. Cameron, en hier de gemiddelde is in beeld.
0: Wat een draak van de wedstrijd is dit dan ook weer. En wij zitten hier om 3:30 's nachts. 100. Het wordt ons ook niet gegund. Ja, ja. 97. Hierna Luke Humphries tegen Leonard Gates. Nou, dan laten we daar dan toch nog wat mooie dingen verwachten. Sowieso de opkomst van Gates is iets om naar uit te kijken. En het dansje. Altijd het dansje. Nou, doe maar dan. Nee.
1: 92. 60. Luke, you require 40. Het blijven beurten zonder triples voor Cameron Littler. Gooit nu wel een keer de dubbel in zijn eerste beurt. Hij maakt er 2-2 van. Hij lacht er dus om. Hij weet zelf ook dat het nog voor geen meter loopt. 100. Ja, dat hangt wel een beetje over deze avond heen, hè. Tot nu toe. Het hoogste gemiddelde 100 is van Gerwin Price met bijna 92.
0: Door al die gemiste dubbels gooit hij een gemiddelde van nog geen 80 van Luke Litter. Nou, dan is het altijd even interessant om zonder dingen in de database te gooien en te kijken wanneer het nou voor het laatst is dat hij zo slecht speelde.
1: Nou, ik denk dat bij de PDC is het nog niet voorgekomen. Hij had natuurlijk wel zo'n ene keer in de Premier League. Dit jaar, toen was het net boven de 80 gemiddeld, ja. Volgens mij.
0: Ja, nou, en dat is inderdaad ook zijn laagste gemiddelde sinds hij echt een grote meneer is geworden bij de PDC, zullen we maar zeggen. Dat was een gemiddelde van bijna 84.
1: Ja, ik denk dat het daarvoor, toen hij nog Development Tour en WDF gooide, dat het ook een tijdje geleden is dat hij deze gemiddelde liet zien.
0: Ja, nou, ik heb een gemiddelde 2022 van de World Masters voor me. Gooide hij 78 gemiddeld.
2: 140.
0: Nou, dat is toch ook alweer 4 jaar geleden.
2: 60.
0: Nou, wat dat dan is. Of hij het toch ook wel mooi vindt om hier Madison Square Garden te spelen. Misschien heeft hij net iets te weinig voorbereiding. Net iets te veel mediadingetjes gedaan. Ja.
1: Het hoort er allemaal bij, hè. En ja, hun gaan er denk ik ook wel vanuit van... met een klein beetje jetlag en mooie dingen doen en wat mindere voorbereiding. Zal ik die eerste wedstrijd wel doorkomen? Ja, en het is ook niet dat David Cameron nu na 4 legs doorheet van... hé, ik kan van Luke Littler gaan winnen. Ik zal eens even een tandje bijzetten.
2: 58. Luke, you require 67.
1: Hij gaat zelfs voor 18 en dubbel 16. 51. Niet eens voor triple 9 tops op 67.
0: Hij is klaar met tops.
1: Ja, het is echt 22 over voor Cameron.
2: Games from the fifth leg. David.
1: Ja. Cameron is halverwege. Kijk, nou wil ik nog niet te snel van een stunt gaan praten, Guy.
0: Nee.
1: Maar de vorige wedstrijd, dat was best wel, oké, niet de allergrootste stunt in het darten, maar dat was wel, dat je denkt van, nou, dat had je niet aanzien komen.
0: Nee.
1: Als je nu tegen mij gezegd had, voorafgaand, David Cameron staat 3-2 voor tegen Luke Litter met een gemiddelde van 73, dan had ik je voor gek verklaard.
0: Ja, dan hadden we iemand moeten bellen, inderdaad.
2: Ja. 140.
0: Het is echt zo. Maar voorlopig speelt Littler gewoon zijn slechtste wedstrijd sinds heel, heel, heel erg lang. En staat Cameron nu in de leg van Littler eerst op een finish.
1: Weer een beurt zonder triples voor Littler. Hij laat 160 over. Het is de lek van Luke Littler. Als Cameron hier bijvoorbeeld gewoon 100 kan gooien. Of 27.
0: Ja, dit is niet best.
1: 160 de hand voor Littler. Hij mag naar tops. Net niet.
0: Cameron deed al 105. Dat was om de eigen leg te houden. Hij heeft 3 keer zijn eigen leg gehouden. Kan hij dan ook een keer breken? David Cameron naar dubbel 18 om het 4-2 voor te komen. Nee, dat niet.
2: Luke Littler. 7th leg, David de first.
1: Naar Adam Savada. Die komt toch even in het publiek kijken.
0: Is even gaan douchen.
2: 148.
0: Littler in elke leg één of meerdere pijlen op een dubbel gehad. Maar ja, Cameron ook in 5 van de 6 legs. En die springt er dan toch een stuk effectiever mee om.
2: 43.
0: En dat is de eerste maximale van Excalibur. En zolang hij die eigen legs maar blijft houden, maakt hij gewoon kans.
1: Ja, het wordt tijd dat Littler weer even wat zien. 4-3 in het voordeel van de Canadees. Wat gaan we dan hier allemaal meemaken?
2: Fossie vol.
0: Ah, je hebt verrassingen, je hebt verrassingen.
1: Ja, deze zou dit niet. Dit is natuurlijk 100 keer groter dan die wedstrijd hiervoor natuurlijk. Nou, weten we echt wel dat David Cameron een goede darter is. Zeker in zijn regio. Een van de betere. Tot veel WK's gestaan, veel ervaring. Ja, als hij hier van Luke Littler kan winnen. En dan zegt niemand meer dat Littler maar 82 gemiddeld gooide. Cameron goed doet. De kansen die hij krijgt, die gaan uit. Scorend is het helemaal niks. Dus je verwacht als Littler één keer gas geeft. Ja, het publiek denkt dat hij uit is. Alleen je zag aan Littler zijn gezicht al dat die tweede pijl recht boven zat.
0: Ja, beter kijken jongens. Er staat terecht nog 40. Die tops waar hij dus even niet zo blij mee was. Hij mist hem weer. Dubbel 10 begint hij nu wel een paar keer te raken.
1: Ja, Littler zal nog ergens een keer David Cameron moeten gaan breken. Littler is 4 uit 23 op de dubbels. Nu is dat vergelijkbaar met Cameron. Die is 4 uit 8. En dan zien we het in beeld. Littler op tops. 0 uit 7. Ik kan me niet herinneren dat Littler een keer 7 pijlen op tops achter elkaar gemist heeft in een wedstrijd.
0: Vier stuks, dat dan wel. 480ers voor Littler. En dan is dit dus de leg van Cameron. En lijkt hij wel net op tijd even die versnelling te vinden.
1: Van Littler staat in leg 9. Na 9 darts op 50. En dan heb ik zo'n gevoel dat je maar naar het midden van het bord kan gaan kijken. Daar is het ook wel zo'n wedstrijd voor.
0: Zeker als Cameron geen finish overlaat. Dan gaan we gewoon naar de bullseye voor een 10-darter. Die wordt nipt gemist.
1: 42. Dat had ook zeg maar totaal niet in deze wedstrijd gepast.
0: Poch, mazzel. Die had er niet in gezeten anders.
1: Die schiet er inderdaad nog net in. Heeft de break te pakken op Cameron. Mag nu voor de wedstrijd gaan gooien. En dan lijkt het er wel op van... Oké, Cameron, leuk meegedaan. Maar op het moment dat het dan echt moet... komen er waarschijnlijk 2 goede legs aan. En dan wordt het verschil gewoon gemaakt. 60. Het tempo gaat iets omhoog.
2: 134.
1: En dan lijkt het allemaal weer vanzelf te gaan.
0: Ja, het is toch ook niet dat hij het dan nu eventjes aanzet. Want je ziet hem ook zo'n beweging maken van waarom nu opeens wel zo makkelijk.
1: 96. Ja, het is gewoon 2 legs op rij waar hij... Na 9 darts ruim onder de 100 staat. Vorige leg na 9 darts op 50. Nu na 9 darts op 62. En dan komt hij net zoveel gemiste dubbels. Nog toch nog op een redelijk acceptabel gemiddelde uit.
0: Het is afgelopen. Die tweede pijl hoeft er niet meer in. En tafel Littler is dan toch maar blij met in elk geval een overwinning. En heel veel meer dan dat kunnen we er ook niet over zeggen. Hij had 2 goede legs aan het einde. Cameron hield 4 keer zijn eigen leg. Finishte vooral goed. Maar Littler is door. Punt. Einde verhaal.

0: het maar gewoon lekker over deze gaan hebben?
1: Laten we dat maar doen.
2: Ik ben heel positief over het weekend.
3: Het is altijd goed om naast Kees te zitten, dus dat is perfect.
2: Dank je wel.
0: Daar is hij weer, Kees.
4: Spannend, spannend, spannend.
5: Dashen.
0: Een verliefd man die race beter, Kees.
5: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan? Want we kunnen daar natuurlijk een hele uitzending over lullen.
0: Ja. Iedereen dacht misschien, dit is een nieuw seizoen. Al de geest had wel helemaal onder controle met die mannen. Maar dat is niet het geval.
6: Yeah, welcome back to the garden. And believe it or not, David Cameron, he had a 4-3 lead over the back-to-back world champion. Always nice to say you've led the world number one, but soon after, Luke Littler, he found his rhythm, and once again, the reigning two-time Premier League champion has come out on top by a 6-4 scoreline and will be back tomorrow when he faces yet another Canadian, this time the Canadian number one in Jim Long, who's knocked out Rock in the previous game. The second quarterfinal also confirmed in Kerwin Price, who will face James Wade. We're next up. The man who lifted the trophy here last year, just 12 months ago, Luke Humphries, will be looking to get his title defence underway against a former North American champion in Leonard Gates.

0: Ook Luke Humphries in een speciaal Amerikaans getint shirt naar New York afgereisd. Wat sowieso altijd voor hem een speciale plek zal blijven. Omdat hij hier in New York zijn toen nog vriendin Kaylee Marie ten huwelijk vroeg. Humphries die even van het podium afgaat.
1: Ja, de stickertje van de sponsor zat niet op zijn shirt. Die moet er even bijgeplakt worden.
0: Ja, kun je een mooi nieuw shirt hebben. Maar dat moet natuurlijk wel goed geregeld zijn.
1: Ja.
0: Dat is nu geregeld voor de wedstrijd van Cool Hand Luke. Tegen deze Leonard Gates, tegen Soldier, die weer een gooi heeft gedaan naar het kampioenschap langs de opkomst ooit. En ik denk dat hij wel in de buurt is gekomen. Hij won een kwalificatietoernooi door de CDC georganiseerd om hieraan mee te mogen doen. En om mee te mogen doen aan het North American Championship. En we weten, op zijn dag kan Leonard Gates echt een aardige pijl gooien. Maar ja, dan heeft hij er net één getroffen in Luke Humphries. Die misschien van alle spelers op dit moment wel het beste in vorm is. Want we zien de laatste weken echt hele bijzondere dingen van Cool Hand Luke.
1: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Nou, laten we dan hopen dat hij misschien mooie dingen kan laten zien. Want we zitten te wachten op in ieder geval een knaller van een partij. Of een keer een gemiddelde van rond de 100.
0: Hij is wel altijd bezig. Gates komt ook overal mee weg. Hij kan eigenlijk niet zo heel erg goed rekenen en tellen. Ja, toch is het een begenadigd darter. En dan lacht hij eens en dan speelt hij de grote charmeur. En dan vindt iedereen het weer leuk.
1: Ja, opkomst met de skibril, het dansje. Deze keer zelfs een waaier meegenomen.
0: Ja.
1: Die hadden we nog niet eerder gezien. Best een markant figuur in het dartsport. Ja, wat je zei, rekenen is... Nou ja,
0: kan hij niet.
1: Voorzichtig te zeggen, gewoon dramatisch te noemen, ja. Inderdaad.
0: 140. Ah, je hebt mensen die daar...

0: Gates het ook first.
1: We weten dat Gates een goede dutter is. Maar als je dat rekenwerk ook met een klein beetje bij kan schaven, zou je zeggen. Dan zou het gewoon in theorie... Kan hij nog veel meer resultaten halen, denk ik. Want scorend is hij misschien wel de beste uit Noord-Amerika.
2: Ah, hij gooit makkelijk trippels. Dat bracht hem ook al een aantal titels. Kijk, ook hij kan bogen op ja, een aantal van die toernooiwinsten met van die fantastische namen. De Missouri St. Patrick's Day Open. En de White Mountain Shootout heeft ook Gates gewonnen. Maar hij won ook het North American Championship in 2022. En op de World Seniors Tour, toen dat nog bestond, won hij ook een aantal best wel grote toernooien. Dus het is niet een man die bang is om belangrijke wedstrijden te winnen.
0: 83. Luke Ubaquiris, he won.
1: Humphries laat tops over. Humphries maakt er 2-0 van. Indrukwekkend wat Humphries in het begin van de wedstrijd laat zien. Hij zal gedacht hebben na de loting gisteren. Oké, ik ben er gekoppeld aan Leonard Gates. Zal bij de les moeten zijn. En hij wil natuurlijk hier graag zijn titel verdedigen.
2: Zo is het. Want vorig jaar was hij hier inderdaad de beste. Luke Humphries won in de finale met 8-6 van Nathan Espinel. Hij had eerder ook al Stoke Bunce, Danny Lobby en Gavin Price had verslagen.
1: 58. Ja, wat we al eerder zeiden. Als je dan een World Series toernooi kan winnen. Deze staat echt bij iedereen hoog op het lijstje, hoor. Deze willen ze zo graag.
2: Ah, dit ziet er gezond uit.
0: 58.
2: Daar hoopten we wel op. Hoewel we er ook bij moeten zeggen dat Price en dat Wade ook best aardig aan hun wedstrijden begonnen. Wat uiteindelijk ook nog wegzakt.
0: 60.
1: Ja, ze hebben dan ook wel zoiets in het begin van de wedstrijd. Dan is het verschil gemaakt en dan weten ze, we gaan die wedstrijd gaan we niet verliezen. Dan wordt hij zeg maar op een soort van cruise control wordt hij die wedstrijd uitgespeeld.
0: 58. Luke Ubaquiris 148. 60.
2: Nog niet zoveel trippels gezien van Soldier. Dit zijn er twee. Komt daarmee op 52 en mag nog hopen op een kansje.
1: Humphries nog één pijl over voor dubbel 14. Oei, die tweede zit er toch ver vandaan. En dan mag je het voor het eerst op het dubbel gaan gooien.
2: Ja, geef de mensen maar aanleiding om USA, USA te zingen. Dat doet Gates door in elk geval een leg te winnen.
0: 41. 64.

0: Voor Humphries is dit ook het laatste World Series toernooi van dit seizoen. Hij heeft ook besloten om dit jaar niet af te reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland. Nou, dit Bahrein kwartfinale, Saudi-Arabië kwartfinale. Een week geleden in Kopenhagen kwam hij tot de finale. Dat verloor hij in een geweldige finale van Michael van Gerwen.
1: Ja.
0: Dan werd het 8-7.
1: Had vooral de pest in na die finale.
0: Goh. Ja, poch, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Luke Humphries is een uitstekende verliezer doorgaans, maar
0: 100%. Maar die was echt woest op zichzelf.
1: Nou, niet alleen op zichzelf. Ook op een paar mensen in het publiek.
0: 180 van Gates. Wat doet Humphries? Nee, geen 170 finish.
2: 105.
0: Ja, dit zijn natuurlijk mooie uitjes voor de spelers. Ja, binnenkort staat de matchplay voor de deur. Dat is het toernooi. Het grote toernooi natuurlijk waar iedereen wil winnen. Maar het lijkt erop dat Humphries wel weer op tijd in vorm is. Om daar een gooi te doen naar de titel.
2: Leonard Maguire, 134.
1: Gates kiest voor twee keer triple 19. En als die er allebei in zitten, mag hij een dubbel 10. En als die er ook in had gezeten, was het 2-2 geweest.
0: Ja, drie dure misses van Luke Humphries. Gates, nog één pijl over, maar die missen ook alle drie.
1: Ja, en als je dan kans wil maken tegen zo'n PDC-topper, dan zijn dit natuurlijk dingen die je niet kan doen als je Leonard Gates bent. Want Humphries mist niet nog een keer.
0: Ja, over een paar weken staat die World Matchplay natuurlijk op de agenda. Er is nog één Eurotour. Eurotour in Leverkusen. Maar de ranking is bijna klaar voor de World Matchplay. Humphries zal daar natuurlijk naartoe gaan als de nummer 2 geplaatst.
2: 100.
0: Ja, als je dan op seeding gaat bekijken. We gaan ervan uit dat hij wel zijn wedstrijd wint van iemand uit de Pro Tour top 16.
2: Dan
0: krijgt hij daarna Ross Smit.
1: Ja, is een World Series speler binnenkort, hè? Dus dan...
0: Ja. Maar dat is pas na de World Matchplay.
1: Ja, oké. Okay.
2: 45.
0: Ja. Ja, en dan is altijd de vraag... Zo gaat dat natuurlijk een beetje op social media. En, wie zou er allemaal nee gezegd hebben of gewoon niet gevraagd zijn... voordat je bij Ross Smit uitkomt. En niks ten nadele van Ross Smit, hè, want het heeft een fantastisch seizoen.
1: Naast de nummer 15 van de wereld.
0: Ja.
1: Nu op dit moment. Wessel Meijman staat hoger.
0: Ja, dat is pas sinds vorig weekend. Toen was het nog niet bekend gemaakt. Hè? Maar ik ben het met je eens. Maar dan gaan we bijvoorbeeld kijken. Zou Danny Noppert gevraagd zijn? Zou Ryan Searle gevraagd zijn? Zou Gary Anderson gevraagd zijn? Zou Chris Dobie gevraagd zijn? Dat gaan we nooit weten natuurlijk.
1: Nee. Want ik denk namelijk dat als Noppert en Searle en Dobie gevraagd zouden zijn... dat ze ja hadden gezegd. Anderson die gelooft het wel.
0: Ja, Noppert weet ik niet. Die is er natuurlijk een keer geweest. Maar ik denk niet dat hij gevraagd is. Ja, Ross Smit. Op basis waarvan dan? Eurotour gewonnen?
2: 82. Ja. Luke 16.
0: In ieder geval een mooie kans voor hem om dat circus een keer mee te maken. Want dat het een circus is, de World Series, dat is het natuurlijk wel. De darters gaan naar mooie plekken over heel de wereld toe. En New York staat zeker bovenaan het lijstje bij heel veel spelers. Dat zien we ook wel van alle spelers die dan alles delen op social media. Dat zie je niet als we naar een vloertoernooi of een Eurotour-toernooi gaan.
1: Nee.
2: 85.
1: Nou, Humphries mocht, je zei het al, net als Littler inderdaad aanschuiven bij de Engelse voetbalcollega's. Hij is al lekker uit eten geweest met zijn verloofde. En dit was de tweede 180er van Leonard Gates. 100.
2: Luke, you require 131.
0: Top stops. Wel geprobeerd, maar niet gelukt.
2: 91. You require 136.
0: En dan denk je dat toch dat dit wel een van de laatste kansen is voor Leonard Gates vanaf 136. Maar die gaat niet uit. En dan mag Humphries hem aanleggen voor 5-1. 38. En dan valt Gates in mijn ogen toch best tegen hoor in deze wedstrijd. Komt maar net boven de 80 gemiddeld uit. En dan kan Humphries op cruise control deze wedstrijd gewoon winnen hoor. Dat is een heftig dutcher op dit tijdstip, Guy.
1: Zo. Ah, maar ja, hun tijdstip is niet ons tijdstip. 60.
0: Nee, zo gaat het. Het maakt niet uit in welk land dat we zijn. 9 van de 10 keer begint het gewoon altijd om 7 uur 's avonds. Ja, dat betekent dat wij hier nu een keer midden in de nacht zitten. 60. En als de World Series in Australië en Nieuw-Zeeland zijn, dat we hier 's morgens vroeg zitten.
1: Ja.
0: Morgen, voor de mensen die kijken, wel een belangrijke mededeling. Morgen begint het nog een half uurtje later.
1: Zeker, dan is het vanaf 1:30 te doen op Viaplay. Dan gaan we 4 kwartfinales, 2 halve finales en de finale zien van de US Darts Masters.
2: 91.
1: Daarvoor, zei het niet met Nederlands commentaar, is het North American Championship ook te zien. Zeg ik zomaar uit mijn hoofd.
2: 100. Luke, you require 136.
1: Maar ik zie zenuwachtige gezichten, dus misschien moet dat nog even gecontroleerd worden.
0: Ik weet het niet, ik zat er net te zoeken, maar volgens mij... Ja, we zenden het wel uit. Tuurlijk zenden wij het uit. Het is darten, tuurlijk zenden wij het uit.
1: Er wordt ergens een pijl naar een bord gegooid en er is een camera bij.
0: Tuurlijk, maar geen Nederlands commentaar.
1: Nee.
2: 68.
0: Dat was bijna 6-1 voor Luke Humphries. Hij moet nog heel even wachten.
1: Ja, dan mag Leonard Gates nog één keer de hand een beetje aflikken.
2: 59.
1: Zoals hij dat kan.
2: Luke, you require 10.
1: De tong-handcombinatie van Leonard Gates heeft hem weinig gebracht deze wedstrijd. 1 lekje mocht hij winnen van Luke Humphries. En daarmee is het ook basta. Een gemiddelde van 77 voor Gates. Daar hadden we toch echt meer van verwacht. En het hoogste gemiddelde van deze nachtsessie staat nog steeds op naam van Gavin Price. Want ook Luke Humphries is daar niet aangekomen. Maar goed, ook hij is veilig en wel door naar de volgende ronde. Daar gaat het uiteindelijk om. En in die volgende ronde gaat hij spelen tegen of Stephen Bunting of Alex Spelman.
3: That's how you do it. Brilliant. He's playing some world-class darts.

representing Wales.

0: Darts puristen verenigt u. Want er is een oude krijger het podium op geklommen. En dan hebben we het voor één keer niet over Johnny Clayton. Die is ook heel ervaren. Die loopt ook al een hele lange tijd mee. Maar een diepe, diepe buiging voor de Mauler. Voor Gary Mawson. Want daar staat hij gewoon weer. Hij is 63. Hij won een kwalificatietoernooi in Philadelphia om hier te mogen staan. We zien het, 2008 UK Open runner-up wordt als career highlight bij de PDC aangeduid. Dat is al een hele lange tijd geleden. Zijn eerste van 7 PDC WK deelnames was al in 1996. Hij haalde 2 keer de laatste 16 op het WK in 1998 en in 1999. Zo lang loopt deze man al mee. En nu mag hij hier voor de tweede keer in zijn carrière, eerste keer, dat was 7 jaar geleden, op de US Darts Masters spelen. Marco, ik reken jou ook tot het gilde der darts puristen.
1: Jazeker.
0: Dit is mooi, hè?
1: Ja, dit is toch goed. Ik vind het mooi dat Gary Mawson zich toch weer naar zo'n kwalificatietoernooi naartoe is gegaan. En dat hij hem ook gewoon wint. Dat is toch heerlijk. Ik heb even de gemiddeldes opgezocht. Hij won in de finale van Adam Cevada. Dan hoorde hij gemiddeld van 81. Ja, zijn daggemiddelde lag op 3,84 ongeveer. Zo, het was een degelijke dag. Nou, hij wint onderweg van Jeff Smith, Stowe Buns en Adam Cevada.
0: Nou.
1: Dat waren zijn laatste drie partijen. En die wint ze alle drie. Dan is het toch mooi om deze... Ja, dat er van waleer, zo mogen we het toch wel noemen. Om hem nog een keer in actie te zien. Want heel veel mensen, denk ik, die pas later darten zijn gaan kijken, die hebben namelijk geen idee wie deze man is, Gary Mawson.
0: Nee. Maar ja, we hebben 7 keer PDC WK, 6 keer World Matchplay gespeeld, 2 keer World Grand Prix, 3 keer UK Open, 3 keer Grand Slam of Darts. Dus dan ben je gewoon best een grote meneer. En ja, het is een tijdje geleden dat hij dat deed. Maar ja, in zijn tijd
1: was hij
0: gewoon echt een hele goeie.
1: Was hij na John Parr de beste?
0: Nou. En je zag ook aan de wijze waarop vlak voor de wedstrijd Clayton nog even dat handje aan Mawson gaf. Een gezicht van heel veel respect voor zijn tegenstander.
1: Zeker. Clayton heeft ook een speciaal shirt laten maken voor deze editie van de US Darts Masters.
0: Nou, shirtpolitie, kom er maar in.
1: Nou, ik vind het best oké. Alleen ik denk wel dat hij bij dit shirt de Dragon Heart Wales gewoon thuis zou moeten laten. Want het verpest nu heel veel van de skyline van New York, zeg maar. Ja, een echte Welsh met een hart en nieren. Die kan de Dragon niet thuis laten.
0: Nee.
1: Dat gaat niet.
0: Nee.
1: Ja, morgen gaat deze Mawson ook gewoon meedoen naar het North American Championship. Dat zou toch wel mooi zijn, hè? Dat zou toch goed zijn? Eerst even kijken wat Clayton doet met deze 104. Oeh, die gaat bij lange na niet uit.
0: Nou, wat een stunt zou dat zijn als Mawson dat toernooi morgen wint. En gewoon op zijn oude dag nog naar Alexandra Palace mag. 119. Dan hoort 62. Dan zal hij toch wel naar de 12 gaan. Dan zal hij nu toch wel naar de bullseye gaan.
1: Kijk, als romanticus zou ik het fantastisch vinden als Gary Mawson morgen dat North American Championship wint. En het WK haalt. Aan de andere kant, stel dat hij dat doet. Laten we het zo hebben, kans van 1 op 8. Zegt het ook wel wat over de staat van het Amerikaanse of Noord-Amerikaanse darten natuurlijk. Ik denk dat voor het sprookje om het verhaal nog één keer, dat hij nog één keer WK speelt, is fantastisch. Maar dan moet er nog heel veel gebeuren, denk ik, in de sport in Noord-Amerika. Want dat mag natuurlijk eigenlijk niet gebeuren.
0: Nee. 16 jaar geleden voor het laatst actief op het WK. Toen was hij 47, hij is nu dus 63.
2: Simon.
0: Ook in New York weet hij de camera te vinden. Het guiterbekkie van Clayton. 100.
2: Sixty-one.

0: Ja, toch zit ik even te kijken wat Gary Moss dit seizoen gedaan heeft. Hij speelt natuurlijk vooral de toernooi op de CDC-ranking. Alle keer de halve finale. Maar het toernooi 1. Nou, verloor hij van Stobens. Maar hij heeft gewoon dit jaar Q-School gespeeld. Dat is toch mooi. En toch heb ik dan zoiets van, ja, waarom?
1: Ja.
0: Dat een beetje, weet je wel. Dubbel 14 voor Clayton. En Johnny Clayton gooit zijn 121 finish uit. Dan denk je toch, waarom Gary Mawson? Waarom ga je naar Q-School? Dan moet je het toch ook wel echt een liefhebber zijn. Dan moet je het toch echt nog heel leuk vinden. Heeft ik meegedaan aan de PDC World Masters, aan de prelim rounds. Ook gewoon aan meegedaan. Verloor hij in de pool van Scott Waits en Daryl Pilgrim. Nee, hij won zelfs nog van Daryl Pilgrim in de pool.
1: Kijk aan.
0: Uiteindelijk was het niet genoeg om de pool door te komen. Ha, is toch mooi op je 63ste.
1: Ah ja, dan is er iemand die tegen hem zegt, ja, Gary, er is in Engeland zijn er weer toernooien waar je aan mee moet doen. Dan boekt hij zijn vliegtickets al.
0: Ja.
1: Clayton is overigens voor het eerst in 4 jaar weer terug op de US Darts Masters. In 2022 voor het laatst het toernooi gespeeld. Toen in de kwartfinale gestrand tegen landgenoot Gavin Price. Eenmaal winnaar van een World Series toernooi, de Ferret. De New South Wales Darts Masters. In Australië dus. Editie 2022. Dit is Gary Mawson vanaf 170. Je hoopt toch ergens op zo'n magisch momentje.
0: Johnny Require 146. Dat is één. Dat is net geen 2. En dan staat Mawson op 78. Dat is al een stuk gemakkelijker. Gary Require 78. Dubbel 12. Dit doet Mawson uitstekend hoor. 78 en 2 pijlen.
1: En successen moet je vieren.
0: Toch ziet het er allemaal nog best vrij soepel uit hoor. Hoe Gary Mawson zijn pijlen naar het bord gooit. Ik zal niet zeggen dat ik nog dacht dat ik 63 ben. Maar ik zou ervoor tekenen dat het allemaal nog zo soepel gaat.
1: Zo.
0: Met zijn stel is nog niks mis mee.
1: Nee hoor.
2: 96.
1: Eerste pijltje. Nog wat extra bewegingjes naar voren. Maar als de eerste eenmaal weg is, dan gaan pijl 2 en 3 lekker makkelijk achteraan.
0: 180 voor Gary Mawson in deze wedstrijd.
1: Wel een kansje om Clayton te breken.
2: Gary Require 117.
1: De Mauler vanaf 117. Triple 19 voor Tops.
2: '57.
3: Johnny, you require 45. Game show on the fourth leg. Johnny Clayton. Fifth leg, Gary the first.
0: Het is natuurlijk allemaal mooi, maar binnenkort. We hadden het al over de World Matchplay. Clayton zit wel in een interessant stukje van de loting, hoor. Als het allemaal zo blijft staan. Nou ja, vanuitgaande dat hij zijn eerste wedstrijd wint. Voor de tweede ronde misschien wel Johnny Clayton en Gary Anderson.
1: Ik was even afgeleid door de lokale specialiteit.
0: Ja, dat weet je. In New York kan er maar één ding zijn.
1: Hotdogs. En stevige hotdogs waren het ook nog.
0: Voor waarschijnlijk een hele stevige prijs in Madison Square Garden.
1: Ik wilde inderdaad net zeggen, waarschijnlijk $16 per stuk.
0: Ja, ik zou je zeggen, ik weet niet of ik de foto nog kan winnen. Ik ga mijn best doen. Maar volgens mij was het vorig jaar $20 voor een drankje in Madison Square Garden. Clayton begint leg 5 met 2 keer 180. Het is 4:36. Gaat het dan gebeuren, Guy?
1: Zijn we hiervoor opgebleven? Maak ons gek, Johnny. Maak ons helemaal gek. Ja. Nee.
0: Zo dichtbij. Ja, het had mooi geweest. Maar eigenlijk totaal niet in deze avond gepast. Voor een 10-darter ook goed.
1: Natuurlijk wilde hij dat heel graag. Ja, de World Matchplay komt eraan. En er zijn nog 2 vloertoernooien te spelen. Voordat de cut-off is en we precies weten wie als top 16 van de reguliere Order of Merit naar Blackpool gaat. Welke spelers als top 16 van de Pro Tour Order of Merit naar Blackpool gaan.
0: Ja, het lijkt er wel op dat de spelers die nu allemaal in het groen staan, dat wel zo blijft. Jij zat heel bedenkelijk te kijken van wie zijn die mensen die in beeld werden gebracht?
1: Ik kende ze niet, maar jij wel, denk ik
0: ja,
1: dan.
0: Ja, dat zijn de mensen die de CDC runnen in Noord-Amerika.
1: Kijk, jij
0: dus
1: kent
0: moet
1: ook iedereen.
0: Iedereen even in beeld gebracht worden.
1: Jij kent ook echt iedereen, hè?
0: Ja, dat niet, maar...
1: Nou, in de dartswereld wel.
0: Veel wel, ja. Man. Maar we hebben wel, zijn van die mooie lijstjes dat mensen in het groen staan. Zo noemen we dat altijd.
1: Ja.
0: Ik denk wel, de mensen die daar nu in staan, die mensen blijven ook wel in het groen. Dave Chisnall bijvoorbeeld staat ruim £5.000 achter. Ja, die zal echt misschien wel 2 halve finales of een finale moeten halen om dat te halen. En dan zal Heta en Menzies, die bijvoorbeeld boven hem staan, die zullen dan niet veel resultaten moeten halen. Dus ik denk wel dat het zo gespeeld is.
1: En dan hebben we toch heel wat Nederlanders in de Winter Gardens.
0: Zullen we ze even opnoemen?
1: Zullen we lijstjes gewoon eens eventjes afgaan?
0: Ja, als je begint naar de top 16 van de wereld natuurlijk. De nummer 3 geplaatst, Gian van Veen. De nummer 4, Michael van Gerwen. Dan hebben we de nummer 10, Danny Noppert. En de nummer 14, Wessel Nijman. Dat is alleen nog maar uit de top 16. Ja, dan gaan we verder bij de Pro Tour Order of Merit. Jij bent druk aan tellen.
1: Ja.
0: Dan hebben we nummer 2 op de ranking Jermaine Wattimena. Nummer 3 op de ranking Kevin Doets. We hebben nog Niels Sonneveld en Dirk van Nijverboden.
1: 8!
0: Dat is een kwart van het deelnemersveld. Ja, dat kan niet op.
3: James Jones, 6th leg. Johnny Clayton, 7th leg. Gary de Front first.
0: 8 deelnemers op de World Matchplay.
1: 4 als geplaatste speler, 4 als Pro Tour uitdager. Met Wattimena en Doets die ook nog eens heel hoog op die Pro Tour Order of Merit staan. En Zonneveld en Van Duivenbode die ook absoluut niet te onderschatten zijn. Die ook gewoon in vorm zijn en een plekje dik en dik verdiend hebben.
0: Clayton heeft er wel zin in deze wedstrijd. Heeft nog geen pijl op het nummer gemist.
1: En gooit...
0: Een gemiddelde van ruim boven de 100.
1: Ja. Er zat een 10 dart erbij, dat helpt.
2: 96.
1: Ja, dit hadden we nog niet gezien op deze manier.
0: Het is ook ongelooflijk, hè. Wij hebben het over prijslijsten in Madison Square Garden. Wij krijgen gewoon bericht van Gio van Veen.
1: Nou.
0: Dit is ongelooflijk. Hey vriend, zegt hij, iemand heeft toevallig een foto gemaakt van de prijslijst vandaag.
1: Ja.
0: Gio, we zijn je nu al dankbaar. Nou, ik ga het jou vertellen. Een biertje. Er zijn heel veel soorten. Nou, laten we het een Heineken, Nederlands biertje.
1: Ja, dat kennen
0: biertje.
1: We allemaal.
0: Zoals halve liter, dan krijg je waarschijnlijk een blik. Krijg je waarschijnlijk in een plastic beker. $21,50. Ja, nee, dan ben je er nog niet, hè? Komt er ook nog tekst bij.
1: Ook nog?
0: Ja, zo werkt dat in Amerika.
1: Goeiedag, zeg.
0: Ja, je bent van slag, zie ik.
1: Ja, ik had veel verwacht, maar dit vind ik wel...
0: Gio van Veen, echt respect. Ik weet niet of dat je een berichtje hebt gekregen van iemand... dat hij dan naar ons doorstuurde, of dat je zelf zit te luisteren. Nou, bedankt. Je hebt echt onze nacht gemaakt.
1: Dat sowieso. Nou, dan geven we in elk geval nog commentaar van Gian. Dat is goed om te weten.
0: In ieder geval namens Guy en mij. Gefeliciteerd met je overwinning. En op naar morgen. Wat goed dit, zeg.
1: Krijgt gewoon om 4:30 s'nachts. Heb je van Gian van Veen. Wat goed.
0: Ja, het is niet alleen het bier wat heel erg duur is... maar we hebben ook bijvoorbeeld een combo met een biertje en hot honey wings. Klinkt goed, hè?
1: Ja, best lekker.
0: $35.
1: Oh.
0: Plus tax. Nou, dan betaal je ongeveer €35 voor...
1: Zo.
2: $87.
1: Maar het is nog steeds lekker zitten daar op het bankje.
2: Johnny require 155.
1: Het zou een lekker einde zijn. 155 finish voor Clayton. Hij gaat er niet uit. Maar hij is absoluut de speler die de meeste indruk heeft gemaakt vannacht op ons allen. We hebben een gemiddelde van bijna 100 verslaat Johnny Clayton, de ervaren Gary Moss. En het was goed om hem weer eens te zien. 16 jaar na zijn laatste WK-deelname. Tweevoudig laatste 16 gehaald op het WK in de jaren 90. Twee lekjes gepakt, Gary Moss. Want Johnny Clayton, die zien we morgen terug in de kwartfinales.

0: Zul je ze hebben?
1: Ja, wie?
2: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
3: Nee, niet zo.
2: Niet zo?
1: Jij wel.
3: Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
2: Goed getrainde billen wel.
1: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
3: Ja. Waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
4: Ja, 10 years Manchester.
1: Hou op, man.
3: Toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
1: Dit is voor mij 100% timber.
2: En hou op, zoudermieterij in mijn kroeg. Dankjewel.

an English favorite

0: Ja, zover in het liedje zijn we nog nooit gekomen. Steven Bunting moest wat verder lopen dan gebruikelijk. En dus wist hij het ook niet zo te timen dat hij net op tijd op het podium stond om het hele titanium ritueeltje nog uit te kunnen voeren. Dat is even wennen voor The Bullet. Maar dat hij hier een World Series toernooi gaat spelen, dat is natuurlijk al lang niet meer wennen. Het is Bunting mental overal. Ze willen hem overal bij hebben. En dus is het ook de tweede keer dat hij de US Darts Masters gaat spelen. En hij moet het dan opnemen in de eerste ronde. Steven Bunting tegen de 37-jarige Alex Spelman. Die we kennen. Omdat hij Grand Slam of Darts heeft gespeeld vorig jaar. Omdat hij ook op het afgelopen PDC-WK speelde. Daar maakte hij niet bepaald indruk. Maar toen zat hij ook niet in de beste fase van zijn loopbaan. De laatste paar wedstrijden van de Jackal. Lokaal. Want daar speelt hij zijn wedstrijdjes. Gaan wel steeds weer wat beter. Hij wint links en rechts potjes. Hij zet weer wat hogere gemiddeldes neer. En hij won de CDC Continental Cup. Daarom staat hij hier. Dus hij heeft ook weer iets gewonnen. Hij heeft ook weer zelfvertrouwen opgedaan. En Alex Spelman is uiteindelijk wel gewoon een hele goede speler. Marco.
1: Dat zeker. Alleen, ik denk dat het grootste probleem bij Alex Spelman is gewoon het materiaal waar hij mee gooit. Want die pijlen hebben zo'n rare vlucht, komen zo raar in het bord. Ik denk dat dat een beetje het grote probleem is. En soms gaat het allemaal best goed. Steven Bunting is begonnen.
0: Het antwoord van Spelman is niet al te best. Ja, waar Spelman dus op de Grand Slam en op het WK een periode kende waar hij niet echt in de grootste vorm verkeerde. Is dat bij Bunting de laatste weken een beetje het geval? Want waar heeft hij nou nog een keer wat laten zien waar hij zich echt aan vast kan houden? Dat kan ik me niet echt herinneren.
1: Nou, ik denk dat het al langer geleden is. Ik vind het gewoon echt tegengevallen van Steven Bunting. Hij kan soms echt wel mooie dingen laten zien. Maar het is niet zo dat hij de ene halve finale naar de andere halve finale haalt. En op televisie valt het eigenlijk gewoon misschien wel een beetje tegen wat Bunting de laatste tijd laat zien.
0: Spelman heeft ondertussen 25 en 7 gegooid in deze leg.
1: Ja. Toch is Bunting natuurlijk nog wel gewoon de nummer 9 van de wereld. Al is het in die contraille van de wereldranglijst wel heel erg spannend. Want er staan gewoon... Er staat gewoon een mannetje of 8, staat maar een verschil van 60.000 pond tussen. Dus dat kan met de World Matchplay kan dat zo weer alles gaan veranderen.
0: Sport voor jong en oud. En Bunting wint de eerste leg zonder problemen. Dan is het toch bijna 5 uur. En Marco, moet ik toch zeggen, we zitten er allebei nog redelijk jovel en fit bij.
1: Zeker.
0: Ja. Heb jij de afgelopen dag nog extra geslapen of zo? Om het,
1: Ik heb vanmiddag heb ik er eigenlijk toe gezet om te proberen te slapen. Nou, dat is een kleine 2 uurtjes is dat uiteindelijk nog gelukt. Maar nu gaat het eigenlijk uitstekend. Nou. Nou, nu zit ik lekker in het ritme. Dan gaan we morgen gewoon nog een keer doen.
0: Nou ja, inderdaad.
1: Hoe voel jij je? Gaat met jou ook allemaal nog top?
0: Jongen, ik voel me prachtig, fantastisch. Nee, ik heb inderdaad ook nog geslapen vanmiddag. 280 van Bunting. In 2 blokken. Even slapen. Toen moest ik even wat anders nog tussendoor doen. En daarna weer een uurtje gelegen nog.
1: Kijk eens.
0: Ja. En dan hou je het vol. En als het dan ook nog goed gespeeld wordt, zoals Kleed in de vorige wedstrijd en Bunting voorlopig in deze wedstrijd, dan gaat het natuurlijk nog wat makkelijker allemaal.
1: Ja, in het begin van de avond had ik wel het gevoel dat we er even in moesten komen. Want ik heb hier het lijstje met de gemiddeldes vol. Maar het is allemaal nog niet bijzonder, hè, wat er vandaag gebeurd is. Want je zei, Kleed speelde goed. Maar wat me vooral tegenvalt, zijn gewoon de Noord-Amerikanen tot nu toe.
0: Met uitzondering van Jim Long, hè?
1: Jim Long. Voor een gemiddelde van 87,87. En won van George Rock. Maar als je dan naar de spelers kijkt die gespeeld hebben. David Cameron heeft bakken ervaring. Voor een gemiddelde van 80. Braden Hall. Oké, jong talent. Moet er misschien nog komen. Eerste keer op het podium. Met 78. Adam Savada is de beste Amerikaan van de ranking. Gooit 77 gemiddeld. Leonard Gates, bakken en ervaring. Gooit 77 gemiddeld. Ja, en dan hebben we nog Fred Krueger. Die gooit 80 gemiddeld tegen Gian van Veen. Oké, kan je niet te veel van verwachten. En Gary Mawson, een held van vroeger, komt ook tot een gemiddelde van 78. Ik vind dat misschien nog wel kwalijker eigenlijk. Het Noord-Amerikaanse darten waar het nu staat. En dan moeten we er ook nog eerlijk bij zijn. 77 gemiddeld wat de meeste zeg maar gooien. Er zijn ook nog heel relaxed. Alleen maar scorende darts bij. Omdat ze gewoon nog 6-1, 6-2 verliezen. Laten we hopen dat dan vandaag een beetje de zenuwen waren. Dat ze toch niet compleet af willen gaan tegen de echte top. Morgen zullen ze het moeten laten zien natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Dan zijn we toch benieuwd wie van de 8 lokale helden die we in actie hebben gezien. Morgen dat WK-ticket voor zich gaat opeisen.
1: Ik ga je wel zeggen, als Alex Spelman daar gooit wat hij nu laat zien, dan gaat hij het niet winnen.
0: Nee. Ross moet even rekenen, maakt er 93 van. Vinden we prima.
1: Iedereen vindt het goed. Ja. Nou, als je nu hebben we 7 spelers een volledige wedstrijd gezien. Spelman, nou, dat durven we na 2,5 lekker ook wat te zeggen in welke vorm dat die zit. Wie is dan de grote favoriet van morgen in het North American Championship?
0: Oeh. Ja, Jim Long is ook. Ja,
1: dat kan bijna niet. Dat kan bijna niet anders, toch? Dubbel 16 voor Bunting. En een 3-0 voorsprong. Hij staat uitstekend te spelen. Gemiddelde van ruim boven de 100.
0: Bunting die gisteren nog in een lokale sportspark te vinden was. Ook Josh Rock was daar in diezelfde bar. En ja, liet mij weten dat dat een heel gezellig barretje is bij het spelershotel in de buurt.
1: Ja, in diezelfde straat. Het is echt supermooie sportsbar. Ja, ze zeggen typisch Amerikaans. Ik ben er ook nog maar 2 keer geweest in Amerika. Dus ik kan er niet veel over zeggen. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Heel veel van die televisies aan de kant. En het is echt. Er wordt heel veel sport uitgezonden. Echt, je kan het zo gek niet bedenken. En die sport is op een televisiescherm in die tent.
0: Ja. Nou ja, ze hadden ook een soort podium. En Steven Bunting zag zijn kans weer schoon.
1: Ja, natuurlijk. Want zijn nummer werd gedraaid.

0: is gewoon helemaal niks meer.
1: Ja, lokaal heeft hij dan nog wel het vertrouwen dat hij wedstrijden kan winnen. Dat hij beter is dan tegenstanders. Maar zet hem op een podium. Zet hem tegen een iets betere tegenstander. En het gaat gewoon allemaal heel moeilijk. Alles gaat heel moeilijk. Steven, you require 48.
2: Alex, you require 2. No score.
0: En de eerste keer dat we kennis maakten met Alex Spelman, dat was op het WK van 2024. Toen dacht iedereen, misschien is dit wel een Amerikaan. Het kan er eentje worden. Toen ging hij in een hele goede wedstrijd tegen Ryan Joyce. Verloor hij, maar toen gooide hij een gemiddelde van 95. En toen dacht iedereen, misschien is dit hem wel.
1: Ja.
0: Oké, deze wedstrijd is dan misschien wel erg flauw om dat te vergelijken, maar... Ja, dit is. Het is toch al eigenlijk al. Tijden niks met Alex Spelman. Ook op de Grand Slam, daar gooide hij gemiddeld van in de 70 en zo. En het is niet dezelfde speler. Die we toen zagen, in ieder geval.
1: Nee, absoluut niet. Ja, en ik wil absoluut niet flauw doen en vervelend doen. Maar dit is de 8e editie van de US Darts Masters. Het laagste gemiddelde ooit gegooid. De US Darts Masters van Fallon Sherrock. 71,4. 4 jaar geleden.
0: Nou.
1: Spelman zit op 63 op dit moment.
0: Ja.
1: Het kan er gewoon aan. En dat wil je niet, dat record. Overigens kunnen we ook wel eventjes in volledig World Series verband kijken. Naar de laagste gemiddelde, al heb ik wel een vermoeden wat daar ongeveer uit gaat komen. Omdat ja, op de Bahrein Darts Masters alle spelers meedoen uit Bahrein.
0: Ja, er zal iemand van ergens in de 50 gemiddeld.
1: Het valt toch mee. Hassan Haji heeft een keer 60,1 gemiddeld gegooid. Dat is het laagste.
0: Net geen 50 gemiddeld is. Volgens mij was het die tegenstander van Vergerbe, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, legendarisch. Legendarisch.
1: Vergerbe gooide ook 106 gemiddeld zelf daar tegenaan.
0: Ja. Dat is misschien nog wel knapper. 97. Oei, oei, oei. Alex Spelman. Wat is er aan de hand met Alex Spelman en wat is er op dit moment aan de hand met het Noord-Amerikaanse darten? Want er worden zoveel goede dingen gedaan door de CDC en er worden zoveel toernooien georganiseerd. Maar het lijkt gewoon maar niet te gebeuren dat ze er echt aankomen, zeg maar. En tuurlijk, misschien nu is het tegen de absolute top, kunnen ze het niet. Alleen, ze komen ook niet eens in de buurt, hè. Net zo Alex Spelman met dit gemiddelde. Die wint geen regionaal toernooi in Nederland.
1: Nee.
2: Game shot in the fifth leg. Steelmantin, sixth leg. Alex the throat first. Game on.
0: En ik denk van alle spelers die we vanavond gezien hebben, denk ik niet dat ze veel regionale toernooitjes bij ons winnen als ze dat niveau gooien. En laten we hopen dat het morgen allemaal beter is voor hun. Want morgen is natuurlijk de dag waar het om draait. Daar hebben ze een kans van 1 op 8 om het WK te halen. En dan, als misschien wel Alex Spelman morgen met die beker in de lucht staat... dan zal hij echt niet meer kunnen interesseren dat hij vandaag onder de 70 gemiddeld heeft gegooid. Maar toch zou je ook met een minder gevoel naar bed gaan vanavond. Waar je denkt, oh, morgen is misschien wel de belangrijkste dag van het jaar. En dan heb ik zo'n soort van voorbereiding.
1: Dit is dan toch best een goede leg van The Jackal. Met in elk geval wat scores waar trippels bij zitten. En dat maakt dan ook meteen dat hij een kans krijgt om die leg ook te winnen.

0: 93.
1: Zo dadelijk vanaf 60. Een kans op zijn tweede leg van de wedstrijd. Omdat ook Bunting 60. Toch weer ver is weggezakt.
0: Game show on the sixth leg. And it's Melbourne, seventh leg. Stephen the throat first. Game on.
2: Achter in de zaal wordt de Polonaise ingezet. Ondanks dat het darten misschien niet heel de avond fantastisch was. De sfeer in het Madison Square Garden zat er uitstekend in. Misschien ook dankzij een beetje help, dankzij bepaalde voetbalfans.
1: Ja, wie weet.
2: In ieder geval de 4.500 man die hier zaten, die hebben in ieder geval een topavond gehad. Het is ook wel een prachtige zaal. Om darts te mogen spelen natuurlijk.
1: Ah, en om darts te mogen kijken.
0: 59.
2: En eigenlijk hebben wij ook wel een leuke nacht gehad zo.
1: Ja hoor.
2: Een mooie voorprogramma op morgen. Hij is inmiddels boven de 70 aanbeland. Alex Spelman, maar het gaat allemaal nog niet van harte. Dit is 180 nummer 3 van Stephen Bunting.
1: Keurig gedaan. Goed gebruik gemaakt van die pijl die hij aan de buitenkant van de enkele 16 gooide. Spelman die zich echt tussen Rosbray en Bunting door moet wurmen.
2: Ja, Bunting staat natuurlijk heel ver naar rechts. En Rosbray staat van de scheidsrechters het dichtst bij het bord. Dan blijft er maar een kleine doorgang over.
1: Hij gaat nog in gesprek met iemand in het publiek.
0: Ja.
2: Ik geloof niet dat het van een coach of een partner of zo was. Die zou vast zeggen dat hij beter moest gooien. Maar daar was hij zelf denk ik ook wel een tijdje achter.
1: Het is wel iets beter geworden nu. Boven de 73 gemiddeld. Elk spel, maar het lijkt erop dat het niet het laagste gemiddelde ooit op de US Darts Masters gaat worden.
0: 98.
2: Misschien kan hij nog wel een lekje winnen.
0: 93.
2: Dan mag het in ieder geval gaan proberen zo. Vanaf 124. Wat kan Bunting overlaten?
0: Oeh.
2: Hier trekt hij laatste de 1 in. Gelijkwaardige finishes. Spelman mag als eerste. Triple nodig. Ja, en dan een bullseye.
0: 99. Steven, you require 126.
1: Maar de bullseye wordt gemist door Spelman. In ieder geval het rotzooi van het podium afschopt. Kun je hem ook gewoon voor inhuren. Kunnen we Bunting inhuren voor wel een bullseye finish. Hij mag het niet eens proberen.
0: 58. Alex, require 25.
2: Dubbel 8 voor Spelman. Voor zijn derde leg. Maar het past wel in het spel van elk Spelman deze wedstrijd. Krijgt toch nog een aardig wat kans op een dubbel hoor. Met een gemiddelde van geen 73. Dan wordt het allemaal een lastig verhaal.
1: Helemaal tegen een Steven Bunting die niet fantastisch speelt, maar in elk geval wel zijn dubbeltjes mee gooit en daarmee opgaat naar de kwartfinale. We hebben 8 wedstrijden gehad in de eerste ronde van de US Darts Masters. We hebben 1 verrassing gezien, de overwinning van Jim Long op Josh Rock. En verder gaan alle PDC-toppers gewoon door naar de volgende ronde, naar de kwartfinales. Die kwartfinales zijn Luke Littler tegen Jim Long, Gavin Price tegen James Wade, Luke Humphries tegen Steven Bunting en Gian van Veen tegen Johnny Clayton. Dat is morgen vanaf 2:30 in de nacht allemaal bij ons te zien op Viaplay. Hier gaat u die kwartfinales nog even in beeld zien. We hopen dat u er morgen gewoon weer bij bent. Als dat vandaag is gelukt, moet dat morgen ook lukken, zou ik zeggen. En wat ons betreft nog een heel fijn stukje van de nacht. Welterusten en tot snel.

0: Een hele goede nacht, dames en heren. Het is de US Darts Masters 2026. En we hebben 4 kwartfinales, 2 halve finales en een finale voor u in de aanbieding tussen nu en de klok van 5:30 ochtends. Je moet er wat voor over hebben om te weten wie de US Darts Master van dit jaar gaat worden. En misschien wordt dat wel deze Jim Long, de enige van 8 Noord-Amerikaanse spelers die de sessie van gisteren nacht wist te overleven. 7 PDC-sterren gingen door en Jim Long wist van George Rock te winnen. En verschafte zich daarmee het recht om tegen de nummer 1 van de wereld te gaan uitkomen tegen Luke de Nuke Littler. Littler die gisteren met 6-4 van David Cameron won, die bepaald geen goede wedstrijd speelde. Daar hadden er wel meer last van aan PDC-toppers zijde. Maar dat is toch 7 man door. En dat betekent dat we dus nu Luke Littler tegen Jim Long krijgen. Zo dadelijk Gavin Price tegen James Wade, Luke Humphries tegen Steven Bunting en Gian van Veen tegen Johnny Clayton. Maar dus eerst Littler tegen Long. Marco, goeienacht. Jij bent er ook weer bij.
1: Ja, natuurlijk. Ik kan jou natuurlijk niet alleen laten voor deze tweede nacht. Dus natuurlijk ben ik er ook weer bij.
0: Wat zijn de verwachtingen vooraf? Ja, kijk, Littler is favoriet in deze wedstrijd. Maar überhaupt van deze sessie?
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik hoop wel dat ze allemaal realiseren dat het wel allemaal een stukje beter moet op Johnny Clayton. Na dan denk ik dat het allemaal wat beter moet dan wat ze gisteren lieten zien. Ja, gisteren hebben ze er misschien wat makkelijker over gedacht. Weet je, het is dan toch... Nou, die eerste ronde winnen we wel. Er zijn heel veel randzaken in New York, wat ook heel belangrijk is. Dus laten we hopen dat het vandaag dat ze om het echt hier gaan spelen. Ja, Jim Long, hoe gek het ook klinkt, dit is niet zijn eerste wedstrijd vandaag, hè?
0: Nee. Nee, voor hen vanmiddag en voor ons gisterenavond is het North American Championship al gespeeld. Het toernooi waar eigenlijk elke Noord-Amerikaanse darter punt 1 bij wil zijn en punt 2 wil winnen. Omdat je daarmee een ticket voor het WK en een ticket voor de Grand Slam of Darts weet te verdienen. Deze Jim Long probeerde het, haalde de finale, maar verloor die finale uiteindelijk van Adam Cevada.
1: Ja, die was wel overduidelijk de beste. Een paar uur geleden. Jimmy Wacquire, nou, zo Jim Long had best wel een harde nederlaag in de finale. Maar heeft wel lekker 3 wedstrijdjes erin. Misschien dat hij dat mee kan nemen in deze wedstrijd. Al is het natuurlijk wel een flinke opgave om het tegen Luke Littler op te nemen. Eerst het op het dubbel wordt er in ieder geval gemist. En dan staat Littler te wachten. De eerste leg is in 13 darts voor Luke Littler.
0: Dan gaat het gooien van tops nu al een stuk beter dan gisteren. Gisteren 7 pijlen richting de dubbel 20 en allemaal gemist. Nu zit de eerste er al in.
1: Ja, hij was gisteren sowieso dramatisch op de dubbels. Hij had 6 uit 30 was Luke Littler. 140. Kom uiteindelijk op een gemiddelde van net geen 88 uit. Scorend was het allemaal best oké. Okay. Maar het lijkt erop dat we vandaag een andere Luke Littler zien dan wat we gisteren zagen.
2: Luke Wacquire, 47.
1: Hij gaat als een raket van start, Luke Littler. 13 darten, 11 darten.
0: Of we met z'n allen even wakker willen blijven, want Luke Littler heeft plannen voor vannacht. Hij wist de US Darts Masters nog nooit te winnen. Halve finale, beste resultaat in Madison Square Garden. En daar moet natuurlijk ook een verandering in komen wat hem betreft.
2: 140. 126.
1: Net een dribbeltje te kort voor Littler om op een finish te geraken.
0: Gaat gewoon door. Want dubbel 1 overlaten vindt hij geen enkel probleem.
1: Een beetje showdarten van Luuk Littler. Dubbel 1 over inderdaad. Long van een 94.
0: En dus moet hij er nu voor gaan met één pijltje binnenin. Ja, dit is echt een hele andere Littler dan we gisteren zagen. Die kon hij in dubbel gooien. Vroeg zich af hoe het in godsnaam mogelijk was dat hij zo slecht speelde. Een gemiddelde van op zeker moment zelfs onder de 80. En nu krijgen we allemaal trippels. En een gemiddelde van bijna 125.
1: Lekker hoor. Dat is waar we op hoopten. Maar Littler laat zien dat hij er zin in heeft. Tuurlijk, deze titel heeft hij nog niet gewonnen. En deze titel willen ze extra graag.
2: 44.
1: Nou, deze twee hebben wel een verleden tegen elkaar. Want het is anderhalf jaar geleden dat Jim Long een tourcard pakte. Toen zijn allereerste wedstrijd ooit op de Tour. Het was Players Championship 1 in Wigan. Allereerste ronde moesten deze twee mannen tegen elkaar. Het was nog best een oké wedstrijd. Maar Littler was wel met 6-4 te sterk. Dat is ook lekker, hè? Dan kom je door Q-School heen. Ik ben er nog nooit geweest, maar... Wij volgen dat, je kan natuurlijk allemaal volgen tegenwoordig. Dat zijn gruwelijke weken in stad.
0: Ja.
1: Moet je echt verschrikkelijk veel darten en goed kunnen darten. Eerst even kijken wat Littler met deze 80 doet. Moet een flinke stap opzij zetten. Het eerste pijltje op het dubbel wordt gemist. En dan, dan heb je dat eindelijk heb je dat gehaald, de tourcard. Dan kom je op de Tour, Players Championship. Eerste ronde, bam, Luuk Littler.
0: Ja, dan weet je wel. De tour. Wel meteen waar je aan toe bent. Want dan alleen maar meevallen.
2: Games on the fourth line. Luuk Littler.
0: In deze wedstrijd valt het helemaal niet mee voor The Gentleman. Voor Jim Long die de finale van het North American Championship. Met 6-1 verloor van Adam Cervara. Die ook aangaf dat hij er helemaal niet lekker in zat. En dat de spanning voor dat North American Championship voor hem toch veel groter was dan de spanning van het spelen tegen zo'n PDC-topper.
1: Ja, is op zich wel te begrijpen natuurlijk. Dus, wat er natuurlijk een paar uur geleden op dit podium is gebeurd. Dat is natuurlijk verschrikkelijk veel wat je ineens in een paar uur kan winnen natuurlijk. Dus ticket voor het WK, ticket voor de Grand Slam. Het is het WK gaat hij waarschijnlijk wel halen via de Pro Tour door met het. Ja, als je dan ook nog een Grand Slam ticket mee kan pakken. Zeker in het misschien wel behouden van de tourkaart. Alleen dat had Jim Long ook weer een best wel verrassend interview over.
0: Ja, hij gaf aan dat als het hem lukt om zijn tourkaart te behouden, dat hij hem waarschijnlijk alsnog inlevert. Omdat het leven als PDC tourkaarthouder hem toch best wel zwaar valt. Hij moet er veel voor reizen. Hij woont nog steeds in Canada. Hij zegt, ja, als ik 30 nachtjes in mijn eigen bed kan slapen op jaarbasis, dan is het veel.
1: Ja, dan snap ik het op een gegeven moment ook wel. En Jim Long weet zelf ook dat het geen top 32 speler zou worden. Dus dan is het. Dan heb je het geprobeerd. Heb je er best leuk centje mee kunnen verdienen. Heb je het allemaal een keer meegemaakt. Maar misschien is het dan ook goed om. Hij staat er wel relaxed in en dat is ook wel mooi, hè. Dus nog even die laatste een grote 5 gooien. Je weet maar nooit.
2: Game
1: We gaan het nooit weten. Want Jim Long komt ook op het scorebord.
0: Drie stuks. Oh, Littler.
2: 57.
0: In vijf lijkt het een beetje.
1: Hij vraagt echt zichzelf af, hoe kan ik die vijfde pijl missen? Hij zat wel mooi.
0: Dat zou nog een unicum zijn. Een 9-darter op de US Darts Masters. Die zijn er nog niet geweest.
1: Er zijn sowieso nog niet veel 9-darters op de World Series gegooid, hoor. Littler heeft er al wel, hè?
2: 16.
1: Hij hoort hem in Bahrein bij zijn debuut. Maar ja, waar Littler voor de eerste keer aan meedoet, dan moet je een 9-darter gooien. En ook het is het toernooi winnen.
0: Ja, daar leek het toen wel op, ja.
1: Nee, het te vloeten nooit bij de Eurotour en bij de World Series. Ja. En zo makkelijk is het. De dubbels gaan een stuk beter dan bijna 24 uur geleden. Het staat 5-1 voor Littler in een gemiddelde van bijna 102.
2: 96.
0: We spelen in bracketvolgorde. Dat betekent dat de winnaar van deze kwartfinale, en het lijkt erop dat dat Littler gaat worden, in de halve finale speelt tegen de winnaar van de volgende kwartfinale. Dat is dus Gavin Price tegen James Wade.
2: 83.
1: Geen finish over voor Long. Littler gaat dat wel doen.
2: 131. 65. Luke Jubakwai, 96.
0: Gisteren was het moi moi. Vandaag is het een stuk beter. Twee keer dubbel 19 was de bedoeling. Voor Littler. Maar dat mag nog niet zo zijn.
1: Laatste kans voor Jim Long. Hij heeft de triple nodig. Maar vindt de triple niet. En dan is het sprookje klaar. Was het gisteren een mooie overwinning voor Long.
0: Maar lukte het vanmiddag op het North American Championship in de finale al niet. Verloor hij met 6-1. En lukt het in de kwartfinale van de US Darts Masters ook niet. En verliest hij ook met 6-1. Maar goed, dat is dan wel tegen de nummer 1 van de wereld. En dat is geen schande als die een gemiddelde van ruim 102 gooit. Luke Littler zien we straks terug in de halve finale.

0: Nou, het moest even bijkomen van die brul, Gerben Price. Dat doet hij tegenwoordig altijd als hij net zijn walk-on heeft gedaan. Even blaten, even schreeuwen. En daarna stond hij toch eventjes te hoesten aan het tafeltje. En nu is het een kwestie van de fles water op eigen kracht open krijgen. En alles op exact het goede plekje neerzetten. Want anders lukt het natuurlijk niet. Dat hele darten. En dan kan hij eraan beginnen aan het ingooien, Gerben Price. Hij gaat het opnemen tegen James Wade. En gisteren was het eigenlijk wel een opmerkelijke dag. Price ging door. Daar was ook alles mee gezegd. Hij besloeg Braden Hall met 6-4. Speelde naar eigen zeggen een van zijn slechtste wedstrijden sinds een hele lange tijd. En kwam dan ook met een interview waarin hij aangaf eigenlijk met zijn hoofd niet echt bij het darten te zitten op dit moment.
1: Het was inderdaad wat raar. Hij zegt, ja, als ik weg ben, al die mooie plekken, dan wil ik graag thuis zijn. Want ik heb thuis best wel wat dingen aan mijn hoofd. Hij zei ook niet precies wat.
0: Nee.
1: Maar hij zegt, ik kan me niet echt motiveren. Ik wil graag thuis zijn. En, dus ja, ze doen het. Het is toch wel best wel verrassend eigenlijk. Want ja, ik had toch eigenlijk wel verwacht dat hij Premier League gespeeld en dan daarna volledig voor de ranking zou gaan. Ja, afgelopen week in Slowakije ging het ook niet helemaal fantastisch. Hij heeft ook al een paar eurotours geskipt. Dus ja, er zal best iets zijn. Wat precies, weten we niet.
0: Nee.
1: Maar hij heeft iets van motivatieproblemen. Nou, laten we hopen dat hij in ieder geval het binnenkort voor de World Matchplay weer gevonden heeft. Want een Gerben Price die gemotiveerd is, die zien we graag.
0: Absoluut. Ja, hij zei ook in datzelfde interview dat we niet gek op moeten kijken als die kwesties tijdens de matchplay allemaal nog niet zijn opgelost. Nou goed, dat gaan we allemaal wel meemaken. James Wade 92. Is best van de interviews, maar het bleef rondom zijn persoon toch vrij rustig gisteren. Begon prima in zijn eerste ronde partij van gisteren tegen Adam Cervada. Die uiteindelijk toch relatief eenvoudig met 6-3 versloeg. Het niveau was niet om over naar huis te schrijven. Maar ja, dat zal de machine uiteindelijk helemaal niks interesseren, want hij won.
1: Dat is het enige wat telt voor James Wade. Het maakt niet uit hoe. Als je maar gewoon als eerste die 6 legs binnenhaalt. Hij begon wel goed hoor gisteren, maar daarna hij had door. Die Adam Cervada, die kon helemaal niks gisteren. Terwijl dat Ruister was de 180 erin heeft dan. En daarna werd het simpel uitgespeeld door James Wade. Eigenlijk zoals we Cervada zeg maar gisteravond zagen. Die hadden we graag ook gisteren tegen James Wade willen zien.
0: Ja.
1: Want we hebben wel gezien dat Cervada best wel goed kan darten.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Hij gooide nog een gemiddelde van bijna 103 Cervada. In zijn eerste wedstrijd van gisterenavond. Tegen Alex Spelman was dat. En hij verloor überhaupt maar 4 legs. Over 3 wedstrijden.
2: 137. Get when you require 121.
0: Tegen Wade was het niet bepaald je van het. Price gaat naar de 11. Gaat naar de bullseye. Gaat hij bij 0.
1: Die had er net naast. Mag Wade het gaan proberen vanaf 74. Triple 18 gewonnen. 2 darts voor dubbel 10. 10. Typische James Wade finish. Keurig en 15 yards uit.
2: Spelen
1: voor de tweede keer dit jaar tegen elkaar. We hebben sowieso al heel vaak tegen elkaar gespeeld. Dit is de 34e ontmoeting tussen beide heren. De laatste keer was in ieder geval op de UK Open van dit jaar. In de halve finale toen won James Wade met 11-8 van Gerben Price. James Wade die inderdaad de finale haalde, maar uiteindelijk verloor van Luke Littler. Overal staat het 18-14 in het voordeel van James Wade. Speelde ook nog één keer gelijk in de Premier League. Toen dat allemaal nog kon, hè.
0: Oh, mooie tijden.
2: 60.
1: weet. Gaat hier een stuk beter wegzetten dan in de leg van Gerwin Price. Komt hij volgens eerst op een finish. Nou, Price gaat er wel hard onderdoor. 180, nummer 2 voor de Iceman. Bullseye voor Wade. En waar Price in de eerste lekker pijltje op de bullseye miste, laat James Wade even zien aan Gerwin Price waar de bullseye zit. 2-0 voor de machine.
0: Een tweede 15 darter op rij voor de Engelsman.
2: 100.
0: En Price op de achtergrond knikkend. Zo van, ja, zie je wel.
1: Hij wel.
2: 85.
1: Nou, Price liep er gisteren ook een beetje verslagen bij op het podium. Want eigenlijk maar één keer een uitbarsting na een finish. Voor de rest was het heel timide.
2: 100.
1: Ja. Ons viel het ook al op, maar dat interview wat hij daarna gegeven had, dan werd er allemaal een stuk duidelijker.
2: 60.
1: Nou, dat liep natuurlijk ook de World Cup al schiet, al een paar euro tours. Dat zal toch echt wel wat zijn.
0: Nou, nu zijn het er ook best wel wat spelers die dan dit soort toernooien ook overslaan. Daar heeft hij dan niet voor gekozen.
2: 100.
1: Ja, als je dan toch de keuze hebt om naar New York te gaan. En laat ik het netjes zeggen, het is niet voor niks hè, dat ze hier naartoe mogen gaan.
2: 138.
1: Dit doet Wade weer uitstekend hoor. Hij haalt keurig topserve naar die 138 scoren.
2: 18.
1: Maar dan heeft het er al een schijn van dat het 3-0 wordt. Kan Gerwin Price een gemiddelde van bijna 108 gooien. Heeft hij gewoon nog maar één pijl op een dubbel gehad. Dan staat het 3-0 voor James Wade.
2: 121.
0: Die doet dit soort wedstrijden, vliegt dit soort wedstrijden aan. Zoals hij dat al jarenlang doet. Dan is hij qua cijfers misschien net iets minder dan zijn tegenstander. Maar elke keer net op dat moment dat hij even een goede score of even een finish moet

0: needle.
1: City, go when you require 100. City. Go when you acquire 40.
2: 100 gisteren. Kan er ook vandaag weinig emotie en blijdschap vanaf bij Price.
1: 100.
0: Dat zie je wel. Met zijn vrouw in ieder geval. Dus dat wel. Hij is wel gewoon samen zijn ze hier naartoe. Ja. Ik heb geen idee wat er is. Hij zei dat het op de farm was.
1: 100.
0: Misschien dat we er binnenkort meer van horen. Laten we in ieder geval hopen dat het niet allemaal ernstig is. Want ja, ik wil graag een gemotiveerde en een prijs in vorm zien. Want dat belooft veel voor de matchplayer, zou je zeggen.
2: En dat terwijl hij toch juist een periode achter de rug had. Hij won dan met geen titels daarmee, maar waar hij wel echt uitstekend in speelde.
1: 82.
0: Ja, bij de Premier League natuurlijk goed gedaan. Een retour gewonnen. En toen dacht iedereen, nou, Price komt eraan.
1: 100.
0: Weer zo'n uitstekende wegzetbeurt van James Wade. Laat weer tops over.
2: En die gooit hij dan ook.
1: James Wade, 6 leg go in a third first.
2: Want Wade is op dit moment 4 uit 6 op de dubbels.
1: 140.
0: Best mooi rijtje van James Wade. Alle legs in deze wedstrijd in 5 beurten. Wat we eigenlijk gisteren totaal niet zagen.
1: 100.
0: Vandaag worden we verwend met goed spel. Toch merk je dan, natuurlijk, het is een vredig demonstratietoernooi. Maar toch, als de grote mannen tegen elkaar willen spelen, dan willen ze toch wel even laten zien. Hé hey vriend, ik ben nog steeds beter dan jij of ik sta hoger op de wereldranglijst. Daar is de reden voor. Ze willen toch allemaal met die beker in de lucht staan. En James Wade wil dat zeker. Want hoe gek het ook klinkt, hij heeft zoveel World Series toernooien in zijn leven gespeeld. Dit is zijn 37e. Hij heeft er nog nooit één gewonnen.
1: 131.
2: Nou, waar beter om die eerste te winnen dan in New York dan natuurlijk. Hij heeft in elk geval uitstekende papieren om door te gaan naar de halve finale waarin hij dan Luke Whitler zou treffen. Wade die het toch opvallend vaak in deze ronde laat liggen op een World Series toernooi. Bijna de helft van de gevallen. 30 wedstrijden gespeeld in de kwartfinale. Dan vloog hij er ook uit. Dan wordt het inderdaad lastig om het toernooi uiteindelijk nog te winnen.
0: Nou, maar Wade nog geen titel heeft bij de World Series. Heeft Price 4 titels achter zich aan.
1: 125.
0: En onderin in Nieuw-Zeeland, één in Australië, één in Kopenhagen. En vorig jaar was hij de sterkste in Polen.
1: 97. 85.

0: 140.
1: Beide spelers nog steeds ruim boven de 100 gemiddeld. Het is een fijne wedstrijd tot nu toe.
0: 81.
1: 'Weer naar James Wade, hoe die het wegzetten.
2: Daar maakt hij echt het verschil, telkens die wegzetbeurten. Het is gewoon in principe een beurt waar twee trippels bij zitten.
1: Ja, elke keer inderdaad. Dan krijgt Wade één pijl, maar hij mag wel naar tops. En hier zat Price dan misschien wel op te wachten.
0: 76. Games on the seventh leg. Gary Price. Eighth leg, Gavin Atkins.
2: Kansje gepakt. Goeie 76 finish voor Price.
0: 57.
1: Had je dan misschien toch wel iets van een reactie willen zien?
2: Ja.
1: Oké, ik weet het. Het zijn goede vrienden van elkaar, maar dit was toch zo'n typisch moment in de wedstrijd dat je even Gary Price moest horen.
2: Tweemaal 180 voor James Wade. Vijfmaal 180 voor Gary Price.
1: Nou, dan heeft Price daarnet zoveel moeite gedaan om James Wade te breken. Begint Wade in één keer met vijf trippels in de leg van Gerben Price.
0: 100.
1: Iemand zit deze pijl weer fijn.
0: Een
1: hele pijl op 44, James Wade. 164 kan natuurlijk wel.
0: 92. James, you require 44.
1: 24. Dat zag je niet aankomen.
2: Nee, hoe heet zelf ook niet. Price gooide al 76 uit om te breken. Dit is 72 om zijn eigen leg te houden. Moet dan via dubbel 3. En het gaat niet via dubbel 3.
0: James McQuire 20.
1: Dat is ook wel een beetje pech dat die pijl net in de dubbel 9 schoot. Wade zegt dankjewel en het is 5-3. James, hij breekt gelijk Gerben Price weer terug en mag nu zelf voor de wedstrijd gaan gooien.
0: James the third first. Game on.
1: En Price staat nog een beetje zichzelf te mompelen in de achtergrond. Die voelde ook, dit was de kans. Het had hier gewoon 4-4 moeten staan natuurlijk. Maar het is 5-3 in het voordeel van de machine.
0: 140.
2: Dit is een voorspelling. Een voorspelling vanuit de zaal die zegt dat Clayton uiteindelijk het toernooi zal winnen. Nou, dat hopen wij niet, want dat betekent dat Clayton zo dadelijk Gian van Veen verslaat.
1: Als je het op basis van gisteren zou zien, van de gisteren gespeelde wedstrijden, dan snap ik het wel. Want ja. Clayton was wel de beste.
2: Die heeft dit hele toernooi nog geen dubbel gemist.
1: Dat is lekker.
2: Ja.
0: 161.
1: Voor de wedstrijd, James Wade, 161 om het in stijl af te sluiten.
0: 97.
2: Dit is om de wedstrijd in stijl levend te houden, maar dat zit er niet in voor Price.
0: James, you require
2: 64. Die zo gek nog niet speelde, helemaal niet zelfs, een gemiddelde van ruim 103. Maar er zat weinig vuur in, er zat weinig leven in. Er is thuis iets aan de hand in het leven van Gerwin Price, waardoor hij even niet zo heel veel zin meer heeft in darten. En hij legt het dan ook af in deze kwartfinale op de US Darts Masters tegen goede vriend James Wade. Wade, die ook uitstekend speelde. Net iets minder dan zijn tegenstander, maar wel 6 dubbeltjes gegooid. 6 uit 13 op de buitenste ring. Dat zijn cijfers waar de machine het voor doet.
3: That is absolutely fantastic.
4: A very real and present danger.
3: That is sensational!

Next up, hailing from England,

0: opkomst van Steven Bunting. Het was lang, dat zijn we van hem gewend. Maar wat een leuke verrassing dat de opkomst van Luke Humphries ook eens even wat langer doorloopt. En dat hij ook even voor de populariteitsprijs op mag gaan. Maar populair is hij absoluut. Luke Humphries, dat weten we. Ja, dat opnemen tegen Steven Bunting in het derde kwartfinale van deze nacht. Eerder eventjes samenvatten voor degenen die het misschien gemist hebben. Luke Littler won met 6-1 van Jim Long. Speelde heel erg goed, Littler. En Long, nou ja, die speelde zoals Jim Long. Dat kan dus, ja, dan verlies je met 6-1 van een goede Luke Littler. En zo net echt een leuke wedstrijd gezien tussen Cameron Price en James Wade. Die Wade met 6-3 wist te winnen. Straks dus Wade tegen Littler in de halve finale. Dit is de andere kant van het schema. Waar dus... Nou, misschien wel de speler die het best in vorm is op dit moment in staat met deze Luke Humphries. Winnaar van de World Cup samen met Littler. En Bunting, die is een stuk minder goed in vorm. Is 1 plus 1 nou een gewone 2, Marco?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk Humphries blaakt van het zelfvertrouwen. En ja, gaan we weer terug naar de interviews. Gisteren bij Engelse collega's had hij een interview van... Natuurlijk... Ten eerste wil ik mijn titel verdedigen. Ten tweede gaan alle focus op de World Matchplay. Ik heb vorig jaar verkeerde dingen gedaan in de voorbereiding voor de World Matchplay. En dit jaar gaat het gebeuren. Ik ben in vorm. Ik ben er klaar voor. En ja, ik vind Luke Humphries is echt wel een op- en top professional. Waar hij eigenlijk altijd ook met verlies omgaat. En als hij zegt van ik ga me volledig focussen en hard trainen voor de World Matchplay. Nou... Ik ben geen gokker, totaal niet. Maar dan zou ik toch adviseren om daar een paar eurotjes op te zetten.
0: Ja. Ja, dan geloven wij Humphries meteen.
1: Want wat was hij dichtbij bij de Premier League?
0: Zo. Ja, dat was een fantastische wedstrijd. 78. Nou, uiteindelijk was het wel weer die andere Luke die hem wist te winnen. En dat zal toch ook in Blackpool to Winter Gardens zijn grootste concurrent gaan zijn.
1: Zo, over lesje goed wegzetten gesproken. Bunting laat tops over in de leg van Luke Humphries. Gaat Bunting daarvan terugkomen? Ja, want Humphries mist de bel op dubbel 16. Maar jij zei daarnet, Steven Bunting totaal niet in vorm.
0: Nee.
1: Nou, hij speelt alle World Series. Hij gaat ook weer naar Australië en Nieuw-Zeeland voor de World Series. Wat moet er nou nog gaan gebeuren? Hij zal toch echt aan het einde van dit jaar resultaten moeten gaan halen. Want anders zou je toch zeggen dat het jaartje misschien wel geen Premier League wordt. Want dit jaar was misschien wel een verrassing dat hij erbij zat. Dan zal het toch op een gegeven moment... Er zullen ook prestaties moeten komen, zou je zeggen, toch?
0: Ja, de People's Champ uit de Premier League, Margot. Daar zeg je wel gevaarlijke dingen natuurlijk, hè? Nee, maar ja, het is natuurlijk wel zo dat hij nu op dit moment 9e staat op de wereldranglijst. Hij stond toch in die top 4, top 5. Maar langzaam gaat hij een klein beetje naar beneden. En ja, dat kan natuurlijk nog veel sneller gaan. Als de resultaten langer uitblijven.
1: Nou, als je helemaal naar de opgeschone wereldranglijst kijkt, dan staat hij al aan plek 14. Dus er zullen echt resultaten moeten komen aan het einde van het seizoen. Met bepaalde toernooien, zou je zeggen. Kijk, hij vindt in ieder geval zelf zijn opkomst en alles zit mee. En ja, hoe anti dat wij misschien zijn. De zaal vindt het wel fantastisch.
0: Ja, dat de zaal wel, ja.
1: Alleen het probleem is dat Steven Bunting op een gegeven moment wel heel erg zelf in gaan geloven is.
0: Waarom lacht jij nou? Nee, ja, ik vind het leuk dat je zo duidelijk zegt dat de zaal dat leuk vindt.
1: Nee, maar het werkt wel. Want
0: ja, absoluut.
1: Ik was ook in Ahoy. Gisteren even kijken wat Bunting doet met 164. Hoppatee.
0: Laat die even fijn zijn. Het zijn de hoogtepunten waar je dan toch voor zit te kijken. 2:46.
2: Kwart voor drie in de Nederlandse nacht. 164 finish van Steven Bunting. En we timmeren gewoon even door.
1: Het wordt... We worden verwend. Gisteren nacht was het allemaal wat lastig. Maar kijk eens even. In de eerste wedstrijd gewoon een Littler al gemiddeld van 102. Die vorige wedstrijd was een knaller met 102 en 103 gemiddeld. En deze mannen zijn ook gelijk vanaf het begin helemaal los.
0: Lekker zeg.
2: Humphries denkt, oh ja, 180, die had ik nog niet.
1: Ja, Bunting staat niet ver weg. Dit is dan 9 pijlen bij beide spelers. Dubbel 10. En dat zijn weer dure missetjes van Luke Humphries.
2: Bunting naar 85. Naar de 20. En naar dubbel 5.
3: 18. Luke required 10. Game Sean a third leg. Luke Humphries full flex. Steven a throw first. Game on.
1: Maar ik was ook bijvoorbeeld om nog één keer over het opkomstnummer te beginnen. Ja,
2: nog één keer dan.
1: Ja, het zit me zo hoog.
2: Ja, ik merk het aan.
1: Ja, bij jou ook. Alleen, ja, laat mij gewoon spetteren.
2: Ja, dat is het. Ja, dat is gewoon zo je spartelen. Ja, ik ga tuurlijk. Een mening geven, hou eens op zeg.
1: Ik was in Ahoy, was ik mijn hele groep vrienden als fan. We waren met 50 man. En die andere 49 staan allemaal mee te zitten.
2: Ja,
1: ik niet.
2: Maar... Ja, jij vindt je armen zo over elkaar.
1: Nee, dat niet. Maar ik ben natuurlijk ook wel bij wat Eurotours. En ja, en die mensen gaan er wel helemaal in op. Dus zo, voor bepaalde opkomsten, daar koop je wel kaartjes voor. Zoals Van Espenol en Joe Cullen en enzovoort enzovoort. En Bunting is daar inmiddels wel een beetje bijgekomen. Ja. De zaal vindt het fantastisch.
2: Maar en geef hem dan eens ongelijk dat hij daar ook wat van is gaan vinden, hè?
1: Ja, dat is ook weer zo. Humphries staat ook aardig te timmeren hier, zeg.
2: Die is boos. Die staat na 9 pijlen op 44. Gemiddeld bijna 114 op dit moment. Alsjeblieft.
1: Ja, jij zei aan het begin van de uitzending. Laten we hopen dat het niveau iets omhoog gaat.
2: Ja, dat heb ik gezegd.
1: Dat is gelukt.
2: Zo.
1: De meeste spelers gooien gewoon 15 tot 20 punten hoger dan wat ze gisteren deden. Dan kan je toch zien dat ze gisteren, dat ze eigenlijk weten op halve kracht gaan we dat ook al halen. En natuurlijk, George Rock liep tegen een 7 op, maar die was zelf gewoon niet goed. Jim Long speelde oké. Maar als het om het dekkie gaat, dan willen ze toch niet van elkaar verliezen.
2: Luid gejuich als Luke Humphries een keer 26 gooit.
1: Dat is voor heel veel dartfans toch mooi, hè?
2: Ja.
3: 85.
2: Yeah. Hey, kom maar jongens. Was er nog wat?
1: Ja, dat is ook wel mooi, hè? Even aan het publiek laten zien. Bij 26 mag je juichen. Nu ook.
3: Luke require 155. 82.
2: De VIP-seats zijn ingenomen door de Penguins deze keer. En die zien dat Coolhand Luke naar dubbel 16 gaat met 4-1 voorkomt.
3: Luke Humphries, six legs, Steven at throw first, game on.
2: En misschien is dat ook een beetje inherent aan de vorm waar Bunting op dit moment in verkeert. Dat als hij dan een keer echt goed speelt, wat hij nu aan het doen is, dat dat dan tegen een tegenstander is die nog beter is.
1: Nou, Humphries, scorend is het echt niet normaal wat Humphries laat zien. Gemiddelde van onder een 10 op dit moment.
2: Hij zei het al, hè? Interview ook New York. Hij heeft hier vorig jaar gewonnen. Hij heeft hier 2 jaar geleden zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Dit is ook een stad met herinneringen voor hem. Hij voelt zich hier lekker. En als hij een World Series toernooi zou mogen uitkiezen, wat hij dan zou willen winnen, dat was deze.
1: Ja, 100%. Dat willen ze eigenlijk stiekem allemaal wel. Hoor. Maar zeker voor Humphries, wat je zei, hier liggen natuurlijk veel mooie herinneringen. Ja. Het is ook voor hem het laatste World Series toernooi dit jaar. Hij heeft ook de keuze gemaakt om niet naar Down Under af te reizen.
3: 96.
1: Dat is dan toch wel voor het eerst in jaren dat de echte top dat er allemaal niet is in Australië. Nee. Geen Lipper, geen Humphries, geen Van Gerwen. Maar wel Ross Smith en James Wade.
2: Dat is ook gezellig. Ja, dat is balen.
3: 76.
2: Geen kans op de dubbel 18. De voor 150 finish. Voor Bunting.
3: 36. Steven requires 74.
1: Hier komt Bunting nog goed weg. Dan zal deze 74 wel uit moeten. Het is tenslotte voor de eigen leg. Begint gelijk met de triple. Game seven, dit doet Bunting dan toch knap hoor.
2: Nou, we hadden gisteren een prima nacht. Daar niet van. Maar goed, het niveau was niet fantastisch. Maar nu een leuke eerste wedstrijd. Een leuke tweede wedstrijd. Een hele, hele leuke derde wedstrijd. We zijn meteen helemaal blij.
1: Ja, 100%. Naar Eddie Hearn, de zoon van. En nu de grote baas. Geniet van dit 180 spektakel. En deze fijne wedstrijd. Bunting, ga nog even door. Eddie Hearn, hij komt niet heel vaak bij het darten kijken. Hij is meer van het boksen van matchroom.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, Madison Square Garden, daar wil je wel tijd voor maken.
2: Jongen, jongen.
1: Bunting staat naar 9 pijlen op dubbel 8.
3: 96. Maybe he requires 16.
2: En Pa Hearn is er zelf ook bij. Want niet alleen Eddie wil Madison Square Garden zien.
1: Dan hebben ze tot nu toe een mooie sessie uitgekozen.
2: Ja hoor.
1: Om te bekijken.
3: 100.
1: Ja, ze hebben in Amerika een goede deal gemaakt. Want ze gaan nou meer toernooi ook uitzenden in Amerika. Ja. De 5 grootste majors. Dat is goed nieuws in ieder geval voor het Amerikaanse darten. Laten we hopen, wat we gisteren al naar refereren, dat er in ieder geval veel jeugd daar dat interessant gaat vinden. Want met alle respect voor het North American Championship, het zijn al steeds wat ouder allemaal. Hè? Er wordt tijd voor een beetje vernieuwing. Fijne gemiddeldes hoor. Tot na 7,5 lek.
3: 100.
2: Dan heeft Bunting net een 10-darter geproduceerd om te breken. je daarna wel doorpakken in je eigen leg. En dat doet de Bullet niet. Dat heeft ook te maken met de 580er van Luke Humphries.
3: Luke Require 56.
1: Het enige kritiekpuntje van Humphries is nog dat hij misschien iets te veel dubbels mist. Anders had het gemiddelde helemaal richting de 110 gegaan.
3: Easy one. Luke Require 20. Game shot on the 8th leg. Luke Humphries 9. Throw first. Game on.
2: Humphries heeft nog één leg nodig.
3: En
2: dan gaan we ons richten op de vierde en laatste kwartfinale, waarin we Gian van Veen in actie gaan zien. Oh, pas op.
1: Bunting moest bijna opzij springen.
2: Zo die kaart, maar hij is echt gewoon langs me heen gevlogen.
1: Nee, volgens mij waren dat bij Rusbreen was dat. Hij heeft natuurlijk van die fancy schoenen, Steven Bunting. Past helemaal bij het image.
2: Heel belangrijk.
3: Luke Require 164.
1: Voor de wedstrijd. Luke Humphries. Wegzet is voldoende. En dat valt dan eigenlijk nog een beetje tegen. Kan Bunting dan nog wat? Dan is dit in ieder geval een goed begin van Steven Bunting.
2: Maar maakt het nog wat uit? Helemaal niks meer. Want een 107 finish is genoeg voor Cool Hand Luke Humphries om door te gaan naar de halve finale. Een hele fijne wedstrijd tussen twee uitstekend spelende darters. Bunting en gemiddelde van bijna 103. Maar je hebt baas boven baas in Luke Humphries die bijna 106 gemiddeld gooit. In zijn New York mogen we toch ondertussen wel zeggen. We gaan hem later vannacht gewoon weer terugzien tegen of Clayton of Van Veen. Komen we zo achter. Blijf bij ons.
4: Plays like that, it is a joy to watch.

0: dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
1: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis?
2: Myself.
3: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.

the Dutch number one, a world championship finalist.

0: Ja, dat kan hier in New York ook allemaal. Hè? Dat mensen gewoon aan het podium komen staan om nog even een handtekeningetje of een foto of zo te vragen. Het staat de meneer nog een selfie te maken daar. En Clayton staat rustig te wachten.
1: Eentje hangt nog een beetje op het podium met de elleboog. Gisteren zet iemand gewoon zijn drink op het podium.
0: Ja, ja, zijn drinken. Dat was gewoon een halve liter bier, hè?
1: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Ja, vertel mij wat.
1: Ja, we hebben het gisteren over de prijzen gehad. Die moet je wel bewaken voor je leven, hè?
0: De prijzen die ons werden doorgegeven, overigens door Gian de Legende hemzelf.
1: Ja, wat een held, hè?
0: Die was gewoon aan het luisteren naar ons.
1: 6 minuten over 4:30 Nederlandse tijd. Wij hadden het 1 minuut daarvoor, hadden wij het over de prijzen in Madison Square Garden. Dat, als je daar een biertje en bijvoorbeeld wat te eten wil, dan moet je je portemonnee moet je meenemen. Want het is niet zo dat je, net zoals vorige week in Bratislava, ik geef heel de tafel wel een rondje. Ja. Dat zijn echt, het is een andere koek.
0: Wat was het nou, $35 voor 1,5 liter en wat chicken wings
1: ja,
0: of zo?
1: Zeker. Ja, zeker. Ja. Dus wij hadden daar de vragen. Ja, vorig jaar was het ongeveer zo duur, dat kan ik me nog herinneren. 1 minuut later heb je Gion van Veenhond.
0: Goed hè.
1: Ja, die had de foto van de prijslijst. Want die zat te kijken, want die wou graag weten hoe Johnny Clayton het deed. En Johnny Clayton, die speelde goed.
0: Die deed het goed, daar zou Gion niet blij van zijn geworden.
1: Want vooral de dubbels waren uitstekend van Johnny Clayton.
0: Ja, perfect. Gewoon perfect. 6 uit 6. Daar kun je niet veel meer van wensen. Nou, wat Johnny Clayton gisteren liet zien. Hij was van de 8 PDC-toppers. In elk geval degene die wel nog indruk wist te maken. Nu hebben heel wat meer spelers dat al gedaan. Clayton kwam gisteren tot een gemiddelde van bijna 99 tegen good old Gary Mawson. Hij won dus met 6-2, 100% op de buitenste ring. En dat heeft Van Veen ook gezien. Maar die zal er ook niet door verrast zijn. Die weet ook al wat Clayton kan.
1: Ja, die weet ook wel dat Clayton de laatste tijd echt in vorm is. Eigenlijk het hele jaar al. 96.
0: Hoe was Van Veen dan zelf?
1: Sorry?
0: Hoe was Van Veen dan zelf?
1: Ja, het was een beetje zenuwachtig in het begin van de wedstrijd. Maar ja, hij moest tegen de grote onbekende. Hij had ook gezegd, ik ken 7 van de 8 qualifiers, weet ik wie het zijn. En toen kwamen ze elkaar tegen bij de mediadag. Ja. En toen zei Fred Kruger, hij zegt, hallo, ik ben Fred Kruger. Oh, zegt Gion, dan ben jij mijn tegenstander.
0: Ben jij dat?
1: Ja. Ook goed, hè?
0: Ja.
1: 164, Johnny Clayton. Die gaat niet uit. 132, and you require 12.
0: Game shot on first leg. Fijn begin. Voor Van Veen die meteen breekt in de eerste leg. En die eerste pijl sowieso al meteen fijn in die triple heeft zitten. Daar kunnen we dan lekker op doorgaan. Vakjes vullen. Met de man uit Poederooien die tegenwoordig in Andel woont. Dat ligt er naast eigenlijk gewoon. Aan de andere kant van het water. Van de Maas.
1: Het lijkt erop dat hij in ieder geval zo in het begin van de wedstrijd bij de les is. Gion van Veen. Hij zei zelf al direct in het interview met Engelse collega's. Het zal een stuk beter moeten. Maar tot nu toe ziet het er voortvarend uit. Nou, als je tegenstander niet op de finish staat, dan mag je gewoon op triple 15 beginnen op 77. Goed gedaan hoor, door Gion van Veen. Fijne start deze wedstrijd. 135. Wel even bonuspunten voor het shirt hè, van Gion van Veen.
0: Absoluut.
1: Alle World Series toernooien waar hij komt. Ziet er allemaal keurig uit. Ik snap best dat de echte fans van Gion van Veen wel interesse hebben in een replica van dit shirt. Want het ziet er mooi uit in mijn ogen.
0: Zeker. En hij is dan ook slim genoeg om er wel voor te zorgen dat dat ook ergens links of rechts gekocht kan worden.
1: Ja, misschien wel links en rechts.
0: Ja. Hij heeft een eigen fanshop. Ik kan me nog herinneren dat Gian hier een keer uitgelachen is omdat er Gian van Veen op een plank bestaat waar dan ook zijn hoofd op staat. En zo. Ja, dat is toch leuk.
1: Ja, dat is goed toch?
0: Ja, het zijn mensen die dat willen hebben.
1: Misschien smaken de blokjes kaas dan nog wel een stuk lekkerder. Dat zou kunnen.
0: Ik sluit het niet uit.
1: We zullen eens vragen of dat iedereen meeneemt de volgende keer. Ik ben toch wel benieuwd.
0: Ja. Maar met kaas en worst dan ook.
1: Ja, hè, hè. Zo wel het volledige pakket natuurlijk.
0: Kleden naar de bullseye.
2: 76. Can you require 170?
0: Mag Van Veen misschien ook aan de bullseye. Oh, dat mag hij niet, althans niet om uit te gooien.
2: 96. Johnny Require 48. Game Sean a third leg. Johnny Clayton full play again at full first.
0: Weer die eerste pijl goed.
2: Er
1: wordt goed gescoord in deze wedstrijd. Veel beurten met twee triples. Die zit perfect voor Gian van Veen. Hij mag naar dubbel 12. Oh, wat een lekkere finish zeg van Gian van Veen.
0: Dus kon het even niet zo goed zien. Clayton was zo aardig om eventjes te wachten. En hier zien we toch wel hele mooie, leuke, fijne dingen in beeld, zeg. Een gemiddelde van ruim 110 voor Van Veen. En wat zal hem dat ook goed doen na een periode waarin het echt wat lastiger ging. En dit is gewoon weer, dit is WK-niveau wat we hier zien.
1: Maar die eerste pijl zit zo vaak onderin in de triple. En dan zie je hem ook genieten op het podium. Dat is toch eigenlijk wel een tijdje geleden.
2: Johnny require 161. 87.
1: Van Veen gaat de druk nog even opvoeren in de leg van Johnny Clayton.
2: 40. Johnny requires 74.
1: Maar de druk was niet hoog genoeg. Clayton gooit gewoon die 74 uit.
2: 100.

0: Nou, het zou mooi zijn als hij 96 over kan laten.
1: 65.
0: De boel nog af met de laatste. En dan lukt dat dus ook.
2: Weer twee missetjes op de dubbel voor Guillaume Hofvet. Dat had hij natuurlijk zijn eigen lek moeten houden. Maar die 160 gaat bij lange na niet uit. Voor Johnny Clayton. Dus Van Veen komt terug. Wat gaan we doen? Rechtstreeks voor dubbel 9. Het lijkt erop van niet. Gewoon een dubbel 8. En zo makkelijk is het voor Guillaume Van Veen. 4-2. Nog steeds een gemiddelde van 106 en een beetje. Maar Clayton maar 88 gemiddeld gooit.
0: En tellen we die pijl van zo net dan op de 2 als gemiste dubbel?
2: Nee, dat is een split dubbel, die telt niet.
0: Nog maar eens een 140 scoren. En dat gaat er toch heerlijk makkelijk.
2: Ah, dit is ook goed van Johnny Clayton. Laat 61 over. Ah, dat is pech voor Van Veen. Naast ketst weg. En Clayton mag naar dubbel 18. En Clayton gooit dubbel 18. Clayton is nog steeds goed op de dubbel, hoor. Hij heeft nog maar één pijl, dat hebben we gemist dit hele toernooi. Kijk eens, weer die eerste pijl zo perfect in de triple voor Van Veen. En dan valt 100 eigenlijk tegen.
0: Dat zie je ook meteen aan zijn reactie. Dat is mooi. Opperperfectionist Van Veen vindt dat dat dan minstens 140 moet zijn.
2: 10 ontmoeting tussen beide spelers. Het staat 5-4 in het voordeel van Johnny Clayton. Dit jaar speelden ze alleen al 5 keer tegen elkaar in de Premier League.
0: Lang leven de Premier League.
2: Goh. Dan ben je blij dat het over is. Maar dan gaan we gewoon lekker World Series doen. Dan kunnen ze gewoon nog een keer allemaal zien.
0: Ja hoor.
2: Van Veen staat echt uitstekend te spelen.
1: Can you require
2: 81? 81 voor 5-3. En het is 5-3. 5 uit 5 op de dubbels. Hij heeft gisteren gekeken. Zoals wij weten. Dan heeft hij gezien. Clayton is heel goed op de dubbels. Ik heb een idee. Dat ga ik morgen tegen Johnny Clayton doen.
0: Het schijnt te werken.
2: Op dit moment 5 uit 5.
0: Oh man.
2: Nog steeds bijna 107 gemiddeld voor Guillaume Van Veen.
0: Dit hebben we toch echt al een tijdje niet meer van hem gezien. Zo'n podium en zo'n wedstrijd.
1: 96.
0: En dan zijn we ook heel benieuwd wat er verder nog allemaal gaat komen.
1: 60.
0: Overigens zien we hier in beeld dat hij 5 op 9 is op de dubbel. Uiteraard zaten er nog wat missetjes op de dubbel in de eerste leg. Maar ja, er is daarna zoveel moois gekomen dat we dat natuurlijk al lang weer vergeten waren.
2: Ja.
1: 127.
0: Ook voor ons is het bijna 4:30. Clayton vindt het prachtig.
2: Clayton vindt alles mooi. Of dat hij nou in Wigan een vloertoernooi staat te gooien. Of in Madison

0: God in een World Series. Zo!
1: Ja, dat was de aanleiding.
0: Ja, dan snap ik dat Rush Bray even de tijd nodig had.
2: 94
0: is voor de wedstrijd.
3: Het hoogste gemiddelde ooit van Gian van Veen op de World Series is 105,13. En als hij deze uitgooit, dan zit hij daar boven. En dus gooit hij hem gewoon eventjes uit. Een 119 finish om het af te ronden. Ook nog Gian van Veen en die glimlach. Ach, die spreekt boekdelen. Want dan heeft hij een fantastische wedstrijd gespeeld. Het was vintage van Veen in de kwartfinale tegen Johnny Clayton. En hij gaat door naar de halve finale. En daar hebben we een hele fraaie line-up. Luke Littler tegen James Wade. En Luke Humphries tegen Gian van Veen. Ja, dat wordt echt nog even opblijven. Want dat wil je niet missen.

0: Luke Littler tegen James Wade. Doorgaans een affiche voor de allergrootste podia en de allermooiste locaties die het darts kent. Het finale van de World Matchplay vorig jaar. De Gardens in Blackpool finale. Twee keer van de UK Open. Vorig jaar en ook dit jaar. En nu een halve finale in Madison Square Garden in New York. De gemene deler van heel veel van die belangrijke wedstrijden die ze tegen elkaar speelden is dat Luke Littler die dan won. Althans, James Wade zou kunnen zeggen, ja, hou eens even, 25 oktober 2025, laatste 16 European Championship, excuse. Toen won ik. En dat is nog steeds de laatste knock-out-wedstrijd op een groot toernooi die Luke Littler verloren heeft.
1: Dat is heel krankzinnig. Is goed ook.
0: Ja, dat is best knap. Ook, hè? Dat is best knap van Littler dat hij al zo lang ongeslagen is. En het is best knap van Wade dat hij de laatste is die Littler een keer eraf getikt heeft.
1: Op het toernooi in ieder geval wat er echt toe doet.
0: Ja.
1: Fijn begin van Littler. Ja, beide spelers speelden goed in hun eerste wedstrijd deze nacht. Vooral Wade vond ik heel erg sterk tegen Gerwin Price.
0: 134. Ja, Wade heeft meestal geen torenhoge gemiddeldes nodig om hele goede wedstrijden 17. Te spelen. Cijfers waren dan misschien op het eerste oog ook wat minder dan die van Price, zijn tegenstander. Nou, hij deed de belangrijke dingen op de belangrijke momenten, liet niks liggen. En had dat maar aan de machine over.
2: 58.
0: Dit had niet echt een tegenstander. Dit is voor hem de eerste echte test.
2: 100.
1: Er is een lekje bijgekomen. We gaan nu in de halve finale wie het eerste bij de zeven is.
2: 96. James, you've acquired 161.
1: Je kan het eigenlijk vergelijken met een Eurotour. De laatste sessie. Het enige verschil is dat we nu wel pauzes gaan nemen.
0: Ja. Ja, we zijn in Amerika. Dan moeten we hydration breaks hebben. Luke, you've acquired. Anders hoor je er niet bij.
1: Voor darters is ook belangrijk.
0: Voor darters is dat heel belangrijk.
1: Tops voor Littler. En 1-0 voor Littler.
2: Game on the first leg. Luke Littler, second leg James of Hope first.
1: Ja, we hebben inmiddels vier kwart finales erop zitten. We zitten inmiddels ruim twee uur in de uitzending, Guy.
0: Ja.
1: Hoe vind jij het zo? Zit je er nog lekker in?
0: Wat een leuke vraag.
1: Om kwart voor vier. Ja. Gaat de vermoeidheid er al in slaan? Of
0: nee.
1: Is van,
0: nee.
1: Vanavond is deze nacht is zoveel keer beter dan de vorige.
0: Nou ja, dat 100%. Ik bedoel, het niveau is zoveel beter dat het daardoor ook veel makkelijker vol te houden is. Nee, ik zit er lekker in, moet ik zeggen. Ja, vanaf wedstrijd 3. Werd het gewoon leuk en bijzonder en goed. En dat gaan we lekker doortrekken, die halve finales in en misschien ook nog wel de finale in.
1: Ja, het belooft in ieder geval veel goeds deze halve finales. Als je ziet hoe die vier mannen hun kwartfinale wonnen. Ligt er nog niet helemaal tevreden met zichzelf. Vooral aan deze laptop.
0: Zo, Wade is er ook aan begonnen.
2: Dat
0: is een goede eerste leg van Littler. En een hele goede tweede leg van Wade.
1: Dan ligt de bal nu weer bij Luke Littler. En die begint aan weer eens met 180.
2: 100.
1: We gaan nog even door. En 9 dat er in Madison Square Garden. Dat zou Luuk Linter wel lekker vinden. En het publiek in Madison Square Garden zou het nog veel mooier vinden.
0: Ja, en wij zouden dat nog veel mooier vinden.
2: Luuk, you require 141.
1: Kwart voor 4, Nederlandse tijd. Maar helaas, we moeten nog even geduld hebben.
2: 43.
0: Het zijn geen tijden voor 39. En zij weet hoe graag haar Luuk dat had willen doen. Het zijn toch ook tijden voor Faith, hè? Ja, die mag overal mee naartoe.
3: Dat is normaal eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: No score.
1: 18, 19 jaar. En de halve wereld al gezien.
0: Ja, dat hoop je dan maar, hè? Dat ze ook een beetje gekeken hebben waar ze eigenlijk zijn.
2: Luuk, you require 98.
1: Nou, hij heeft in ieder geval gezegd, ik ben nu voor het eerst in mijn leven heel de maand augustus vrij. Vind ik ook wel mooi, want hij dacht pas 3 jaar, echt vol aan uit.
0: Ja.
1: Maar 95. Hij heeft er expres voor gekozen om geen World Series te worden. Hij gaat met zijn familie op vakantie in Amerika. Dus nou, laten we hopen dat hij daar in ieder geval de tijd volledig gebruikt om daar mooie dingen te doen. Maar dat zal wel goed komen, denk ik.
0: Jawel.
2: 60.
1: James Wade gaan we wel terugzien down under.
2: 100.
1: Littler heeft de triples inmiddels aardig gevonden.
0: Missie 39 is wederom aan. Hij gaat het weer proberen.
2: 97. 45.
0: Hij heeft nog even.
2: 100.
1: En toch de World Series game. We komen nu al een paar keer in New York, ook in Australië en Nieuw-Zeeland. Weer naar dezelfde plekken toe. Stel dat jij nou de baas bent van de PDC of een van de grote mannen. Heb jij nou zoiets van, nou, in dat land zou ook wel, wat ook een beetje te maken heeft met darten, waar het wel darten in de groei zit. Of,
0: ja.
1: Waar
0: ja.
1: zou jij dan een World Series nog organiseren? Ik geef je even de tijd. Ik geef je een lekje de tijd.
0: Dat is goed, is goed.
1: Dubbel 9 voor Littler. Maar nog geen 3-1.
2: James, you require 140.
1: Dat je denkt van nou, die schrappen. Of we gaan naar een andere plek in dat land. Of we gaan naar een nieuw land. Of misschien al een land waar we wel eens geweest zijn. Dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, nou, ik heb al wat in mijn hoofd.
2: 104. Luuk, you require 9. Games on the fourth leg. Luuk Littler. Fifth leg.
0: Nee, het lijkt mij fantastisch als we met een World Series toernooi naar Afrika gaan. En dan in Zuid-Afrika waarschijnlijk, waar de faciliteiten op orde zijn. Ja, hij doet het er echt om.
1: Ja, dat is de derde lekker op rij. Waar Littler met 180 begint. Bijvoorbeeld Kaapstad of zo, zeg je.
0: Ja. Nou ja, goed, kijk, daar moet ook vast wel een zaal te vinden zijn waar zo'n toernooi georganiseerd kan worden. Nou, we weten dat er in Zuid-Afrika best wat goede darters rondlopen.
2: 60.
0: Maar nou ja, laten we dan toch ook Afrikaans kwalificatietoernooi doen om ervoor te zorgen dat onze Keniaanse vrienden ook mee kunnen spelen, bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt me wel wat.
1: Helemaal eens.
0: Nou.
1: Ik zou het wel weer mooi vinden. Ik stem helemaal voor met Zuid-Afrika. Maar ik zou het ook wel mooi vinden als we weer terug in Azië wat gaan doen. Want de Asian Tour is zo groot.
0: Ja.
1: In Azië gebeurt eigenlijk niet zoveel. En dan de Filipijnen, ik denk dat die het wel verdienen.
2: 57.
1: Of terug naar Japan.
2: Luuk, you require 170.
1: 170 voor Littler. Geen 39, want dat lukt niet. 170? Nee, die ook niet.
2: 105.
0: Hitler slaagt er wel in om dat constante niveau hoog te houden. Terwijl Wade één uitschieter had in de tweede leg. En verder het tempo. En deze kleine man. Die kan bijhouden.
2: Luke, you acquire 40. Gains on the fifth leg. Luke Littler, sixth leg, James the third first.
0: Pa Littler ziet dat het allemaal wel goed is, dus heeft tijd voor een rijntje.
2: 100.
0: Nou, nu kun je alle Engelsen er zo uitpikken.
2: 60.
1: Ja, die hebben een mooi voorprogramma voor de wedstrijd van morgen.
0: Ja, de Engelsen die... vanavond is het al. Om 11 uur Nederlandse tijd tegen Panama spelen. En het is niet zo heel gek ver hier vandaan. In het MetLife Stadium.
1: Heb je toch een mooi tripje zo.
0: Ja, heerlijk.
1: Met je vrienden naar New York toe. Eerst er één of twee dagen iets naar te kijken. En dan eigenlijk naar de voetbal toe.
2: 100.
0: Vraag me dan af. Waarschijnlijk was voetbal was het eerste plan, zeg maar.
1: En dat is sowieso het eerste plan natuurlijk.
0: Dan is er ergens één intelligent mens geweest in die groep die door had. Jongens, wacht even. We kunnen ook naar darten.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja.
1: En weet je wat het voordeel is? Daar wordt ook bier verkocht. Ja. Ja. Toen zei de rest van die vriendengroep, dat doen we.
0: Ja,
1: dat
0: doen we. Gaan we doen.
1: Ah, het is natuurlijk wel een mooi tripje. We hebben natuurlijk al veel mooie beelden gezien van het WK voetbal. Dat ook de schotten bijvoorbeeld, de honkbalstadions overnemen. En ook bij allemaal andere sporten. Ja, Engels en darten. Dat gaat over het algemeen wel samen.
2: Games on the sick flag.
0: Deze twee Engelsen maken er niet echt een hele spannende wedstrijd van. Al pakt Wade zijn naam. Eventjes vragen aan You Wear. Hey, dat muziekje betekent dat het pauze is. Ja, James, dat betekent dat het pauze is. Je mag even van het podium af even wat gaan drinken.

0: Seventh leg, Luke Tuffer first. Game on.
1: Hij heeft de breekvoorsprong. Hij heeft het betere van het spel. De ingewikkelde weet kan zeggen is dat hij twee kansen heeft gehad en dat hij ze allebei gepakt heeft. En dat hij mede daardoor nog mag hopen op iets.
0: 140.
1: Hoe serieus die hoop is, dat gaan we in de volgende twee, drie legs misschien wel zien.
0: 95.
2: Ja, hij zal snel Littler moeten gaan breken.
0: 60.
2: Dus kan het inderdaad wel eens heel snel gaan.
0: 58.
2: Oké, hij hoort dan wel 580ers Littler. Maar er zit er ook best wel wat slordige beurten tussen. Veel beurten zonder triples. Wegzetten wat niet altijd even goed gaat.
0: 58.
1: Nu laat hij toch ook een hoge finish staan in zijn eigen leg.
0: 81. Luke, you acquire 156.
2: 156 is inderdaad te hoog. En Wade mag het gaan proberen van een 120.
1: Linker stap naar links om daar nog langs te kunnen. Daar is Tops. Althans, daar is de triple. Daar is Tops.
0: James Wade.
1: Dat was een fijne Shanghai 20.
0: 8 leg, James Tuffer-first.
2: Nog steeds foutloos op de dubbels voor de machine. 98, 76 en nu 120. Dat zijn drie fijne finishes op rij, hoor. En door die mindere leek van Luke Littler is het nu weer een volledige wedstrijd.
0: 96.
2: 39. Staat geblokkeerd, moet naar beneden.
0: 139.
1: Het is toch fijn, hè, dat wij dan iets zeggen en dat ze dat dan ook doen.
0: 140.
2: Maar je hebt er gewoon kijk ook, Guy.
1: Ja, dat is het ook.
2: Zelfs gewoon om 4:02. Geen probleem.
1: Hey, daar is de winnaar van het North American Championship. Adam Savada heeft gedoucht.
0: 171.
1: Dat is weer fris en fruitig. Klaar om deze halve finale, de volgende halve finale en de grote finale te aanschouwen.
2: Ja, die heeft het nog voor hem een mooie middel op zitten in New York.
0: 74.
2: Het North American Championship. Plekje voor het WK, plekje voor de Grand Slam. Dat is leuk verdienen voor drie wedstrijdjes dort.
1: Ja, we hadden uitgerekend dat dat toch in elk geval minstens 30.000 verdiende Britse ponden zijn. Voor Jim Long nog even. Die verloor van deze Littler.
0: Luke Littler. Littler
2: breekt weer terug.
0: 43.
2: Het is bij beide spelers niet zo sprankelijk als bij hun eerste wedstrijd deze nacht. Nog steeds een acceptabel niveau, hoor.
0: 121.
2: De speler is op 5,96 gemiddeld. Men weet valt het dan echt nog meer tegen. Je ziet het hier in beeld. Het is nog foutloos op de dubbel. Scorend komt hij echt wel tekort. Hij is echt wel afhankelijk van misses van Littler om in die wedstrijd te blijven houden. Ik had het hier gewoon misschien wel klaar moeten zijn.
1: Dat is pech.
0: 18.
2: Geen triple voor Lindler. Dus ben je te druk een beetje kan opvoeren.
1: 240 of zo.
0: 140. Luke Kubakwaya 140.
2: Lindler voor 6-3. Om gewoon eigen lek te houden. Hartstikke idee. Luke Lindler met een geweldige 140 finish.
0: Luke Lindler
2: komt 6-3 voor. Op het moment dat je het totaal niet verwacht.
1: Tweede van de machine. Hij is onbewogen.
0: 140.
1: Robin Hood is hij onbewogen. Aan 180 is hij onbewogen. En als hij dan nu... De vijfde pijl niet in de triple gooit, is hij ook onbewogen. Doet gewoon altijd hetzelfde. Darten. Papiertjes rondbrengen op kantoor, noemde Frank Visschaper het ooit. Een ijsje bestellen. Doet u mij maar aardbei met stracciatella. Dat is James Wade. Verandert nooit iets aan.
2: Geen gekke dingen,
1: ja,
2: maar zo goed. Dan geven we hem niet te veel kansen.
0: 59, James Ibaquire 121. 81. 105, James Ibaquire 40. Games from the 10th leg. James Wade.
2: Dat is een beste
0: luk
2: van James Wade.
0: Game on.
2: En toch heeft James Wade het nog niet opgegeven in deze wedstrijd. Staat nu ook door deze 177 score. Ik ben er van boven de 100 inmiddels.
0: 140.
1: 3 trippels, 171 gegooid om 94 over te laten. Dat is voor de wedstrijd. Hij krijgt er geen pijl voor.
2: Ja, dan zal James Wade misschien wel deze 102 uit moeten gooien. Maar dat gaat niet gebeuren. En dan komt Lindler terug. Hij is bijna 50% op de dubbels. Dus dat mag normaal gesproken geen probleem zijn.
1: Dan zal het wel in twee pijlen gebeuren. De eerste de ronde, de tweede erin. Ah joh, je kan het gewoon uittellen. Applausje van Faith voor haar. Luke Lindler die voor het eerst in zijn nog jonge, maar wel al heel indrukwekkende loopbaan de finale van de US Darts Masters gaat spelen. Een toch relatief eenvoudige 7-4 overwinning op James Wade is daar aanleiding voor. Straks de finale. Maar wie gaat hem spelen? Tegen Luke Hartvies of tegen Gian van Veen?

0: kunnen beginnen.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: En ik zou even niet de knopjes verdraaien. Sorry,
3: nee.
2: Ik heb een knopje gezeten.
0: Lappe hond.
1: Is het lekker?
2: Is het goed?
1: Ben je kauwgomachtig?
4: Welke artiesten hebben allemaal gebeld of ze het volkslied mogen zingen?
5: Rob, we gingen het over autosport hebben.
6: Ik moet iets bekennen. Hij is iets goedkoper geworden.
7: Ja, wat jij zegt is altijd waar.
1: Ja!
0: Oh. Lekker mannen, snoor je het hier ons?
8: Het gaat toch helemaal nergens over.
9: Lekker hoor jongens, deze locatie.
10: It's getting interesting, isn't it? Now, Luke Littler, he may have had the longest break before the semi-final, but picked up where he left off. The back-to-back world champion sends home fellow Englishman James Wade by that 7-4 scoreline. And now we have our first finalist confirmed. Yet another final for Luke Littler. Well, it's time now for semi-final number two to see who will join him there. Next up, it's the reigning champion here at Madison Square Gardens, Luke Humphreys, and he goes head-to-head with the reigning European champion in Jan van Veen.

0: Van Veen had een beetje stof zien liggen of wat rotzooi of zo op het podium. Dus die poetst even, die ruimt het even op. Het is toch ook sympathiek, hè? Een man die dat gewoon ziet en denkt van, nou, daar moet ik eventjes wat aan doen.
1: Beetje Joe Cullen praktijken zijn dat, hè?
0: Ja.
1: Pluisjes weghalen op en rond de Orkie. En er moet een stukje gedraaid worden, dit bord. Er zijn beide spelers het wel over eens.
0: Ja, Van Veen is echt overtuigd. En Humphries die is iets meer van, ja, zou kunnen, doe maar. Ik heb dus ook altijd het idee dat zo'n scheidsrechter dan, die doet niet eens wat. Die tikt gewoon een beetje op het bord. En dan zegt Van Veen, oh ja, nu is het goed.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is toch goed?
0: Ja. En Humphries die lacht ook. Die denkt, ja, volgens mij is er niks veranderd. Maar ja, het zal allemaal wel.
1: Ik heb het ook wel eens op Lakeside gehad. Kijk, bij de PDC is het natuurlijk heel luxe. Daar doet gewoon een ander mannetje doet daar de borden ophangen. Maar bij Lakeside is het clubje wat kleiner. Dan doen we het gewoon zelf. Ik doe dan meestal hangt dat bord op. En dan moet die wedstrijd erna. Moet ik gelijk callen,
0: ja.
1: Weet je wel.
0: Ja.
1: En ja, er staat een waterpasje. Je weet hoe dat werkt. Dan zit je op de triple. Ja. Kan niet fout gaan, zou je zeggen.
0: Ja.
1: En dan zegt de speler, ah, dat bord daar niet recht. En dan denk ik van, dat kan helemaal niet.
0: Die denk jij wel.
1: Ja, die had wel recht. Die heb ik net opgehangen. Nou, als je eruit eraf, doe je één keer tik. En, ja, nee, klopt. Denk, nou, ja. Dan gaan we spelen. Meestal doen die scheidsrechters echt helemaal niks. Maar het is ook meer voor het, gevoel. Beide spelers zijn het er mee eens. Dus we gaan beginnen aan de tweede halve finale op de US Darts Masters. En laten we hopen dat beide spelers net zo'n niveau aan tikken als wat ze in hun kwartfinale lieten zien. Want dat was indrukwekkend.
0: Ja, we zien hier de twee beste spelers van de kwartfinale. Met Van Veen als absolute uitschieter. Een gemiddelde van ruim 106. Zijn beste wedstrijd ooit op een World Series podium gespeeld. 6-3 overwinning op Johnny Clayton. En Luke Humphries won met dezelfde cijfers van Steven Bunting. Met 6-3 dus. Een gemiddelde van ruim 105. En vooral die eerste pijl bij Van Veen, die zat eigenlijk de hele tijd goed. 60.
1: Ja, dat viel inderdaad wel erg op in die partij van Van Veen. Scorend was het echt heel goed. Op die eerste leg, nou, een paar dubbels gemist. Daarna was het ja, uitstekend. Dat resulteerde dus in dat hele hoge gemiddelde.
0: Ja. Nee. 128.
2: You require 97. Game shot of first leg.
1: Is goed gedaan door Luke Humphries. In een sneltreinvaart die 97 in twee pijlen uitgegooid. Eerste leg binnen in 14 darts.
0: Van Veen heeft nog iets gezien. Was weer gehurkt. Met iets op het podium bezig.
1: 123. Naast schiet net in de triple 1.
2: 96.
1: Humphries heeft aan hem wel een trippeltje nodig. Vindt die met de laatste. Van Veen zou dat natuurlijk wel een stuk beter kunnen gaan wegzetten.
2: 78. You require 129.
0: Ietsje beter dan. 129. Voor Cool and Luca gaat voor twee keer dubbel 18.
2: 19.
0: Dat levert hem geen succes op.
2: Sorry, 18 on. Big bug. Can require 110. Eight. Hug require Fulton.
1: Humphries. En dubbels. Ja, dat was in zijn kwartfinale ook al een klein beetje het minder puntje. Nu weer drie misses. En Van Venster, dankjewel. Die maakt er 1-1 van.
0: Kan je misschien niet meer verwacht, maar wel nog gekregen. Humphries is er wel, de speler naar om dan meteen met twee triples, nou precies, antwoord te geven.
1: Mooi te zien hoe die pijlen van Veen in het bos staan. Die is er dus echt gebaat bij. Als die pijl niet in de triple komt, dat hij juist eronder komt. Want dan kan hij mooi stapelen. Kijk, en nu, die pijl hangt erboven. Dus dan moet hij naar beneden. Bij Humphries is het juist precies andersom. Kijk, die zit eronder. Dan moet hij dus gaan switchen. 57. Nou, Van Veen, even een goede score om wat ruimte te maken in deze leg.
0: Alsof hij hem voelde aankomen.
1: Een beltje op tops.

0: Quinten van Veen met 2-1 voor. Dat had hij dus gebroken als Dumfries in de eerste leg. 97 finish. 96. Ja, zij zijn al de hele avond feest aan het vieren. De Engelsen in de zaal.
1: 81.
0: Om 57 over te laten, ja zeker.
2: Naar de boel toe, voor Van Veen, om 170 over te laten. Je weet het maar nooit. Oeh, Lucum, Vies begint zelf met een dubbel. Dat moet er even gerekend worden, dan blijft er 23 over. Dan zal het waarschijnlijk een 7 zijn. En dan dubbel 8. En zo makkelijk is het. Het is niet de meest gebruikelijke route op 57, maar uit de zuid. En zo gaat alles nog keurig zo. 2-2. Maar gemiddeld dus, valt het misschien wat tegen. Misschien wat lager dan wat we gewend zijn tot nu toe. Dat is wel een spannende wedstrijd. En natuurlijk de vraag. Wie gaat het straks opnemen tegen Luke Littler?
0: Ja, een mooie finale wordt het sowieso. Als het Luke tegen Luke is, dan zijn we verzekerd van spektakel. Ja, Van Veen en Littler is natuurlijk ook een dingetje sinds die ene avond in Manchester. Wel ze het wel...
2: Inmiddels is dat dingetje wel over, denk ik. Ja, bij de World Cup ging het allemaal goed.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik denk dat de mensen... die ernaar zitten te kijken, dat die er een groter ding van maken als uiteindelijk de spelers zelf. Ja, stel dat Van Veen deze wedstrijd wint. Je kan over een half uur ook nog van Luke Littler winnen. Dan zal een enorme boost geven natuurlijk. Ook al telt het niet mee voor de ranking. Als je dan in een uur tijd van Humphries en van Littler kan winnen.
0: Nou, hup, je twee pijlen uitgooien. Zo ja.
2: Die was even voor het goede gevoel.
0: Tweede van de wedstrijd. Allebei uit de handen van Luke Humphries komen vliegen.
1: Het
2: is de laatste leg voor de korte onderbreking. Ja, we zijn in Amerika, dus hydration break moet er natuurlijk wel even bij zitten in de halve finale. Maar het lijkt erop dat het gewoon met 3-3 de pauze ingaat. En als je naar het verloop van de wedstrijd kijkt, is dat wel terecht, denk ik.
1: Luke requires
0: 65. Via de 13 naar tops. En via tops naar 3 tegen 3. Er zit nog helemaal niks tussen Gian Van Veen en de Luke Humphries. Ja, het is een beetje neeschudden bij de Engelsman. Want waar het zo ontzettend goed ging in de kwartfinales bij allebei, is het in de halve finales ietsje moeizamer. En er wordt zelfs wat aan het materiaal gewisseld bij Humphries. We gaan na de pauze zien wat daar precies veranderd is. Cliffhanger!

0: and gentlemen, seventh leg, jam the throat first, game on!
1: Nou, hij heeft altijd het recht om aan de onevenwegs te beginnen van Veen. Dat betekent dat Humphries ergens zal moeten breken, wil hij naar de finale van de US Darts Masters gaan en zijn titel hier succesvol kunnen verdedigen. 59!
2: Ja, het lijkt allemaal zo makkelijk om vier keer je eigen leg houden. Nou, als we kijken naar de eerste zes legs, qua gemiddelde valt het allemaal wel mee. Je zou zeggen, als één van de twee een tandje bovenop doet, dan kan het misschien wel een vrij gemakkelijke overwinning worden. Van Veen in ieder geval goed begonnen aan leg nummer 7. Ook al had Humphries daar 180 gevoerd, had geen finish overgelaten. Dus alle tijd voor Van Veen. En had keurig dubbel 16 staan. Nou, ook gewoon een gratis beurt voor Gian Van Veen.
1: Humphries moet wel alles meenemen natuurlijk.
2: Ja, jij... Je viel op dat er iets veranderd was aan het materiaal. Was misschien alleen een flight wisselen. Ik net voor de pauze was Humphries een beetje aan het knallen bij het tafeltje natuurlijk.
1: En dit is sportief van Humphries die nog even het handje geeft om aan te geven dat het echt niet opzettelijk was.
2: Dan is dit alweer sportief van Humphries dat hij niet uitgooit. Dus Blaine moest even geholpen worden door de schrijver.
0: Game Sean, de 7th leg. Gemendy, 8th leg. Loopt het goed first. Fetisha.
3: Red light, red light.
1: Die zit fijn. En dan krijg je dus dit.
2: Lekkere start van Gian Van Veen. Vooral lekker omdat het in de leg van Luke Humphries is.
0: One right on Fosie. One right on 34. 58.
2: Humphries raakt geïrriteerd. En bij Humphries valt het allemaal niet zo makkelijk als in zijn kwartfinale. Kijk eens even naar deze leg van Gio van Veen.
1: Ja, die,
2: die heeft zulke grippunten. Die, zoveel grip. Die kunnen er bijna niet uitvallen. Dit is wel een legje hoor. De 9 darts op 50. Hij doet het niet in 10.
1: Nee, daar is hij niet de speler naar.
2: Nee, dat doe je ook niet tegen... De nummer 2 van de wereld. Gewoon een 12.
1: En dan is daar de break. In het voordeel van Van Veen. Humphries. Mocht hij deze wedstrijd nog willen winnen. En dat zal hij willen. Van Veen nu 2 keer breken.
2: Nou, hij heeft nog 2 linkjes nodig Van Veen. Voor zijn 2e finale plek dit jaar op de World Series. Kwam dan de finale in Bahrein. Die verloor hij van Vergeven. Kwartfinale in Saudi-Arabië. Kwartfinale in Kopenhagen een paar weken geleden. Dan zou het toch een enorme opsteker zijn. Als je hier de finale kan halen. Misschien wel meer.
1: Het is überhaupt pas de derde halve finale die hij in World Series verband speelt. Dus dat was nog alweer een tijdje geleden. Op de Dutch Darts Masters 2024. Die verloor Van Veen van Vergerbe. Dit is voor de 130 finish om met 6-3 voor te komen. Uitdelen maar.
2: En dan zou je zeggen, dat mag niet meer fout voor Gian Van Veen.
0: 135.
2: En de gemiddelden liggen heel dicht bij elkaar. Beide spelers zitten op 95 gemiddeld. Maar Van Veen krijgt veel meer kans op de dubbel. En kijk eens naar die laatste twee legs. 2-12 dat is van Gio van Veen. Daar maakt echt het verschil in deze wedstrijd. Hij krijgt ook veel meer kans op de dubbel.
1: Van Veen die een tijdje lang wel echt het nummer had van Humphries. Veel wedstrijden van hem won, maar de laatste vier gingen allemaal naar Cool Hand Luke.
2: Nou, deze lek gelooft Van Veen het wel. 96. Luke require 106.
1: Hij moest er even goed over nadenken en even extra aanleggen of zo. 100.
2: Maar daarna ging het toch redelijk vloeiend in. 100 voor Van Veen. Humphries volgt met 140. Dat is een fijne laatste voor Van Veen. Ja, dit is ook goed van Luke Humphries. Kijk eens even, Luke Humphries. Met de rug tegen de muur. De 9000 op 100. 100. Luke require 100.
1: Geen triple. En ook geen topstops. En dan is dit 120 voor de wedstrijd voor Van Veen. Dat is een ja. Dat is ook een ja. Maar dat is een nee. Eerste matchstart gemist.
2: En dan nu een volle hand voor Luke Humphries. Die benut gelijk tops met de eerste pijl. En hij heeft een breekje terug. Zo is het gemiddelde. Wel bij beide spelers flink omhoog gegaan in de laatste paar legs. Ze stonden toch voor de pauze ruim onder de 90. Inmiddels staat Van Veen op 96 gemiddeld. Humphries naar boven de 100.
1: Ja, die is makkelijk aan het raken nu. En dus moet Van Veen dat ook gaan doen. Wacht op zich.
2: En dan zal Humphries weer met een antwoord moeten komen. Kijk eens even. Dit is op het scherpst van de steen hoor. Van beide spelers. Van Veen probeert de druk op te voeren. 96. En dit is Humphries voor 6-6. En dat is toch ook knap, hè? Je moet die leg winnen. Oké, je mag hem zelf beginnen. Maar dan gewoon doen een 11 darts. Nou, dit is dan de leg waar het moet gaan gebeuren voor Gio van Veen. Hij miste al één match dart. Nu, een goede leg. En dan zou je zeggen, is voldoende. Maar dan begin je met 59.
1: Oh, Humphries. Die heeft het helemaal te pakken nu. Van Veen kwam met 6-3 voor door die 130 finish. En had hij Luke Humphries toen niet gewoon liggen? Dat leek het erop. Maar hier komt toch weer een openingetje.
2: Dan nu een dikke. Dat zou lekker zijn. 180, laat 170 over. 180, laat 170 over. Wat een moment zeg voor Gio van Veen. Wat een goed getimede 180er is dit. Daar is Humphries weer.
1: Oeh, die laat geen finish over.
2: Die laat geen finish over. Zes pijlen voor Gio van Veen. Ai, verdient. Dan net in de triple 4. Humphries, die gaat dan natuurlijk een stuk beter wegzetten.
1: Ja, dat doet hij absoluut.
2: Maar Van Veen krijgt wel een kans.
1: Het moet gebeuren vanaf 118 voor Gian van Veen. Hij heeft een triple nodig. Heeft die triple nu. Weer een matchdart. Nu is het dubbel 19. Maar die ook niet.
2: En dat is matchdart 2 die ernaast gaat. Meneer Humphries, wat gaan we doen? Rechtstreeks voor dubbel 11? Het antwoord is ja. Dan nog één pijl voor dubbel 4.
1: En die valt. 6-3 achter. Maar 7-6 gewonnen. Luke Humphries verslaat Gian van Veen toch nog. En daar zag het echt niet meer naar uit. Maar toen kwam daar die versnelling die de grote jongens van de allergrootste jongens onderscheidt. En Luke Humphries is nou eenmaal een van de allergrootste jongens. Van Veen was er dichtbij, kreeg twee matchdarts. Eentje op tops, eentje op dubbel 19. Ze gingen er niet in. En voor Humphries gingen ze er uiteindelijk toch wel in. Het is zo dadelijk Luke tegen Luke in de finale.

0: Mannen.
1: Ja, jij moet ons in de hand houden. Ja.
2: Leclerc, ach, die neem ik sowieso niet helemaal serieus.
3: Ja, Kees, ik ben dat 90% met je eens.
2: Oké, okay, maar die 10% laat horen.
0: Waar is ome Ben?
3: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan?
0: Duimpje omhoog.
3: Toto Wolff.
2: Adi.
0: Onafvolgbaar ben je af en toe.
2: Nee, helemaal niet.
4: Viaplay. De beste kijk op sport.
5: What a start to the US Masters, and we haven't had a dart thrown yet.

0: We zijn met 16 spelers aan de US Darts Masters begonnen. Dat was gisteren nacht om 1 uur het geval. En we zijn nu een uurtje of 28 verder. En dan zijn er nog maar 2 over. En zoals dat zo vaak gebeurt op planeet Darts tegenwoordig, heten die dan allebei Luke. Dan zijn het de nummer 1 en de nummer 2 van de wereld. En kunnen ons weer opmaken voor een spektakelstuk. Want dat gebeurt toch wel heel erg vaak als deze twee tegen elkaar spelen. Met als absoluut hoogtepunt de laatste weken toch wel die Premier League finale van 28 mei. Littler 111,67 gemiddeld. Luke Humphries 105,6 gemiddeld. De volledige 21 legs werden allemaal gespeeld. En Littler won met 11 tegen 10. Laten we toch hopen dat deze wedstrijd een fractie daarvan in zich gaat krijgen.
1: Nou ja, als we het begin van Littler zijn kwartfinale 100. En het laatste stuk van Humphries zijn halffinale, als we dat nou een hele wedstrijd vol kunnen houden, dan gaan we wel richting dat niveau. En toch, deze mannen. 2 weken geleden wonnen ze nog samen de World Cup. Maar toch, Humphries wil deze heel graag winnen. Hij wil zijn titel verdedigen. En Littler wil deze heel graag winnen. Want hij heeft deze nog nooit gewonnen. Dus benieuwd. We weten van tevoren dat het waarschijnlijk spektakel is. Ja, aan de andere kant, Guy. Het is inmiddels 6:05. Laten we dus nu maar alle 15 legs spelen.
2: Ja, natuurlijk.
1: Want zoals gebruikelijk, de finale. 8 legs moet je winnen. En met dit tempo van deze mannen, dan maakt een lekje meer of minder, maakt ook niet meer uit.
0: Humphries gooit zijn eerste 180er. Littler legt aan voor 121. Finish, mist die.
1: Geen 12 dat er voor Luke Littler. En weer een 14 dat er voor Luke Humphries.
3: Luke Humphries, second leg Luke Littler to focus.
0: Kleine 2 weken geleden nog gezamenlijk in een Engels shirt.
3: 100.
0: Podium van de Ice Sporthalle in Frankfurt, waar zij de World Cup wonnen. Littler en Humphries.
3: 85.
1: Het was mooi om te zien hoeveel dat ook betekende voor hem.
0: Ja. Littler was het natuurlijk de eerste keer dat hij de World Cup won. Humphries had het al een keer gedaan aan de zijde van Marcus Smith. Ja, er stond zo ontzettend veel druk op die twee. Want die moesten het wel even gaan doen daar.
1: Ja, ik vond dat Humphries dat heel mooi zei in een interview. Hij zegt, als we winnen, dan wordt iedereen de normaalste zaak van de wereld. En als we verliezen, dan is de wereld te klein. Dat kan helemaal niet. Maar ze moesten er nog hard aan trekken, want ze kregen flink tegenstand. Eerst van Spanje, toen van Wales. Maar die zondagavond waren ze echt helemaal los met z'n tweeën.
3: 46. Luke Cubaquire, 164. 63. Luke Cubaquire,
1: 160. Dit valt misschien nog wel tegen van Littler. Kan Humphries misschien wel mooi zijn van een 160. In ieder geval beter wegzetten. Als hij een triple vindt, dat is een knappe laatste.
3: Luke Cubaquire, 101.
1: Triple 14 gemist en dan krijgt Humphries de kans om er 2-0 van te maken.
3: Luke Cubaquire, 16.
1: 24 en tops.
3: Game from the second leg. Luke Humphries.
0: En zo gaat het hoor. En zo deelt Humphries het eerste tikkie uit.
3: 134. 100.
1: Ja, ze spelen toch nog wel voor een aardig bedrag hoor in deze finale. De runner-up krijgt £16,000. De winnaar van dit toernooi krijgt er gewoon nog £30,000. Nou, daar kan ik best wel even je best voor doen.
3: 137.
1: Met wat startgeld erbij. En alle mooie dingen die ze gezien hebben. Dan is het toch een mooie week in New York. En het belangrijkste is natuurlijk die trofee.
3: 60.
0: Eigenlijk voor het eerst dat Littler echt een goede leg gooit. Dat is de derde leg van de wedstrijd. Hij pakt hem ook. En dan zijn we voor je gevoel nu ook echt begonnen.
1: Het is hard tegen hard zo in het begin van de wedstrijd. Nu Humphries weer een 180er. Ja, de spelers hebben er twee. Nou, Littler nu inmiddels drie. Humphries gaat door. Humphries, oei! Iedereen telde hem al.
0: Schoot er net tussendoor, ook tot ongeloof van Humphries zelf. Dat zien we hier perfect uitgebeeld. Zijn mond valt ervan open.
3: 140.
1: Zo makkelijk, hè? Bij Humphries gaat het dan. 125 voor Littler. Oh, gaat gewoon worden. Bullseye, bullseye.
3: 100. Luke Kubakai, 41.
1: Ja, het scorebord klopt niet. Hij heeft echt 41 over.
3: Humphries
1: de third first. Het staat 3-1. Nou, Humphries gooide echt 140 in die laatste beurt.
3: 100.
0: We zijn zo even wat kuren.
3: 94.
0: 96. En dus gaan we even ouderwets.
3: 100.
0: Het scorebord in de zaal kijken om ervoor te zorgen dat we in elk geval de goede cijfers in beeld hebben. En die cijfers leren ons dat Humphries op een finish staat.
3: 58. Luke Kubakwaya 167.
1: Humphries op dit moment echt wel de baas op het podium, hoor. Met een gemiddelde van rond de 108.
3: 60. Luke
1: Kubakwaya
3: 28.
1: Voor een 4-1 voorsprong. En dan is Humphries al verwegen.
3: Luke Humphries. Sixth leg. Luke Lillard to throw first.
0: Het gaat dan toch allemaal heel rap, heel snel, heel makkelijk.
3: 85.
1: Ja, Humphries. 107,5 gemiddeld. 4 uit 5 op de dubbels. Het ziet er goed uit.
0: Het is pas een vijfde finale op World Series toernooi voor Luke Humphries. En van de voorgaande vier won hij er twee. Uiteraard dus de vorige editie van de US Darts Masters. We hebben beelden gezien. Won met 8-6 van Ethan Espinol in die finale.
3: 121.
1: Hij won een keer in Nieuw-Zeeland, dacht ik.
0: Ja, inderdaad. Een jaartje daarvoor. Twee World Series titels dus voor
3: 96.
0: Humphries. Littler heeft er vijf. Zijn laatste.
3: 58.
0: Dateert van januari van dit jaar toen hij in Saudi-Arabië de beste was. En Van Verherbe won in de finale.
3: 92.
1: Littler laat nog maar eens 170 over. Nou, Humphries kan het hier natuurlijk wel een stuk beter gaan wegzetten. De eerste zit perfect voor Luke Humphries. Kijk eens even. Hier ook zijn derde 180. Nou, dit moet dan misschien wel voor Luke Littler. En het gaat niet.
3: 130.
0: En dan zien we voorlopig een totaal losgeslagen Luke Humphries. En Linter kan het scorend gewoon niet bijbenen.
3: 41.
0: Maar wordt wel een beetje in de wedstrijd geholpen hier.
3: Luke Maguire, 14.
0: Want dat had hier natuurlijk gewoon 5-1 moeten zijn. En een dubbele break achterstand voor Linter. Maar dat is nu niet het geval. Hij zit nog in de wedstrijd. En kan gaan pauzeren met maar 2 legs achterstand. En dan kan er zo dadelijk misschien toch nog van alles gebeuren.

0: Topspelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishers. Touchbeleving.
2: Game shot en de match.
0: Een epische strijd.
2: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
3: Wie staat daar straks met de Big Trophy in de Big Apple?
4: Deze Luke Humphries
3: staat er het beste voor.
5: 59.
3: 2 voor. Alleen, die had er nog veel beter voor moeten staan.
6: Ja, hij miste twee pijlen om er 5-1 van te maken voor de pauze.
5: 140.
6: Dat niet hij nou. Lukt van zijn dankjewel. En wie gaat er dan met een beter gevoel de pauze in? Ik denk als je van tevoren had gezegd, Humphries, je gaat met 4-2 de pauze in. Had hij gezegd, dat vind ik goed. Misschien dat hij nog toch wel een soort van chagrijn op de pauze inging. Dat hij dacht, ik had hier al een lekkie meer moeten hebben. En dan weet je, dat helpt Litter alleen maar natuurlijk. En die is begonnen met 5 triples in de eerste 6 darts. Inmiddels ligt er ook gemiddelde van ruim boven de 100. Eigenlijk wat we wel verwachten van deze man.
5: 140, Luke Vaquari,
3: 1. Nou, dat is even tegenvallen. 78 over, dan gaat hij voor dubbel 19 tops.
5: Dubbel
3: 19 tops dus.
6: Zo makkelijk is het.
5: Nou,
6: wat ik zei, beide mannen staan nu op boven de 100 gemiddeld. Het is ook alweer de 38e keer dat ze tegen elkaar spelen. Als je over al die voorgaande 37 wedstrijden kijkt, gooi je beide spelers ook een gemiddelde van boven de 100. Dat is ook wel bizar eigenlijk. Littler begint maar weer eens een lek met 180.
3: Dat is een terugkerend fenomeen deze nacht.
5: 135. See you.

0: Niet hoor. Mister 3.
1: Dat is dan... een cadeautje voor Humphries. Als die, 70 uitgooit en die begint met een 1. Dus moet nu naar Bolzai. Litter kijkt dus achterom over het schoudertje. Ik denk van, hé, hey, dat is mooi. Humphries mist.
0: Hij moet het zelf natuurlijk wel nog uitgooien. En dat is toch best wel moeilijk. Zeker als er iemand uit het publiek ook nog misroept. Op het moment dat hij de laatste pijl richting dubbel 1 gooit.
2: 21. Luke McQuire 10. Games on the 8th leg. Luke Littler 9th leg. Luke Humphries the 3rd first.
0: Toch 4-4.
2: 134.
1: 180. Litler en 180 is. Het is een goede combinatie deze nacht.
2: 60.
1: Maar pijl 4 lukt weer niet.
2: 58.
1: Hier, langs die start van 180, twee beurten zonder triple van Littler.
2: Dan doet Humphries,
1: dit is goed.
2: 56. Luke McQuire 74. 58. Luke McQuire 150.
1: Twee misses van Humphries. Littler vanaf 150. Littler heeft nog 30.
2: 135.
0: En die dubbel 15 die wil hem nog wel eens helpen
2: Luke
0: op zo'n
2: McQuire,
0: moment.
2: 16.
0: Gooit hem nu net aan de binnenkant. Humphries goed weg.
1: Nou, Humphries heeft ook wel aardig wat dubbels gemist in de laatste paar legs. Oi, oi, oi. Ja, als je zoveel cadeautjes blijft weggeven op een gegeven moment, zegt Littler dankjewel natuurlijk.
0: Hij stond 4-1 voor Humphries. Hij had met 5-1 voor
2: Games
0: moeten staan. Maar het is nu 5-4 voor Littler.
2: Luke Littler.
1: Ja, en dat is dan de rechte schuld van Luke Humphries.
2: Het
1: ligt achteraan Luke Humphries dat het een spannende
2: 59.
1: Finale is.
2: 140.
1: Littler is echt de minste van de
2: 140.
1: Twee. Er staat wel 5-4 voor. Het heeft er alles bij, man. Dat weer de richting 6-4 gaat, dan naar 5-5. Hier de 140 scoren van Littler. Hij zou het top zo verlaten. Oeh. Nou, dat lukt bij lange na niet. Hij had 130 over.
2: 130. Luke McQuire 130.
0: Nou, daar is die 130 dan. Maar dat gaat met één pijl meteen de mist in.
2: 19.
0: En dan gaan pijl 2 en 3 er ook heel erg ongeïnteresseerd achteraan. En is dit voor 5-5. Moet Humphries toch wel weer eens een keer een dubbel zien te gooien. Dat lukt nu.
1: En zo staat het 5-5. Is het mini-voordeel weer terug bij Luke Humphries.
2: Game on.
1: Omdat hij nog even lekker mag beginnen.
2: 100.
1: Dan snap ik wel dat 100 tegenvalt na zo'n eerste pijl.

0: 140. 125. 79.
1: 10e 180 van de wedstrijd. Dat is toch best een lekker aantal in Elflex.
0: 59, Luke Jubakwai, 96.
1: Op het moment dat je denkt dat dit er dan overheen gaat, komt Humphries toch weer met een antwoord. En nu ineens het 12 dat er van Luke Humphries.
0: Luke Humphries.
1: Zo maar het is een beetje een yo-yo wedstrijd tot nu toe. Daar is het er weer. Zo makkelijk, hè?
2: Ja. Jojo komt altijd weer terug, hè? Die gaat altijd weer van boven naar beneden.
1: Hij wil het zo graag, hè?
0: 99.
2: Weer wordt het ontzettend spannend. Weer zien we een goede wedstrijd in een finale tussen Luke Littler en Luke Humphries. Wat dat betreft leveren ze al.
1: Humphries nu terug naar de 20 om een Fries over te laten. Die laat 170 over.
0: Luke Jubakwai 119.
1: Littler wel als eerste.
0: 43. Luke Jubakwai.
2: Nou, dat is niet heel erg overtuigend. Dat komt wel terug, maar het moet vanaf 76 gebeuren.
0: 84. Luke Jubakwai, 76.
1: 76. Hij krijgt één pil op tops om zijn eigen lek te houden. En die zitten dan toch ruim over.
0: Luke Jubakwai, 86.
1: Humphries. Voor de break. Nog één pijl over. Dat zijn weer twee dure wissels van Luke Humphries.
0: Luke Jubakwai, 14.
2: Altijd op het moment dat hij echt het verschil kan gaan maken, vallen die dubbels niet. Maar Littler.
0: Games on the 12th leg. Luke Littler, 13.
1: Weer het laatste pijltje. Valt net in die dubbel 5. Nog maximaal 3 legs. Humphries heeft nog wel het voordeel.
0: 140.
1: Die mag 2 van de 3 legs zelf beginnen.
0: 96. 92. 63.
1: Een meevallertje hier voor Humphries en een tegenvallertje voor Littler.
0: 99.
1: Dit is goed van Humphries. En wat Littler hier ook doet, Humphries krijgt sowieso 6 pijlen de tijd voor 170.
0: 135. Luke Jubakwai, 170.
2: Neemt hij die 6 pijlen ook? Jazeker doet hij dat. Ja. Kunnen we hier in Madison Square Garden zijn? Kan het een demonstratietoernooi zijn? Littler zegt, ik was er zelf sowieso wel voor gegaan. Maar hij niet hoor.
1: Ja, Littler die had echt keihard voor die boel gereden.
2: Natuurlijk.
1: Ja. Wat een baas.
0: Luke Jubakwai, 32.
1: Ja, nu moet die dubbel 16 nog wel uit, Luke Humphries. En dat doet Humphries dan toch ook weer knap. Nu ligt de bal weer bij Luke Littler. Humphries verontschuldigt zich nog, maar heeft echt een goede keuze gemaakt. Littler op weg naar 7-7 en begint weer maar eens met 180. Zijn achtste.
2: Hij trekt alles uit de kast. Nog één keer, want met de rug tegen de muur moet hij wel, Littler. Maar met de rug tegen de muur kan hij heel vaak hele bijzondere dingen. Hij is echt pis en pis niks dat hij geen 39 gooit.
1: deze finale verdient een 15e beslissende leg. En het heeft er alle schijn van.
0: 125.
1: Zo goed, hè. Met je rug tegen de muur. Dan een 9 pijl op 56. Alsof het allemaal geen moeite kost.
0: 140. Luke, you require 56. 15th and deciding leg. Luke Humphries at first.
2: Ergens zal Humphries nu toch ook denken, we zijn er weer. Zo'n situatie, zo'n laatste leg tegen Littler. Iets wat Littler zo goed kan.
1: Kijken of dat hij het nu weer zo goed kan. Hij begint namelijk elke leg met 180. Dus waarom nu niet? Hij doet het gewoon weer. Nou Humphries, kom maar met een antwoord. Wat gaan we hier dan allemaal zien? In de laatste leg. Het lukt gewoon niet.
0: 135.
1: Maar dat je... Als de druk zo hoog is... Oké, het is een demonstratietoernooi. Maar dan nog zo makkelijk zoveel truppers kan gooien. Het is echt kunst wat wij de mannen laten zien. Humphries naar 9 op 41. Wat doet Littler? Die staan naar 9 op 86.
0: Luke, you require 41.
2: Het is een heerlijke finale geworden. Het is een spannende finale geworden. En hij wordt gewonnen door Cool Hand Luke Humphries. Die voor het tweede jaar op rij de US Darts Masters op zijn naam schrijft. Hij kwam met 6-3 achter in de halve finale tegen Guillaume van Vink. Kreeg 2 matchdarts tegen, sleepte hem er toch nog uit. En in deze finale gaat het tot een 15e en beslissende leg. Maar Humphries pakt hem, wint hem. Zoals hij een aantal beslissende laatste legs had verloren de laatste weken van Litten. Maar nu staat Humphries toch aan de goede kant van de score. En is New York wederom van hem. Het is wachten op de prijsuitreiking. En nog wat woorden van de kampioen. Hij wil deze altijd heel graag winnen. Het is zijn favoriete World Series toernooi. En om het dan 2 jaar op rij te doen, dat is hartstikke knap. Een gemiddelde van ruim 104 voor Humphries. Finishpercentage van 38%. Het ziet er allemaal hartstikke mooi en gezond uit. En wat betreft Littler, die moet nog een jaartje wachten op een trofee in New York.
1: Nou, ik denk als je dit zo ziet in deze finale, als het allemaal op bracket order zal gaan, dan kunnen we ons verheugen voor deze man op de World Matchplay. Want dat is natuurlijk het eerste echte grote toernooi wat op de kalender staat. Nou, ik denk dat beide mannen er wel klaar voor zijn. Wat een heerlijke finale was dit.
2: Kan het een demonstratietoernooi zijn? Humphries is er maar wat blij mee. Nog even wat handtekeningen uitdelen. En dan gaan we ze horen. En gaan we ze zien met een beker.
0: To crown our champion. First, let me introduce to the stage our presentation party from the Professional Darts Corporation. It is Matt Porter and Stephanie DeFlora from our tournament sponsors, Bet365. First, introducing your runner-up. A stunning campaign, only falling short in the final leg. His first time in the final here at Madison Square Garden. The world number one receiving £16,000 and the runners-up trophy. Luke the Nuke Littler!
2: Een beeldje in de vorm van de Amerikaanse vlag. Met de zilveren accenten gaat naar Luke Littler, de nummer 1 van de wereld. Die het... in deze eindstrijd dan toch moest afleggen tegen de eeuwige rival.
0: To our champion. An astonishing evening. The first man in history to go back to back and win the US Darts Masters 2 years running. Your champion, Cool Hand, Luke Humphries.
2: De eerste die 2 keer op rij US Darts Master weet te worden is Luke Humphries. Een beeldje in de vorm van de Amerikaanse vlag, maar dan in goud. En in goud zijn ze simpelweg veel mooier. 2026 US Darts Masters kampioen. Hier is Luke Humphries. Ik bedank u voor het kijken. Wens u nog een fijne nacht, ochtend of wat u er dan ook van maakt. En tot gauw bij Viaplay. Dag.

0: dealer Ramsby.
1: Luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 14:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen, de A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Ja, en dan is het in Zeeland erg druk met terugkerende bezoekers van Concert at Sea. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Poortzeelanden en Helvoetsluis doe je er bijna een half uur langer over. En de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Voor het knooppunt Hellegatsplein 10 kilometer file met ook daar bijna een half uur vertraging.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Ook voor de Duitse grens op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging vanaf Rotterdam-Prins Alexander 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Dempels bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

would do that.

0: 599 euro of 197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
5: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 4 uur.
6: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennis.
7: Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom. Sorry, de ringen van technisch het fout. Schakelingetje links, rechts, rechts, links. Maar daar zijn we dan op de Oostenrijking. Welkom bij Grand Prix Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
8: En ik ben Jack Ploy.
7: Hier zijn we voor je en we gaan kijken meteen met de startopstelling die zo dadelijk in beeld gaat komen voor de Grand Prix van Oostenrijk. 18e positie voor Lance Strolshout. Start nummer 18. 22e positie voor Stroll. 21 voor Alonso. Best logisch dat ze daar staan. 20e plek voor Valtteri Bottas. En de 19e stek is voor Checo Perez. 6 keer dat hij de beste Cadillac is. 18e plaats voor Alexander Albon. Ja, dat is toch wel de 5e keer die hij door Q1 heen komt. En zijn teamgenoot Carlos Sainz gaat in Oostenrijk eigenlijk nooit zo lekker. Komen we bij de 16e positie. Dat is Franco Colapinto met zijn slechtste kwalificatie uit het seizoen. En Esteban Ocon zijn beste sinds Miami. Nico Hulkenberg best oké. Okay. En ook Oliver Berman zijn beste kwalificatie sinds Miami. Dus ze zijn weer een beetje op de weg terug daar. 12e Gabriele Bortoleto en 11e Pierre Gasly. 2 wedstrijden op rij. Geen top 10. Arvid Lindblad de 4e keer dit jaar in de top 10, op die 10e plek. En Liam Lawson, 3 wedstrijden op rij in de top 10. Dan komen we bij de 8e stek van Isaac Hadjar, die niet tevreden was. En de 7e plaats voor de 3e race op rij voor Oscar Piastri op de grid. Lando Norris, pole in 2025, nu 6e. Max Verstappen vanwege die crash. Logisch dat hij 5e staat. 3e had gekund. Antonelli met zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Dat is dus de 4e stek. En de 3e is voor Lewis Hamilton, 59.000ste achter Charles Leclerc, die op de 2e plaats staat, ook in 2025. En de 11e pole carrière voor George Russell uit zijn Formule 1 leven. En zo staat het veld op de grid al daar in Spielberg. En is het belangrijk, hoe is het temperature-wise, Jack?
8: Buitentemperatuur is 34,6 graden. De baantemperatuur is 48,4. Ongeveer 30% luchtvochtigheid en een klein beetje wind, 0,6 meter per seconde.
7: Dus is het de warmste dag volgens mij tot op heden temperature-wise van het weekend?
8: Ja, maar niet van de baan.
7: Nee, de luchttemperatuur.
8: Ja, luchttemperatuur wel. Ja.
7: De baan hebben we al op 52
8: graden. Ja, 52 graden, ja. Ja. Goed, de bandenkeuzes zijn bekendgemaakt van alle rijders. Nou, het wordt makkelijk schrijven vandaag. Okay. Er zijn er maar 2 die afwijken. Dat zijn Bortoleto op de 12e startpositie en Carlos Sainz op de 17e startpositie. Die starten beide op de rode band, de soft. En de rest van de mannen allemaal op medium.
7: Maar dan is dus wel de vraag, ga je een tweestopper doen? En doe je dat met medium, medium, soft? Of doe je dat met medium, hard, medium? En dus willen ze wel allemaal ongeveer gelijk weg. Verstappen heeft gezegd, er zijn kansen om vandaag wat goeds te doen als we onze banden aan de praat krijgen. Nou, het goede nieuws is, hij heeft twee setjes nieuwe van de mediumband. Die hebben de rest niet, die hebben allemaal twee setjes nieuwe van de hardste band. Er branden nog twee lampjes boven de startgrid. En dat betekent dat we langzamerhand komen richting het punt van de zogenaamde Formation Lap. Alle monteurs moeten weg zijn bij die laatste minuut. Bij Ferrari zie ik er nog één staan. Bindt de kat niet op het spek, zeg ik dan. Allemaal opnieuw banden. Je ziet de bovenkant nog keurig glimmen. Die zijn er ook pas hier opgezet. Dus die hebben ook geen opwarmen onder richting de grid gehad. Gaan op oude softs naar de grid en dan bouwen ze hierom. Daar gaat de klok. Nog 5 seconden is het. 3 uur lokaal. 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. En daar is het 3 uur en gaat de lamp op groen. Lampen in dit geval voor de Formation Lap.
8: Ferrari's wachten lang, hoor.
7: De grote prijs van Oostenrijk. Die dus officieel heet de Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 in Spielberg.
8: Bradley Lord, de deputy teamchef van Mercedes, zei hier op de grid van we moeten een beetje afwachten wat die eerste 5 ronden gebeurt en dan pas bepalen we onze strategie. Toen vroeg Juan Pablo Montoya nog aan Bradley van, hebben jullie nog met Kimi Antonelli gesproken over wat er vorig jaar gebeurde? Nee, dat soort dingen doen we niet. Hij weet zelf wel wat daar mis is gegaan.
7: Nou, en dat vind ik het enige juiste antwoord. Antonelli heeft overigens 41 punten voorsprong in het kampioenschap op Lewis Hamilton. 50 op George Russell, 81 op Leclerc. 83 op Lando Norris, 88 op Oscar Piastri en ouch, 101 punten op Verstappen. Dus dat wordt dan wel een dingetje als ze daar nog ooit wat aan zouden willen gaan doen.
8: Goed, dus 2 man op de soft, even in de gaten houden. Bortoleto en Sainz. Wel goed dat ze bij team van Williams voor 2 verschillende strategieën kiezen en bij team van Audi. Vind ik altijd wel verstandig, want als je met z'n tweeën dat dan doet, dan brengt het helemaal niks, geen data. En daar zijn die teams toch mee bezig. Data, data, data.
7: Nog even kort, er is natuurlijk wel het een en ander veranderd aan de auto van Verstappen. Gaan we niet schrikken, de linkerkant. Vleugels, voorvleugel, vloer, achtervleugel, stuurkolom, wielophanging, powersteering, stuurwiel. De hele versnellingsbak. De sidepod en meer van dat soort dingen. Bij Lando Norris hebben ze wat dingen veranderd. Ja, dan komt hij aan de rechterkant, linksachter. Aan de linksachter van zijn brake duct, wat wij gisteren
8: spotten.
7: Juist, dat spotten wij gisteren. Maar goed, dat zijn allemaal dingetjes die allemaal mogen binnen het huidige reglement. En dus gaan wij kijken hoe deze wedstrijd zich gaat ontvouwen. Die vorig jaar dus gewonnen werd door Lando Norris. Tweede was Oscar Piastri op 2,6 seconden. Leclerc was derde op 19. Vierde was Lewis op 29 seconden. Ja, er waren 4 uitvallers. Albon, Verstappen, Antonelli en Carlos Sainz, die hier nooit zo lekker gaat. Zo langzamerhand krult het veld richting de startpositie.
8: Race Control zegt 10% kans op regen.
7: 90% kans op droog. Ik vind het altijd leuk om het om te draaien. Want dat is het uiteindelijk wel. Right, said Fred en zijn vriend. Goed. Excuses dat we er wat later bij waren, maar goed, ja, dat is, kan gebeuren. Schakelingen links, rechts, links. Het wachten is op de zwaaien van de groene vlag achteraan de grid. Dat gebeurt nu. Dan is het wachten op de lampen en gaan we kijken hoe het zich hier gaat ontvouwen. Toeren omhoog voor de turbo's. 1, 2, 3, 4 lampen aan. 5. Uit en we zijn onderweg en Kimi Antonelli heeft een hele goede start. Maar Charles Leclerc wil naar buiten. Russell heeft een goede start. En die dekt daar de binnenkant af. Dat gaat allemaal redelijk oké. Er is 1 van de Aston Martins die heel slecht weggekomen is. En Antonelli is buiten langs gegaan. En zit op de 4e plaats en Verstappen heeft al meteen Lando Norris.
8: Maar die verdedigt hij.
7: Ja, dat zit naast elkaar en er zit te pielen en te klooien en te pielen.
8: Kijk, Leclerc goed, deed een aanval waardoor Lewis binnendoor gaat volgens mij.
7: Antonelli schuift er nu voor de 2e keer vanaf, hè? Dus nu in 1 ronde is hij al 2 keer buiten de baan geraast. En oeh, daar komt Lindblad aan. 3 dik met Norris en de 2 McLaren's onder die brug door. En de beide Ferrari's met elkaar in de slag.
8: Raken elkaar volgens mij.
7: Ja, die zit een beetje te toucheren. Dat is in het voordeel van George Russell. Hamilton en Leclerc hebben het met elkaar in de slag. En Verstappen zit daar weer te beuken met Lando Norris. Die kennen elkaar op deze baan. Blijft er nog steeds voor. Verstappen is in ieder geval normaal weggekomen. En dan heeft hij dus eigenlijk, zou we kunnen zeggen, een goede start gehad.
8: Leclerc not amused met Hamilton, hoor. Weet ik zeker.
7: Kimi zal wel al, ik weet niet of je dat in de openingsfase ook krijgt, 2 tracklimits krijgen.
8: Gaan we in de gaten houden.
7: 2 keer buiten de baan geschoten, dus dat is niet tof. Russell, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Verstappen, 6 Piastri, 7 Norris. Dus Piastri is Norris voorbij gegaan in dat gebeuk met Verstappen. Dan hebben we Lawson, Hadjar, Arvid Lindblad en dan Gabriel Bortoletto.
8: Antonelli binnendoor, maar hij verremt zich.
7: Alweer, dat zal. Oeh, nou, hij moet toch gaan oppassen nu, hè? Zou je dit expres doen? Zou hij denken van, maar kunnen ze me niet aftikken?
8: Deze moet hij teruggeven, ja, dat gaat hij ook nu doen.
7: Active Arrow, ja. Heel verstandig om geen straf op te lopen. Dat zou Verstappen, denk ik, wel lekker vinden. Overtake, hè. Je pakt hem aan de binnenkant weer terug. Dat is wel mooi hoe hij het doet, hoor. Dit is wel lekker, want dan denk ik, ja, ik moet wat teruggeven, maar ik geef het minimaal terug. Verstappen, Verstappen zit aan de eerste rang, hè. Die gaat er voorbij. Die gaat er voorbij en die probeert meteen die Ferrari aan te vallen. Let op je voorvleugel. Het is Leclerc binnendoor kruisen. Binnendoor kruisen. En dat lukt. Ja, dat lukt. Maar de volgende is linksaf. Is hij er al voorbij dan? Ja. Leclerc laat het gebeuren. Verstappen naar de derde positie en Kimi Antonelli.
8: In gevecht daar gaan met we. Beide McLaren's.
7: Daar gaan we. Die zit nu voor het eerst met andere mensen echt te knokken dan zijn eigen teamgenoot. En valt terug naar de 5e positie nadat hij al 3 keer buiten de baan gereden heeft.
8: Ja, en daar nog geen melding op race control.
7: Nee, die gaan we in de gaten houden voor je. Russell, die denkt, ik geloof het allemaal wel, die is 6-17e los van de rest van het veld. Piastri 6e, Lando Norris 7e. 1 Russell, 2 Hamilton, 3 Verstappen, 4 Leclerc, 5 Antonelli, 6 Piastri, 7 Norris, 8 Lawson, 9 Hadjar en 10e Lindblad.
8: Dan hoort even Radio Bottas, my brakes are on fire.
7: Oh, lekker, dan gaat dat goed in met die remmen. Snelste race ronde. Snelste race ronde Lewis Hamilton, 12-0-28. En dat allemaal in de inmiddels 4e ronde, want we hebben er 3 gehad.
8: Turn one incident involving car Antonelli noted.
7: Ja, maar dan leaving the track, gaining an advantage. Als hij hem daar niet teruggeeft, die andere heeft hij teruggegeven, maar is hij ook weer leaving the track. Dus je kunt het maar een x-aantal keren doen. En Lando Norris zit te kijken wat hij kan. Het veld begint zich te settelen. De race pace van Russell en Hamilton is denk ik iets te veel. En rechts, als je meekijkt in de balk, zie je dat er geblust wordt bij Valtteri Bottas. Dit is toch een dingetje, hoor. Dit moet je als team toch op kunnen lossen. Want het kan niet zo zijn dat je daar elke keer, want hij is niet de enige, ook Perez heeft dat al een paar keer gehad, gezeur, gezanik met die remmen hebt. Settelen, settelen, settelen. Verstappen 2 gewonnen. Leclerc 2 terug. Ocon 4 gewonnen. Colapinto 3 terug. Dat zijn eigenlijk een beetje biggest winners, biggest losers.
8: Ook turn 3 incident, Antonelli noted.
9: I'm fire, boy. I'm fire my car.
7: Gaat de volgende. Zouden de temperaturen er toch wat mee te maken hebben? On fire my car. Liam Lawson. Heeft Hadjar vlak achter zich. Het is geen fijne boordradio, laat ik dat eerlijk zeggen. Dus of hij voelt iets in de cockpit, want wij zien geen rook.
8: Nee.
7: Het is niet dat wij nu zien dat zeg maar de tattoo erachteraan komt. Maar daar komt al Hadjar en heeft het misschien wel iets met zijn remmen te maken. Hij accelereert nog wel gewoon uit. Is Liam Lawson en Hadjar sluit weer aan. Het kan mooi terugkruisen daar. Hadjar heeft nu weer een DRS. De achtervleugel is open. Fout, niet DRS. Active Arrow. En weer aan de binnenkant. Dus dan zal het toch bij het remmen verliest hij dat steeds. Hè? En bij het uitaccelereren heeft hij er eigenlijk geen probleem van. Het is best bijzonder.
8: Bottas lijkt mij een uitvaller. Staat nog steeds in de pits.
7: Nou ja, dat komt niet goed.
8: We hebben er geen beeld van.
7: Nou, als je brandblussers gezien hebt, dan het is niet in die kar. Hè? Daar kiepen ze zomaar een emmer water in. En dan deppen ze hem droog en dan mag je weer gaan rijden. Verliest nu wel veel tijd. Heb ik het over Liam los. En hier is Lewis Hamilton in beeld. 1,1 seconde op Russell. Verstappen lost voorlopig Leclerc. Maar het zit allemaal nog dicht genoeg bij elkaar dat er straks undercuts zouden kunnen gaan komen. Want ja, die medium band, ik zeg 23 rondjes. Moi, there or thereabouts. Lawson, I'm still on fire. Er zijn coureurs die dat van zichzelf roepen.
10: Wel.
7: Maar ik vind het wel raar dat er niks terugkomt van het team. Dat het niet duidelijk is wat en waar.
8: Beide incidenten van Antonelli reviewed, no further action.
7: Oké, okay. Hebben ze dus met de mantel der liefde. En dat mag, hè. Openingsfase, duwen, trekken, dan moet je hem wel een keertje weg. Perez. Hey, daar is de volgende. God, wat zullen al die sigarettenbedrijven balen dat ze niet meer sponsoren in de Formule 1. De een heeft het over fire, de andere heeft het over smoke. Niet te geloven, zegt hij bij de Cadillacs.
8: Zo.
7: Ja, maar daar moet dat is crisis. Dit vind ik crisis. Ja. kunnen roepen wat je wil. Ja, we zijn een nieuw team en we doen dit en we doen zus en we doen zo.
8: Bortoleto en Gasly noted. Forcing a drive.
7: Ja, forcing a drive is de track. Even kijken, we gaan het even over race pace hebben. Russell 1.11.6, Hamilton 1.11.8, Verstappen 1.11.8, Charles Leclerc 1.12.2, Kimi Antonelli 1.12.1. Dus de race pace van Verstappen is goed. Ik ken ze goed genoeg, Jack. Ik ga een brutale uitspraak doen. Die zijn op dit moment niet bezig. Hoe worden we eerst of tweede?
8: Nee.
7: Hoe naaien we Leclerc, Antonelli en Piastri eraan dat we naar het podium kunnen?
8: Ja, achteruit kijken. Ja.
7: En dat is realisme, hè? Dat heeft niks te maken met je kop buigen. En natuurlijk, als er een safety car komt en ze kunnen snel aanhaken, of als hij straks een betere pace heeft, goed. Maar voorlopig lopen die jongens daarvoor een fractietje uit. En dan moet je dus gaan nadenken, wat kan ik vasthouden?
8: Als je dus aan het vechten bent, heb je natuurlijk weer niet genoeg koeling. Als je nou even nadenkt over die brand aan boord. Hè? We zitten op hoogte.
7: Kan ook zijn dat hij het ruikt. Ja, dat is maar niet heel...
8: Dunne lucht.
7: Het is niet 800 meter, dat is niet heel hoor.
8: Nee?
7: Het kan ook zijn, want hij wat ruikt.
8: Ja.
7: Dat kan ook. Weet je?
8: Dat hij zijn bovenlip ruikt. Dus,
7: want hij is eigenlijk niet duidelijk genoeg. Want overduidelijk, zijn auto staat visueel niet in de brand. Nee. Er is iets wat fikt.
8: Of warm is, heel heet is.
7: Ja. Ja. Onboordgeluid bij Kimi Antonelli vandaan. Op P5. Verstappen is nu wel fijn los, hoor. 2,1 seconden van Charles Leclerc. Best oké, kijk. En komt hij dichterbij aan Lewis Hamilton? Het antwoord is jawel, dat gaat dus nu nog 1,1 seconde. Ik heb hem eindelijk op orde, hè? Straight line mode.
8: Ja. Zit nog, ja, het is ook als dat altijd DRS is geweest.
7: Dan zouden we lul antwoorden, ja, ja, precies. En Active Aero is het algemeen, maar dat is voor. Maar je hebt cornering mode, straight line mode. Maar ja, soms blok. Maar ja, ik mag nu zeggen, want het zegt heel Nederland. Ja, ombre. Het heeft te maken met de temperatuur. Hè? Dat is het.
8: Ja.
7: Kijken, kijken en de rest erbij denken. Dat moet Charles Leclerc denken. Want daar zit Kimi Antonelli, die groter en groter wordt in zijn spiegels. Wil hier een andere lijn kiezen bij het uitkomen van bocht nummer 4. Die zo naar beneden loopt en daar zit hij ernaast. Maar Leclerc laat hem staan. De volgende is linksaf. Kan Kimi het nog een keer proberen. Hij heeft een betere tractie. Dus meer mechanische grip, zoals dat heet. Ja, ja. Mechanische grip. De auto komt tot leven. En Kimi Antonelli is voorbij aan Charles Leclerc.
8: Maar inmiddels wel bijna 7 seconden achter Russell. Veel tijd verloren.
7: Ja, maar geef die Mercedes geen vrije lucht, zeg ik dan. Wat is er met Leclerc? Want Leclerc die...
8: Ja, dan treklimmen heeft hij ook al aan zijn broek.
7: Ja, maar het rare is, hij reed de afgelopen ronde een 12-1. Ja, de rest zit allemaal 11-7 of 11-9. Die zijn allemaal 3-4 tiende sneller. Verstappen komt weer dichterbij aan Lewis Hamilton. Dit gaat er weer eentje worden. Laat ze het gebeuren. Hoe lang wil Verstappen hier zitten? Want dit is de perfecte plek voor een undercut. Was je hier vandaan, maar nu nog niet.
8: Nee, ronde 8.
7: Nee, 8 is te vroeg. Ja. Dat wil je zeggen. Ja, oké. Okay. Nee, ik zei net ook 22 rondjes een beetje. Nu is het te vroeg, maar als je hier nog zit, is het prima.
8: Ja, want dan over de boordradio. The car is moving to oversteer quickly.
7: Terwijl zijn achterbanden beginnen een ander leven te leiden. Ook de linker achterband van Verstappen zie ik wel wat op. Het openklappen van de Active Aero, de straight line motor. En daar ging dus gisteren bij Verstappen de vleugel niet snel genoeg dicht. En dan ben je gezien. We hadden al geroepen, hè, Jack, naar de vrijdag. En ook bij het racecafé. De race pace van de auto van Max niet goed. Ze missen nog straight line speed in die allereerste fase.
8: Nou ja, toen al in die long laps, in die long runs, had hij echt een hele goede tijd ingezet op die medium.
7: Ja, dat klopt. Ja, maar dat was één van de rondes binnen de long. Dat klopt.
8: Maar goed, wat gaat hij doen?
7: Hij zit aan de start. Nee, nu nog niks, denk ik. Dit zijn ook lastige punten. Hier moet je het echt doen als je Lewis in een fout wil drukken. Het gevaar is ook als je hier gaat aanvallen aan de binnenkant en jij glijdt naar buiten, dan heb je hier meteen voor zich naar de driver of the track te pakken. Lewis leidt een heel andere lijn door die knik, zie je dat? Hij komt helemaal niet naar de binnenkant, dus hij is nu al bezig die banden te sparen.
8: Charles Leclerc over de boordradio. De bandendegradatie is zoals verwacht.
7: Ja, ik vind dit altijd lastig. Zegt hij dat tegen het team of heeft het team tegen hem gezegd? Zo zit het om...
8: Ja, volgens mij is het als het de witte kleur is van de tekst, zegt de rijder het.
7: Ja,
8: En als de tekst niet wit is, dan is het de monteur of de engineer.
7: Oké, ik wilde me net even rechtop gaan zetten om mijn team van Cadillac volledig af te haken. Feit, het is de allereerste dubbele DNF van het jaar. Wat er hier gebeurt is dramatisch, laat ik dat vooropstellen. En als je dan een groot merk als Cadillac bent in Amerika, en er zijn veel Grand Prix in Amerika, en de sport wordt groter in Amerika, dan loop je morgen niet met je Cadillac pet je werk op. Dan denken ze, wat doe jij hier? Maar dit is niet tof.
8: En het wordt nog erger voor Cadillac. Want Perez heeft een valse start gemaakt.
7: Ja, lekker belangrijk.
8: Zeggen ze, ja. Moving before single.
7: Ja.
8: Signal.
7: Onder het geluid komt bij Lewis Hamilton vandaan. Er zit een landmark aan te komen voor George Russell. Stappen nu echt op de versnellingsbak. En nu zie je dus wel dat Lewis die binnenkant houdt. Omdat hij weet, als ik hem daar open zet, plemt hij hem ertussen. Russell.
10: So Verstappen could trigger this early. He is very close to Lewis. Every extra second we can get.
7: Wat zij dus bedoelen, Verstappen could trigger this early. Verstappen zou degene kunnen zijn die de pitstops aan begint te jagen. Maar we hebben het gehad over een landmark momentje van George Russell. Ronde nummer 11. En dat betekent dat George Russell zijn 100ste rondje aan de leiding rijdt dit seizoen.
8: Oké.
7: Okay. Ja, dat is wel een dingetje.
8: Voor zijn overstuurmomentje van Hamilton. Verstappen, break, pad, pulling.
7: Hey, komt aan de binnenkant. Kijk, hier is het goed. En dan rijdt hij door en pakt hij P2 en luistert naar het publiek. Een dikke juich. Hij heeft goed zitten kijken waar hij hem kan hebben. Maar hij moet nu opletten dat Lewis Hamilton niet terugkomt. Lewis Hamilton kiest de buitenkant. Dat moet je niet doen. Hij is er alweer voorbij. Nou, dat doet hij met overteken. Oh, Verstappen blokkeert zwaar. Lewis ook. Verstappen nu weer langs de binnenkant. Wauw, ja. Dit zijn ze wel, hè. Bijna op het gras, buitenlangs, met een beetje extra. Gaat normaal niet lukken, maar laat hem staan. Hij onderstuurt naar buiten, hij onderstuurt naar buiten. Oh, twee wielen door het gras.
8: Hij laat hem staan.
7: Natuurlijk laat hij hem staan. Kom maar op, hè. Nog een keer. En nu moet hij opletten, want nou... Is het een gelijke band? Nee, gelukkig. Ik zag even in een raar momentje. Degene die echt zit te gieren van het lachen is Helm op dit moment. Kimi Antonelli. Denk, doe maar lekker, jongens. Veel plezier ermee.
8: Ik kom lekker dichterbij.
7: Dit is wat George en ik in Barcelona deden. En toen wist Lewis Hamilton te winnen. Maar Lewis Hamilton, dat is wel een nadeel, weet nu ook waar die gaat komen. Russell, Hamilton, Verstappen en Antonelli. Hamilton en Verstappen in een zwaar gevecht gewinkeld. Antonelli nu op 1,4 seconden. We zijn aan boord bij de Nederlander.
11: Oh, dat is Ben.
7: Ah, ik denk uitkomen van 4, dat hij hem een beetje op het gras zette. Ja, alle complotdenkers zeggen nu hardop thuis penalty. Lewis Hamilton krijgt dan nooit penalties.
8: Nou, wat je nu krijgt is dat het team gaat dit melden.
7: Oeh, overstuurmoment weer. Hier zat hij zojuist op het gras. De herhaling van de start van boven. Wie is er goed weg? Ik kijk even naar Verstappen. Ja, die is gewoon goed weg. Niet zo goed als de Ferrari's, maar is gewoon, dit is echt zijn beste start van het seizoen. Hij heeft daar nog even een momentje. En remt dan Lando Norris aan de buitenkant uit. En Antonelli kiest daar gewoon zelf die buitenkant, hè. Wint daar geen plek mee, vandaar dat het een no-further investigation is. Doet dat om gedoe weg te laten. En je denkt, ik ga het nog een keer proberen. Schiet hij weer door, let op.
8: Hamilton in de pit.
7: Hamilton is naar binnen gedoken. Hamilton vroeg, dit is vroeg. Dus Hamilton doet hetzelfde wat hij in Barcelona deed. Dit is echt vroeg. Ronde nummer 12. Maar ja, daarmee opent hij andere mogelijkheden voor als de safety cars komen. En Hamilton weer weg. Links live in de balk. Hier de start gezien vanaf Charles Leclerc. Waar je toch even dacht, hij heeft hem. Maar niet. Daar zijn we weer terug bij de live beeld. En Lewis Hamilton komt terug tot achter Bortoleto, denk ik. 11e plaats. Dan ga je wel gokken, hè? Want dit is terugkomen in verkeer.
11: Outlap critical,
7: let's push. Want zij gaan ervan uit dat er anderen misschien nu gaan antwoorden om dit te ondervangen. En dan is maar weer de vraag, waar kom je terecht? En dan krijgen we straks hele grappige mensen aan de leiding van de wedstrijd. Misschien wel Piastri of Hadjar of Lawson, als die lang doorgaan of lang door kunnen. Want feitelijk zou je nog steeds kunnen zeggen, met de race pace die we gezien hebben, is dit virtueel P2 als anderen voor hem allemaal een pitstop gaan maken. Maar die outlap critical, heb ik nieuws voor Hamilton. Hij zit op 26 seconden.
8: Poh.
7: Dat vind ik best veel.
8: Ze gaan door met Leclerc. Ja. Bij Ferrari.
7: Allebei dus.
8: Stop. Allebei vroege stop.
7: 13. 2.7. Kijk, maar die komt gewoon weer achter Lewis terecht. En Lewis cleart daar Gabriel Bortoleto. 21.7. Kijk, als je nou op 26 seconden rijdt, dan gaat Russell hem wel maken. Maar dan moet Verstappen nu vrije luchtrondjes hebben. En de ronde van Verstappen is 12.7. De ronde van Russell is 13.1. Antonelli 12.7. Antonelli op 1,2 seconden. En Verstappen komt op 5,6 seconden van George Russell. Is in één keer de situatie die ik jou eerder schetste, of jullie, dat Max perfect zat voor een undercut op Lewis. Nou, ja. Lewis is daar nu weggegaan. En die probeert geen undercut op Russell. Die probeert te zorgen dat Verstappen geen undercut op hem doet. Maar dan moet hij deze rondes goed rijden. Hij is naar de harde band gegaan. Dat als Verstappen zo dadelijk stopt...
8: Beide, Leclerc ook. En ook Gasly is inmiddels binnen geweest, ook gewisseld naar hard.
7: Blijft daarvoor. Ze zeggen dat na de pitstop Hamilton 3/10 voor op Verstappen zou zitten. Hij reed er ook voor, dus. Maar ja, 3/10 is maar een kleine marge. Wat kan Lewis Hamilton rijden zo dadelijk? Laatste rondje was 12/3.
8: Verstappen ook een track limit aan zijn broek. Net als Leclerc.
7: Ja, maar bij Verstappen zou het toch kunnen zijn. Ah, kijk. Hamilton en Verstappen noted. Forcing another driver of the track.
8: Ja, dat is dus wat ik zei. Het team gaat dat dus melden. En daarom is het noted.
7: Ja. Wow. Weer blokkeren. Niet goed. De stappen kan niet te lang door hier. Sainz is binnen. Daar staat hij.
8: Gestart op de zachte band.
7: Nu gaan ze kijken. Oh. Antonelli komt zo dadelijk op P2. Hoe lang gaat Verstappen nog door? Het is 15 ronden. Ga je toch aan een driestopper zitten denken. Nou, hij gaat voorlopig nog even door. Hij heeft wel een vlekje op die rechtervoorband, hoor. Kijken wat deze rondetijd gaat brengen voor Max. Antonelli 1,6 de vorige ronde. Komt Verstappen weer een beetje in zijn eigen ritme. 12,7 is de rondetijd. Antonelli 12,9. Hier gaan ze kijken. Deze was wel vet, hè. Buitenlangs zo even. En Lewis weer aanremmen. Wat een mooi moment, jongen. Die Antonelli zat daar eerst de rij, die twee McLaren's erachter denken, kak, dat wil ik ook. Kijk, hier denk ik dat die... Nee, hier zit het nog goed. Dat was een ronde later, dat ze samen hier waren. Deze, hier blokkeert hij. Pakt die andere, over deze ronde zal het gaan. Let op, hier komt Lewis naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Ja, slim, hè, van de regie in Engeland. Ze dat net niet laten zien, want daar draait het om. Hamilton voorbij en Arvid Lindblad. Hamilton terug naar P9. Achterstand op de leider is 25-2. Dat is dus 20-2 op Verstappen. Dan zou hij dit goed gedaan hebben. Alhoewel, hij zat ervoor, maar dan blijft hij ervoor. 20-0, dat is het.
8: Verstappen en Hamilton rijden op dit moment ongeveer dezelfde rondetijden.
7: 17 van 71. Russell, Verstappen, Antonelli 1, 2, 3. Wat zegt Russell?
12: I think it's all staff is overheated. The one stop may be possible.
7: Hey. Ah, hij zegt dus het overheaten, de oververhitting van mijn banden is op het oppervlakte. Ik denk dat een eenstop mogelijk is. Ik denk dat dit een enorme lange neus is. Zeg maar, Pinocchio, ik lieg voor wat ik waard ben. Ik ga niet zeggen wat ik ga doen, maar een eenstopper zie ik hier. Ik zie het niet gebeuren.
8: Nee.
7: Maar goed, ik schrijf het even op. Dus dat hij in rondje 17 roept dat een eenstopper kan, hè?
8: Ja. Onboard bij Kimi Antonelli. De helmetcam. Derde positie nu 1,7 seconden achter Verstappen.
7: Geloof jij hem?
8: Nee.
7: Ik ook niet.
8: Nee.
7: Antonelli blijft daar. Het zijn wel flarden waar hij dichterbij komt. Maar het blijft daar toch een beetje hangen. En Verstappen heeft dan toch dat blokkeren op weten te vangen. Ik denk dat hij iets veranderd heeft aan ofwel de engine braking. Dat de achterkant wat minder hard doorduurt. Ofwel aan de rembalans van zichzelf. Langste stint op de mediumband vorig jaar was 33 ronden door Fernando Alonso.
8: Carlos Sainz was dus samen met Bortoleto gestart op soft. Die rijdt nu op de medium, maar die rijdt rondetijden 14-3.
13: Pace, is oké. Okay. Better now, you are faster than Charles.
8: Ik zei het dus verkeerd om, hè? Ja. Zag je de kleurtjes?
7: Ja.
8: Als het in het kleur van het team is, is het de rijder. En is het in het wit, is het de engineer bij de boordradio's. We hebben hem, hoor.
7: Dat is de volgende die eraan gaat. Dat is Liam Lawson. My car is still on fire. Nou, de enige on fire is Lewis Hamilton. Die op die harde band lekker doorkrult. Zijn rondetijden zijn 12-4. Dat is beter dan Russell, beter dan Verstappen. En gelijk aan Kimi Antonelli. Bortoleto was binnen, zag ik.
8: Ja, de andere man op soft. Ook gewisseld naar de medium.
7: 22. Ja, Hamilton doet hele goede zaken, hoor. Want hij zit nu in wezen maar 2 seconden. Als Russell stopt, heeft Russell maar een marge van 2 seconden. Daar komt Verstappen binnen. 18e ronde, ook relatively early. En daarmee gaat Antonelli een plekje naar voren. En dan is de vraag, wat gaat Verstappen nu doen? Gaat hij nu naar die nieuwe set mediums? Of zet hij nu die harde eronder? Het lijken me de mediums te zijn, maar dan zullen het wel de harde zijn. Ja, zie je.
8: Volgens mij hard, ja.
7: Ja, want je staat klaar. Zijn er wel de mediums klaar stonden?
8: Ja. Goeie stop, 2.4.
7: Ja, 2.4, dat gaat weer de lekkere kant.
8: Waar komt hij terecht?
7: Ik denk... Leclerc. Hamilton is dat natuurlijk. Dat is Hamilton.
8: Ja.
7: Ah, dat gaat hier los. Nee, dat is Lindblad. Ja, die is hier binnengehalen. Lossen. Oké, bingo, dit dus. Oké.
8: Verstappen dus achter Hamilton. Ja. Terug op de baan.
7: Waar die al zat. Natuurlijk 1 keer die poging gedaan, dus... Oh, nou, een eentje overstuur. Banden nog niet helemaal op temperatuur. Ook Lindblad binnen, Ocon is binnen. En Max valt dus terug naar de 6e stek. Ja, waar Lewis dus de gok nam en dus terugviel naar zijn pitstop naar de 11e positie. Situatie na 19 van 71. Russell komt binnen. Dat snap ik wel. Want dat betekent dat hij terugkomt voor Lewis Hamilton. Als alles goed gaat bij de pitstop. We gaan niks drinken.
8: Zeker niet bij Russell.
7: Lap 20.
8: Ja, goede stop, hoor.
7: Ook naar hart, hè?
8: Ja, mooie stop. Oscar Piastri ook naar binnen.
7: Ja, daar is hij. 21-2. Dat is in de hart. Het is allemaal een tandje vroeger, hè? En dan denk ik... ik vind je een aardige vent, George. Maar als jij denkt dat je 51 ronden kan rijden op een setje harde banden nu... Dan roep ik... precies, mij niet het bosje sturen met een of andere Pipo Radio. Nee, de een stopper kan wel, denk ik, als we zo doorgaan. Yeah, right. We zijn dus allemaal vroeg gaan stoppen dan dat Pirelli aangegeven had voor een 2-stopper, hè? Norris.
14: Lando, we're gonna stay out. You'll get clean air. We're gonna extend.
15: Yeah, I got them on pace, so this is it.
7: Op zich wel een goede radio, hè? Ik bedoel, je hebt vrije lucht zo dadelijk, dus we laten je wat langer doorrijden. Ja, maar ik heb niet meer pace dan ik heb. En hij rijdt 12... Oeh, hij rijdt 14-3 de afgelopen ronde. Zo is het niet goed. Want hij rijdt 13-4, dus ik denk dat Lando even wat meegemaakt heeft.
8: Verstappen en Hamilton forcing another driver of the track is noted bij race control.
7: Ja, ja, dat was hij al. 15-20, dat is 8 minuten geleden. Dat is ook bovenaan in beeld. Geeft niet. Maar hou hem in de gaten, dat is helemaal goed. Hij is dus, maar daar zijn ze dus nog steeds aan het kijken. Normaal. Soms is na een noted, is hij vrij snel noted, zeg maar.
8: No further investigation.
7: Ja, of een strafje.
8: Nou, zie je, dat was no further investigation. Hartstikke idee. Forcing another driver of the track. Nothing on the end.
7: Oké. Goed, ze hebben gekeken en ze hebben het gelaten. Verstappen kruipt wel weer richting de start van Hamilton. Box. Hier, we're gonna leave you out. En dan roepen ze... Ja, wij weten niet van wanneer die radio is. Hè. Dat is natuurlijk het, het nadeel. Ja, wellicht is dat gewoon... dat ze aangeven dat ze hem na Oscar naar binnen halen. Die denken, waar mag Oscar eerst? Dat soort dingen. Waar komt Antonelli terug als hij nu gaat stoppen? Op voor Leclerc. Dus die Antonelli gaat ook niet lang doorrijden. Als ze hem voor trackpositie willen houden daar... zie ik niet dat Antonelli nu nog heel lang gaat doorrijden. Alhoewel, moeten we ook weer kijken wat ze rond de 12-0. Ja, want Leclerc was de afgelopen ronde 18e sneller.
8: Lando Norris, zoals gezegd, naar binnen.
7: Dus dat wil je dan niet hebben. We kijken naar de heren Hamilton en Verstappen. Hamilton natuurlijk initieel voordeel gehad van die nieuwe harde band. Die heeft Verstappen nu. Dan zou die nu weer een aanval kunnen wagen. Rechts onder de belt op de klokje. Oei, stoptijd Norris niet fijn. 3.0. Dat loopt niet, hè, bij McLaren op dit moment. Komt hij aan. Lewis verdedigt en hij duikt aan de binnenkant. Komt hij aan. En dan doet hij dit heel slim. Moet hij nu opletten, want Lewis pakt nu natuurlijk een overtake. Denkt hij, ja, ik ga even een beetje PK erbij schroeven. Daar gaat Aos een DRS open, die Verstappen niet heeft. Nou moet hij verdedigen. Net reed hij er hier makkelijk voorbij. Dit is puur op de overtake-button. Heb je gewoon echt dik 200 PK meer. Maar het goede is dat Max zich hier weer liet zien aan Lewis Hamilton. Dus Lewis Hamilton denkt, ja, ik hoef niet wel achteruit te kijken. Komt hij weer aan de binnenzijde. Binnenzijde, lekker. Ho, ho. Gaat net goed in deze. En nu moet hij uitchecken. Nu moet hij meteen uitchecken. Dan
8: die
7: is hij van Hamilton
8: over zeuren, hoor.
7: Nee.
8: He forced me on the track.
7: Nou, heb ik niet gezien.
8: Nee, maar Hamilton moest wel even correctie doen.
7: Man, I can't brake. Unbelievable. The brake pedal is so long, zegt Kimi Antonelli. Ik heb problemen met remmen. Verstappen is meteen aan het uitchecken. Die wil meteen laten zien van ik heb een stukje over speed en zit weer terug op die derde positie waar die zo beren trots op zou zijn. Ze hebben al aangegeven dat ze weten dat de upgrades werken. De updates, alles wat ze meegenomen hebben. Ze moeten het alleen nog allemaal goed aan elkaar zien te knopen. En het allerbelangrijkste voor een coureur als Verstappen is balans in die auto. Als hij kan doen wat hij ermee wil doen, als de auto reageert zoals hij wil dat hij reageert, dan is hij tevreden. En als je dan door iemand om je oren gereden wordt die harder gaat, dan kan hij daar wel mee leven. Lando Norris. Oh, is een outlap. Nee, niet zo handig, Lando. Nieuwe banden vuil op pikken bovenaan bocht 3. Is niet goed, niet.
8: Je zegt Verstappen op die derde positie, maar we moeten nog even rekening houden met Kimi Antonelli.
7: Ja, dat gat is 12 jaar.
8: Die
7: is
8: moet nog naar binnen.
7: Ja, ja, ja.
8: Dus Max zou virtueel op die tweede plek kunnen rijden nu.
7: Maar als Kimi wat langer doorrijdt, kan Max op een 3-stopper zitten en Kimi op een 2-stopper.
8: Ja.
7: Dan moet je 20 seconden zien te winnen. Dus dat is wel een dingetje. Maar goed, dat moeten wij allemaal een beetje proberen uit ons hoofd te doen en een beetje in de gaten te houden, zeg maar. En dan hebben de teams gewoon nou, een mannetje of 15, 20 voor op het circuit en een mannetje of 50 voor op de fabriek zitten die dat allemaal door zitten te rekenen. En ik heb nieuws voor je. De meeste van de Formule 1 teams gebruiken tegenwoordig ook echt serieus hele, hele grote AI-pakketten om dingen door te laten rekenen. Omdat ze dat sneller kunnen dan dat het menselijk brein dat kan. En ze laten dan de input maar direct van het circuit afkomen.
8: Onze breinen samen?
7: Ah.
8: Wij verslaan dat toch nu nog wel even zo? Dat
7: volbak. Wij hebben een berg teraflop, dat wil je niet weten. Denken mensen dat ik een grap maak, want het woord bestaat dus echt. Ga maar zoeken, teraflop. Het is heel veel terabyte. Megabyte, gigabyte, noem het allemaal op. Teraflop. Er is iets wat nog groter is, maar die weet ik dan weer niet. Er zitten dan allemaal IT'ers thuis. Ja, mol, weet je dat? Nee, ja. Dat weet ik niet. Ik moest ooit gewoon ergens een lezing houden. Toen gingen ze zeggen van, ja, je moet even uitleggen hoeveel teraflop dat heeft. Ik zei, je maakt dan zeker wel een grap. Ik zei, nee, dat is heel serieus. Dat is heel serieus. Ik weet wel dat een jaar of 10 geleden, terwijl Hamilton op de radio komt. Ja, hier komt de mazzel voor Kimi Antonelli. Hier heeft hij op zitten wachten. Want dit wordt minimaal een virtual safety car.
8: Oh, hij is er al in.
7: Ja, nee. Ja.
8: Wow.
7: Oh, ze rijden nog door nu. Ja, je hebt wel een beetje gelijk. Ja, maar die worden afgeremd zo dadelijk, toch? Track hazard. Auto stil op het rechte stuk, jongens. Kom op. Laten ze dit toch niet gebeuren.
8: Russell. Virtual. Safety car.
7: Ai, ai, ai. Kijk, dat is maar 10 seconden. Hè? Het is 20 seconden onder het normale systeem.
8: Wat gebeurt er?
7: Bah! Auw. Doet toch echt pijn in je oren, dit, hoor. Een soort tandartsboor die vastloopt in een rotte kies.
8: Ja, inderdaad. Ja. Klinkt het echt?
7: Ja, dat kan
8: als je te hard duwt.
7: Gadverdamme. Er zitten ook gewoon mensen thuis in kippenvel.
8: En dan ruik je het ook, hoor.
7: Prima, geen details. Virtual safety car, 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Hamilton, 4 Leclerc, 5 Antonelli. Eigenlijk was hij te vroeg naar binnen. Ja. Want die anderen hebben nog, nou, niet zijn volledige stop, maar een groot deel van zijn stop nog op race-snelheid kunnen rijden. Ja, er komen natuurlijk nu allerlei mensen binnen, dat snap ik ook wel. Dat zou ik ook doen.
8: Lewis Hamilton.
16: Box, box, box.
17: Don't be too late.
16: Rijden.
7: Zo, hé, zie je dat? Die hadden...
8: Ah,
7: wat dan?
8: Slim. We tried tijdens de virtual safety car, denk ik. Net of niet op tijd.
7: Maar hij is nu op rood, dus hij heeft nu al zijn tweede stop gemaakt.
8: Ja.
7: Hij heeft nu voldaan. Man, dus die gaat sowieso een drie stopper doen. Maar wat wil hij hiermee winnen dan? Dat hij nu op soft staat en hij komt achter Hardjar terecht.
8: Wat is dit voor tactiek?
7: Nou, dit is gewoon blind zeggen. Minder tijd verliezen doordat we virtual safety car hebben. Het is gewoon 10 seconden winnen. Waar krijgen we die terug? Ja, we gaan het straks wel zien.
8: Ja, we zien het wel.
7: Dat is wat ik denk.
8: Ja.
7: Verder kom ik niet meer met telefoon.
8: Maar die eerste broodradio was dus dat hij net voor de pits
7: ingang. Ja, maar dat is toch goed?
8: Ja, vind ik heel goed.
7: Prima.
8: Top.
7: Ja. En helder gecommuniceerd.
8: Ja, we hebben het geprobeerd.
7: Niet sorry, want we dachten dat plan B is en we tried. Nu is de pitlane entry closed. Nou, dat kan.
8: Nou, door deze auto?
7: Ja, doordat hij hier met marshals weggeduwd wordt. Ai, dat geluid, man. Rrr. Serieus.
8: Ja, dat doet je autosport hard pijn, hè?
7: Ja, ik krijg van dat soort geluiden kippenvel op plekken waar ik geen dag dat kippenvel zou kunnen krijgen. Als je niet eens aan je arm hoeft te kijken, dat je weet van, oh ja.
18: Connor, what is happening with these brakes? I have no confidence.
19: You've got a brake split, mate, so one's hotter than the other.
7: Aha. Bono, wat gebeurt er met mijn remmen? Nou, we hebben een verschilletje. De een is warmer dan de ander. We hebben brake split. Natuurlijk inmiddels weer van die virtual safety car af. Laat dat duidelijk zijn. Dus heeft Verstappen nu een gat van 5,2 seconden naar George Russell. Leclerc zit daar. Dat is ook een lekker gat hoor, 6 seconden achter. En Hadjar zit nu ineens te pushen bij Oscar Piastri. Ja, Jack, we zijn al 36 minuten bezig. Ik moet een beetje geheel in de stijl zoals publieke omroep dat ook doet. Ik zeg drinkpauze.
8: Ja, moeten we even drinkpauze. Zal ik even de koffiejuf bellen?

0: Nah, troep maar niet. Ja. Mensen waren thuis al helemaal bang dat we er ook nog commercials weg zouden starten. Tja, dat moet wel, anders kunnen we het niet betalen.
1: Yeah.
0: Heeft je kijken niks aan, we luisteren ook niet.
1: Geen even kijken, wat gaat Lewis Hamilton doen als vreemde eend in de bijt in die top 10 op soft?
0: Maar ik heb trouwens nieuws voor je. Ik heb naar de FOM, Formule 1 Management, gestuurd... dat wij officieel een drinkpauze wilden hebben, geheel in stijl van het WK en dat soort dingen. Naar John Manning. En of we daar dan ook reclame in weg mochten starten. Toen zei hij, Oliver Jack moeten maar gewoon aan het einde van een werkdag gewoon lekker een biertje nemen. En als ze slim zijn, komen ze binnenkort een keer naar Londen, doen we het samen. Heb ik gewoon op een epje staan,
1: ja?
0: Hè?
1: Ja, oké, okay, leuk.
0: Typisch Engelse reactie, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Goed, George Russell en erachter 4,9 seconden Verstappen. Verstappen rijdt op dit moment groene rondetijden. Dat betekent dus dat hij zijn eigen tijd aan het verbeteren is. Maar die rondetijden zijn niet sneller dan die van George. Wel sneller dan van de man achter hem, Charles Leclerc. Kimi Antonelli op die vierde plek. En Oscar Piastri op vijf. Wat doet Lewis? 11-2 rijdt Lewis. Op die soft. Dus Lewis leidt dezelfde tijd als George Russell aan de leiding. Oh, kijk, Verstappen. Hartstikke idee, daar komt hij aan zo meteen. Volgens mij zegt de computer tegen mij dat Verstappen in een snelle ronde is.
0: Goeie sector, goede sector. Ja hoor, kijk, paars klokje.
1: 1-11 rond.
0: Oh, en hier zit wat verkeer. Snelste race zonder Verstappen, 1-11-0. Hamilton op 7. Russell, Verstappen, Leclerc, ronde nummer 29. Antonelli 4 met remproblemen. 5 Piastri, 6 Hadjar. Hadjar kan hier natuurlijk straks wel even wat helpen. En Antonelli zit nu echt te pushen bij Leclerc. Dit gaat dus om de derde plaats in de wedstrijd. 2/10. Pakt hij gewoon de sector 1. Ja, buitenlangs. Oeh, Leclerc remt laat. Goed gedaan, Charles Leclerc. Ook weer in het voordeel van Max, hè, dit. Als Leclerc hier met zijn ego, laat ik het dan zo zeggen, en zijn vechtlust Antonelli even van zich af kan houden. En voor Antonelli is dit wel een wake-up calletje. Niet een keer alleen maar vooraan en met George in de slag, maar met anderen. Het moet anders. Pakken van de baan. Hij heeft ook een beetje remproblemen. Mag allemaal. Maar ja, als je nu nog van wint hier vandaan, ja, dan kun je zeggen, we hebben het voor elkaar. Maar als je dan eens een wedstrijd hebt waar je een keer niet van de eerste starterij afkomt, het is een slechtste kwalificatie van het seizoen geweest, dan denk ik, ja jongens, kom op. En dus, ere wie ere toekomt, alles gemaximaliseerd in die eerste 7 wedstrijden. Toen die auto zo verschrikkelijk goed was.
1: Ik heb de pitstop van Isaac Hadjar een beetje gemist.
0: Ja, jezus, check.
1: Hij is...
0: slim.
1: Hij is van medium naar medium gegaan.
0: Ja. En kan dus straks nog kiezen of
1: hij moet dus later nog voldoen aan het bandenreglement.
0: Hij gaat sowieso een tweestopper doen.
1: Ja.
0: Ik heb trouwens inmiddels... Oh, komt Antonelli. Daar komt Antonelli. Daar komt Antonelli. Daar is Antonelli. En hij heeft Leclerc nu te pakken en ligt op de derde positie. Verstappen zijn woorden. Kun je wat winnen vandaag? Als ik mijn banden goed heb. Oh, Lewis Hamilton en Hadjar. Ja, Hadjar laat staan. Laat staan. Hadjar. Ja, hij zit er nog. Nu niet meer. Ik zag het aan de lijn van Lewis. Lewis liet daar een gat. Ja, dat is toch wat.
1: Maar goed, Lewis, een pakje naar voren. Pak
0: maar,
1: die Hadjar.
0: Die tjuk tjuk tjuk bam bam. Moet ik even weer terugkijken. Banden van Hadjar, ja, die zitten één rondje. En Lewis heeft natuurlijk compact zachter, hè?
1: Ja, 11-8, laatste rondetijd.
0: Snelste raceronde handen van Verstappen, 11-0. Lewis Hamilton ook 11-0. Oscar Piastri, 11-1. George Russell, 11-2. Antonelli dus niet in de top 4 qua tijden.
1: Wat gebeurt er bij Lewis? Die aanval op Hadjar.
0: Ja. Ah, hij ging wat te braaf terug. Ik dacht ook dat hij langer zou blijven zitten. En daar zit hij op het vuil. Dan heb je normaal niet een betere exit. Hier, daarom zei ik laat staan, laat staan. Lewis dwingt een beetje. Nou, ik dacht dat hij hier nog zat. Hij is eruit gegaan. Ik denk dat Isaac hier zijn banden niet wil vernachten. Ik denk dat hij gewoon even kiest voor race pace.
1: X for his money.
0: Ja. Ik weet trouwens ook hoe het zit met flip en flap en flops. Hè. Iedereen heeft tegenwoordig flops aan. Dat is dus megabyte. Dan heb je gigabyte.
1: Terabyte.
0: Terabyte. En dan kom je met de flops en heb je peta. zit er ook nog boven. Dat is
1: beta,
0: nieuw.
1: Petabyte.
0: Nee, petaflops.
1: Oh, petaflops.
0: P, met de P van
1: Peter. Oh, peta.
0: Peta. Albon incident, yellow flag infringement noted. Sainz is binnen. Is dat al lang of is dat van nu?
1: Stroll en Albon hebben allebei yellow flag.
0: Even opletten wat Sainz doet, Jack. Want vorige keer was Alexander Albon die dacht ik ga lekker even thee drinken binnen. En die ging naar 10 rondjes in de buiten. Maar Sainz in pit.
1: Ja, maar hij staat nog niet als retired.
0: Nee, maar er staat Sainz in pit.
1: Ja.
0: En normaal gesproken is dat na 20 seconden toch wel weer out. Althans, naar buiten. Ik denk dat het klaar is.
1: We gaan hem even in de gaten houden.
0: Antonelli en Leclerc. Hij loopt ook wel mooi weg. Daar komt Hamilton.
2: In mode TS. Mode TS. Why do I think it's mode TS? Temperature. I already have no power.
0: Mode TS. Mode TS. Waarom moet ik naar het mode TS? Vanwege de temperatuur. Jammer, ik heb al geen power. Ja, vriend. Maar als je hiermee doorjast, dan kom je niet, dan kom je niet uit. Waar staat Carlos Sainz op dit moment, Jack?
1: 20ste binnen in de pit.
0: Hoe lang al?
1: Heel lang.
0: Ja, maar Williams, kijk, als er niet echt iets mega kapot stuk naar de galamise is, dan ga je doen wat je doet en dan repareer je het. En dan roep je lekker, het is wat het is. Stroll, yellow flag infringement, no further investigation. 4 seconden tussen Russell en Verstappen. Rij hem uit, Verstappen. Rij hem uit. Mooi gat naar Antonelli, maar die komt wel dichterbij. Het gat is 9,1 seconden, was op 9,2 seconden op start-finish. Daar zie je het veranderen. En Antonelli rijdt zijn persoonlijk snelste ronde in 1.11.2. Met naar

0: bij een schande ligt. Dat het zo.
1: Ja, het verhaal
0: matig,
1: is dat ze dus.
0: Niet slecht, hè, matig gaat.
1: Dat ze heel veel toch hebben geïnvesteerd tijd en energie.
0: Ik vind het een lulsmoes.
1: Om dat wereldkampioenschap te pakken.
0: Ik vind het een lulsmoes. Als je doorgegaan was met dezelfde auto's, hadden ze gelijk kunnen hebben. We hebben het al lang gedaan. Maar er kwam een nieuw reglement met nieuwe auto's aan. Ja, dan weet je het. En dat is al een jaar van tevoren ingezet.
1: Ja.
0: Dus ik vind het een lulsmoes. Maar ja, dat mag ik vinden. En ik hoef geen gelijk te hebben als ik het maar krijg.
1: Ja, precies.
0: Zo simpel is het.
1: We zagen nog even een boordradiootje in beeld van Lewis Hamilton. Hoe is het met de temperatuur? Ja, we kunnen naar race mode. Dat was het antwoord van zijn engineer.
0: Oké. Maar dat gaat dan lekker snel. 11-5 voor Russell, 11-4 voor Verstappen, 11-3 voor Antonelli, maar 12-3 voor Leclerc. Dus zou je ook, als je dan, ja, natuurlijk wil ik niet zo rekenen, maar het kan wel. Stel dat Antonelli lekker doorblaft en die komt straks ook in de buurt van Verstappen. Hij is sneller dan Antonelli, dus dan kan je weer denken, ja, natuurlijk vecht hij nu voor P2. We hebben straks al geroepen, hij kijkt achteruit. Nou, dan zie je met de pitstops dat dingen beter uitkomen. Goed gedaan. Maar we zitten pas op de helft.
1: De helft van de race.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Moet je kijken naar de jongens in de 24 uur van Spa... wat er na de helft van de wedstrijd allemaal gebeurt. Goeiedag. Check.
1: Ja.
0: Waar is Carlos Sainz?
1: Carlos Sainz staat in pit.
0: Zou hij al oud zijn?
1: Ik heb geen idee. Ik probeer het even bij team. Ik had net even een appje gestuurd, maar no response.
0: Ja.
1: Wel van Cadillac. Ach, nee, toch zeker. Both cars have unfortunately retired with overheating brakes.
0: Tja, ja, dat is wel slecht. Maar McLaren heeft dat 3 jaar geleden ook gehad. Weet je, die gewoon heel seizoen nog voordat ze een beetje in de buurt kwamen. 3, 4 jaar geleden, dat is ook alleen maar gezeik met die dingen. Als je het niet voor elkaar krijgt. Maar ja, moet je de openingen groter maken. Want dat is ook wel te simuleren, hoor. Dan moet ik wel reëel zijn. Het is uiteindelijk geen. Er zit een soort trommel omheen. Ja, er komen luchtleidingjes toe. En je hebt gewoon luchthappers aan de voorkant. Ja, die kan je zo klein mogelijk willen maken. Dan komt er minder lucht in, worden ze heter. Ja, dan maken we ze maar wat groter. Kijk, als het koud wordt, plakken ze die af met een stukje gaffertape. Maar als ze niet groot genoeg gemaakt zijn in het begin, ja, dan komt er niet genoeg lucht binnen. Ja, dan krijgen we zelf een probleem.
1: Alonso heeft een klein dingetje aan zijn broek hangen. Speeding in de pitlane.
0: Dom, dom, dom. Onder het geluid van Oscar Piastri in de 36e van 71 ronde van de Lenovo Austrian Grand Prix 2026 op Grand Prix Radio. Oeh, dik over de curbstar. Ik vind het interessant wat Hamilton gaat doen op die softband. Want de langste stint vorig jaar op de soft was 16 ronden.
1: Wanneer is hij gestopt? Ronde 26?
0: Hamilton, dat is inmiddels 10 ronden geleden.
1: Ja. Even kijken, Verstappen.
0: 16 ronden zeg ik, hè?
1: 2,3 seconden achter Russell. Pak toch wel wat tijd nu bij... De man aan kop. Verstappen komt langzaam dichterbij.
0: Als Lewis het zo lang volhoudt, die band, wat hij vorig jaar de langste stint was, dan zou hij in rondje nummer 42 weer naar binnen moeten. Gaat hij weer 20 seconden inleveren, dus ik weet niet of het deze keer wel uitpakt. Want dan als hij dat niet moet doen, dan komt hij op 37 seconden. En dan zal hij terugvallen naar de 8e positie voor Lindblad. Dat is Russell Verstappen 2.3. Laat Russell het gebeuren. 12.7 om 11.9 in rondetijd. Dat is wel een hapje, dat is wel een niet zo fijn hapje. En daar in bocht 3 zijn ze gewoon weer met elkaar in de slag. En denk ik aan Leclerc en Piastri en Hamilton. Kom erop en zegt Hamilton tegen Leclerc adios. Amahola.
1: Adiosi.
0: Remt hij toch wel later. Gewoon met de overteken. Die doen ze pas later. Op het moment dat ze zien dat Lewis klaar is met dooraccelereren. Bam, even het overteekje erin. Dat je denkt, ja, maar waarom kan Lewis dan niet zo laat remmen? Ja. Oh, hij zit hier wel weer beter, hè? Je moet eens opletten. Oh, die beide Ferraris, let op, Charles. Ga geen gekke dingen doen. Lewis buitenlangs op die softband. Charles weet ook, die moet eerder naar binnen dan mij. Wat er nu 5e. Op 17 seconden. Dat zou goed zijn als je op een harde band zit en alles voor je zit op zachter. En daar gaat Leclerc meteen naar binnen. Ronde nummer 38 kiest Charles Leclerc. Het kleine paardje. Begonnen als 2e. Oei. En die gaat nu als 6e naar binnen.
1: Aan het begin van de race moest hij dus knokken met zijn teammaat.
0: 20 erbij komt hij.

0: Norris terecht.
1: Hij verloor veel tijd in het begin van de race door het gevecht met Hamilton.
0: Dat is een nieuwe harde band. Langste stint op de harde band was 41 ronden vorig jaar. Nou, dat ga je redden. Zo kan. Dus Leclerc zou klaar moeten zijn. Is hij voor een tweestopper gegaan? Alles en iedereen wat nu natuurlijk gaat stoppen en die naar een nieuwe harde band kan. Verstappen kan dat niet, hè? Verstappen zal naar een nieuwe medium moeten. Dus Verstappen moet deze stint verlengen. 1,8 op Russell. 12-3, 12-1. Hij houdt de drukte vol op bij de Engelsman. En rijdt tot op heden een puikenwedstrijd zonder oranje bril. Wat je er ook van vindt. Russell, ja. Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris. Zijn allemaal de grote teams. Leclerc, eerste 8 plekken voor de top 4 teams. Maar dan de eerste 10 plekken voor de top 5 teams. Lindblad en Lawson.
1: En belangrijker nog, het gaatje wordt steeds ietsje kleiner.
0: Dat is helemaal goed. Maar moet je nagaan, Jack. Hij komt dus naar buiten, rijdt een 11-0. En de race pace op dit moment, en is hij nog sneller dan het Russell is 12-1. Dus dat is 1,1 seconde. Dus ook dat moet ik over nadenken. Maar dat vind ik als rijder ook knap. En je komt er buiten, je weet, oké, dit rondje is goed. Daar doe ik even dat met die band, waardoor ik hem net niet over de pis jaag. En daarna goed genoeg is om een goede pace te rijden.
1: Maar dan pak je toch gauw even dat secondetje.
0: Want je kunt het ook 2 keer met een halve seconde doen, of 3 keer met een halve seconde. Ja. Dan wordt hij misschien te warm. Is het ook weer niet fijn. Hamilton.
2: We need to get the Piastri. I know you are trying.
1: Goeie zin.
0: Ja, het is veel helder.
1: Goeie zin.
0: We moeten Piastri pakken. En om te zorgen dat hij niet zo... Ja, wat denk je wat ik aan het doen ben? I know you're trying. Ja, maar dat is gewoon...
1: Heel goed. Want bij Ferrari Piastri hebben ze grote sprongen gemaakt, hoor.
0: Ja, Piastri glijdt.
1: Als je terugdenkt aan vorig jaar... die communicatie over de boordradio tussen Lewis en zijn engineer... dramatisch.
0: Ja, Piastri is 20 ronden geleden gestopt. En dan rijdt Lewis daar nu achter op die softband. Goh. Russell kan weer niet antwoorden, hoor, deze ronde. Het gaat van 1,9 naar 1,3. 1,4 ook al gezien. Dan gaat hij een beetje terug, jojoen. Albon, yellow flag, infringement after the race. Zoek het uit. Check, waar is Carlos Sainz?
1: In de pits.
0: Ik vind het wel leuk. Ja, maar dat staat dus nog steeds niet bij die auto's.
1: Nee, dat staat nog steeds niet in het tier.
0: Ja, maar dus, en dat is eigenlijk hetzelfde als vorige keer met Albon. Je denkt, ja, die is toch klaar? Ja, maar let me op, die gaat straks gewoon weer... Dan zijn we dat veranderen. Ik denk, nou, kunnen we nog even wat testrondjes rijden. Want ja, testen aan zich met huidige auto's mag niet. Als jij nog wat 30 ronden zou kunnen doen. Hier dat moment met Oscar Piastri, waardoor hij opschuift naar plaats 4. Dat deed hij eigenlijk best knap. Want zijn banden zijn natuurlijk veel ouder dan die van Leclerc. Maar heeft er meer temperatuur in zitten. En toen kwam ook Lewis Hamilton nog even kijken. Dit is het verschil tussen de nummers 1 en 2. 1,4 seconden. 12-2 voor Russell, 12-1 voor Verstappen. De natie mag weer eens gaan hopen.
1: Isaac Hadjar maakt zich op voor zijn pitstop. Bij Red Bull Racing.
0: Kun je even 20 erbij tellen? Even snel kijken. Komt hij op 41. Ja... Ja, gaat hij van 6 naar 8. Dat is niet zo slecht. Daar is hij. Links in de balk. Moet de stop wel goed zijn. Die is goed. Ja, 2.5 is gewoon reasonable. Hè?
1: Yes, reasonably good.
0: Reasons to be cheerful. Ja, dat is een liedje. Maar ik weet niet meer wat het andere woord is wat er tussen zit. Hadjar naar buiten.
1: Wat gaan ze doen bij het team van Mercedes? Gaan ze George Russell vol Verstappen weghalen?
0: Ja, doen wat Lewis er straks geprobeerd heeft. Ja, hoe dichterbij die komt, hoe makkelijker de undercut is. Maar misschien wil Verstappen die nog wel helemaal niet op 41. Want dan moet hij 30 ronden op de medium rijden. Ik denk dat hij eerder wil kijken of George zijn pace gaat antwoorden. De banden van George en Verstappen zijn bijna even oud. Die van Verstappen zijn iets nieuwer. En Fernando Alonso heeft een plus 5 penalty.
1: Maar wat had Max Verstappen nog in zijn tasje zitten? Een nieuwe set mediums.
0: Jawel, maar dat heb ik net uitgelegd.
1: Ja. Daar
0: kan hij denk ik geen 30 ronden meer uit. Als je zag dat iedereen vandaag na 13 en 18 en 20 ronden de mediums afging...
1: Moet hij nog even een stukje door, bedoel je?
0: Zal Verstappen dus tot ronde nummer 51 moeten wachten als hij naar die mediumband gaat. Want een nieuwe harde heeft hij niet. Hoop ook op een gelukje met een safety car. Kijk, één ding is, als er nu een safety car komt... Pom pompen ze gewoon binnen. Gewoon blind. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die doorrijdt. Ja, degene die net gestopt is, Hartjaar zal doorrijden. Het is net gestopt. En de anderen blazen gewoon naar binnen. Dat is toch knap hoor. De race pace die Red Bull en Verstappen uit deze auto weet te halen. De race pace van Hartjaar. Snelste race onder Hartjaar 11-2. Dat is maar 2/10 vanaf de allersnelste raceronde van Verstappen. Dus Hartjaar heeft ook wel de balans vandaag. En Antonelli is stil geworden over zijn remproblemen. Dat vind ik ook alweer opvallend, verbazingwekkend en verrassend. Tevens juist.
1: Of wij horen het
0: Piastri. Hey, box, box, box. Ja, maar dat zei ik, die reed al lang op die banden. Ja, die zijn 22 ronden oud. Was gestopt in rondje nummer 20. Die doet nu 23 ronden op een harde band, hè. En zal weer naar een nieuwe harde band gaan.
1: Nee, Lewis weer? Lewis gaat ook weer naar binnen.
0: Nee, maar dat zei ik toch? Ronde nummer 2. Ik heb gezegd rondje nummer 42.
1: Mijn hemel. Lewis, wat heb je nou gedaan dan?
0: Omdat die stint op die soft niet langer kan.
1: Ja, maar hier laat hij toch tijd mee kwijt?
0: Hij kwam aan. Leclerc op 16. Die pakt hij straks wel weer, maar die gaat hem nu voorbij. Hij heeft gewoon een push in de middenstint willen doen om te kijken of hij Piastri kan pakken. Maar ja. Voorlopig pakt het nog niet helemaal goed uit. Hij komt dus voor de deur bij Hartjaar. Piastri, Hamilton, Hartjaar. Zo rijden ze hier. Stap inmiddels op 1,2 van George Russell. Kijk op mijn lijstje. Ik had hem echt opgeschreven, weet je?
1: Ja.
0: Dat ik niet lieg, was dat daar? L42.
1: Ja.
0: Want de langste stint op de softband was het jaar daarvoor 16 ronden.
1: 16 ronden, ja.
0: Nou, Russell denkt, laat maar gebeuren dan. En Verstappen moet nu gaan extenden. En heeft hij dan een vrije baan? Best wel, hij komt Hulkenberg zo tegen. Hier is de stop van Russell. 2,3 is zwaar oké. Tweede stop van Russell. He, dus de one-stop was mogelijk, he, want dat riep hij
1: in rondje 17.
0: One-stop gaat wel lukken. Hij maakt er dus een twee-stopper van. Want als hij nu nieuwe harde banden eronder heeft, dan hoeft hij ook niet meer naar binnen.
1: Ja.
0: En die heeft hij.
1: Die heeft hij.
0: En dus zit je nu in de situatie dat Verstappen moet wachten. Dan moet hij ook nog een beetje aan. Safety cars hebben mensen mazzel en geen mazzel. Je moet wachten tot je kunt zeggen, ik heb nu genoeg ronden voor een nieuwe set mediums. Nou, er zijn mensen, zoals Bortoletto, die rijden daar nu 25 ronden op. Nou.
1: Ja, met een volle auto, hè?
0: Ja, okay,
1: met volle dus tanks. Meer, nu zijn de tanks half leeg.
0: Meer rubber op de baan. Ik snap wat je zegt. Zit in de categorie teraflop.
1: Pika, flop, nee?
0: Ja, peta.
1: Peta.
0: Petaflop. Oh, Hartjaar, ik wou zeggen.
1: Zo.
0: Ja, het is toch een blauwe vlag situatie. Ik denk, wat gaat hij nou doen? Het is toch een blauwe vlag situatie?
1: Hij dwong het een beetje af. Goeiendag, zeg. Even kijken, valt er nog meer wat op? Ja.
0: Dat is Ocon die daar zit. Maar
1: die beide Racing Bulls zitten nog lekker in de punt, hoor.
0: Het is een beetje hardig die Ocon, want die moet hij natuurlijk gewoon moven. Die moet echt move hier. Jack, waar is Carlos Sainz?
1: In de pit.
0: En?
1: Nee. Wat hij is nu retired.
0: Oud?
1: Het is oud. Ze hebben hem definitief. Nou, je hoeft niet meer te vragen nou.
0: Dat voor hetzelfde geld, hè, over 5 rondjes. Sainz rejoined.
1: We houden met 1 of zo stiekem.
0: 2,1 seconde. Ja, maar kijk. 16. Verstappen is niet goed genoeg weg hoor, bij Russell. Het is maar 17 seconden. Ja. Hij zal aansluiten.
3: So, yeah, best you can at this stage of the race. We're just trying to build a bit of a tyre offset. Hope he gets into trouble towards the end.
0: Ja, ze hebben het over de banden. En ik denk ook dat hij zegt, we kunnen niet te vroeg don't get into trouble in the end. Ik kon het antwoord van Max niet goed verstaan, als ik eerlijk ben. Stroll, blauwe vlaggen genegeerd. No Ted.
1: Ja, hij had ook al een gele vlag. Infringement.
0: No Ted Kravitz, no Ted.
1: Oh, Lance Stroll.
0: Maar jongens, laten we even gewoon voor het moment genieten. De handen op elkaar. Geen idioterie met allerlei mensen die wegvallen en gekkigheid en dingen. Gewoon rats erop. En in de 46e ronde gaat hij aan de leiding. Dat betekent dat hij er nog niet is, hoor.
4: Kimmy keeps extended, but Verstappen's gonna keep on extended. And put us under pressure.
0: Verstappen is gonna do what I think what I said. Ah, hij zegt het dus. Russell is niet tevreden hiermee, want hij had verwacht dat Verstappen mee zou klappen. Dat is wat ik denk. Maar ook daar moeten ze weten, als wij dat kunnen verzinnen, terwijl Piastri de snelste race onder neerzet. Verstappen heeft geen nieuwe harde band meer, dus hij gaat nooit naar een gebruikte band. Dan gaat hij naar een nieuwe medium. Nogmaals, in de uitleg, de langste stint op de nieuwe medium.
1: 25 of zo, toch?
0: 33 ronden.
1: Sorry, van vandaag, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, hij komt wel steeds dichter bij dat punt.
1: Nog 24 ronden.
0: 25 rondjes, ja. Dus alles wat hij nu aan tijd kan winnen. Hij rijdt 12-3. Kimi rijdt 11-7. Nou, Kimi zou wel eens die eenstopper kunnen proberen. Maar hij is gestopt een rondje, nummer. Nee. Kan ik niet zien. 21 ronden geleden. Ja.
1: Misschien zijn ze aan het wachten totdat Norris en Leclerc weer naar binnen gaan.
0: Box to retire the car, Lance Stroll.
1: Nou, beter. Zoveel straf aan zijn broek.
0: Ja. Maar als er een 5-seconden straf is... Had hij een 5-seconden straf?
1: Nee, Alonso. Geen straf gekregen, maar er stonden zoveel dingen open.
0: Zo'n Alonso, je krijgt een 5-seconden straf. Dan ga je retire de car, dan zet je hem neer. Laat je hem 5 seconden los, dan heb je de straf maar gehad.
1: Ja.
0: Ben je er vanaf.
1: Arvid Lindblad.
0: Inside binnen?
1: Ja.
0: Oké. Arvid Lindblad. Tweede stop van hem, toch?
1: Ja. Naar hard.
0: Ja, iedereen die hem heeft zal er nu naartoe gaan. Alleen Verstappen heeft hem niet, dus zal er niet naartoe kunnen. Hij moet dus naar die mediumband. Als hij hem zodanig op 51 rondjes heeft, 20 rondjes afknallen. Maar goed, dan gaat hij nu stoppen. Ja, dan valt hij terug. Oei, Norris zit op 20,7.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: En wat zijn de rondetijden van Lennon Norris? 12-4, die van Max 12-6. Ja, dat wordt nog spannend. Alhoewel als je dan
1: hier zitten ze op te wachten, denk ik.
0: Juist, heel goed.
1: Hier zitten ze op te wachten bij het team van Red Bull.
0: Dit is het voordeel. Nu kan Max die plek opeisen. Als hij dat wil, hè. Want hij zit nog even aan de krappe kant. Norris is binnen.
1: Nou, dan gaat hij de volgende ronde. Want die rondetijden kakken een beetje in van Verstappen.
0: 12-6. Ops. Stop 2,9. Oei. Dat is nog bijna aanrijding.
1: Ja, dat geldt er niet veel.
0: Met Colapinto. Wow. En Piastri en Leclerc. En Piastri en Leclerc richting bocht 3. Leclerc, laat hem lopen. Er zit weinig vuur in Leclerc vandaag. Zeg ik dat goed of
1: nee,
0: ben ik flauw?
1: Nee.
0: Ik weet niet wat het is. Ook met Lewis 1 of 2 keer wel prikken. Maar ik heb dan niet het gevoel dat het rambam iedereen naar huis is. Maar ja, de banden van Leclerc... 10 ronden houdt, die van Piastri 5 ronden houdt. Dus er zit helemaal niet zoveel tussen. Ik denk, ja, dit is een beetje flauw, nat, washandjesachtig verdedigen.
1: Ja, weet je wel.
0: Nou, kan ik me voorstellen met de huidige temperatuur dat er heel veel mensen heel graag een nat washandje in hun gezicht zouden hebben. Nog altijd beter dan een vers gebakken roggebrood was die gezicht smeren. Ook een keer gehad. Ook niet tof. Ik zal je details besparen.
1: Ja, doe dat maar.
0: Dan krijgen we je te zien. Oh, kijk daar, Jodia. Ja, hoe kan dat dan? Lennon Norris, die aan de binnenkant. Stroll. Dat is even voor actie.
1: Ja.
0: Ja, nou, als Stroll geen snelheid meer heeft, ja, hier krijgt hij het moment bij het wegrijden. In Colapinto moet hij even stoppen. Als Stroll natuurlijk geen gang heeft, dan is het logisch. Maar als Stroll er ook op 60 zit, dan lijkt het heel raar. Ik zal de wedstrijd wel even naar kijken. De wedstrijd lijkt wel even naar spieken. Situatie na 49 van 71 ronden. Max zegt, my tires are dead. En dat is wel... En ga naar binnen. Het perfecte moment. Ik riep, als je het kan stretchen naar 50, dan heb je 21 rondjes. Nou, eentje eerder. Wat jij net zei, prima. Ja. Gaat terugvallen naar de derde plaats. Gaat naar de mediums. Dat kan niet anders. Stond op die mediums, ging naar de harde. Opletten, Mol. Goed zo.
1: Nee. Verstappen is op medium gestart. In rondje 18 wisselt hij naar hard.
0: Maar hij had nog 2 sets hard ook. Ik dacht dat hij de enige was die 2 sets medium en 1 set hard had. Maar dat is hard, ja. Kijk dan bij mijn duim.
1: Ja.
0: Zit net 1 streep hieronder.
1: Ja.
0: Excuses. Ja, prima. Dan is het nog beter. Feit is dat hij gewoon niet de plek teruggekomen is. En wel goede banden heeft daar.
5: Kijk, hier, let's go. Maintain and focus.
1: Zou die Antonelli gewoon op die 1-stopper staan?
0: Gaan ze proberen. is nu aan Verstappen om 10 seconden dicht te rijden. Zo denken ze. Nou, heeft hij 21 ronden voor. Nou, ga even uit van 20 ronden. Dus een halve seconde per ronde moet hij zien te winnen. Zolang hij dat in de tijdenlijst niet gaat doen. Maar ja, in je outlap gaat hij natuurlijk meteen 2 seconden winnen. Want Oscar Piastri heeft nu de snelste race ronde in 10-5. Kort na zijn pitstop. Dus zie ik Verstappen dat ook wel doen. Lichter auto, meer rubber op de baan. 51 van 71 met Antonelli en Russell nu op 1-2. Antonelli 1 keer gestopt. Russell, die dacht dat alleen stoppen kon, al 2 keer gestopt. Als hij nu stopt, komt Antonelli 1,5 seconde achter Verstappen. Dat is dus wat ze zeggen. Hij moet doortrappen. En dan komt dus Russell weer aan de leiding. Dus het gaat in eerste instantie nu, kan Verstappen Russell gaan aanvallen. En pakt hij zo dadelijk de snelste ronde. Daar komt de aanval van Lewis Hamilton bij Charles Leclerc. Gaat hij dan weer de schuifpui wagenwijd opengooien? Leclerc is zijn banden 13 rondjes oud. Die van Hamilton 8 rondjes oud. Macarena vleugel open. Macarena vleugel dicht. Bij beiden. Want daarvoor rijdt hij met Piastri. Dus ook heeft onze vrolijke vriend...
1: Daar gaat hij.
0: Ja, ze gaan het durven.
1: Kimi Antonelli.
0: Ja, ze gaan het durven.
1: Ronde 52.
0: Als hij weer helemaal in de pitstraat is, hè, want het is 51.
1: Stop.
0: In de pitstraat gaat hij naar 52. Stop goed.
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, dat maar is. Hij komt erachter. Hij komt erachter dat hij erachter komt. Let maar op. Kijk, daar is Verstappen rechts in beeld. En dus gaan zij ervan uit dat dit gaat gebeuren. Zie je, Norris, toch een pitlane infringement. Ik vond het er raar uitzien, maar goed, zij zullen ook kijken wat er aan de hand is. Hier is Kimi Antonelli terug op plaats 3 in de wedstrijd. De man die vanaf pole vertrok, George Russell, leidt hem. De man die vanaf P5 vertrok, ligt tweede. De man die vanaf P4 vertrok, ligt derde. En dus hebben ze bij Ferrari het op dit moment toch nog niet helemaal.
1: Terwijl Hamilton aan de binnenkant Leclerc inhaalt.
0: Ja. Zat eraan te komen.
1: Nee, want als je dus kijkt naar Ferrari, starten 2 en 3.
0: Ja, dat zeg ik, heb het niet voor elkaar.
1: Nee, niet goed gedaan.
0: Nee. Wel gepoogd.
1: Ja, wel iets geprobeerd.
0: Wel, maar kijk, als je nu naar Lewis Hamilton kijkt, heeft hij dus een stop meer gemaakt die 20 seconden kost. En wat ligt hij achter? 18 seconden.
1: Die stop.
0: Dat is precies die stop. Maar ja, virtual safety car.
1: Wat is gebeurd?
0: Wie wat waar? Wordt die? Leclerc moet er binnen.
1: Wat ligt daar nou?
0: Paaltje.
1: Een bollard.
0: Wel een raar ding, rare plek. Albon.
1: Raakt hij dat ding of zo?
0: Ja, aan de binnenkant. Toing. Hoe heet dat bij bowlingballen?
1: Strike?
0: Strike, ja. En Leclerc gaat dus niet naar binnen. Dat is denk ik, ja, hij is al ending. Dus heel kort. Dat hij er geen voordeel van gehad.
1: Slim gedaan.
0: Ja, maar die heeft uit de top 10 de oudste banden. Het zijn maar 14 ronden, maar het zijn wel de oudste banden. Weet je? En dan denk je, ja, je kan het proberen. In 2019 kan ik me nog goed herinneren. Toen had Verstappen een gat naar Leclerc van 10 seconden. Met nog 26 ronden te gaan. En toen pakte hij hem. Maar dat was 2019, hè? Different story. Different year, different auto's en alles wat erbij hoort. Situatie 53 van 71, 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Antonelli, 4 Piastri, 5 Hamilton, 6 Leclerc, 7 Hadjar, 8 Norris, 9 en 10 Lawson en Lindblad van de Racing Bulls. Daarachter de beide Audi's. Dan 1 Alpine, daarachter de beide Hazen. En Sainz?
1: Die is in de pit.
0: Nee, oké, maar dat dat we het zeker weten, hè?
1: Hij staat in het vierkantje nu.
0: Ocon en Hadjar. Hadjar en Ocon dan weer. Review, no further investigation, blablabla. Oké, doen we het niet. Als zij het niet willen onderzoeken, doen wij het ook niet. Wat een dingetje dit, hoor.
1: Lap 53, achterstand Verstappen, 9,1 seconden. Lap 54, 8,8.
0: Zou er wat zijn als je hem gewoon op de baan kan pakken. En toch zullen ze bij Mercedes wel redelijk... ze zijn tevreden met hoe het gaat. Ze worden 1 en 3, waarschijnlijk. Redelijk schrikken van de race pace die Verstappen hier neerlegt. Ze weten, alhoewel we weten het niet echt omdat hij gecrashed is in de kwalificatie... maar ze weten dat er nog wat misgaat over die ene blazerronde, ja. Zeg maar. Met de deployment en de power en de dit en de dat en de zus en de zo. Maar op race pace is de auto vandaag echt uitermate goed. Verstappen zwaar geconcentreerd.
1: Podium voor Kimi Antonelli moet hij ook wel een beetje in de gaten houden. Want Piastri is aan het jagen, terwijl Antonelli antwoordt.
0: Ja, maar wij zouden dus denken dat Antonelli nu gaat jagen op Verstappen. Verstappen zet er een 10-5 neer als snelste race ronde na die pitstop. Hij zet nu een 10-4 neer. Nou, Piastri ook 10-5, die gaat ook hard. En Norris, nu er meer afstand op de baan ligt en de auto leger is qua brandstof... komt ook wel weer een beetje tot leven, alhoewel achtste, hè. Dan moeten wij, moet je nagaan hoe de wereld in elkaar zit, Jack. Dan moeten wij in de krant lezen dat Raymond Vermeulen zegt... ja, we zijn blij bij Red Bull, maar we zijn niet om in het middenveld te racen. We moeten wel een binnen de auto hebben. Dan rijdt Lando Norris, regerend wereldkampioen... met start nummer 1 op de achtste plaats rond... op een achterstand van 27 seconden. Wow. 55 rondjes, ongeveer een halve seconde per ronde.
1: Ja. Even in de spiegel kijken.
0: Nee, het is dat weet je natuurlijk ook. Dat moet weer reëel. Het is de auto. En dat is natuurlijk ik vind het soms pijnlijk.
1: Ja, bij het team bedoel ik. Het team moet even in de spiegel kijken.
0: Ja, zeker. Ben helemaal met je eens. Ja. Ik vind het soms pijnlijk om te zeggen. Maar de auto bepaalt natuurlijk hoe goed je kunt zijn. Dat ze er allemaal hard mee kunnen rijden. Maar ja, wat kan jij met die auto en wat kan jij met die auto? Dan kun je die auto naar je hand krijgen. Ja, dat is nou ontzettend mee aan het werk. Maar dit zou wel een opsteker zijn als dit grote pakket wat er meegekomen is... gaat resulteren in een podium op een baan die hij fijn vindt. Op een baan die belangrijk is voor het hele project van Red Bull. Penalty served. Alonso. Voor speeding in de pitlane. Maar Charles Leclerc. Tja, dat zou er wat zijn.
1: Hadjar zet hem aan de binnenkant,
0: ja,
1: volgens mij.
0: Ja, we zijn niet scherp, maar het gebeurt er wel. Hij is er hier voorbij, maar Leclerc komt terug. Leclerc komt terug. Hij blijft een beetje hangen, hoor. Die helemaal lekker.
1: Ja. Maar had je pareert.
0: Ja, maar hier let op, bed aanremmen. Kijk. Oh, gaan ze allebei een beetje vuil? Ja, nu dan. Net een ribbik, laat hem staan. Dan moet hij het echt nu doen en nu terug. Ja, is goed zo. Hebbes.
1: Goeie actie. Isaac Hadjar.
0: Nothing on the hand.
1: Na P6.
0: Ze hebben de drone een beetje aangepast, hè, naar mijn kritiek van de eerdere dagen. Zo'n scheve shot zo daar. Kijk, een bandje banden van Hadjar 9, banden van Leclerc 18. Ik roep dus banden van Leclerc 18. Die voelt nu dat na 18 ronden zijn harde band eraan gaat.
1: Ja.
0: Maar hebben we niet eerder een coureur horen zeggen... it's all on the surface, het komt vanzelf terug... Norris is gekleerd. En dat komt denk ik ook door wat ik snel analyseerde. Het lijkt heel gek, maar als de auto van Lens niet op de pitlimiter zat... Ja. En hij wel, dan denk je, hij haalt hem in, hij is sneller. Ja, maar als hij niet op de pitlimiter zit... want als ze allebei op de pitlimiter zitten, dan kan het niet. Dus dat hebben ze goed gecontroleerd. En terecht, en tevens juist.
1: 10 seconden was de achterstand van Verstappen op Russel... bij die virtual safety car.
0: Nou, gaan rekenen.
1: Is langzaam van 9 naar 8, 8, 6, 9... en nu inmiddels 8.0 naar 7.3 in de laatste ronde. Dus hij heeft daar 3 seconden afgeknabbeld.
0: Ja, maar dan gaat het dus niet hard genoeg, als ik eerlijk ben. Ik ga het netjes zeggen, dan ben ik bang dat hij niet hard genoeg... Volgens mij ging Russel er even af, bovenaan bocht 1. Ja. Het is ook een wat slechtere rondetijd staan, 11-5. Ja. Dus dan mist de bocht eind eventjes.
1: Nou, als hij dat een paar keer doet, dan komt het goed.
0: Want op start-finish was het een ronde. Hij heeft daarmee 1,2 teruggevonden. Zit op 7 punten, 7-1.
1: Hij pakt zo'n 2 tiende per ronde.
0: Ja.
1: Verstappen.
0: Dat is 5 ronden, 1 seconde. We hebben niet genoeg, hè? Ja. Maar het is geen schande, hè? A is anno 2026 verliezen van een Mercedes. Wie er ook achter het stuur zit... Jammer dat het Russell is. Nee hoor, grapje. Wie er ook achter het stuur zit, is geen schande. En B ook niet. En we hebben het hier over een tweede plaats... tot op dit moment, op pure pace en tactiek, hè?
1: En wat dacht je als die kwalificatie wel goed was gegaan?
0: Ja, maar ja,
1: als, maar, indien, eventueel. Ja, ja.
0: Ja. Los daarvan. Want, en dat geeft het zelfvertrouwen. Hè? Er werd hem gevraagd na die kwalificatie: P5, kun je nog wat? Als we de banden aan het werk krijgen. Want dat was natuurlijk een ding van de laatste wedstrijden geweest. Waar hij zei: ja, hij zei ook van: we weten dat we in de snelle bochten nog wel wat verliezen. Dus het zal op Silverstone wel weer iets anders zijn. Maar de balans in de auto moet dusdanig goed zijn dat Max hier kan doen wat hij ons laat zien.
1: Je zag dat,
0: en dat geeft de burger moed.
1: Russell van der Baan van heeft dus daardoor wel een treklimmetje aan zijn broek.
0: Leclerc.
4: What have we got to lose to stop again?
6: No, nothing.
0: 20 seconden. What have we got to lose to stop again? Leclerc, dat klopt. Jawel, maar de plek aan Norris verliezen.
1: Ja, wou ik net zeggen, no nothing.
0: Ja, daarom zat ik even denken, zit Norris daar dan zo ver achter? Nee, Norris zit hier. Ah, hij weet al dat hij ingehaald gaat worden. Dit is het. Kijk, hij weet gewoon, ik ga het niet houden, dus hij is al aan het voorsorteren. Oké, nu rijd ik hier en dan nu? Ja, dan heb je nu een gat naar achteren van een rondje achterstand voor Liam Lawson. Dus succes ermee. Hij heeft die banden helemaal naar die Jekko gereden.
1: Ja.
0: Gewoon even naar de al die nieuw setje halen is er ook niet bij. Hij zal er echt een pitstop voor moeten maken. Ik kan me er zo aan erger dat ik zo'n briefje heb hangen wat hier schuin hangt. Waardoor ik dacht dat Max 1 harde en 2
1: niet.
0: Ja, vind ik irritant. Ik denk kut.
1: En dan krijg je dus te horen, box.
0: Ja, want ja, als je niks te verliezen hebt. Dit is wat Max Verstappen niet zelf ziet, want zover zit hij niet vooraan in de auto. Maar hij ziet wel dat hij nog maar 6 seconden heeft op George Russell. En weet je wat ik nou zo graag zou willen weten? Ook een groot leuk carnavalsliedje, maar maakt niet uit. Leclerc zijn pitstop gaat, oei, niet helemaal goed rechts voor. Dat maakt nu toch niet uit.
1: Wat zou je graag willen weten?
0: Ja, dat ben ik dus nu vergeten. Wat ik graag zou willen weten.
1: Oh ja, dat over Verstappen.
0: Weet je wat ik graag zou willen weten? What the fuck heeft die Lawson het nou over gehad? The car's on fire. The car is still on fire.
1: Ja.
0: I'm still on fire.
1: Geen idee.
0: En zijn rondetijden zijn niet ingekakt. Hij heeft niet in één keer Arvid Lindblad voorbij moeten laten. Dat soort dingen. Denk ik, het is allemaal voor paniekvoetbal in die cockpit. Als je in Amerika race, die roept maar cars on fire, dan flikkeren ze meteen de hele vlag naar buiten. Kan het hele veld naar binnen, want dan moeten ze het controleren.
1: En dan hebben we water naar binnen en klaar.
0: Dit is toch, ik vind het, dat is...
1: Van die dingen, ja.
0: Wat ik me afvroeg, zeg maar. Wat ik graag zou willen weten, ben ik vergeten. Maar ik weet het weer.
1: 5,4 seconden is de achterstand op George Russell van Max Verstappen met nog 10 ronden te gaan.
0: En hij gaat Hamilton voorbij in het WK als het zo blijft. En ook Piastri gaat klimmen. Rijdt Piastri eigenlijk ook best een goede wedstrijd, Jack?
1: Ja, zeker.
0: Maar ja, van 7 naar 4, swa. Maar eigenlijk net zo goed als van 5 naar 2.
1: Ja, hij laat goed. Lando Norris even achter zich.
0: Ja. Ja, maar Lando is natuurlijk, en we hebben hem daar dit jaar nog weinig over gehoord, want toen hij in de aanloop naar zijn wereldtitel was, was het allemaal onmoeilijk. En sportpsychologen, geweldig dat hij dat allemaal riep en maar die moet toch nu enorm in een dip zitten in zijn hoofd?
1: Ja, zeker.
0: Dit is dan toch een coureur waarvan je weet, ja, als ik de auto niet heb, dan mis ik al 15% input. En dan komt het er ook niet uit.
1: Nee.
0: 5,3. Dat is wel een dingetje. Je zit daar nog tussen dan. Lawson zit er tussen. Daar is Antonelli. Ja, Antonelli op 3,4, hè?
1: Snelste rondetijd. Voor de Italiaan.
0: 18 punten zou Verstappen bij kunnen schrijven. Dat is wel lekker. Antonelli en Russell komen dan op 40 punten van elkaar. Dan moeten we straks terug naar plaats 3. De Barcelona-truc heeft nog niet en gaat ook niet werken vandaag voor Ferrari. Maar dan is het toch wel weer. En echt niet, ik zit niet Ferrari's te wezen. Maar als je met 2 auto's vertrekt vanaf plaats 2 en plaats 3... en je krijgt er niet 1 op het podium... en je beste plek is 5e en de andere is 8e... dan heb je gewoon een slechte dag in the office. En dan moet je morgen en dinsdag moet je even gaan zitten babbelen. Hoe kwam het?
1: Antonelli zit wel een klein beetje te versnellen. zit dat gat naar Verstappen langzaam dicht te rijden. Was 3-7, 3-5 en nu 3-3.
0: Ja, zeker. 8 rondjes. Bijna een halve seconde, maar nog gewoon maar 10-8 en 11-0. Kijken wanneer Verstappen opgeeft om dichterbij te komen. Dus ik denk dat 5,2 seconden ook niet goed genoeg is.
1: Maar misschien is hij wel meer die voorsprong op Antonelli aan het managen.
0: Ja, allebei een beetje. Wat kan ik doen? Je moet er ook zijn als Russell wel een foutje maakt. Ja. Of wel nog een tracklimit krijgt. Want dan moet je zorgen. Hij zit nu op 5,2 seconden. Stel, Russell nog een tracklimit, krijgt 5 seconden. Ja. En dan moet je wel die twee
1: dingen doen. Binnen die 5 seconden, ja.
0: Maar... met de meest verse banden en dus ook de snelste raceronde, waar je vroeger nog wel eens een puntje voor kreeg, maar dat geldt tegenwoordig allemaal niet meer. Stroll out, Sainz. Sainz is ook out.
1: Oh.
0: Perez en Bottas.
1: Sinds wanneer is dat dan?
0: Alonso, Ocon en Berman, toch weer wat teruggezakt. Alpine, ook niet door kunnen zetten wat ze aan het begin van het jaar hadden. Zit ook niet helemaal lekker. Nicola Pinto, die heeft die Flavio te horen gekregen. Ja, voor de zomerbreak gaan we wel roepen wat te doen. En heeft hij vandaag zijn slechtste kwalificatie. Komt hij niet in de punten. Komt geen auto van hun in de punt. En die Racing Bulls, bedoel, er rijden gewoon even... Laten we heel even reëel zijn. Er rijden 4 motoren van Red Bull Powertrains in de top 10, hè?
1: Ja.
0: Een nieuwe motorleverancier. Ja, er zijn veel mensen die bij Honda werkten daar naartoe gehaald. Maar er is echt geen tekening, geen niks die kant op geweest. Je weet hoe je het moet bouwen, is weer wat anders. Maar dat je het dan ook nog zo bouwt zoals je het kunt bouwen... met de betrouwbaarheid die we tot op heden gezien hebben... los van de start van Verstappen in Monaco. En dus dat men zegt dat ze de sterkste motor hebben... in het A-Duo-verhaal. Waarvan ik ook vind dat het weer zo opgeblazen is. Hè. Volgens het A-Duo-verhaal hebben ze dus nu bij Ferrari een betere motor... en bij Audi een betere motor. Ik roep van dit soort dingen, laat dat lekker bij de teams. We zien het niet, we horen het niet, we voelen het niet.
1: Achterstand van Antonelli op Verstappen blijft gelijk. Hij komt niet dichter bij de Nederlander.
0: Cool. Ja, dit zou ik ook wel weer terecht vinden. Er komt in Belten, wie zou je dus driver of the day maken? Als je op de Red Bull ring, in een Red Bull die dit jaar nog niet al te veel podiums gezien heeft. Volgens mij 1. En je wordt hier tweede. En het is voor het eerst sinds, geloof ik, 20, whatever... dat er een Mercedes hier op de Oostenrijking netje vooraan start. Dat is wel een dingetje. Canada. Laatste podium van Verstappen. Tweede. En ik zou nog niet willen zeggen dat je Canada ontzettend kunt vergelijken hiermee. Nou, qua lengte van circuit wel. Maar daar zitten natuurlijk veel meer echte rechte stukken in... En, veel minder hoge snelheidsbochten. Maar we kunnen wel voorzichtig en geheel en al beginnen af te tellen. En dan heeft George Russell toch voor elkaar wat hij voor elkaar wilde hebben. Het zal geen Grand Slam worden, denk ik. Want die snelste raceronde zit er ook niet bij. Maar eigenlijk, ik ga ook niet zeggen onbedreigd. Want dit geeft aan dat dit kampioenschap inmiddels goed onderweg is. Als je wint met maar 4 seconden, dan zal... Nou, zeg ik het 1 keer netjes. De smurk bij Russell zal er niet kleiner om zijn. Maar als een kerel is, roept hij ook van... Ik vind het wel redelijk verrassend... dat de racepace van de Red Bull is wat hij is... als Kimi Antonelli niet ineens nog hele gekke dingen gaat doen. Zeg ik er dan maar meteen bij. Nou, afgelopen ronde pakt hij weer, anders kon dit laten Russell allemaal gebeuren. Die gaat hij geen gekkigheid voor doen. Gasly gaat er even buiten de baan. Vorige ronde bovenaan in bocht 3...
1: Die komt een klein stukje dichterbij, niet veel hoor.
0: Max had natuurlijk die medium als strategische optie bij een eventuele
1: snelle safety car. Of later misschien. Okay.
0: Later safety car.
1: Even kijken, wat gebeurt er? Ja, het blijft 3 seconden Antonelli achter Verstappen.
0: Want omdat zij al op de medium gestart waren, doet hij nu het, hij heeft zijn plekken gewonnen en doet hetzelfde wat zij doen, naar die harde band gaan. Maar met een later safety car kunnen zij nergens meer naartoe dan een gebruikte soft. Dan kan hij nog naar een nieuwe medium band. die zij dus bij de start verbruikt hebben.
1: Verstappen komt wel redelijk dichterbij. Inmiddels 3,6 seconden ja, achter Russell. Het is net te kort.
0: Ja.
1: 6 of 7 rondjes.
0: Ik denk dat Russell dit laat gebeuren. 11, 6 om 11, 1 is een halve seconde. Dus 1, 2 rondjes is 1 seconde. 4 rondjes is 2 seconden. Ja.
1: Hij zal er net achter komen. Achter Russell dan.
0: Enige waar. Oei, momentje oversturen nog van Verstappen in bocht 3. Wat ik ook knap vind van Max is dat ik hem toch een paar keer die rechter voorballen heb zien blokkeren. Dat ik dacht van oei, oei, oei. Heeft hij redelijk onder de knie gekregen. Dit zijn wel weer de momenten en ik mag er niet jinxen. Dat ik een soort van halve knoop in mijn buik van ja, moet nog wel even allemaal heel blijven die vier rondes.
1: Ja, maar zo rijdt Mercedes ook, hè?
0: Ja, daar komt Kimi. Kijk, dat is 2.4. Verstappen zit in een hele moeilijke situatie. Al zou hij denken, joh, 2 is goed en laat maar even gaan. Dan krijgt hij Antonelli in zijn nek. Hij probeert een beetje te pushen. En Antonelli heeft van dit setje de meest, het scheelt maar 2 ronden, de meest verse banden. 11-5, 11-4. Ja, Antonelli 10-7. Nee, zeg ik fout. 11-0. Geluid dat ik die banden over die curb staan. Zit je... Ja, wat een 2 keer driver of the day. Antonelli 2 keer driver of the day. Verstappen 2 keer driver of the day. Volgens de Formule 1 Voting Commission. Wat gebeurt er ook nog in de constructeurs? Iets met verschuivingen? Nee. Er is geen plekverschuiving bij het constructeurskampioenschap. Bij het rijderskampioenschap wel. Want Russell gaat dus terug naar de tweede plaats van het kampioenschap. Piastri pakt Norris.
1: En Leclerc volgens mij ook.
0: Ja, want Leclerc zakt 2 punten, je hebt gelijk. Ja. Hartja gaat Gasly voorbij. Nou, dat is in Frankrijk ook wel een ding. Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: 68 van 71. Langzaam maar zeker gaat het hopelijk duidelijk worden dat ze bij Mercedes de juiste keuze gemaakt hebben voor wat betreft het koelen van de batterij. De rondetijd van George Russell de afgelopen ronde was een 11-4. Nu komt hij over start-finish en is het ook weer een 11-4. Stappen 11-0, Antonelli 10-5. Daar, die Kimi.
1: Het is te kort. 2 rondjes gaat hij niet redden.
0: Ja, plus hij heeft hem, mag ik niet zeggen wat ik nu ga zeggen. Hij heeft een morele verplichting. Hij heeft Max hier vorig jaar eraf getikt.
1: Ja.
0: Dus dat mag hem nu niet aanvallen. Het zou een mooie regel bij de FIA zijn. Als je vorig jaar iemand eraf getikt hebt en je komt in de laatste ronde hier, mag je hem niet meer aanvallen.
1: Nee, klaar.
0: Nee, is niet eerlijk. Dat mag gebeuren, hij moet toch winnen. Hij moet van hem winnen. Weet je, dat is ook het fijne. Als je hem op race pace achter je kunt houden, dan denk ik dat alle monteurs en alles op de fabriek in Milton Keynes morgenochtend echt met de borst vooruit lopen. We zijn gewoon wel even van P5 tweede geworden.
1: Ja, en je reed 10 seconden achter Russell. En dat zijn er nu 3.
0: 2,8.
1: Dat telt toch, hè? Als jij de snelle auto...
0: Maar dat is wat ik net wilde zeggen. Russell moet rekening houden. Verstappen kan in die allerlaatste ronde. Kan je niet denken, ah, ik laat hem wel even een beetje lopen. 60, 70, 71, 2 nog. Poepoe. Russell is te ver weg. Laat dat overduidelijk zijn. Ja, we hebben hier ook nog wel eens een keertje 2 eerder Mercedes gehad. Maar die zaten toch wel dichter bij elkaar. Lewis en vriend Rosberg. Waarbij Rosberg dacht, nou ga ik niet aan de kant van Lewis. En het eindigde meteen in tranen. Maar die Antonelli zit wel te pushen hoor. Hij. Max moet wel slim blijven. Waar kan hij nog wat doen? Hij heeft hier bij de exit, pakt hij wel wat.
1: Op Alonso, zie ik dat? Rijdt hij op Alonso?
0: Ja, dat is Alonso die ertussen zit.

0: 5 overwinningen voor Kimi Antonelli. Uitvalbeurt in Catalonië. Maar goed, dan zit hij dus al dat hij na Monaco 2 wedstrijden niet wint. Een dingetje. Is dat een dingetje?
1: Wel leuk dat de 3 mannen die op het podium komen te staan aan het eind van de race redelijk dicht bij elkaar zitten.
0: Ja. Absolute mol. En het even juist.
1: Kijk die Antonelli er eens naartoe remmen, joh. Holy Moses.
0: Ja. Maar het is ook een beetje het, het effect van, hoe heet dat? Accordeon effect, hè?
1: 16e, hè?
0: Ja.
1: Alonso aan de kant. Nou zit hij bij Verstappen achterin. Oh, dat gaat nog wat worden, hoor, die 2. Kimi Antonelli.
0: Hij heeft 1,5 ronde om een 2e plek veilig te stellen. Toto Wolff, waarom kom je nu niet op de radio? Go get him. Dat durft hij niet. Maar Verstappen moet er wel heel veel aan doen. Ja, 2 rondjes verschillende banden. Een auto die beter is. De auto wordt lager. Max rijdt daar een wijdere lijn. Hij heeft wat onderstuur zo te zien. Is aan het laden, zie je dat? Hij is nu aan het laden om zo te kunnen verdedigen. Dat is dat knipperen van wat je achter op de auto ziet. En ja, maar Russell ook op 1.6, hè?
1: Zo, de mythes.
0: Laatste ronde. Komt precies goed, hoor. Jawel, George Russell. We zaten in de achtergrond te kijken met Verstappen. En Antonelli. Oh. Die je dus net niet halen. Ik dacht dat hij nog 1,5 ronde had, maar gelukkig niet. Is hier een lekker band bij Gasly, want die is zo'n slinger. Of heeft hij gewoon weinig tractie en overstuur en allerlei gegil en gedoe? Over de vloer. Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri afgevlakt. 4. Goede wedstrijd gereden. Best op de rest. 5 Hamilton, 6 Hadjar. Moet nog binnenkomen. Daar is hij binnen. Dan Lando Norris, 7e. Leclerc, 8e. Want die had niks meer te verliezen. Dus die gaat ook met zijn hoofd tussen schouders weer naar huis. En Bortoleto wordt de beste van de mannen van Audi. Woehoe, George. Komt ie aan.
2: Great job, babe.
3: I've got 2 years to go. Yabba-dabba-doo.
2: Yabba-dabba-doo. Well done, George. I'm happy. Well done.
3: Thank you, so. Good team result. Well done, everybody.
1: Yabba-dabba-doo. De oude kreet van Fred Flintstone.
0: Ja, mag ik er meer over zeggen?
1: Ja.
0: Daarom zit hij ook een paar jaar geleden hier ook geroepen. Dat hij volgens mij mazzel had in de laatste ronde. Dat was zo. Dat hij het geluk met Verstappen en Norris. Met, dat Norris helemaal uitviel en allemaal gedoe.
1: Ja.
0: Narigheid.
1: Nou, mooi erbij de Racing Bulls in de punten gebleven. Goeie prestatie voor wat jij al eerder zei deze race, Olaf. Voor Red Bull Powertrains.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Daar gaan ze heel blij mee zijn. Isaac had jou dus 6e.
2: Ah, good job, Max. Well done. Drove the wheels off it. That's all on me.
4: That's the podium.
0: Bijna. ...39% van de stemmen voor de driver of the day. En een dat, ja, soms denk ik, waar komt het vandaan? En deze keer is hij volledig terecht. Een beetje last van zijn knie, had hij nu gezegd. Van ja, die zijdelingse impact. Mwah.
3: Drink system failed. Nice race for it to do so. I'm a little bit thirsty. Great job.
2: Well, we'll have a drink ready for you on the podium.
0: Ja. Ik ga het weer zeggen. Ik heb hier toch ook weer mijn twijfels over. Weet je, het moet mooier zijn dan het is. Want ja, mijn drink system failed. Waarom hebben wij niet tijdens de wedstrijd gehoord... My drink system failed?
1: I'm a little bit thirsty.
0: Als we nog een emmer water in zijn gezicht kunnen gooien bij die pitstop. Zo, niet zei ik het blad. Nee, hij is er terecht overwinnen. Laat dat overduidelijk zijn. Begon op pole position. Daar was hij echt de slimste ook. Van wat er nog reden op dat moment. Met die korte lift. Niks op aan te merken. Net als deze overwinning niet. Niks op aan te merken. En dus is het weer de Zilberpfeilen. In dit geval de enige Zilberpfeil van George Russell. Die dit gewoon erg goed doet. Mercedes heeft echt een dijk van een auto gebouwd.
1: Nou, hij heeft wel moeite met zijn helm afdoen straks, hoor.
0: Allemaal mensen die berichten hadden, hè, dat Toto Wolff gezegd zou hebben van... ja, die jongens blijven volgend jaar. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Toto Wolff heeft gezegd, ik heb op dit moment geen reden om mijn rijders te wisselen. Nou, dat is een hele nette manier om te zeggen, als er iemand is die hier wil komen rijden, kom maar langs. Want dan heb ik misschien een reden. Maar hij heeft gewoon gezegd, ik heb op dit moment geen reden van de rijderswissel. Dan weet ik ook nog een ander dingetje. Raymond Vermeulen, de manager van Max, wil altijd voor de zomerbreak... of in de zomerbreak weten wat hij volgend jaar doet. Dus als we na de zomerbreak niks horen, gaat er niks gebeuren. Dat is ook een dik applaus voor Verstappen, hè? Ook van de tribunes af.
1: Beste resultaat van het seizoen? P2. Negende podiumfinish at the Red Bull Ring voor Verstappen. Wow. Lewis Hamilton, ja, Ferrari valt tegen vandaag. Met name Charles Leclerc. Verstappen feliciteert, Kimi Antonelli. Waarschijnlijk hebben ze het even over een gevechtje aan het eind van de race.
0: We zoeken elkaar altijd op, hè? Ja, Kimi. Een stukje van de leercurve er weer bij, hè? Mooi, aan het einde, toch uiteindelijk een podium. Ook de lonen werken. Maar deze is zoals voor George Russell, als voor Max Verstappen, als voor Antonelli, hè, die dan een keer niet vanaf de eerste startrij vertrekt, toch weer naar het podium komt, is gewoon heel erg prettig. En dat betekent dat Kimi Antonelli nu het kampioenschap blijft met 171 punten. Russell tweede met 131. Hamilton derde met 125. En dan Piastri met 80. Verstappen komt nu op 73 punten en staat er maar 6 achter op Leclerc, Jack.
1: Ja, en eigenlijk, als ik het goed zie, 7 punten achter die vierde positie in het kampioenschap. Die eerste 3 zijn weg, hè? Antonelli, Russell en Hamilton.
0: Ja.
1: En dan zit Verstappen er toch dichtbij. Ja, goed, 4e worden of 7e worden, het zal hem aan zijn reet roesten.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk als je een jaar hebt waarmee je bij je... ik blijf het herhalen, ik ga het hele jaar doen. 1,2 seconden achterstand in Australië. Ja. Ja. Als je dan met elkaar moet vechten, dan zit je ook... niet dat je wint, maar je zit wel in de goede mood... en dit is wel wat je samen moet doen. En dat wordt ook verwacht van een topcoureur... dat je daar je tijd in stopt. En dat doet hij ook. Dat vind ik alleen maar prima. Voor de volledigheid, de top 3 was duidelijk. Oscar Piastri 4, Hamilton 5, Hadjar 6, Lando Norris 7... Leclerc 8, Lawson 9, 10e Arvid Lindblad. Zij verdelen de punten. 11e Bortoleto, 12e Hulkenberg, 13e Gasly, 14e Berman, 15e Colapinto, 16e Ocon, 17e Albon, 18e Fernando Alonso, 19e Lance Stroll.
1: 20e Carlos Sainz.
0: Oh, is hij uitgevallen?
1: Ja.
0: 21e Checo Perez, 22e Valtteri Bottas. Maar dat was voor de volledigheid, hè, dus... Veertig punten achter staat hij op onze vrolijke vriend Kimi Antonelli. En het is David Coulthard.
5: So George Russell, die gaat babbelen. Second victory of the season, your seventh of the career. And it seems to me, you ace qualifying, you knew the rules. That was a tough race. You guys so close together at the end, but a beautiful victory.
6: Yeah, incredible to be back on the top step. It's been a little while, so I'm definitely going to enjoy this one this evening. A lot of hard work with my team to get us back on track. Obviously, there's a tricky run of form at one point. Max and Red Bull was incredible. They were incredibly quick this weekend, so kudos to them. But yeah, thanks to everyone. Thanks to the fans. It was pretty toasty out there. So looking forward to a drink now.
5: Yeah, I can see drip on the underside of your chin. It's still coming off you. So put us in the cockpit in these hot conditions. Because you had to be on point the whole way through. We saw you go a little bit wide up into three towards the end there as the tyres were starting to struggle, but otherwise a well-managed race.
6: Yeah, I mean, I was having to push every single lap, and when you push those boundaries, there's bound to be a small mistake or two in there, and I knew just how quick the guys were behind. Obviously, Kimi's been extraordinarily quick this whole season, so every lap I was looking at the timing board. We pitted on the early side. I knew it was going to be a long stint, but the team timed it to perfection.
5: Excellent. Well, just moving along to Max Verstappen. Congratulations, your second podium of the year. As we lose our winner, George, you need to come back before we finish this interview. You were in the hunt. You really had a chance out of the difficulties of qualifying. We saw you take that big hit in turn 9. And then to come and be that close to a victory, you must be very happy.
7: Yeah, I think it was, of course, a very good race for us. The first few laps were quite fun. And then it was like basically just trying to manage your tires. And honestly, I think the car was in quite a good window for, I would say, a half of the race. And then we just picked up a few, let's say, issues with the car, which then, prevented me from basically finding that nice rhythm. But still, to be second, that close to a win, I think is extremely positive for us. So in that sense, for sure, I'm very happy.
5: Yeah, a very strong race also from your teammate. You took that big hit in qualifying. It looked to me when you got out of the car, you were moving a little gingerly. Is you carrying a residual injury, or you're all good? When you got from the car, it looked like you were...
7: Yeah, I knocked my knees. You know, you hit the bones. It's not very nice, but today it was okay. So that was the most
5: excellent.
7: Important.
5: Well, congratulations, Kimi. Little bit of an interesting first lap for you, struggling to keep it on the track, and thereafter you had to fight back.
8: Yeah, I mean, I was a bit too excited in the first few laps and definitely didn't drive well, did too many mistakes, and even in the first stint on the medium, lost 3-4 seconds with mistakes. I was struggling with the brakes, but then after I changed tire, I reset, and the pace was at the end was very strong, and it was a shame that I joined the party a bit too late.
5: Well, you joined it maybe a bit too late, but it gave us what was just a fantastic finish to this Grand Prix.
8: Yeah, I mean, it was going to be, you know, 2-3-4 laps would have been a lot of fun. Of course, congrats to George, Matt. Really great weekend. On my side, there's a lot to improve, but still minimize the mistakes.
5: No, congratulations with that. And George, just finally back to you. You've managed to pull back 10 points within 40. Goodbye, gentlemen. You obviously don't want to listen to you anymore. You're back in this hunt. You needed a weekend like this, and you've delivered.
6: Yeah, absolutely. It's, you know, the tough races definitely test you psychologically, and these last two weekends for me have been vitally important to remind myself I can do it. Single lap race pace was very strong this weekend, and on a track that is probably not very well suited to my style. So looking forward to heading to Silverstone next week, seeing all the home fans. I'm sure it's going to be great.
5: Okay, well, go and enjoy spraying that champagne.
6: Thank you. Cheers, everybody.
0: Mooi, die twee die gewoon weglopen en denken, nou oké, als ze met George verder gaan praten, dan geloof ik het wel in deze hitte. Hij had al wat gedronken, want zijn drinkbuis was kapot. Hij was tevreden, ze normaal gesproken niet de baan. En Max natuurlijk, eer weer in de toekomst, Russell keurig geroepen, ja. De pace van Red Bull. En hij kon ook niet anders, hè? Laten we eerlijk zijn, dat is wel, als je het hebt, is er nou een verrassing vandaag? Nou, ik denk het wel. Als je op pure race pace van P5 naar een P2 kunt komen in de wedstrijd. In een jaar waarin Mercedes zo krachtig en machtig is. Het is natuurlijk wel de tweede race op rij dat Kimi Antonelli punten verliest in zijn kampioenschapsritje. Hij kan nog genoeg hebben.
1: Ja, 40 punten staat hij voor op Brussel. Dus,
0: Maar dat is ook maar de eerste keer dat hij derde wordt in de Grand Prix dit jaar. Hij was wel derde in de sprint in Montreal, maar dat is het wel. Maar George Russell, goed samen. Goed gedaan. En eigenlijk nog belangrijk, niks fout gedaan. Nee. Dat is ook echt een belangrijk ding. Wel onder druk gestaan. Keurig uitgerekend, want dat, wij horen die alle boordradio's. Er zit natuurlijk gewoon dat. De naam van George Russell is bijgeschreven in de annalen der Formule 1. Dus gaan deze mannen zich voorbereiden op het podium en alles wat daar verder bij hoort. Ik wil jou bedanken, Jack, voor deze wedstrijd en onze voorbeschouwing op kijk.nl.
1: Pleasure.
0: Russell, Max Verstappen, Kimi Antonelli. Maar dat betekent tevens dat het tijd wordt hier op Grand Prix Radio. Kijk overigens lekker als je via Play zit te kijken, F1 Pro TV hebt. Kijk lekker verder met het beeld, maar ga vooral luisteren naar de nabeschouwing hier op Grand Prix Radio. Die gedaan zal worden door Rob Spijker en Björn Smit.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Univé zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine €155.000. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een lange file tussen Geldermalsen en Culemborg. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. Verder is het erg druk vanuit Assen door het aflopen van de TT. Daardoor op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo een 30 minuten vertraging. En ook op de N371 Assen-Meppel bij Appelscha 20 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Det var Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïense drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Okay.

Sanchez!

0: jaren.
1: Doelpunt, doelpunt, oh, doelpunt, doelpunt, doelpunt.
0: En van achter, naast. Zonde, naast. Jammer, hè. Hetzelfde geld. Amerika, dat is een land met kaas en veel tomaten. Bill Clinton woont er ook, maar dat heeft niemand in de gaten. Ik denk...

kop mee naar huis. Dat kan ik u voorspellen. Het aantal doelpoints is daar op de duur

En verwacht er nog... naast! Zonde, hè? Jammer, hè? Oh, wat zonde, zeg. Wat ging hij er weer naast, hè? Daar gaat hij nog een... Jongens, even wachten, hè? Hallo? Even wachten, gelijk blijven, hè? Ja, la, la, la. Weef maken!

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in het kont, echt waar.
1: Attentie. Willen alle passagiers voor de oranje vlucht naar Amerika zich melden bij uitgang JC14? Dank u. Heeft u er allemaal een beetje zin in?

onze advocaat is oranje. En die komt echt niet uit Spanje. Dik zet hem op met die mannen. De beker pakken, dat kan je. De rest ziet de bui nu al hangen.

0: Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Mijn papa zegt altijd, wij Belgen hebben goede smaak. En daar moeten we fier op zijn. Wij staan als één ploeg achter onze lekkere kazen. Want wij zijn supporters van goede smaak.
2: De videoclip is er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
3: Dit beeld spreekt boekdelen.
4: De mooiste koers gaat beginnen.
5: De kans van zijn leven, Jasper Philipsen.
6: Chapeau, chapeau, chapeau.
4: En die beleef jij van op de eerste rij.
7: Het is een klote etappe, maar we hebben een mooie winnaar.
5: Hij pakt geel en is koning. God in Frankrijk.
7: Het is een ronde van Frankrijk om in te kaderen voor onze landgenoten. Fenomenaal.
4: Kijk zaterdag naar de Grand Départ van de Tour de France bij Sporza en op VRT1.
8: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
9: Samen de koers beleven, dat kan tellen.
10: 3, 2, 1...
11: De zomeravonden worden nog gezelliger.
12: Santé, dames en heren, u thuis.
11: Klink mee op de zomer met Karel en zijn gasten.
12: Als je op café gaat met vrienden, trakteer je dan al eens?
13: Tuurlijk.
12: Ja, dan ben je geen Nederlander. Dan... Elke dag geven wij hier zo'n ventje weg. Een Odieltje. Het Odieltje.
14: Waar kom jij eens kijken?
15: Ik weet het.
14: Hè? Sorry.
15: Nee, belachelijk.
14: Ja, sorry. Ja.
12: Kijkt jullie partner vaak mee naar de koers?
11: Vive le vélo. Vanaf zaterdag elke avond bij Sporza en op VRT1.
16: Zelfs voor Zeemeer Zakenman is er een telenet op maat.
17: Go yellow!
16: Hoe je de koers ook beleeft, het gaat om de passie. En dat verdient een Quarmond.

0: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
1: Mercedes-Benz. Altijd een keeper.

zondagavond, 8:30. Het is nog wat vroeg om in bed te kruipen, maar we gaan toch al een sprookje vertellen. Er was eens een grijze man, die we voor het gemak Hugo gaan noemen, die na een rijk gevuld leven nog één keer wou uitpakken. Hij trok daarvoor naar een land aan de andere kant van de wereld en reisde vervolgens met dat land naar de andere kant van de wereld. En met bloed, zweet en tranen schreef hij op zijn 74ste met gouden pen een stukje voetbalgeschiedenis. En ze leefden nog lang en gelukkig.

0: Welkom Wesley Song. Welkom Frank Boks. Welkom Luca Broekmans. Goedenavond allemaal. Hou je van sprookjes, Frank?
1: Ja.
0: Ja. Vind je het een mooi sprookje dat Hugo Broos aan het schrijven is?
1: Fantastisch sprookje.
0: Ja, het is mooi. Ja. Ben je er ook door aan gedaan, Wesley?
2: Jawel. Ik had het niet verwacht dat ze zich zouden plaatsen. Zeker niet na hun eerste wedstrijd. Maar Hugo is er altijd blijven in geloven. En die spelers ook. En dat is een fantastisch verhaal.
0: Ja, we zijn in het geweldige gezelschap van Luca Broekmans. Zit in het midden. Doelman bij Racing Genk. Ik schets heel even. Hè. Luca, je was -2 toen de heer Song Wesley kampioen werd met Racing Genk. Je was er dus niet bij. Je hebt het alleen maar van horen zeggen. En dat interesseert mij dus wel. Wat wordt er over de heer Song Wesley nog allemaal verteld op Racing Genk?
2: Braaf zijn, hè?
3: Wordt er eerlijk zijn, hè?
0: Wat zijn geest over de Genkse
2: Hij heeft daar net al gezegd, met een foto is al weg.
4: Nu moet ik zeggen...
2: Hè? Dat is waar, hè?
4: Inderdaad. In
0: Wacht,
4: stadion...
0: Je moet even verduidelijken welke
2: Wel,
0: foto.
2: Als je uit de kleedkamer komt en je gaat richting het veld, stond er een hele grote foto van
0: Van
2: mij.
0: De legendes.
2: Nee, van mij.
0: Alleen van jou.
2: Nee. Ik weet dan niet wie dat er dan nog allemaal stond, maar ze hebben mij dat ooit gevraagd.
0: En dat doen ze dan gewoon weg?
4: Ja,
0: dat
4: nee,
0: is hard.
4: Nu...
0: keihard.
4: Sinds vorig jaar hebben ze vervangen door foto's van het huidige Racing Genk, zeg maar. De spelers van nu. Op de jeugd hangen nog wel foto's
0: van jullie zijn de jeugd. Dus dat is
3: wat is volgens dat de parking in je spelersstoel hing. Ja? Dat is eigenlijk ik mijn schoen altijd ging afkloppen. Tegen dat was eigenlijk gewoon kapot.
0: Zeg, een heel straf weetje over Luca. Je mag dat bevestigen of niet. Je staat natuurlijk bekend als een zeer groot talent. Maar klopt het dat Vincent Kompany himself jou gebeld heeft om jou eventueel te overhalen naar Bayern te komen?
4: Dat zou kunnen kloppen, maar hij heeft
0: kloppen.
4: Mij niet gebeld.
0: Ah, ja. Dus het klopt niet, eigenlijk?
4: Nee, niet mij persoonlijk.
0: Maar
4: mij
0: er
4: persoonlijk.
0: Is contact geweest?
4: Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
0: Ah, ja.
4: Achter mijn rug misschien, ik heb er geen flauw idee.
0: Allee, vooruit, dan gaan we maar verder. Ik stel voor, want de mensen thuis willen misschien nog verder kennis maken met Luca. We gaan een kennismakingsquizje doen. Je weet, ik hou enorm van quizzen. En de twee kandidaten tegenover elkaar zijn Frank Boeks, zeer sterk in het quizzen. En Wesley Song, zeer sterk in sfeer en gezelligheid. Here we go. Vraag nummer 1. Waar of niet waar? Heel simpel. Luca Broekmans heeft in het middelbaar een jaar overgeslagen.
2: Ik heb dat gelezen, denk ik, ja.
0: Ja?
1: Ja,
0: dat klopt, allebei een punt. Je bent te slim, je moet niet meer verder studeren.
4: Ja, maar dat is wel een foutje. Ik ben in de lagere school een klas overgeslagen.
0: De lagere school, dan moet ik mijn redactie op de vinger steken. Vraag 2, om te snelst antwoorden. Wat is de link tussen Luca en Remco Evenepoel? De tijd is bijna op. Heren,
1: ja, pas.
0: Nee? PSV.
1: Ja.
0: Dat is waar. Goed. Vraagje 3. 1-1 nog altijd. Waar of niet waar? Luca straalt heel veel rust uit en dat dankt hij aan zijn moeder, die yogadocente is of zou zijn.
2: Jij weet dat toch?
0: Hoe ik weet dat.
2: Maar je hebt ze gezien van de week.
0: Ah ja, het is waar, ja. Ze zit daar. Ze komt donderdag naar mij toe, ja.
3: En draag jij nu ook al op yogafeestjes dan?
0: Dat had iets met de Racing Genk te maken, ja. En ze kwam naar mij en ze zei, ik ben de mama van de doelman.
2: Ja,
0: en ik wil een foto met jou hebben. En het was een heel... Heeft ze er iets over verteld nog achteraf?
4: Luka. Ja, ze is gedwongen om naar u toe te komen. En van de kader aan iedereen.
0: Maar niet door mij alleszins. Niet door mij alleszins. Maar goed, jullie hebben niet geantwoord. Waar of niet waar?
3: Ja, ik heb de vraag niet gehoord.
0: Luca straalt heel veel rust uit en dat dankt hij aan zijn moeder, die is yogadocente.
1: Dat zou kunnen kloppen.
2: Ja.
0: Ja, oké, allebei een punt 2-2. Nog eentje te gaan. Waar of niet waar, het is vandaag Luca's verjaardag.
1: Gisteren.
0: Ja, dat is straf. Dat is 3-3, dan is het gelijk spel. Ja, jammer, niks aan te doen. Happy birthday was de verjaardag.
4: Ja, het was rustig, want ik had deze ochtend fysieke testen, dus ik moest het rustig houden. Nee, maar het was leuk, we hadden een feestje eergisteren. En dat was heel leuk.
0: Ah, even uit. Goed mannen, we gaan het hoofdstuk Luca achter ons laten. Straks in de rust gaan we het uiteraard ook nog hebben over de Rode Duivels. Die spelen tegen Senegal in de volgende ronde, dat weten we sinds vannacht. Maar nu de focus op een andere Belg, de revival van een 24-voudige Rode Duivel, Hugo Broos. Zijn Zuid-Afrika speelt tegen Canada en die wedstrijd wordt gespeeld in de stad van de Engelen, Los Angeles.

0: Ja, het is alweer het beeld van de avond natuurlijk. Daar hebben we eigenlijk op gewacht. De entree van de Zuid-Afrikanen. Het is heerlijk om zo het stadion binnen te komen. En we hebben ook een aantal Zuid-Afrikanen in het publiek. Wes, kan je mij even assisteren? En de gast aankondigen. Hier is een papiertje met de naam. Goedenavond.
1: Boitumelo Felwane.
0: Voilà, goedenavond.
2: Goedenavond, dat is eigenlijk Boitumelo Pelwane.
0: Dat kon hij niet weten. Wacht, ik probeer nog eens. Boitumelo?
2: Boitumelo Pelwane, ja.
0: Boitumelo Pelwane.
2: Ja.
0: Prachtig. Zeg, wat zingen ze?
2: Dat is gewoon, ze zeggen, we zijn er en we zijn hier om te winnen. En ja, we beginnen bijna alles met zingen, dus daarmee zijn ze...
0: Ah, oké. Okay. Dus ja. Het is niet zo dat dat een radiohit is in Zuid-Afrika die gespeeld wordt of... Nee.
2: Dat is geen liedje van de radio.
0: En iedereen kent het?
2: Eigenlijk niet, ze kunnen gewoon van alles verzinnen. En dan volgt iedereen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Het is gewoon een nummertje dat je ter plekke bijna uitvindt.
2: Ja.
0: Boeiend, jij ja, als semi-zanger, Wesley.
1: Vinden jullie dat logisch dat de nationale ploeg van Zuid-Afrika zo hun entree maakt in het stadion? Als jullie daarna kijken?
2: 100%.
1: Voilà. Ja, oké.
2: Okay. Dat vinden we 100% okay. Logisch. Ja, ja.
1: Ja, want als, stel je voor de Rode Duivels zo binnenkomen allemaal.
0: Wat?
1: Ja, maar ja. Maar van mij doet iedereen wat hij wil. Maar voor ons zou dat... Dat zit niet in onze cultuur. Ja.
0: Dat is waar. We kennen natuurlijk de bijnaam van Zuid-Afrika. De Bafana Bafana, geweldige bijnaam. En ik vraag me af, want ik volg niet alle Zuid-Afrikaanse media op de voet. Sommige kranten lees ik wel, maar andere dan weer niet. Heeft Hugo Broos eigenlijk al een bijnaam?
2: Ja, hij heeft wel eigenlijk drie, maar eentje is Madala.
0: Dat Madala, ik ga dat opschrijven.
2: Dat betekent op een respectvolle manier oude man.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en
0: dat gaat vanaf nu vaak gebruikt worden in Vlaanderen.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ten tweede, dat is groot man.
0: Groot man?
2: Ja.
0: En
2: de derde, dat is Bruce Almighty.
0: Bruce Almighty?
2: Ja, ja.
0: Hé, hey, drie bijnamen, dan heb je niet slecht geboerd op het WK, denk ik. Ja, fantastisch. Ja, stel dat ze zich gaan plaatsen, wat gaat dat geven in Zuid-Afrika? Wat gaat dat geven?
2: Ze zijn gewoon al aan het vragen of als we winnen of een feestdag kan worden.
0: Ah ja. Ja, het is eigenlijk voor een dagverlof dat gaat spelen.
2: Ja, ja. Ja, want de vorige keer, ik had gehoord dat sommige mensen hadden gezegd, we gaan niet naar werk morgen, we zijn gewonnen.
0: Maar ze moesten.
2: Dat vieren. Ja.
0: Oké, okay.
2: Ja.
0: Dan hopen wij voor jullie dat het deze keer toch zo mag zijn. Dit WK, mensen, wordt het laatste kunstje in de carrière van Hugo Broos. Althans, dat verklaarde hij vooraf. Maar gisteren op de persconferentie liet hij toch weer een opening. Enfin, hij zette de deur eigenlijk wagenwijd open.
3: I miss my family because most of the time in the previous years I was in South Africa. And that's also the reason, of one of the reasons why I maybe will stop after this World Cup.
4: I read for sure this would be the end after the World Cup. I heard a maybe from you. So maybe you'll continue?
3: I'm from my 19 when I signed my first professional contract as a player. I'm now 74, it's 55 years in football, so it has to be the end, but the closer the end comes, the more you start thinking about it. So we will see. I'm still stay with my decision. But at the other side, I always said that it's not to go home and sitting in my couch and drink coffee, and I have too much energy, still too much energy. So maybe we can find something in South Africa that I have to be less there, that I can be more with my family, and then we will see if it's possible.

0: de counter te loeren en dat Canada toch ja, redelijk aanvallend speelt met best veel intensiteit. En ik denk dat daar ja, heel veel countersituaties, heel veel over en weer kan gevoetbald worden.
1: Oké, dat lijkt me al een vrij complete analyse. Kunnen jullie er nog wat aan toevoegen, heren analisten? Maak jullie nuttig?
2: Ik denk dat Canada de favoriet is in deze partij. Dat zij kwaliteit hebben, misschien meer snelheid. En ik vind het al echt straf na hun eerste wedstrijd te hebben gezien. En ook de wedstrijd die ze gespeeld hebben nadien. Zuid-Afrika tegen Mexico en Tsjechië. En tegen Zwitserland. Dat zij toch door zijn. Want het is eigenlijk de enige ploeg die bij de eerste twee is, Ruben. Met een negatief doelsaldo.
1: Dat is een feit.
2: Ja. En dat is de enige ploeg. Dus dat wil toch wel iets zeggen. Maar dat Hugo dat voor elkaar heeft gekregen, vind ik toch wel prachtig.
1: Ja, en alleen al voor hem gunnen we het. Ja. Dat ze nog eens een ronde doorgaan. Goed, de spelers staan in de tunnel. Wij weten hoe laat het is. 8:50. We gaan kijken naar de wedstrijd. Het commentaar van niemand minder dan Peter van den Bent.
3: Een goede avond voor u in Brussel. Goedemiddag op het middaguur in L.A. waar de zon zich verstopt achter de wolken. Waar het een ideale temperatuur is om te gaan voetballen. De lange groepsfase, 72 wedstrijden. Daar hebben we een streep onder getrokken van 8. Met inderdaad de mededeling dat Senegal de tegenstander wordt van de Rode Duivels. Dat is voor over een paar dagen nu de focus hier op de allereerste knock-out wedstrijd. Met natuurlijk, het is al in de studio aangehaald. En u wist het vooraf al, een stevige Belgische inbreng met de architect van het wonder, zoals hij wel een keer genoemd wordt in Zuid-Afrika, Hugo Broos, in de dugout, al dan niet voor het laatst op dit wereldkampioenschap. En al dan niet voor het laatst, zo hebben we inderdaad gisteren op de persconferentie begrepen, in zijn carrière of in een of andere functie. Maar het heilige vuur brandt nog altijd bij de 74-jarige Hugo Broos, 55 jaar zoals hij aangaf, nadat die zijn allereerste profcontract tekende bij Anderlecht. En het is toch een geweldig avontuur. En hoe dan ook, een geweldige bekroning dat hij hier dit stukje geschiedenis heeft geschreven. En er is geen reden om te geloven dat het verhaal van Zuid-Afrika hier vandaag moet eindigen. Wesley heeft gelijk. Canada is zeker de favoriet. Misschien wel de grote favoriet in dit onderlinge duel op basis. Ja, van de kwaliteiten zou je kunnen zeggen. Van de ervaring ook. De spelers die spelen bij toch de betere clubs in vergelijking dan met die van Zuid-Afrika in Europa enzovoort enzovoort. Maar Zuid-Afrika heeft wel, wat Hugo Broos ook zei, een geweldige mentale boost gekregen door dat stukje geschiedenis dat ze hebben geschreven en die allereerste plek in de tweede ronde van een wereldkampioenschap voetbal. Een mooi moment komt eraan. Kossi Sikelel, Afrika, en dan die stem van Zuid-Afrika.

passeren. Door de 4-5 in totaal van de officiële. En nu zag Hugo Broos kon ook naar boven kijken op dat reuze grote scherm. En de tekst mee aflezen. Ook Canada nu. Een lied over de patriotische liefde voor het grote, machtige en vrije Canada. Passioneel meegezongen ook door de bondscoach, dat weet u.

voor veel Amerikanen een soort provocatie dat Jesse March het volkslied van Canada meezingt. Want de verhoudingen zijn niet geweldig tussen Canadezen en Amerikanen. Allemaal de schuld van de grote leider in het Witte Huis natuurlijk. En Canada heeft de voorbije dagen toch de teleurstelling van de tweede plek, de nederlaag tegen Zwitserland, moeten doorspoelen, moeten verwerken en het land moeten verlaten. U weet het, anders als ze eerste waren geweest, hadden ze nog deze wedstrijd en eventueel ook de volgende ronde mogen voetballen met de steun van het thuispubliek in Vancouver. Maar het is niet anders. Ze zijn moeten verhuizen hier naar LA op Amerikaanse bodem. Het was ook een beetje uitkijken. We weten het nog niet hoe de receptie zou zijn van Jesse March. Want af en toe doet hij al wel een keer, niet alleen zingen, maar af en toe doet hij al wel een keer provocerende uitspraken over Amerikanen en de Amerikaanse maatschappij. Voor alle twee dus een primeur. Voor Zuid-Afrika, ik zei het al, allereerste keer, tweede ronde. Al is dit dan nog maar de 16e finale, zoals u weet, van een WK. Maar het is niet anders voor Canada. Dat, wat ik vorige week al zei, beetje bij beetje geschiedenis heeft geschreven. Stukje voor stukje. Eerst een eerste punt gepakt, dan een eerste overwinning gepakt. Met een korf doelpunten tegen Qatar. En daarna, het was al officieel, zich geplaatst, ook voor het eerst voor de tweede ronde. João Pinheiro is de nog altijd redelijk jonge, 38 jaar, Portugese scheidsrechter. Met dienst vandaag hier, jurist-advocaat van beroep. En kijk, er is hoop voor Belgische scheidsrechters, want Portugal had er ook gedurende 12 jaar geen op een WK-eindronde. En hij heeft die band gebroken. Dat is ook een bekende naam. De Cerro Grande. Een Spaanse videoref. En LA, het SoFi Stadium. Het grootste is het niet, maar het duurste zeer zeker wel. Het elftal van Hugo Broos. Er werd een beetje gevreesd dat hij nu Mokoena terugkeert uit schorsing. Hij weer wat in zijn schulp zou kruipen, zoals in die eerste wedstrijd waarvoor hij werd bekritiseerd, Hugo Broos, dat hij extra middenvelders zou zetten. Maar nee, dat heeft hij niet gedaan. Mokoena uiteraard keert terug uit schorsing, neemt gewoon zijn plek weer in. Centraal op het middenveld, de kosten van de man die hem verving, Bata. En de rest, dat zijn allemaal dezelfde, met daar aan de rechter buitenkant de held van tegen Zuid-Korea, Maseko. Hier zijn wel een paar wijzigingen doorgevoerd. En in principe zijn dat kwaliteitsinjecties met centraal achterin. Helaas voor hem en voor ons een beetje. De Fougerol moet plaatsruimen voor Moise Bombito. Een enorme boost kreeg de ploeg daardoor dat hij in principe altijd basisspeler er weer bij centraal achterin. Eustachio was niet helemaal fit voor die wedstrijd tegen de Zwitsers. Toch niet om te beginnen en 90 minuten te spelen. Er werden wel een paar vragen over gesteld in de postmatch-analyses. Ook aan Jesse March. Maar hij is er nu wel degelijk bij, Eustachio. Op het middenveld. En dus Schwanière die hem verving naar de kant. En March was ook niet tevreden met de pressing eigenlijk. En heeft daarom de keuze gemaakt voor Liam Miller op de linkerkant ten koste van Ali Ahmed. Hij zit er op zijn gemak bij. Hij heeft er zeker vertrouwen in. Er is wat te doen. Ja, je speelt niet tegen Frankrijk of Argentinië of Duitsland. Je speelt tegen Canada. Ook al is de kloof in of op de FIFA-ranking toch nog redelijk groot. Zuid-Afrika is een beetje gestegen, is nu 54. Canada is een beetje gezakt, is 32. Dus het is niet dat er een reuze grote kloof gaapt tussen die twee. Maar de verwachting is natuurlijk wel dat Canada het initiatief gaat nemen, gaat aanvallen. Dat is hun spel, dat zit in hun DNA. En ook tegen Zuid-Korea. Dat Zuid-Afrika uiteindelijk maar 32% balbezit. Maar wel een veel hogere expected goals dus. Want ze hadden best wel veel kansen ook al in de eerste helft. We gaan zien wat het wordt. Historische wedstrijd. En voor Hugo Broos. En voor Zuid-Afrika. En voor Canada. Enzovoort. De ene gaat naar huis. Dat is vanaf nu het boeiende aan het wereldkampioenschap voetbal. Dat nu echt begint, zou je kunnen zeggen. En de andere mag dromen van een... Enfin, niet dromen is er dan als je het voor elkaar krijgt. Een achtste finale. Dat is in Houston. Geef ik al even mee tegen de winnaar van Nederland tegen Marokko.
Ook dus geen vijfmansdefensie waarmee Zuid-Afrika en Hugo Broos nog uitpakte in de openingswedstrijd in Mexico. En hij vond het een zeer goede les. Het was een ervaring wat ze daar allemaal hebben meegemaakt. Maar hij heeft wel degelijk zijn goede voetballers opgesteld. Zoals die daar nu net met het nummer 7. Oswin Napolis. Vind ik gevaardige dribbelaar. Snelle jongen op de linkerkant. En ook de kroonprins van het Zuid-Afrikaanse voetbal. Zoals hij wellicht met enige vorm voor overdrijving wordt genoemd. Rile Bohile Mokofeng. Klein van stuk. Maar vaardige voetjes. Straks in beeld. Met het nummer 10 daar wandelt hij. In de buurt van Eustachio. Hij is weer helemaal terug natuurlijk. Sid Hole. Ongelukkige rode kaart tegen Mexico. Wat mee de ondergang inluidde. Maar sterke wedstrijd tegen Zuid-Korea. Müller van de bal gezet eventjes door Mokofeng. Maar aanval gaat voort over de linkerkant. Met de poging om zich door te zetten, maar het lukt niet. Nog altijd geen Alfonso Davies overigens. Die zat op de persconferentie. En dus dacht iedereen, hij zal aan de wedstrijd beginnen. Hij verbaasde zich daar zelf over dat iemand dat in de mond nam. Dat werd dan gezien als een rookgordijn, maar het is nog altijd Luria die op de linkerkant speelt en met deze Müller voor hem. Mukau die weg probeert te werken en daar was al de goede press zoals Jesse Marge wil van deze Liam Müller. Speelt bij Hull City en is een vinnige man. Bij de jeugd van Liverpool is hij ooit aanbeland via Fulham. Vooral geleend aan Schotse clubs en het bij Liverpool niet gemaakt. Maar bij Hull City, laten we zeggen, zo twee derde van de tijd toch in de basis. Daar is hij weer. En daar is dus Bombito. Niet alleen snelheid, niet alleen de pressing organiseren, zei de coach. Dit was een inspeelpaas die risicovol was. En dus kan Napolis zijn eerste keer proberen tegenstoten, maar dat komt er niet van. Maar hij zei ook, Bombito, leiderschap, persoonlijkheid. Je voelde het al op training. Dat de spelers een boost gaf dat hij er weer bij is. Want hij heeft twee wedstrijden gespeeld. Scheenbeenbreuk opgelopen. Speelt bij Nice. En heeft dus helemaal niet gevoetbald. Twee keer met de nationale ploeg. De voorbije pakweg 10 man. Of 8. Spelbeeld zoals dat voorspeld werd met Canada dat het initiatief neemt. Vindt Zuid-Afrika niet het grootste probleem vanuit de underdog rol. Spelers kregen ook heel veel beelden door van de geweldige festiviteiten in Zuid-Afrika. Ook al was het daar midden in de nacht na het einde van de wedstrijd tegen Zuid-Korea. Overal kwamen mensen op straat, reden ze door de straten. Bij de kwalificatie van de Bafana Bafana. Buchan. Opgehouden. Nou, zet zich nog een keer door, maar heeft nu een overtreding gemaakt op Aubrey Modiba. Ik kan beter, zegt hij zelf en daar heeft hij gelijk in. De wedstrijd tegen Qatar was wel een heel goeie. Daarna was het toch weer een stukje minder. Wordt veel verwacht van hem natuurlijk, dat hij de lijn doortrekt van zijn goede seizoen bij Villarreal. Hier is Modi. Ze komen graag, de twee backs van Zuid-Afrika, als het kan. Mudau en Modiba. Goeie inspeelpaas, maar Eustachio er even tussen. Opgepikt wel door Maseko. En een bal naar de linkerkant hier. Apollis, Johnston net nog de kruin. Dit zijn de momenten waarop Canada moet uitkijken. De momenten waarop Zuid-Afrika gevaarlijk kan zijn. Met de goede voetballers er nu bij. Dat was zeker in de wedstrijd tegen Mexico. Iets minder mate tegen Tsjechië. Daar hadden ze wel al wat kansen, maar dat was daar wel het probleem. Natuurlijk aan de bal was het dramatisch. Oei, niet te lang. Aarzelen toch niet. Ook om. Net op tijd nog voor de neus van Jonathan David. Sid Hole combineren met Maseko. Moedau, ja, een beetje veel hooi op de vork. Eustachio tegenkomen, weer opgeruimd horen. Ocon, en daar kan Makopa gaan. Maar dat is niet de technisch meest verfijnde, had een beetje moeite. Hier is Mokofeng, de bal vrijmaken, maar schieten lukt voorlopig niet. Dan Mokoena, en dat is dan toch de eerste bal tussen de palen voor Zuid-Afrika.
En een half overtuigende redding van Crepeau, zou je kunnen zeggen. En Mokasi, die misschien een beetje te veel vertrouwen heeft. Die geweldige verdediger van de Chicago Fire. Groot talent, grote toekomst. Ingo Broos wil dat hij graag snel naar Europa verhuist om meer uitgedaagd te worden. Hij herhaalde het gisteren nog een keer op de persconferentie. Te gemakkelijk gekozen in januari van dit jaar. Chicago Fire, dat is beneden zijn niveau, zegt Hugo Broos. We zitten bij Miller. De voorzet komt. Opgeruimd door Ocon. Schot van afstand Eustachio, maar de controle over de bal was er toch niet helemaal. Erik kennen destijds met Porto in de Champions League tegen Club Brugge. Hier de bal van Mokoena, maar geen gevaarlijke. En dan is het toch maar een halfslachtige redding, eerlijk gezegd, van Crepeau. Misschien heeft hij toch nog een beetje te lijden onder die, ja, flater moeten we toch zeggen. De tweede goal van de Zwitsers Manzambi. Dat is ook maar zijn enige foutje, voor alle duidelijkheid. Mooie verre bal van Mokasi. Heeft hij ook in dat linkerbeen. En dan weer Cornelius. Hij dus mogen blijven staan. De Fougerol er plaats moeten ruimen voor deze Bombito. En Krippel probeert Buchanan te lanceren. Communicatie is een beetje stroef, zou ik zeggen, tussen Bokassi en Modiba. En Buchanan stevig opzitten op Bokassi. Ja, Modiba had gewoon zelf de bal moeten nemen. Kijk eens wat een bovenbenen bij die Bekezeli Mokasi. Opgejaagd. Dus ook om voetballen met Ronwin Williams. We weten dat hij daar geen problemen mee heeft. Het is geen kwaaie lange bal. Maar Bombito die er bovenuit klimt. Buchanan. Ja, goede bal. Tot bij Oluwase. Miller heeft er wat moeite mee. Links komt Leria. Leria met een goede versnelling. En net nog de glijdende tackle. Die nodig was van de doelpuntenmaker van tegen Zuid-Korea, Maseko. Want Mugao gepasseerd. En het lange been stond er nog wel met veel in het centrum ook. Met Bokassi. Nou, de versnelling van Leria was prima. Eerste corner voor de Canadezen. Met dus Stefan Eustachio. Daar komt hij nergens naartoe. Ja, Buchanan laat zich wel gelden, moet ik zeggen. Nog een keer een beukje gegeven. Ja. Ik weet niet of hier nu de overtreding is gefloten in tweede instantie, wel degelijk. Maar ook Buchanan die daar ook kon nog eens even onder druk zetten. Ja, goede timing van Makhopa. Daar Maseko met de Makhopa. Naar verluidt in staat tot de meest prachtige doelpunten. Maar ook de meest hilarische missers. Hugo Broos rekent op een 2. Apollis, goede bal. Snel gevoetbald. Daar is Makofeng. Hier is Modiba. Maar geen voorzet, dus weer voetballen met Makofeng. Buchanan er weer tussen. Hij is vederlicht. En piepklein, dus makkelijk opzij te zetten. Tussen al die grote beren daar op het veld. En Buchanan is niet noodzakelijk een grote beer, maar toch. 1,66 meter is hij. Een van de allerkleinste. Al niet, zie je al niet de allerkleinste van het WK is. Miller met diepgang. Maar moet de Ouwe is ook snel. Op de bal getackeld. Risicovol, maar correct.
En ook al in de voeten van Bombito. Die is hem kwijt, Mokofeng, maar ook ingeleverd. Dat viel dan even mee. En dit is een overtreding, denk ik, van Makgopa. Nee, van Maseko, pardon. Niet gefloten, dus voortvoetballen. Er zit wel tempo in de openingsfase. Prima zo. Geen afwachtend rondgetik. En dat zijn dan vooral de Canadezen natuurlijk die meteen maar naar voren zijn getrokken. Maar vooralsnog in het begin van de wedstrijd geen grote problemen voor het Zuid-Afrika van Hugo Broos. 74 jaar en 77 dagen. De alleroudste bondscoach ooit in de knock-outfase van een WK. Op een WK werd hij de baard afgedaan door Dick Advocaat natuurlijk. En ook eerst nog door zijn Tsjechische collega Kubek. Maar die zijn al naar huis. Hij is er nog. Dus ook een recordje voor Hugo Broos. Stadion overigens weer helemaal volgelopen. Blijft toch indrukwekkend hoeveel volk er komt kijken. Nauwelijks lege zitjes. Johnston trekt zich op gang. Vindt hier Aloyesi. En nog net naar binnen geknepen. Goed hoor van Moudou. En overtreding van Luria.

Correa, die daar even laag komt mee voetballen met Ime Okon. En ze rennen wel, maar heel efficiënt lijkt de pressing mij niet te zijn. Een goede lange bollen kunnen ze wel versturen. Apollis voetbalt met Mokofeng, duwt hem een beetje ver. Samenspel Mokofeng, dat gaat geweldig snel. Daar is Makropa, Mokofeng nog erbij. Dat is de technische vaardigheid. Sithole, dat is iets minder vlot aan de bal. Mooi beweging van Modiba. Hakje van Mokofeng. En uiteindelijk kon Apollis er niet bij. Maar er zit muziek in als ze aan de bal hoger in het veld komen, Zuid-Afrika. Modiba weer. Nee, deze geeft hij nu buiten bereik van Mokofeng. Misschien een keer counter. Canada met veel ruimte voor Miller. Olawayes is mee, maar Miller gaat zelf trappen, denk ik. Nee, hij kapt. En uitstekend teruggekeerd. En of er geen felicitatie afkomt van Mokasi. Hij had kunnen trappen, maar dat deed hij niet. En zwaar achter het steunbeen Mokasi die bal wegzette. En er was blijkbaar dan iets verkeerd, want de vrije trap, denk ik. Wat krijgen we nu? Vrije trap inderdaad voor Zuid-Afrika. Ik ga geen vrije trap, maar geen kort. Dat is uiteindelijk wat is aangegeven. Ronwen Williams. Mocht het ooit tot strafschoppen komen, hebben zij natuurlijk wel een formidabele specialist tussen de palen, de Zuid-Afrikaan. Nou ja, goede timing weer van Makropa. Zijn gestalte heeft hij weer mee natuurlijk. Net geen 1,90 meter. Goed, de man die hij moet bekampen. Cornelius doet daar niet te veel voor rond. Hier Saliba. Geen kwaaie bal, maar toch te zacht ingespeeld. En niet gedecideerd tussengekomen door Bokasi. Oluwayesi, Jonathan David, te veel tijd nodig. En Sithole, denk ik, die er tussen kwam, inderdaad. Durfde het niet aan of zag het niet zitten. Om hem meteen over te nemen. Het goede blok, correct van Sithole. Belangrijk voor Hugo Broos op dat middenveld. De man van Tondela. De brute kracht die hier en daar ligt de brigade wat compenseert. Tweede corner voor Canada. Andere kant nu met Eustachio. De dekking gelopen door David, maar er is denk ik gefloten of is het gewoon een doeltrap. Wat zegt hij nu? Hij wijst. Ze vielen met z'n velen. Even wachten of er niet een of ander foutje is bespeurd, maar nee, toch maar voortvoetballen, zegt Pinheiro. Drie goals tegen Qatar, maar tegen Zwitserland lukt het niet. Voorlopig blijft Promise David nog altijd op de bank. Veel tijd om in te vallen. Eventueel verlengingen natuurlijk ook. Saliba in het duel. Ingooi voor Canada. Het zou zeker tijd voor een eerste moment van grote opwinding. Even nog een andere bal op het veld, maar dat geeft Johnson de gelegenheid om snel in te gooien. En Bokasi naar voren. Nou ja. Nasiko die toch nog zijn voeten tegenzet.
Het balbezit uiteraard voor Canada. 52 tegen 40. En dan de rest in het midden. Saliba, combinatie is goed. En daar weer Maseko, die ook gedisciplineerd zijn werk doet. En een goede bal speelt naar het centrum. Sithole verlicht het spel. Richting Modiba. Een soort schijnbeweging misschien wel, waar Johnston wat gretig in kwam.

Ocon weer. Zijn broer is bekender misschien wel. Deel van het team dat brons haalde in de 4x400 meter. Houdini. Op de wereldkampioenschappen van vorig jaar. En zelf een wereldkampioen bij de jeugd ook. Mokko Wijn, als hij zoveel tijd krijgt, kan hij nog altijd voetballen natuurlijk. Bal is buiten geweest. Te ver. Ja, nog even wel Modiba erbij. Een bekende naam uit ons voetbal natuurlijk. Mokoena, de zoon van Aaron. Dik 20 jaar geleden bij Racing Genk voetbalde, een jaar of twee. En aanvoerder was van Zuid-Afrika op het WK in eigen land. En kijk, 16 jaar later staat de zoon. Ondertussen ook al 29 op het veld. Nee. Gombito is niet zijn eerste matige inspeelpaas. En de bal vooruit ook weer geen goeie van Sid Holley dan. Zo zitten we toch in een periode met wat minder animo. Start was best oké, eerste 10 minuten. Ja, het hakje van Miller. Ik weet niet of het bedoeld was voor Lloria, maar die was er in elk geval niet. Dus via Mudo en Ocon zitten we weer bij Williams. Saliba gaat daar wat druk zetten. Loisey doet dat. Met Mudo. Dat is een overtreding. Ja, zeker en vast. Want Loisey, denk ik, naar fors getorpedeerd. Dat schijnt Jessica Alba te zijn met Danny Ramirez. Zag ik op het grote scherm een tijdje geleden. Terwijl dit een stevige fout is. Voorlopig nog geen gele kaart uitgedeeld. Misschien op een standaard situatie. Bij de tweede corner was er toch al wat vrijheid voor Jonathan David. Het is wel degelijk Eustachio die hem gaat brengen. Daar zijn ze met z'n tweeën. En Cornelius schampt hem met het achterhoofd. Reuze kans Canada. Tja. Een slap kopballetje in de handen van Williams. Maar dit had veel beter gemoeten. En daar stonden ze toch nog niet op te letten bij Zuid-Afrika. Daar gaat Maseko. Maseko gaat zijn linker zoeken. Maar vindt hem niet. Voorlopig niet. Hij is in balbezit gebleven. Mokoena nog een keer trappen. Goed afgeblokt. Stekio. Wat een moment voor Cornelius om te scoren. Maar half gemist, kan je toch zeggen. Okofeng met Modiba. Ja, dat is een duidelijke overtreding van David. Voilà, we zijn al aan de hydration break toe. Het publiek gaat van altijd in elk stadion geweldig tekeer. Zij hebben er in elk geval geen nood en geen boodschap aan. Aan deze onderbreking bij zeer, zeer milde temperaturen. De start was nog best oké. Er zat veel tempo in. Minuutje of 10 zo. Daarna was het een stuk minder. En het spelbeeld al gezegd zoals dat werd verwacht en aangekondigd. Canada met het initiatief. En toch een beetje druk vooruit. Echt indrukwekkend is dat nog niet. En de Zuid-Afrikanen
voetballen daar wat mij betreft redelijk goed onderuit. Af en toe met een lange bal. Die Bokassi hier wel in het been heeft. En één grote kans. Maar misschien wel twee. Want David op die corner was ook wel redelijk vrij om te besluiten. Na de scrimmage. Die er vooraf, aan vooraf gegaan was. Maar vooral Cornelius. Ik heb geen vlagsignaal gezien. Maar ik zie hier in dit nogthans grote stadion de lijnrechter niet staan. Hier kan ik het misschien wel kunnen zien of hij vlagt. Nee, denk het niet. Kopt hem bij wijze van spreken netjes terug in de handen van Williams. Hij beseft dat dit een moment was om het open te breken. En hij nog meer natuurlijk. Eén goaltje ooit. Derek Cornelius van Marseille. Maar heeft dit jaar bij de Rangers gespeeld. Enfin, het is te zeggen een jaartje uitgeleend. Maar half november of begin november alweer buiten strijd hier. De man met de korte haren. Tot het einde van het seizoen met een blessure. Het is een van die vele transfers die Marseille doet. Die kopen maar en kopen en lenen dan weer uit. Hij heeft al in 7 Londen zowaar gevoetbald. Behalve dat ene moment op de standaard situatie gaat Hugo Broos niet ontevreden zijn, denk ik. Met het eerste kwart van de wedstrijd. Daar nog eens dat enorme scherm. Onder het enorme dak waar we hier zitten. Dat reuze groot is. Dat eigenlijk los gekoppeld is van de constructie van de tribunes. Dat heeft te maken met de aardbevingen die hier af en toe wel een keer voorkomen. Dus het mag best schudden. Dan kan het dak los bewegen of blijven staan van de constructie eronder. Is onvoorstelbaar. Niet moeilijk dat het een 1,5 miljard heeft gekost. Terwijl er in principe 2,5 miljard voorzien was. Maar oké, iets duurder dus. De eigenaar van de LA Rams, Stan Kroenke, die ook eigenaar is van Arsenal, kon dat nog wel gefinancierd krijgen. Maakt deel uit van een heel groot parkproject hier, zou je kunnen zeggen. Hollywood Park Project. Het is de moeite. Ook alweer met Williams en Bokassi. Lange ballen zoeken. Richting Apollis was het deze keer. Maar die missen wel meestal nog een beetje zuiverheid. Dus Cornelius dan met Lurie. Opgejaagd. Maar hij gaat er wel voorbij door Maseko. David die de buitenkant zoekt bij Miller. Met wat haken en ogen hangt deze aanval aan elkaar. En weer Bombito. Stakio. Misschien een randje buitenspel, denk ik, maar nee. Nogal furieus. Nu is hij al een tijdje uit beeld verdwenen. Ja, Saliba dacht zijn lichaam te gebruiken, zijn kont te zetten. En dat lukte maar half. Apollis bal kwijt tegenover Saliba. Die dan weer tegenover de stevige Sithole. Mokoena met Ocon. Dat is wel een goede bal binnendoor. En daar is Mokofeng. Maar ja, hij liep ook al buiten spel. Mak Gopa en de paas van Mokofeng was ook ver buiten zijn bereik. Modiba even aangeslagen. Nee, het is niet Modiba, het is Apollis, pardon. En een lange bal, David, maar nee. Goed verdedigend werk. Van Ocon.
Polis had hem kunnen trappen richting Maseko, want die had de lopenactie gemaakt naar binnen. Zo staan we helemaal stil met deze wedstrijd, geparkeerd. Als Canada niet komt jagen, dan neemt Zuid-Afrika rustig de tijd. En ze willen het dan toch ook niet te heftig doen. En dat vindt het Amerikaanse publiek helemaal niets. Luistert u maar hoe de afkeur van de tribunes begint te rollen. Ja, anders kunnen we meteen strafschoppen trappen, dat kan ook. Het publiek gaat allemaal meer tekeer. Een soort padstelling, zeg maar. Een stilleven was deze wedstrijd even geworden. Een rumoerig stilleven wel. Goeie bal is dit wel van Mokoena. Met Mokofek. En de voorzet is er een voor Crepo. Akhopa. En ook Sithole niet echt in de buurt. Van de bal dan. Bombito, een beetje verrast. Ik heb toch de indruk dat het allemaal nogal stroef is aan de bal. Hij die toch ook voor de relance moet zorgen met zijn goede techniek. Cornelius zoekt Milder. Maar dus een helft gespeeld tegen Qatar. En daarvoor nog een keer een klein half uur zo tegen Oezbekistan, Bombito, in de aanloop naar het WK. Ingooi Lori. Eustachio. Loria zoekt wat ruimte bij Bombito. Met Johnston. David heeft helemaal uitgezakt naar de rechterkant hier. Luasei is dan voorin gebleven. Met Eustachio. Opschuiven Bombito. Ah, goed vooruit verdedigd. Door Ocon. Maar aan de bal mag het wel weer wat meer zijn voor Zuid-Afrika. Al hebben ze natuurlijk niet te veel. Johnston met Buchanan. Dat is een mooi tikje, maar David die wegleidt, maakt zich nog wel sterk. Balletje richting Oluwaseyi. Nee, nee, nee. Saliba in de voeten gewoon van Moudaw. Sithole, die kopt. Dat doet Cornelius ook in duel met Makhopa. En Miller wil wel gaan rennen, maar Maseko is alweer ter plekke. Daar zal Hugo Broos zeker tevreden over zijn, over de discipline van zijn troepen. Behalve dan dat ene moment bij de corner. Mooi van Buchanan. Meegeven met Johnston. Goeie tackle. Uitstekende. Van Napolis. Is af en toe wel een werkpuntje. Zo vertelde Hugo Broos bij deze Napolis. Dat is dat doen wat hij nu wel uitstekend deed. Dit was mooi. Even heupwiegen van Buchanan. En dus de vaardige wingeros weer Napolis van Orlando Pirates. Met een goede tackle. Moet er maar een keer richting Maseko. Maar te veel lange ballen komen uiteindelijk toch niet aan. Stila. In het begin was dat iets beter, nu veel verloren. Saliba weer met balverlies. Sithole
laat zich opjagen door Buchanan. Ah, ze hebben wel best vertrouwen aan de bal. Mukwena, oh, in de voeten van Saliba. Hier kan het misschien gaan gebeuren. Buchanan aan de rechterkant, Saliba. Müller, Oluwase, die trapt. Slecht uitgespeeld is dit. Simpele vangbal voor Rondell Williams. Maar Saliba had veel te veel tijd nodig. Had hem meteen rechts kunnen meegeven, denk ik. En een van de allerbeste voetballers in het elftal van Hugo Broos geeft die Pardoes verloren. Mokofeng nu, goede bal. Maseko kan hij zijn linker vinden, maar Laria is ook snel natuurlijk. Even wegglijden. Twee man op de huid, Cornelius er ook bij. En geen steun voorlopig, drie man zelfs. En hij forceert wel nog een corner. Ja, dat was ook het maximale dat hij er kon uithalen. En uiteindelijk Müller er ook nog bovenop. Hier al even weggegleden.

Geen moeilijkheden voor Williams bij de bal van Aluwase. Corner voor Zuid-Afrika. De eerste in de wedstrijd. Nee, verder naast. Ik denk dat het ook een was die kopte. Stilaan breekt de zon ook door boven LA. Het, thuis misschien niet zo, maar dat zien we hier aan het dak. Dat licht doorlatend is. Nou, we zijn al 35 minuten ver en we hebben eigenlijk nauwelijks wat gehad in deze openingswedstrijd van de knock-out fase. Eustachio stevig verdedigen op Oluwase. Dat deed hij prima ook om. Sid Hole met een bal achteruit. Mudo, Mokoena. Nee, weer een fouten van Mokoena. Hij kan het zelf herstellen. Dat is wel een goede bal. Paul is met de diepgang. Makopa wacht voor de goal. Vindt hem? Nee. Uiteindelijk raakt hij toch niet voorbij. Bombito. Maar hij was zelf ook al een beetje uit evenwicht, zoals u kan zien. En het is geen corner, heeft de VAR intussen ontdekt.

lang geleden ooit een keer een oefenwedstrijd tegen elkaar gespeeld. Voorts zijn ze elkaar nog niet tegen het lijf gelopen. Dat is in 2007 in Durban. 2-0 voor Zuid-Afrika. Oefenwedstrijd dus. Toch een beetje onder druk. Jesse March. Voor, ja, de aanpak misschien wel. Van die wedstrijd tegen Zwitserland. Niet dat hij veel kritiek kreeg, maar hier en daar een voorzichtig vraagje bij. Wat ik al heb aangegeven, de keuze om je stekje toch niet op te stellen. En waar blijft Davis? Maar ook vandaag nog geen basisplaats. Dus toch allemaal een beetje pokeren met de captain. Lurie, ja, even in het centrum. Müller. Met Maseko. Nou ja, die doet het uitstekend. Vinnig verdedigen. Saliba opgejaagd door Mokofeng. Ja, dat is met lef uitgevoetbald ook. Ronwen Williams die daar even wat krijtlijnen mee wegschopte. Dat deed Mokowena in eerste instantie goed, maar die heeft toch net iets te veel balverlies. Tikje van Oluwaseyi was mooi. Maar wedstrijd leidt ook onder te veel slordigheden aan de twee kanten. Nu een kijken naar Modiba. Eens kijken, ja. Aardigheidje dat toch niet lukt. Oesh. Sithole, wat doet hij nu? Die geeft nog een flinke tik op het achterhoofd. Van Saliba. Kijk. En dit dus de cool van Okon. Nigeriaanse vader heeft hij. Voetbal bij Hannover 96.

kunnen weer voetballen. En we zitten al dicht tegen de laatste 5 minuten aan. Nee. Ook het uitvoetballen bij Bombito laat toch te wensen over. Kon het nu zelf nog wel corrigeren. Oluwase tegen de grond en die krijgt nu wel de vrije trap. Dus hier zit nog wat in voor Canada. Terecht gefloten Bokasi die de bal niet raakte. Eustachio mag opnieuw de koppers uitzoeken. Zoals daar straks.

kijken voor Zuid-Afrika. Daar komt hij. Maar niemand die echt gevaarlijk kan kopen. Ik denk dat het misschien weer Cornelius was die er zijn hoofd tegenzette. Nee, uiteindelijk toch. Oliver Wassey die in beeld genomen werd terecht. En applaus van de coach. Ik gaf een interview aan Parimatch een paar maanden geleden waar hij het had over de Amerikaanse cultuur. En waar hij zei, Amerikanen als je die tegenkomt praten toch vooral over zichzelf. En leggen uit hoe goed ze wil zijn in wat ze zelf doen. Terwijl Canadezen oprecht geïnteresseerd zijn in de anderen. Dat viel nogal slecht bij de Amerikanen. Iedereen tegen de grond, maar geen overtreding. Mokoffing en Maseko. Hij zei overigens ook dat Amerikaanse voetballers moeten aangespoord worden om het volkslied te zingen. Terwijl Canadezen dat uit zichzelf en uit volle borst doen. Ik kan me zich voorstellen dat, voorstellen dat dat ook al slecht viel bij de Amerikaanse voetballers. Die toch ook een zeker patriotisme in zich hebben en strijden voor het vaderland. Dat zien we toch ook wanneer ze voetballen hier, de Verenigde Staten. Miller draait goed weg. Eustachio half in balbezit, dacht ik. Maar het is Johnston die overneemt. Komt daar dan weer even Mokoffing tegen. Daar is ineens Johnston. En hij legt hem nog wel opzij. Maar hij wordt in het centrum opgeruimd door Bukazi. Even een versnellingje nog en nog een corner voor Canada. Eén keer hebben ze hem gevonden met die corner van Eustachio, Jonathan David.

Piero ziet dat er te veel getrokken en geduwd wordt. Dus even kijken maar. Stekio, Ronwen Williams niet en op de lijn gekeerd die kopbal. En nu binnen geduwd of niet, Cornelis Buchanan niet, Williams ertussen. En opgeruimd, dichterbij. En nu een overtreding in het voordeel van Zuid-Afrika, daar was het nog bijna. Maar ik denk wel dat er toch een overtreding was op Williams of niet. We gaan eens kijken. Oh, niet te veel denk ik, uiteindelijk. En Bombito zag zijn kobbel van de lijn gekeerd. Daarna Buchanan nog. Modiba reddende engel. En daar Williams er goed tussen. De twee centrale verdedigers samen in de lucht. Zuid-Afrika ontsnapt eraan. Zo heeft Canada toch, laten we zeggen, een moment of drie gehad. Twee keer heel dicht bij een doelpunt. Nu was het geen misser, dat straks van Cornelius wel. Dubbele poging nu. Bombito en Buchanan. Maar straks Cornelius. David eigenlijk ook naar de corner. Dus dat zijn er toch al vier. Tegenover eigenlijk helemaal niets voor Zuid-Afrika. Miller met de versnelling. Meegeven hier met Luria. Oh, een penalty of niet? Hij zegt voorlopig nee. Ik meende daar een zeer ongelukkige tussenkomst te zien van Wiosek Moudal. Zelf heeft Pinheiro niets opgemerkt. Maar Luria. Maar goed, we zitten hier heel ver. Misschien heb ik dat verkeerd gezien. Hij komt een keer kijken. Maar nee, nee, hij gaat er zelf achteraan hangen. Dus geen strafschop. Kan wel pijn doen. Raakt ook even de bal en daarna het contact is. Luria die er zelf zijn benen tussen steekt. Kijkt al een beetje hoopvol. Maar het is tijd dat de rust eraan komt voor Zuid-Afrika. Want het slot is toch best lastig. Het zijn overigens alleen maar de 3 minuten hydration break. Die eraan toegevoegd worden. Nee, nee, niet zegt hij. Zo is het juist ook. Maar de conclusie is wel dat ook Zuid-Afrika, wat ze in de eerste 10 minuten vond ik best nog deden, beter moet voetballen.

0: Dat is mooi van Saliba, Lassier, Buchanan. Maar ze zijn eerder bij de bal, Ocon met name. En Williams weer met Ocon. Ja, het publiek heeft er meer dan genoeg van dat getreuzel van Zuid-Afrika. Hij laat zeer duidelijk zijn afkeer blijken. Veel mensen zijn ook al eten en drinken gaan zoeken. Johnson kopt, Eustachio. David probeert daar Olowassei te lanceren. Op zoek naar een momentje. Maar dat is geen overtreding. En Mudo die niet meteen wil wegtroppen. Maar dat gaat Ocon inderdaad nu wel doen. Zo komt die bal gauw terug natuurlijk. Johnson wint het luchtduel. Ocon kopt weer. Overtreding inderdaad van Olowassei. En daarmee is de toegevoegde tijd volgemaakt. Pinheiro heeft ook al op zijn klok gekeken. Gaat even kijken of Moedau voort kan. Dat zal wel geen probleem zijn. Voilà, inderdaad. Het einde van de eerste helft. Het was een zeer teleurstellende potvoetbal. En March komt nog eens kijken, maar zou beter naar binnen gaan. Er is niets om zich over druk te maken. En kijk, Bombito gaat gewoon tegen zijn trainer zeggen, denk ik. Ga rustig naar binnen. Ook een van de assistenten zegt, wandel maar gerust naar binnen. Ah nee, het was een teleurstelling. Canada heeft het wel de hele tijd geprobeerd. Zuid-Afrika wacht af en is een paar keer redelijk ontsnapt, zou je kunnen zeggen, bij een paar momenten in de grote rechthoek van Zuid-Afrika. Maar voorlopig zit Hugo Broos wel nog altijd op koers richting de achtste finale. 0-0 bij de rust van LA weer naar Brussel.
1: Ja, hier zijn we dan. Voilà, er wordt druk overlegd. We zijn de show begonnen met te zeggen of te vertellen dat er een sprookje misschien geschreven kan worden. Je weet dat een sprookje traditioneel een begin, een moeilijk midden en een happy ending heeft. Wel, u mag 3 keer raden naar welk stuk u net gekeken heeft. Tot zo, mensen.
2: We krijgen een vrije trap.

0: deze Ronde van Frankrijk om in te kaderen voor onze landgenoten. Fenomenaal.
1: Kijk zaterdag naar de Grand Départ van de Tour de France bij Sporza en op VRT1.
2: Zelfs voor Zeemeer Zakenman is er een telenet op maat.

0: Nog niet panikeren, mensen. Een sprookje krijgt normaal gezien altijd een happy ending, dus we gaan er nog altijd vanuit. Dan toch maar snel naar de samenvatting van de hoogtepunten van de eerste helft met beelden van Hugo Broos. Hugo Broos is één keer op het puntje van zijn stoel gaan zitten in de eerste helft, maar dat bleek dan toch gewoon vals alarm te zijn. Terug achteruit, want er kwam niks van. En voor het overige was het reikhalzend uitkijken naar kansen. Ook Hugo keek reikhalzend uit, maar ze kwamen er niet. Tot dan helemaal op het einde natuurlijk, dan kwam er wel nog een grote kans. En dat is eigenlijk het enige wat we in een hele eerste helft gezien hebben aan kansen. Dit deed de hartslag heel even de hoogte ingaan. Tot 2-3 keer toe en we hebben een spits in ons midden, enfin toch een ex-spits in ons midden. Kunde of knoeien, Wesley?
1: Vooral knoeien. Cornelius, het was eigenlijk heel goed gedaan, een goede kopbal van de lijn gered, maar dan komt die bal in tweede instantie bij Cornelius en die trapt gewoon naast die bal, zeg, een 2 meter van de goal. Oké, je kan hem raken en in een moeilijkheidsgraad dat je hem overtrapt, maar dat je hem volledig niet raakt. Ja, dat zie je toch niet zo vaak. Ja,
2: ik wil tegen de bal bij Buchanan kwam, was het wel goed gekipt van Williams. Die er kort op kwam en goed in blok ging, dat was goed. Maar daarvoor, Cornelius was duidelijk geen spits, maar een verdediger.
0: Ja, ik wil van de gelegenheid even gebruik maken om onze nieuwe analist Luca in de bloemetjes te zetten. Die heeft vooraf gesproken van waarschijnlijk een chaotische wedstrijd. Mm-hmm. Het is er helemaal uitgekomen. Ik heb de woorden georganiseerde chaos opgeschreven, Luca.
3: Ja, klopt. De eerste 20 minuten waren vooral heel chaotisch, vond ik. Veel slordige passes. Hier zien we ook een bal diep waar dat dan... Ja, fout of geen fout, dat zien we niet van hier. Maar dat je hier ook ziet, een lange bal, geen al te hoge kwaliteit. Hier mensen die uitglijden en dan zie je langs beide kanten gewoon...
0: Doet dat ook pijn aan jouw ogen? Aan die van mij alleszins wel.
3: Ja, toch wel. Op een WK hoop je toch wel iets meer kwaliteit aan de bal te zien. Hier zie je ook gewoon een fantasietje die dat er totaal niet uitkomt. En zo zijn er wel een paar geweest deze wedstrijd.
0: Ja, het straffen is, we hebben eigenlijk niet zoveel moeite moeten doen om naar dit soort fases te zoeken.
2: Nee, we hebben meer moeite gedaan om die kans die we zo net getoond hebben te zoeken. Het was minuut 45 dat er echt pas gevaar kwam. En ja, het is alsof dat... ze beide niet echt durven aanvallen. Voornamelijk Zuid-Afrika, die toch heel afwachtend is. En die counters die komen ze totaal niet uit. Te slordig. En bij Canada is het voorin...
0: ook niet voldoende. Ook we gaan de goede moed niet verliezen natuurlijk. Wesley, ken jij mensen die besluiteloos zijn? Die geen keuze durven te maken?
1: Ik heb dat daar straks in de green room uitgelegd. Wat je eigenlijk moet doen als aanvaller zijnde. En bij Zuid-Afrika zien we heel vaak dat die in het laatste derde van het veld komen. Maar dat op een gegeven moment, zoals hier, diepe bal op Makhopa. En dan uiteindelijk denkt hij van ja, ik ga terugdraaien. En natuurlijk, als je de kans geeft aan Canada om dan zich terug goed samen te zetten. Dit was het enige schot, by the way, van Zuid-Afrika tussen de palen. Was niet zo moeilijk om te pakken. Maar dat zijn een paar hele goede acties, vind ik, van Zuid-Afrika. Goed voetballend. Maar dan uiteindelijk, als je dan in de laatste derde komt, hier denk je van gooi die bal. Uiteindelijk proberen ze het voetbal op te lossen. Het gaat niet goed, verdedigd van Buchanan. Lange bal, goede aanname. En van hier beginnen ze eigenlijk heel goed te voetballen. Dus het is niet dat Zuid-Afrika niet goed kan voetballen. Dit is geweldig gespeeld. Alleen kom je dan hier weer in een situatie terecht waar uiteindelijk niemand iets onderneemt om toch maar te proberen op die goal te trappen. En

0: Ja, het is zoeken, de fantastische schijnbeweging, hakje. Dit is allemaal geweldig, maar er komt geen enkel schot.
1: En dan wordt het moeilijk.
0: Ja, als je geen schot onderneemt of als je niet naar de goal trapt, dan ga je geen goals maken, kan je ook niet winnen natuurlijk.
1: Voilà.
0: Kun je dat even opschrijven, die online? Als je geen goals maakt, kan je niet winnen.
1: Die gaan we op het internet lanceren. We hebben een spits in ons midden, een ex-spits. We hebben een doelman in ons midden. We hebben twee doelman in ons midden.
2: Nee. Een ex-doelman.
1: Dan wil ik toch graag de mening van de doelman over die ene fase van Canada. Vrije trap, kopkans, maar vooral de keeper. De rol van de keeper, die wil ik wel van jou eens horen, Luca.
3: Ja, ik denk dat hij te lang twijfelt. Ik denk dat de game reading iets te langzaam was. Uiteindelijk net ook zei ik dat misschien zijn positie te laag was, maar die vond ik uiteindelijk nog meevallen. Maar het was geen heel strakke bal, waardoor dat je eigenlijk nog redelijk veel tijd hebt om na te denken. En ja, ik denk dat die keuze sneller gemaakt had moeten worden.
1: En Frank zei dat het heeft niks met lengte te maken.
2: Nee, dat is, je zegt vaak, of heel vaak wordt er gezegd, grote kippers die kunnen meer tussenkomen. Maar deze bal, die moet je aanvallen. Dus het gaat niet over lengte, het gaat hem over hoe mobiel je bent, hoe snel je bent, over hoe snel dat je beslist, de decision making. Daar gaat het over. En ik denk dat hij hier, Willems, in zijn hoofd op voorhand al gezegd had, ik stap terug. Want die bal wordt eigenlijk gekopt op ja, 1 meter van waar zijn beginpositie was. Dus als je daar de intentie hebt van, ik wil vooruit kippen, ja, dan is hij altijd eerder op die bal dan eender welke speler die moet inlopen van de 16
0: meter. Dan los je het probleem eigenlijk al op voorhand.
2: Ja, dus eigenlijk uit schrik van, ik wil niet de fout maken en je weet dat er heel veel mensen kunnen komen. En je, dus eigenlijk is het daar van, oké, goed, ik ga achteruit, maar deze bal was zo traag dat hij eigenlijk wel had kunnen komen.
1: Erik, kennen jullie Jared Rexheeler? Nee? Kennen jullie niet?
3: Nee.
1: Dat is helemaal niet erg, je gaat er nu kennis mee maken. Jared, very good evening. You're a Canadian, I suppose.
4: Yes.
1: Yes, that's true. But you're also a fan of Union Saint-Gilloise. Voilà. So I suppose you're hoping that Promise David will enter the game.
4: I think we're going to see a cameo by Promise David and Alphonso Davies in a few minutes, yeah.
1: Okay. You're sure of that?
4: Yeah.
1: Okay. How important is he for the team?
4: Hugely important. We need his intensity. He plays a bit like Romelu Lukaku. He's a battering ram. He's strong. He gives energy. And at this kind of game, we really need that for the last 20, 30 minutes.
1: Ja, best hebben ze hem nodig.
0: Ik had al voorspeld dat hij naast Jonathan David zou komen. Omdat ik net de mening deel met meneer. Hij brengt iets. Als je daar voorin zo iemand staan hebt die bal kan bijhouden en die voor onrust kan zorgen. Met zijn snelheid, niet vergeten, maar ook met zijn power. En een fantastische goal gemaakt tegen Zwitserland. Ja, dan, ik zou niet te lang twijfelen.
1: Jongens, we gaan even van Los Angeles naar Seattle verhuizen. Of van Brussel naar Seattle, waar de Rode Duivels nog altijd hun basiskamp hebben natuurlijk. En daar staat voor ons Tess Elst. Goedenavond Tess. Zijn ze er allemaal geweldig blij dat ze geen verre verplaatsing voor de boeg hebben?
5: Jawel Ruben, goedemiddag natuurlijk nog altijd van hieruit. Maar ja, de hele ploeg is blij, dat was het doel, hè, om hier te blijven. En dat is uiteindelijk dan toch nog gelukt om hier dat basiskamp te houden. We moeten niet verhuizen. Het voelde ook voor ons een klein beetje als thuiskomen toen we gisteren weer in ons vertrouwde hotel in Seattle kwamen. Het vertrouwde trainingscentrum. We kennen hier al iedereen, de veiligheidsagenten, de politie. Dus het zal voor de ploeg wel een klein beetje hetzelfde zijn. En zeker omdat Senegal ja, wel een verplaatsing gaat moeten maken. Die een basiskamp is in New Jersey. Dat is toch nog een 3 uur tijdverschil met Seattle. Dus zij zijn in het nadeel dat ze die reis wel moeten maken. Dat zou morgen gebeuren, zou Senegal naar deze regio afzakken. Dus het is wel een voordeel voor de Rode Duivels dat zij gewoon hier kunnen blijven.
1: Oké, ik weet niet of de bondscoach vandaag gesproken heeft met jou of met de pers in het algemeen. Hoe kijkt hij naar de wedstrijd tegen Senegal?
5: Nee, Rudy Garcia, die kunnen we enkel spreken de dag voor de wedstrijd en de dag van de wedstrijd zelf. Voor de rest ja, zien we hem niet alleen vanuit de verte als hij op het trainingsveld staat. Dat is toch nog een meter of 20, 30. Ik dacht, ja, ik kan eens roepen, Rudy, Senegal, qu'est-ce que vous en pensez? Maar ik dacht, dat is misschien toch wel een klein beetje onbeleefd. Dat heb ik maar niet gedaan, Ruben. Maar we hebben hier wel Vincent Manhart gesproken. Die begeeft zich wel regelmatig in de perszaal tussen de journalisten. En ja, die gaf ook wel toe, het is een stevige tegenstander. We gaan fitte spelers nodig hebben, dat benadrukt. Dus wat hij daar dan mee bedoelt, ja, sterke, fitte spelers, die gaan we moeten inzetten. En Zeno de Bast, die kwam ook praten, die gaf een interview, die gaf een persconferentie. En ook hij zei van, ja, het wordt moeilijk, maar als we 100% zijn, dan moeten we ze kunnen kloppen. En Zeno de Bast, die zei ook wel, want ik vroeg, ja, moeten we dat met dezelfde filosofie doen als tegen Nieuw-Zeeland? Moeten we toch voor dat aanvallende spel kiezen? En de Bast, die zei, ja, die wil dat we zo blijven spelen. Ik weet niet of hij het voor het zeggen heeft in de ploeg of toch eerder Rudy Garcia. Maar goed, dat is een beetje de vibe hier. Het is een moeilijke tegenstander, dat beseffen ze allemaal. Maar er is geloof in eigen kunnen, Ruben.
1: Oké, goed. We gaan erover doorbomen hier in de studio. We gaan het even over de Rode Duivels hebben. Er is nog een leuk beeld trouwens opgedoken van Rudy Garcia. In de dugout tijdens de wedstrijd. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Enthousiast een foto nemend van de eindstand op het scorebord. Ik weet niet of hij nu nog altijd zo enthousiast is met de tegenstander, met Senegal. Zijn jullie er enthousiast over, jongens?
0: On est premier, ja. Zijn hem dat? Oké. Okay. Ja, maar ja, goed. Uiteindelijk waren er nog wat kanshebbers. Het moment dat de wedstrijd gedaan was, denk ik, dat er nog een paar landen...
1: Ja, maar nu is het Senegal, hè?
0: Ja, maar... Ja, Ruben... Vincent Manhart heeft gelijk. Iedereen gaat echt op zijn best moeten zijn en fysiek in orde moeten zijn. Als je de wedstrijd van Senegal hebt gezien...
1: Ik heb
0: niet onderschatten.
1: Ook gezien, onder andere. Dus het is absoluut een stevige tegenstander. Wat denk jij, Luca? België-Senegal?
3: Ja, inderdaad. Een fysiek heel zware wedstrijd.
1: Een uitputtingsslag.
3: Daar kunnen we zeker
2: aan
3: zijn.
2: En dan denk ik al direct aan het middenveld dat zoveel besproken is. Wie gaat er dan de fysieke kracht brengen? Ja, dan gaat Onana terug in die ploeg komen. En dat gaat dan ten koste van voetballend vermogen. Maar goed, Onana kan
1: ook omdat je dan achteraf het verwijt niet wil maken als coach van... Ja, ik heb te weinig power of zo in dat middenveld.
2: Ja, ik denk dat... We mogen ook niet onderschatten. Onana is ook gewoon een goede voetballer. Als hij een goede dag heeft, kan hij ook goed voetballen. Alleen, ja, Hans van Aken is balvaster. En natuurlijk, als je over powered wordt op het middenveld, kan je ook niet aan voetballen toekomen. Dus het is een keuze die Garcia gaat moeten maken.
1: Ja. Is het 50-50 of is het geen 50-50?
0: Ja, wel, dat denk ik wel. Ja. Okay. We zitten al met de
1: dus wel een teken.
0: We zitten al met de Afrikaanse kampioen. Hè.
2: Op papier niet natuurlijk.
1: Ja, maar daar komt je weinig mee met papier. Ja. En op papier kan ik je vertellen dat ondertussen 2-10 is en dat Peter van den Bemt klaar zit om de tweede helft te becommentariëren van Zuid-Afrika tegen Canada.
6: Supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
7: Welkom terug, dames en heren. U zag er even op de rug een nieuwe man die er gaat inkomen bij Zuid-Afrika. De centrale middenvelder die eruit ging voor Mokoena. De rest van de Zuid-Afrikaanse ploeg is nog niet buiten gekomen. Dat is dus Talente Bata. Hij heeft dat beslist, Hugo Broos. En hopen op beterschap toch in de tweede helft. Ik geef het maar even mee, maar toen ze brons pakten met Hugo Broos op de Afrika Cup. Zowel in de kwartfinale als in de halve finale. Als in de strijd om het brons draaide het uit op strafschoppen. 2 keer 0-0 en 1 keer 1-1. Nu ze draaien hun hand niet om voor lange wedstrijden, zeg maar, de Zuid-Afrikanen. Nog wat aanwijzingen voor de extra middenvelder of de nieuwe middenvelder. Dat moeten we nog bekijken zo meteen als we zien wie eruit gaat. Van Broos dus voor Mbata. Ook een man van de Orlando Pirates. Het is een van de dingen die Hugo Broos gedaan heeft. Dat is spelers ook gaan recruteren. Niet alleen bij de twee topclubs, Orlando Pirates en de Mamelodi Sundowns. Maar ook bij kleinere clubs. En daar begrepen ze al helemaal niets van. De Zuid-Afrikaanse media en watchers. Dus veel kritiek daarvoor. Maar goed. Een heel jaar heeft hij gezocht naar de juiste profielen. Wisten precies wat ze allemaal wilden. Voor welke positie. En kijk, als je dan uiteindelijk geschiedenis schrijft. Als je dan de tweede ronde van het WK haalt. Dan krijg je gelijk een... En zwijgt de rest, zoals hij zelf ook aangaf. Ze nemen er rustig hun tijd voor. Maar dus Pata. Nieuw bloed bij Zuid-Afrika. Sithole staat er nog. Het is Mokofeng die naar de kant gaat. Dat is in elk geval geen voetballende injectie. Zo hebben we weer een echt driemans middenveld. Waarvoor analisten en specialisten een beetje vreesden tussen aanhalingstekens. Met wat driemans middenveld is te zeggen met meer defensieve inslag bedoelden ze dan. Met een Mbata erbij. Zo beginnen we aan de tweede helft. hopen op meer spektakel, meer actie, meer doelpunten vooral ook. En het is waar, Mokofeng, hij mag dan al de kroonprins van het Zuid-Afrikaanse voetbal zijn. Veel heeft hij niet gedaan. Dat is een mooie beweging van Muda. Opgejaagd door Oluwase. Voorlopig nog geen Promise David. Diepgang bij Mokoena. Maar de bal reikt zover niet. Daar gaat Buchan. Maar nee, duwt de bal te ver voor zich uit. Dus even Modiba ertussen. Opgepikt wel door Johnston. Die vergalopeert zich. Ik dacht dat die bal over de lijn was geweest. Erover gemaaid. Door Oluwase. En hij was nog wel degelijk binnengebleven. Nee, die was er toch een stuk achter. Maar geen signaal van de scheidsrechter. Het zou natuurlijk wel bij een eventuele succesvolle doelpunt, doelpoging van Oluwase gecorrigeerd zijn. Risicootje nemen is wat Okon doet. Met Oluwase op de huid en ook nog eens Muller erbij. Stekio met Saliba. Müller wat over en weer koppen, de nieuwe man. Wat hij ertussen. Sithole vindt Muda. Seco wil altijd deelnemen aan het spel, maar zijn paas was geen goeie. Müller dan. Eustachio met Saliba. Beetje ruimte om in te spelen, maar nee, geen goede inspeelpaas. Buchanan was er ook door verrast. En dan Mokoena tegen de grond gewerkt. Was overigens Bukazi die... neerging. Ja, mensen doen iets om zich bezig te houden als het niet van het veld komt. Dat is nu snel gevoetbald. Maar Makopa altijd een beetje moeite met de balbehandeling. Overtreding op Muda, maar uiteindelijk Maseko die nog even de bal had met vertraging wel gefloten. Mokoena weer. Wat hoger nu ook geposteerd. Sithole zat er daar goed tussen. Modiba combineren. Sithole weer met Bokazi. Zo is er wat balbezit voor Zuid-Afrika. In het begin van de tweede helft. Daar geraken ze ook een keer aan een echte kans. Heeft Zuid-Afrika overigens nog nooit gespeeld in de eindronde van een WK. Het is ook niet dat ze al 100 wedstrijden gespeeld hebben, maar toch. Buchanan leek een fout te maken op Modiba. Maar krijgt geen vrije trap tegen. Even de voet geraakt.

Zijn er een paar die ver kunnen ingooien bij Canada? Misschien moet het dan op deze manier maar gebeuren. In elk geval, Cornelius schuift mee. Bombito aarzelde even, maar komt er toch ook bij. Verre ingooi richting Cornelius. Verlengt wel, maar uiteindelijk opgeruimd bij de Zuid-Afrikanen. En Buchanan die moest opletten. En Luria die dat ook doet met Miller. Saliba. Met Johnston. Apollis plooit terug. Voorlopig krijgen we nog hetzelfde. De prille openingsfase van de tweede helft heeft nog niet meer te bieden. Ingooi dan maar weer. Johnston, het hoofd van Cornelius zoeken. Het is uiteindelijk Oluwase die verlengt, maar dan kan dat toch een stuk minder goed. Agopa knokt zich bij de bal. Voetballen dan even met Mbatha. Maseko. Magopa en bal hier. Mbatha duelleren, maar ook tegen de neus getrapt inderdaad van Luria. En we weten dat hij een kort lontje heeft. Hij heeft hem ook stevig bij de trui, zoals u hier kan zien. Nee, ook deze simpele bol nu weer. Eentje van Cornelius. Te hard. In zeven landen heeft hij al gevoetbald. Vroeger een aanvaller. Het zal dan toch meer van het type Magopa geweest zijn, denk ik. Derek Cornelius. Mudau. Sithole de bal naar voren zetten. Magopa knokken. Mbatha er niet bij. Saliba is toch allemaal holder de bolder. We zitten toch in de tweede ronde van het wereldkampioenschap. Oluwase wilde verlengen, maar raakte de bal eigenlijk niet. Dus David er ook niet bij. En dat is een overtreding, denk ik. Ja, natuurlijk wel. Luria te wild in op Maseko. Bij Limassol in Cyprus, hier de rechtsbuiten van Zuid-Afrika. Sinds januari van dit jaar. Geen man van statistieken. Mudau, dat is twee keer na elkaar. Door de beentjes van Saliba. En we gaan de eerste gele kaart krijgen. Voor een duidelijke trekfout. U weet het, gele kaarten uit de eerste ronde zijn geschrapt. Iedereen begint weer met een proper lei. Mooie momentjes van de rechtsback van Mamelodi Sundowns. Deze controle was wat minder, geen probleem. Sithole. Zit in de controletoren daar. Bokasi, Modiba. En nog een keer tot mij, Williams. Twee jaar geleden was hij negende in de verkiezing van de Ballon d'Or. Bij de doelmannen, wel te verstaan. Na zijn geweldige Afrika Cup parades wellicht in de strafschoppenserie. Vier stuks daar. Apollis even wat vinniger. Daar is Apollis. Kunnen ze iemand lanceren? Hier in de rug even wel. Van Maseko. Zijn linker zoeken. Maar te veel volk. Magopa vrijmaken. Nee, dan weer te ver geduwd. Idee was niet kwaad. Moet vrij spelen, maar te hard.
even had het er alle schijn van dat er gevaar kon gecreëerd worden door Zuid-Afrika. En zijn tegenstander afvouwde deed hij goed. De voorzet van Modiba. En als plukwerk voor Krepo. Zo heeft hij ook nog eens wat om handen. Want één keer dat schotje van Mokoena. Ongevaarlijk overigens weggeduwd. En dat was het in de eerste helft. Kijk eens aan, jongens. Bombito. Hoeveelste foute paas is dat al? En dat heeft dan toch ook te maken met niet gevoetbald. Dus twee wedstrijden in oktober en daarna niets meer tot net voor het WK. En die eerste helft, of de tweede liever, tegen Qatar. Ja, het was een beetje lijf aan lijf gevecht. Uiteindelijk is Maseko degene die bestraft wordt. Nieuwe mensen daar beneden. Bij Canada. Met de Fougerol. Met Nico Sigur. Een verdediger. En in principe een middenvelder. Dus Bombito zal wel gewisseld worden.

zou zeggen, het kan ondertussen misschien doorgevoerd worden. Maar ze kijken of het een probleem is. Een groot probleem met Eustachio. Zijn onzekerheid had gewoon te maken met spiervermoeidheid, had Jesse Marsch gezegd. Niet zozeer met een specifieke blessure.

even buiten de lijnen blijven staan. Nu de wissels bij Canada. Mexican Wave rolt vrolijk door het stadion. Saliba en Bombito ruimen plaats. Dus positie voor positie. Want Sigur van Hajduk, waar hij al een paar jaar aan de slag is, is ook een centrale middenvelder. 22 jaar. Hij stond nog op de lijst. De bredere lijst, op de wachtlijst zelfs. Reservelijst, zo moet ik dat helemaal juist zeggen. Voor het vorige EK bij Kroatië. Want hij heeft de Kroatische roots via zijn vader. Maar daar viel hij dan af of moest zich niet melden. In augustus heeft hij dan de switch gemaakt naar de nationale ploeg van Canada. In de winter was er interesse van Celtic en van de Wolves blijkbaar voor dat jonge talent op het middenveld. Beetje een allrounder, kan ook rechtsback spelen, maar hier dus mee op het middenveld, veronderstel ik. Cornelius met de afhakende Loassé. Jonathan David. Het gaat ook allemaal net te traag. Een stekje opent voor Miller. En uiteindelijk weer goed opgeruimd. Makkelijk opgeruimd. Ziet Hole. En Cornelius die te hevig inkomt, zegt de ref op Makopa. Ja, Cornelius wordt aangemaand om naar Pinheiro te gaan. Weigert dat drie keer en stapt nu gewoon weg. Dus dat is qua autoriteit voor Pinheiro ook niet geweldig gedaan. Maar deze wedstrijd geraakt ook in het vierde kwartier, maar niet uit haar comateuze toestand. Dit is er toch een beetje over. Dat vindt het publiek zeker ook. Mensen die vele honderden, zelfs vele duizenden euro's betaald hebben. En dan een bal buiten. Ja. Lurie met Miller. Goeie recuperatie, Masiko. Hij mag ook ingooien, denk ik. En Sithole richting Bokasi. Mokoena wil zich wel altijd aandienen. Kijk, dat doet hij daar goed. De tackle is ook prima van de Fougerol.

Hij trekt er zich niet te veel van aan, Williams. Akopa verliest het duel van de Fougerol. Mukwena legt hem bij Modiba. Zit Hole dan weer Muka. Bata. Maar kijk, hopeloze bal. Die eindigt toch nog bij Apollis. Hij heeft een goed schot, Apollis. Het is een afzwaaier. Eindelijk een moment van opwinding in de tweede helft. Hij kan het vandaag. En hij had er de tijd voor. Buchanan uitgeschakeld. Uiteindelijk zag Crepo wel dat er geen gevaar in schuilde. Ja. Toch nog redelijk dichterbij, denk ik. Tenzij het beeld mij een verkeerd beeld geeft. Misschien was Crepo overal blij dat hij ernaast ging. Is dat geen buitenspel van Mukwena? Voorlopig niet. Akopa kon er ook weer niet bij. Dus andere kant uit. Misschien een keer counteren. Met een goede bal binnendoor. Uiteindelijk toch niet voor Buchanan. Mocht iets harder die paas van Sigur. En niemand raakt hem, dus mag Janssen nog een keer komen ingooien. Kijk even naar zichzelf op dat reuze grote scherm. Gaat naar niemand uiteindelijk tussen Cornelius en Oluwase ingegooid. Nee. Ook Luria met een slechte bal. In de handen dan weer van Williams. Ja, die mag nu geen seconde met de bal blijven staan of het boegroep begint al. Mukwena beweegt wel. Nu weer even aan de rechterkant, hoger in het veld dus. En gegooid snel tot bij Sithole. Nee. Tegen Buchanan aan. Nu een keer snel counter misschien met Sigur. Hier gaat Oluwase. De goede tackle is bijna nog een assist. En daar de redding nodig van Williams. En opgeruimd door Bokassi voor Buchanan. Het blijft 0-0. Maar ze waren er dichtbij. Oluwase ging rennen. En de redding was nog nodig. En uitstekend gedaan hoor. Van Renan Williams, of Ronan Williams, pardon. Net op tijd opgeruimd. Voor David was het niet, Buchanan. Want de tackle van Moedau werd uiteindelijk nog een soort assist. De bal kreeg een versnelling. 20 minuten erop gewacht op de tegenaanval. Williams in de weg. Bukasi met de cruciale tussenkomst. Nu Stekio weer gekopt de Fougerol. Maar hij werd ook een beetje gehinderd door Johnston die voor zijn neus kwam lopen. Hij deed nog wat hij kon. Kijk, Moedau tackelt hij. Daardoor kan hij blijven lopen. En de afwerking onder druk en half uit evenwicht was zeker goed. Canada verdient de voorsprong op basis van de kansen die ze al hebben gehad. Zijn er niet heel veel, maar toch genoeg om een doelpunt te rechtvaardigen. Nog een keer een verloren bal van Ime Okon. De Fougerol. Met Johnston. Buchanan.
Snel gespeeld, maar dat stond alleen Ocon. En de Wassei was nog niet ver genoeg opgerukt. Ja, dat was even een nummertje. Die gaat meteen een gele kaart pakken, de nieuwe man. Met een hakje dat er niet uitkwam. Dat is vrij snel. Een Zwitsers zakmes wordt hij genoemd. Sigur, omdat hij op alle mogelijke posities bij wijze van spreken inzetbaar is. En zo zijn we weer toe aan een drinkpauze. De zon is doorgebroken, ik zei het al in L.A. En hier heel hoog in de tribune, vrij dicht onder het dak. Betekent dat een forse temperatuursverhoging daar beneden zal het allemaal nog wel dik oké zijn. Hopelijk het signaal die ene kans om toch nog een opwindende laatste 22 minuten te krijgen. En het voordeel, soms ook het nadeel aan knock-out wedstrijden. We gaan door tot er een winnaar is. En ik gaf het al aan, de Zuid-Afrikanen deinzen er niet voor terug om dat desnoods na strafschoppen te doen.

0: En waar blijft Alfonso Davies? Zou je je toch afvragen. Hij pokert er de hele tijd mee. Hij had ook al aangegeven dat hij klaar was voor de wedstrijd tegen Zwitserland. Hij zal zeker minuten krijgen, zei hij. Verscheen uiteindelijk niet op het veld, terwijl er toch wat moest gebeuren. Hier nog een keer die goede kans van daarnet. Het inspelen van Sigur.
1: De tackle van de Mudo.
0: De redding van Williams.
1: En de redding.
0: Zo mag het ook genoemd worden. Van Bokasi voor de neus van David.
1: En ja, hier lijkt het nu toch ook stilaan nodig. De energie, de kwaliteit die hij brengt, de aanvoerder.
0: En dat zou voor hem bijzonder zijn. Enfin, dat was het al gisteren op de persconferentie. Want het is uitgerekend in dit stadion. In de strijd om het brons voor de Nations League tegen de Verenigde Staten. Vorig jaar in maart. Dat hij zijn zware blessure, gescheurde kruisbanden, zo moet ik dat zeggen, opliep. En het zou leuk zijn dat hij na meer dan een jaar, anderhalf jaar eigenlijk afwezigheid, bijna toch zijn rentrée zou kunnen maken. Hier weer voor de Canadese nationale ploeg. Uitgerekend ook in LA. Maar voorlopig nog niet. We krijgen wel Schaffelberg. En we krijgen Promise David. Voor Oluwaseyi. En Schaffelberg komt voor Miller. Kan er altijd wat gebeuren met Promise David. Fraaie goal gemaakt tegen de Zwitsers. Met een mooie assist van Saliba.

0: 20 minuten nog plus toegevoegde tijd. Daar is Schaffelberg en daar is ineens ook Promise David.
1: Lanceert Jonathan Davids. Maar het lukt niet helemaal omdat Bokasi ertussen zit.
0: Voor Schaffelberg eigenlijk een soort thuiswedstrijd zou je kunnen zeggen. Want hij voetbalt bij LAFC.
1: Dat is al van een tijd geleden.
0: Net als Eustachio overigens. Maar dat is wel niet in dit stadion. Een paar kilometer verderop in een veel kleiner. Moukou afgeblokt, maar Ocon die inspeelt. Een beetje hard, maar geen probleem. Mata kon hem controleren. Strijden blijft hij wel doen daarvoor in. Makhopa. De spitsen van de openingswedstrijd. Reiner en Kyle Aaron zijn dus... Clive Foster, pardon. Zijn dus verdwenen. En keren voorlopig niet terug. Bata zet zich door. Balletje breed net buiten bereik van Mukwena. Modiba. Ook een krijger op de linkerkant. Maker van de winning goal. De enige goal in de finale van de Afrikaanse Champions League. Tegen Rabat. Voor zijn club Mamelodi Sundowns. En dat was de enige goal van het seizoen. Dat is goed gekozen. Zijn moment. Misschien kan hij dat op het WK ook doen. Williams is de gebeten hond voor de fans hier in LA. Elke keer als hij de bal heeft en er te lang blijft mee staan, wordt hij redelijk op de kool genomen. Zou kunnen zeggen alsof ze het erom doen.

Hier misschien Apollis. Via Mokoena zitten we aan de linkerkant bij Modiba. Modiba de voorzet. Moedau houdt hem binnen of niet? Nog eens een moment misschien van Maseko, maar geen kans om te trappen. Afstandsschotje dan. Van de nieuwe man Bata die erover gaat, of dat erover gaat. En daar is hij dan. Alfonso Davies. Komt Buchanan vervangen.

En gaat hoger in het veld spelen. Niet op de linksback, maar op de linkse buiten bij wijze van spreken. Schaffelburg aan de rechterkant. Van 23 maart 2025 dus. Zo lang is het geleden dat hij nog voor Canada speelde. De man van de allereerste goal voor Canada op een WK in Qatar tegen Kroatië. Had hij eigenlijk al moeten maken tegen de Belgen, maar Courtois pakte zijn penalty. Dat weet u misschien nog. In de eerste wedstrijd. Iris. Meteen een goede bal naar het centrum. Promise David. Een metertje. Hij aarzelt niet. Minder dan een meter. Er wordt nu geteld. Ja, als de bal buiten is, dan moet hij wel voortdoen natuurlijk. Ongeduldige fans op de tribunes. Maar op een kwartier van het einde zijn deze twee neofieten in de tweede ronde van het WK nog altijd in de running. Voor een plek in de achtste finale tegen Nederland of Marokko. Mokoena speelt wel, ik wilde nu net zeggen, speelt wel een betere tweede helft. Nu geeft hij wel een bal verloren. Moukou gaat jagen. Johnston ook een beetje opgejaagd. Cornelius voor Promise David. Hier even tegen de zeilen. Alfonso Davies knokken. En Moudou, een nonsens van Zapolis, gaat er wel nog achteraan gaan. Dus Johnston moet wel opletten. Dat kan hij nu doen met het hoofd. Johnston Eustachio. Ze willen er wel vaart in steken, zo lijkt het. Cornelius met Alfonso Davies. Eustachio. Geen kans om te trappen, dus voetballen met Davies. Steekt hem. Hier is David. En de vuisten van Williams. En uiteindelijk opgeruimd. Al twee keer de aanstoker, de aanzet zal ik maar zeggen, tot doelgevaar voor Canada. Deze Alfonso Davies. Misschien wel een eindoffensief van de Canadezen om verlengingen te voorkomen. Snel gegooid, maar niemand lette op. Ook Luria niet, die was doorgeschoven. Voetje van Mark Hoppa. Sigur met Cornelius. Eustachio.

Elkebo achteruit wordt met afkeurend boegroep begeleid. Dus niet alleen bij Zuid-Afrika, maar die deed het natuurlijk wel de hele tijd. Luria, Eustachio, Sigur en dan Johnson. Zuid-Afrika nog altijd strak in de organisatie. Ze blijven strijden. Dat zal de bondscoach straks ook wel benadrukken. We zijn er klaar voor, zeg je. Hey, ik ben er zeker van dat we strijd zullen leveren. Alfonso Davis. Nee, krijgt hem niet rond Mouda. Slecht weggewerkt ook al in de voeten van Sigur. Nee, Stekje nu ook fout. Sitole, die zet hem dan weer buiten. Van de spanning, daar moet deze wedstrijd het van hebben. De onzekerheid over de afloop. David even aan de buitenkant, goede versnelling van Johnston. Johnston brengt hem voor. In de rug van Promise David. Mudo ruimt op. Ja, Paul is misschien voor een counter, dacht ik, maar komt er voorlopig niet uit. Modiba tegen de grond gewerkt door de ijverige Schaffelberg. Kan ook blijven lopen. Komt uit Nashville. Maar hij heeft gevoetbald. De hoek was scherp geworden. En Williams stond waar hij moest staan. Geen moeilijke redding. Modiba. Toch ook een beetje de held van Zuid-Afrika. Nog altijd de linksback. Daar gaat Promise David. Voorlopig blijft de vlag beneden. Maar hij kan ook geen voortzetting bij elkaar voetbal. Nou, we weten dat hij dat kan. Op snelheid komen en blijven gaan. Het feit dat andere Afrikaanse landen Zuid-Afrika niet steunen op dit WK, dat is ook wel een thema tijdens deze wereldbeker. Want er is altijd een grote solidariteit tussen Afrikaanse landen. Supporters van andere landen steunen andere Afrikaanse landen. Een soort grote solidariteit. Eerst kijken maar naar deze aanval. Maar afgeslagen. Wat daar ertussen. Maar in Zuid-Afrika is er op dit moment grote ongerustheid en grote opschudding over het feit dat immigranten geviseerd worden. Er wordt zelfs jacht opgemaakt. Ze krijgen geen toegang tot sociale zekerheid enzovoort. We kijken naar je weer. En dus dat zorgt voor grote beroering in de andere landen van Afrika die vinden dat ze Zuid-Afrika altijd hebben gesteund in de strijd tegen apartheid. Vandaar dus vaak ook boegroep, maar dat heeft hier nu wel niets mee te maken, denk ik. Davis opgehouden door Mudo. Het zijn toch twee goede backs die Hugo Broos ter beschikking heeft. Mudo rechts en Modiba links. Allebei van de Sundowns.

Quinn is zich weer lager op het middenveld gaan posteren. Lange bal richting Mark Hoppe. Apollis is in steun. Daar is hij. Dit is een schietkans. En toch een halve redding nodig van Crepo. In twee keer. De enige man die dus in de tweede helft op doel heeft gegeven. Misschien ernaast zou kunnen. Wij kijken naar Schaffelburg ondertussen. Bal tot bij David gekregen. Schaffelburg even wegleiden. Ze waren in het centrum van Ocon, maar zonder erg. En hier Moedo. Maar weinig steun. Ja, geen overtreding, maar wat mij betreft is er dat een. Want Cornelius komt gewoon inglijden. En als Moudou niet spreekt, ja, gaat hij tegen de vlakte. Maar nee, andere kant uit. Eustachio met Davis. Gaat buitenom willen. Nou, loopt zich voor de tweede, derde, vierde keer misschien te pletteren. Krijgen we daar al een verklaring waarom hij nog niet eerder is gebracht. Modiba dan maar weer. En Apollis. Die heeft de snelheid. Werd aan de arm getrokken. Oh, door de man die al geel heeft. Weet hij dat niet misschien? Sigur. Ja. Die speelt wel met vuur. En ik heb de indruk dat Pinheiro hem even aankijkt ook. Met nog twee nieuwe mensen die komen. Maseko naar de kant. Voor Moremi. De ene voor de andere zou je kunnen zeggen. Winger. En ook de diepe spits. Ruim plaats. Hij heeft zeker zijn werk gedaan. Maseko. En Mark Hoppe zou je kunnen zeggen ook. En dus de andere spits die toch nog mag komen mee voetballen. Die dus nog een basisplaats had in het of in de openingswedstrijd. Ikram Reiner is er ook in. Ah, Schaffelburg net op tijd nog teruggehaald.

En zo wordt het al maar nerveuzer in het slot van de wedstrijd. Lange bal richting strafschopgebied. En de eerste keer Reinders in de buurt. Drie minuten nog. En drie extra plus nog een beetje. Apollis vinden we even aan de rechterkant. Lijkt mij misschien nog de enige hoop voor Zuid-Afrika. Daar is wel wat ruimte nu. Eustachio. Alfonso Davis, ze zijn met drie voor de goal. Nee. Het is geen geweldige invalbeurt. De eerste twee, toen zorgde hij mee voor dreiging. Daarna toch een paar ongelukkige acties. Daar gaat Reinders een eerste keer. Draait nog terug met steun van Moremi, die dus de linkerkant nu bevolkt. En Apollis, hier is hij aan de rechter.

Boccasi. En dit is natuurlijk het soort wedstrijd waarbij in de verlengingen mogelijk dan helemaal niets meer gebeurt. Behalve als deze man misschien de bal heeft. Een bal voor Reiners. Aanname moeilijk. Net nog goed verdedigen van de Fougerol hoor. En een overtreding gemaakt op Cornelius. Hier is het dan al voorbij eigenlijk. Als je die controle op deze manier doet. En hier was eigenlijk wat mij betreft niets aan. Werd dan bestraft. En de carrière op de bank van Hugo Broos lijkt sowieso nog langer te gaan duren. Alvast met een half uurtje.

Het is niet dat hij van onder de indruk is. Ronwen Williams. Diep van binnen droomt hij misschien al wel van een strafschoppenserie straks en een heldenrol. Nu de halve finale toen op de Afrika Cup. Verloren ze voor alle duidelijkheid wel. Van Nigeria. Met de strafschoppen. Het lijden wordt met 5 minuten verlengd. En daarna nog een keer. Voorlopig. Reiners in dubbel.

En overgenomen Stekio doet het dan toch. Helemaal in de toegevoegde tijd. Bevrijdt de Stekio Canada met de 1-0. En het is een verdiende voorsprong en wellicht kwalificatie voor Canada. De enige ploeg met echte kansen. De enige ploeg die eigenlijk echt wilde voetballen doet het hier. En zet het stadion toch in lichter laaien. Hij die nu wel helemaal fit was om te spelen, neemt die perfect op de slof. En Williams geklopt. March zegt nog even het hoofd erbij. En balen voor onze landgenoot. Maar het had al eerder kunnen gebeuren natuurlijk. Scheffelberg met de voorzet, die wordt weggewerkt. Pardoes in de voeten van Estacchio. Ocon was het die dat deed. Mokoena komt te laat. En hij raakt hem eigenlijk perfect. En dan is er geen houden aan. Bij lange niet, zoals je kan zien in de herhaling. Voor Williams. En zal het toch Canada zijn dat nog meer geschiedenis schrijft. En voor het eerst ook naar de tweede ronde gaat. Kijk eens wat een vreugdetaferelen bij Jesse March. 3 minuten heeft Zuid-Afrika nu nog om terug te komen. De Fougerol kopt. Alles op alles nu even. Goede interceptie van Johnston.

Nou, weer goed ertussen, de Fougerol. Ja, die moesten de voorbije wedstrijden toch niet onderdoen voor de Bombito van vandaag. Maar goed, dat is natuurlijk wel een man met een lange staat van dienst. Eustachio. Promise Davids. Hij is sterk, dat weten we. Maar deze man ook. Bokasi. Die gaan we toch in Europa zien opduiken, denk ik dan maar. Apollis met Mokoena. Sprint nu ook door, Bokasi. Moedo, daar is hij. Buitenspel, dat is dan niet goed opgelet. Natuurlijk een verdediger die aan die kant niet gewend is om met de buitenspellijn om te gaan. Alle Canadezen beneden, al los van de bank. Hier nog een keer de perfecte trap van Eustachio. Wellicht de allerbelangrijkste goal uit zijn carrière. Uitgerekend in zijn thuisstad, als ik dat zo mag zeggen, wat ik al zei. LA.

Snel naar voren is nu de boodschap. Nee, Moremi. Opgevangen door Schaffelburg. Ja, die trapt hem nu maar naar voren. One minute more, zegt hij. Dus voilà. Komt er nog eentje extra bij. Dat is wat hij aangeeft. Lange haal naar voren. Bokkazi zit daar mee, voorin dus nu. Daar is hij, Bokkazi. Gaat hij zelf trappen, heeft een goede linkerbal opgeruimd. In het centrum door Cornelius. Het is nog even een prangende slotfase. Ineens Zuid-Afrika vol gas. Bata. Rukt op, speelt in. Moremi. Geen voorzet voorlopig. Apollis draait nog eens om zijn as. Dan toch de voorzet. Goed verdedigen van Cornelius tegenover Reiner. En dan weet denk ik, trap hem maar naar voren. Fans willen het einde van de wedstrijd. Nog een half minuutje dus in principe. Schaffelburg kopt hem nog eens buiten. Bata, hoge bal in de box, moet er gaan komen. Daar komt er een. Crepo doet dat prima. En dat zal dan de laatste kans geweest zijn, denk ik. Voor Zuid-Afrika.

0: Krepo bolt alvast de vuisten naar de fans daarachter de goal. Zes minuten van de vijf zijn al voorbij. En ook voor Hugo Broos nadert het einde. Laatste fluitsignaal. Canada zit in de volgende ronde tegen Nederland of Marokko. Doelpunt in de toegevoegde tijd. Een bevrijding van de verlengingen. Want het was echt geen goede wedstrijd. En de beste ploeg, de beste kansen, de ploeg die wilde voetballen, die heeft gewonnen. En het is natuurlijk hard voor Zuid-Afrika en voor Hugo Broos dat het dan op die manier dicht tegen verlengingen aan moet gebeuren. Maar de sportieve logica is wel gerespecteerd. Het is een rechtvaardig oordeel. En één bal niet goed weggekopt door Ocon. En Eustachio nam hem over met perfectie. En zo Ronwen Williams geklopt. Daar staat het. Canada gaat door naar de volgende ronde. Het eindigt voor Zuid-Afrika. Het eindigt ook voor Hugo Broos. Maar die heeft sowieso, dat weten we, aan het mogelijke einde van zijn carrière wel een heel erg mooi stuk geschiedenis geschreven met de Bafana Bafana. Maar zij reizen terug naar Zuid-Afrika. Canada reist naar Houston en kijkt uit naar de tegenstander. Ofwel Nederland, ofwel Marokko. Vanuit LA een goede avond voor u en graag het woord weer aan Ruben in Brussel.
1: Je vleugels. Ramen en deuren.
2: Een voorzichtig applausje dan. Ja, het sprookje van Hugo Broos is afgelopen, maar wij zijn wel uit ons lijden verlost. Dus de mes langs twee kanten snijdt. En vooral, het is bewezen, Canadezen hebben genade. Want deze jongen moet morgen vroeg om 8 uur op de training zijn. Stel je voor dat er nog verlengingen waren aangekomen. Dus ja, er is toch een soort van medeleven geweest vanuit Canada.
3: Ja,
2: met het drukke schema van Luca. In elk geval de goal gaan we er maar meteen bij halen. Wes, had jij de hoop al opgegeven dat er nog een
3: goal zou vallen? Jawel, ik had zeker met alle mensen in de greenroom hadden wij de hoop al opgegeven. Maar dan was er Schaffelberg met een voorzet slecht weggewerkt. En dan Eustachio die het fantastisch doet wel. Hè. We hebben niet zoveel mooie fragmenten gehad in deze wedstrijd. Maar hij controleert hem heel goed naar beneden. En pakt hem in de stuit, in de hoek. Maar eigenlijk moet deze bal moet je wegkoppen aan de zijkant en hoog. Dat je tijd en ruimte geeft om je terug goed te kunnen placeren, zeg maar. Goed in positie te kunnen staan. Maar nu geef je de kans aan een stakje om meteen uit te halen. Geen kans voor Zuid-Afrika, maar ja, Canada was gewoon de
4: beker. Ik wist niet dat ik supporter van Canada was, maar ik ben rechtgesprongen en ik heb geroepen, ja, gewoon
2: je wou gewoon dat die match gedaan
4: geen 30
2: was.
4: Minuten nog van dit voetbal aankomt.
2: Nee, ik
4: het,
2: weet
4: het. Enige, het is heel goed voor Canada, heel jammer voor Zuid-Afrika, want ik gun het Hugo Broos. Maar ik ben blij dat er maar één van die twee ploegen de volgende ronde haalt.
2: Je hebt het even vergeleken met Lalouvière Dender.
4: Ja, wel, ik denk dat Lalouvière Dender dit jaar in de Jupiler Pro League een betere wedstrijd was dan
2: dat zegt, hier. Dat zegt heel veel. Zijn we trist voor Hugo Broos?
4: Ja, ik
3: wel. Jawel. Maar ik moet zeggen, het was de eerste keer dat Zuid-Afrika de tweede ronde heeft gehaald. Ook het feit dat hij met deze groep...
2: Het verhaal is geschreven.
3: Ja, dat hij met deze groep dit kan bereiken. Echt chapeau voor Hugo. Nog maar eens iets extra in zijn carrière. Ja, maar meer zat er niet in.
2: Het verhaal was geschreven, het verhaal was afgerond. Snel de kansen er nog even bij nemen. Er waren er wel en als er één ploeg verdiende om te scoren.
4: Absoluut. Als het ergens het doelpunt moest vallen, moest het vallen aan de kant van Canada. Hier een omschakelmoment. Veel mensen voor de bal bij Zuid-Afrika. Sigurdi kwam invallen, geeft hem goed mee op de spits Oluwé Wasseyi. Maar een goede redding en ook een heel goed verdedigende actie hier. Want Jonathan Davidi kwam er ook nog aangesneld. Deze bal was op maat, juiste snelheid. Net snel genoeg om mee te pakken. Alleen genoeg gehinderd om niet vrij te kunnen afwerken. Dus goed verdedigen. En dan nogmaals hier 4-2. Ja, dan moet je eigenlijk niet schieten. Maar de juiste keuze is hier openspelen en verder bewegen. Promise David die gaat voor eigen succes. Als die bal binnen gaat, heb je niks te zeggen. Dan doet hij de juiste dingen. Maar niet de beste keuze. En dan deze man die kwam invallen, die deed niet te veel goed. Buiten deze bal op Jonathan David geven. En die trapt vanuit de scherpe hoek op Williams.
5: Ja, die bal mag daar niet binnen. Dat was het enige wat hij kon doen vanuit die hoek natuurlijk. Kijk, er is op zijn minst één land of één natie die er echt niet van gaat wakker liggen dat het een afgrijzelijke match was. Dat is natuurlijk Canada. Die zijn in feeststemming. En zeker als het dan een doelpunt is dat bijna tegen de gong valt natuurlijk, dan weet je, we gaan deze wedstrijd waarschijnlijk winnen. En dan wordt er natuurlijk ergens in Canada, want ik weet niet precies waar het is, zo gereageerd. Mooiste beeld van de avond.
4: Ja, prachtig. Dat is wat dat voetbal doet. Maar wat we ook heel de wedstrijd aan het zeggen waren tegen elkaar, de wedstrijden in de poelenfase, waar Canada in Vancouver speelde, waren ze veel gemotiveerder, was er veel meer sfeer in het stadion.
5: Qua publiek bedoel je?
4: Qua publiek, ja. En dat vertaalde zich ook op het veld. Zag je veel meer drive, dat zag je vandaag iets minder. Dus dat ze niet in Vancouver zijn kunnen blijven, speelt hun toch wel parten.
5: Ja. We gaan eens even naar Jared. Jared, I suppose you're very happy. Although it was an awful game to watch. Yes. Okay, I'm happy that you agree with us.
6: All I care about is we got through.
5: Yes, I imagine. Next up, Morocco or Holland? Will that be the last stop for Canada? What do you think?
6: If we get to the round of 16, which we have, I'm happy. It'll be a tough match. But we played the Netherlands in a friendly last year, and we held our own. So okay. I think we can get them again.
5: So you prefer the Netherlands?
6: Either way, it'll be a good match.
5: Ja, ik weet niet, ze lijken mij allebei geweldig lastige tegenstanders.
3: Dat denk ik ook, ja. Had een match genomen naar uit te kijken zijn eerst.
5: Ik wil het even met Luca nog over zijn carrière hebben, want ik weet niet of er over die wedstrijd...
4: Die over die van mij moet je het alleszins niet hebben.
5: We gaan het over Luca hebben. Ja, je bent bij Genk gedebuteerd met nummer 28. Weet je wie er nog bij Genk met nummer 28 gedebuteerd
7: heeft? Thibaut Courtois.
5: Oké, goed. Dat is algemene kennis.
7: Dat is algemene kennis.
3: Dat wordt meegegeven, denk ik.
5: Dat zit in het notaboekje of zo.
4: En weet je tegen wie dat Courtois gedebuteerd is? Ik heb tegen Thibaut gezegd zijn eerste match, doe gewoon zoals je op training moet doen, dat gaat wel goed komen. Ja, ik ben redelijk vergist, had ik niks moeten zeggen, die pakt al direct een fantastische match.
5: Ah ja, het is waar, ja, het is, die beelden herinner ik mij nog wel. Heb je eigenlijk soms contact met hem? Hij zit natuurlijk nu wel in de States, maar is er een bepaalde link?
7: Ja, we hebben dezelfde agenten en dat is, daar is een beetje onze link. Maar bij heel af en toe is contact, maar niet
5: via Instagram of op WhatsApp.
4: Moet je nu ook baas zeggen tegen hem? Want hij heeft zich ingekocht bij Genk, een deel dus.
7: Ja, een soort van.
5: Dat is waar, maar het is waar.
7: Ja.
4: Dus hij gaat het misschien wel vaker zien.
5: Verwacht hij een aanspreektitel?
7: Dat denk ik niet. Ik denk dat hij daarin redelijk rustig is.
3: Kijk je veel beelden van hem?
7: Jawel, ja. Ik denk ook gewoon als keeper een beetje hetzelfde profiel. Ik denk dat wel iemand is waar dat ik naar moet opkijken, zeg maar. Als ik toch mezelf wil gaan naar ergens toe wil gaan werken, dan is dat wel zeg maar hetgene waar dat ik naartoe opkijk, zeg maar.
5: Ja. Dus, je bent een geweldige rustige vent en je relativeert het allemaal wel, zo dat contact met Thibaut Courtois. Maar je bent toch al in Madrid geweest? Allee, wie kan dat nu zeggen, dat hij bij Courtois in Madrid geweest is? Ja. Ja, maar ja, je mag ja, nee, voorzijn, dat is soms.
7: Enfin, nee, dat is waar, maar we moeten altijd nuchter en heel humble blijven. Hè. Dus dat is inderdaad een serieuze privilege, maar ja, ik zeg het, ik ben op zich nog nergens hè, en ik moet er elke dag voor blijven werken. Dus daarom ook dat ik er zo nuchter...
5: Ja, dat is waar, dat is waar.
3: Je moet alle tips die je krijgt...
5: Meepakken.
7: Sowieso meepakken.
5: En? Niet alleen meenemen, maar
3: uitvoeren,
5: er ook iets
3: uitvoeren.
5: Ah, ja. Voilà. Mannen hebben nog zin in een quiz.
3: Hè? Omdat het moet.
5: Hebben we nog zin in een
4: alles
5: quiz?
4: Alles in plaats van verlengingen, ja.
5: Goed, het gaat over Thibaut Courtois. Jullie mogen samen spelen. Hij kan mede recordhouder worden qua clean sheets. Op een WK heeft er nu 9. En er zijn...
3: Shilton.
5: Kalm, Wes. Laat me toch eerst de vraag stellen. Twee doelmannen hebben 10 clean sheets op een WK. En er is ook Thibaut Courtois dus. Dus welke? Het is maar twee antwoorden. Shilton, oké.
4: Okay. Een neuer.
5: Nee. Dus Shilton 10 clean sheets in 17 matchen.
3: Dan nog een kleine tip.
4: Barthes.
3: Ah, Barthes.
4: Laurent Blanc.
5: Ja, dat was de grote tip zelfs.
4: Ja, goed, maar ja, goed.
5: Ja.
3: Dat zijn jij gewoon van doen. Nee, ja.
5: Van fijn. Maar niet op kale knikken.
3: Ja, ik weet dat. Ja. Op de bal bedoel ik.
5: De bal, ja, zeker. Ja, het is een waanzinnige statistiek wel. Hè. Ik denk dat we natuurlijk al genoeg de loftrompet voor Thibaut Courtois hebben.
3: Denk je dat hij zou kwaad geweest zijn omdat hij die goal heeft binnengekregen nu tegen Nieuw-Zeeland?
5: Ik weet niet, een vraag.
7: Natuurlijk.
5: Ja, anders stond hij er al naast.
7: Ja, en gewoon los daarvan ben je als keeper sowieso gebrand om, zeker in zo'n wedstrijd waar je eigenlijk niet heel veel te doen hebt, sowieso de nul te houden. Ja. Dat is misschien, ook iets dat je...
4: Misschien wilt hem nog 4 jaar doordoen nu, omdat hem nog niet van boven staat.
3: Ja, dat zou kunnen.
5: Dat zou helemaal geweldig zijn. Van mij mag het, maar de 10e mag gewoon ook al tegen Senegal komen natuurlijk. Dan zijn we er helemaal los uit. Ik heb nog 1 belangrijke vraag. Die heb ik helemaal op het einde opgespaard, want ik wist dat dat niet het gemakkelijkste is. Luca, Rode Duivels? Als ze jou vragen?
7: Ja.
5: Voilà.
7: Op dit moment wel, ja.
3: Stel je voor, nu.
5: Nee, maar ja. Je hebt misschien ook keuzemogelijkheden.
4: Vakantie ook wel plezant.
3: Zijn er mogelijkheden voor?
7: Ja, ik heb ook Congolese roots. Ik heb geen Congolese paspoort. Dus.
5: Ah ja, oké.
3: Okay. Ja, dat maakt het makkelijk. Maar ja, goed, uiteindelijk met zijn kwaliteiten nu al. Je weet dat in de toekomst. Ja, en dat is ook een fabriek van goede keepers daar. Dus ja, dat gaat er wel eens van komen waarschijnlijk.
4: Ik ben nooit een keer in de wedstrijd gaan kijken. Genk, ik moest er zijn voor een speler te scouten. En ik zag Lucas spelen tegen iemand van Anderlecht. Goed, Mathis noemt hij zijn achternaam.
7: Segers.
4: En ik ben naar huis gereden en ik heb al telefonisch gezegd, ja, die speler was goed, maar ik heb ook de 2 toekomstige nummer 1's van de nationale ploeg gezien. Zowel Mathis Segers als hij waren fantastisch in die wedstrijd.
5: Ah, voilà.
4: Twee hele goede wedstrijden. En toen dacht ik van, er zijn toch in België altijd heel veel goede keepers geweest en er zijn er nog heel veel die eraan komen.
5: Dat is ideaal, want we hebben dat nodig. De laatste woorden geven we aan Hugo Broos. Ja, die heeft gereageerd.
8: Coach, it's not the result you're after, but the team never stopped trying. How proud are you of their display?
9: I'm still as proud as 2-3 days ago. So I think we did a very good World Cup. But you see today, when you play against a team like this, where it's power and speed, then we are a little bit running behind. And this is something we have to learn. And therefore, it was so important for this team that we were here.
8: You mentioned before the tournament that this would be your last job before you retired. Sum up your time with Bafana Bafana at the World Cup.
9: I will see. We will take the decision in the next days. But it was a nice World Cup, and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
8: Are you hoping this is a kickstart for Bafana Bafana and regular appearances at the tournament?
9: I'm sorry?
8: Are you hoping this is the start of something for Bafana Bafana at the tournament?
9: I think we learned a lot in this tournament. It was for us certainly something we have to do. And for the next months, I'm sure that this team will still be stronger than before, because if you see, we play today against a team that is a little bit further than we. But you can learn a lot of that, and we played a quite good game, not really good game. I think we could have done more. But yeah, if there is so much power and so much speed with your opponent, then we are in trouble.
8: Thank you very much, coach.
5: Voilà, Hugo Broos is positief, realistisch. Het is een leerproces, zegt hij. Ze waren wel net iets beter dan wij. We hebben vooral moeite wanneer er teams met power en met snelheid tegenover ons staan. En vooral over zijn eigen toekomst, daar kon hij toch nog niet op ingaan.
4: Wat dat eigenlijk vreemd is, want als hij altijd denkt over de Afrikaanse landen, wat die altijd hebben, is speed en power. Als hij net zegt, wij als Zuid-Afrika hebben te weinig speed en power, is dat eigenlijk een beetje on-Afrikaans. Mm. Maar ja, goed, kan je dan leren? Speed en power, wat hij zegt, dan niet. Maar je kan wel natuurlijk
5: spelers gaan ontwikkelen.
4: Ontwikkelen,
5: dat kan wel natuurlijk, maar daar gaat meestal iets meer dan 1 of 2 jaar over. Dan moet je al over 1 of 10 gaan kijken. Jongens, morgen drukke dag. Veel matchen op het programma. Uiteraard is er 2K-magazine om 9 uur. En om 7 uur is er Brazilië tegen Japan. En om 10:30 is er Duitsland tegen Paraguay. En Frank zal ongetwijfeld s'nachts weer naar Nederland-Marokko kijken.
4: Nee. Ik ga een weekje met de kinderen naar zee.
5: Ga je dus detoxen?
4: Ik ga detoxen. Ik ga afkicken.
5: Allee, ja, man.
4: Dus ik ga het moeten doen met de samenvattingen.
5: Dan moeten wij een nieuwe nachtwaker aanduiden. Zijn er kandidaten om volgende nacht voor hun rekening te nemen?
3: Ik ga sowieso kijken naar Nederland-Marokko.
5: Okay,
3: dus ik ga alle matchen kijken.
5: Jij doet de nachtshift. Luca, hoe zit dat met jou? Kijk jij s'nachts naar de matchen? Of?
7: Nee, ik slaap liever...
3: Goed antwoord. Ja. Ik ga ze niet graag horen op King, denk ik.
5: Dan maar het WK-magazine om 9 uur. Ja, oh ja, by the way, nog een dienstmededeling. Een boodschap van algemeen nut voor de mensen die daar in Amerika, in Los Angeles, volgend voorwerp zouden vinden. De eerlijke vinder kan u zich dan melden bij de openbare omroep. Om dit terug te geven aan de eigenares. Hè. Mok het maar mee. Hè.
3: De Mexican Wave, maar het is...
5: De Mexican Wave, slecht
10: af. En als je dan een Uber moet pakken of een taxi moet bellen, dan gaat hij daar nog heel lang rondlopen.
5: Ja, hoe dat uiteindelijk teruggeraakt is bij die vrouw. Enfin, er zullen misschien wat stewards geweest en die gingen helpen. Het zijn onze zorgen niet. Wesley, dankjewel. Luca, dankjewel. Frank, dankjewel. Op naar morgen. Nieuwe dag op het WK. Fijne nacht.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: naar Goudenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.